0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: DJ. GPR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. In Katwijk in Zuid-Holland zijn meerdere huizen midden in de nacht ontruimd na een brand. Die brak rond 1 uur uit in het plafond van een portiekwoning. Een uur later was de brand geblust en kon iedereen weer terug naar huis. Er raakte niemand gewond bij de brand in Katwijk. De VVD krijgt steeds meer kritiek van de eigen leden. Ze herkennen hun partij niet meer terug sinds Dylan Jesselgus er de baas is, schrijpt de Telegraaf. De leden zouden ook goed leiderschap missen. Verder is er veel kritiek op hoe de VVD meeregeert in het minderheidskabinet, bijvoorbeeld over de plannen voor Box 3. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En in Brabant heeft de politie gisteravond met snelheden tot 200 km per uur een auto achtervolgd. Die sloeg op de vlucht in de buurt van Den Bosch, maar waarom is niet bekend. De achtervolging eindigde vlakbij Tilburg toen de auto met lekke banden kwam te staan. Er was pepperspray nodig om de bestuurder te kunnen aanhouden. Het is droog en een graad of 10. Overdag vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
0: GPR

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De krapte op de arbeidsmarkt kan makkelijk worden opgelost als parttimers per week 2 uur extra zouden werken, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat het enorm goed is voor de welvaart en de economie, terwijl het mensen maar weinig extra kost. Nederland is kampioen deeltijdwerken met bijna 5 miljoen mensen die dat doen. Een KLM-vlucht naar Panama, die door de aardbeving moest uitwijken naar Curaçao, is daar weer vertrokken. Maar niet naar de oorspronkelijke bestemming Panama-stad. Na bijna 2 uur op Curaçao is het toestel vertrokken naar Costa Rica. Het vliegveld van Panama-stad werd na de aardbeving uit voorzorg gesloten. Er is nog niet besloten of Amerika ook echt een executie live gaat uitzenden op internet, zegt president Trump. Een oud-psychiater van het Amerikaanse leger komt in december voor het vuurpeloton omdat hij 13 ongewapende Amerikaanse militairen doodschoot. Defensieminister Hegseth zei gisteren dat iedereen de executie moet kunnen zien. En een concert van zangeres Ella Langley is gisteravond geschrapt in verband met de veiligheid. Iemand had de concertzaal in Tulsa, Oklahoma gebeld met een bedreiging. In de zaal werd niks gevonden, maar er werd besloten om het optreden niet meer te laten doorgaan. Op Instagram zegt Ella Langley tegen haar fans dat het haar enorm spijt. Het is droog en een graad of 10. Later vooral in het noorden buien met kans op onweer. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden.
2: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Katwijk in Zuid-Holland stonden vannacht meerdere mensen op straat. Ze moesten hun huis uit door een brand in een portiekflat. Na een uurtje op straat was de brand geblust en kon iedereen weer naar huis. De brand was ontstaan in het plafond van een portiekwoning. Er raakte niemand gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft fel uitgehaald naar president Trump. Tijdens een vredesoverleg gisteren in Miami zei Trump dat Rusland diesel gaat leveren aan Amerika en de rest van de wereld. Volgens Zelensky gaat dat geld rechtstreeks naar de Russische oorlogskas en is het een actie tegen Oekraïne. Bij de zware aardbeving in zee bij Panama zijn volgens lokale media geen doden gevallen. Er zijn alleen gewonden gemeld. Het vliegveld van Panama-stad werd uit voorzorg gesloten. Een vlucht van KLM moest daarom uitwijken naar Curaçao. In het Panama-kanaal konden alle schepen zonder problemen blijven varen. En orkaan Isaias heeft het vasteland van Amerika bereikt. In Florida wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen bij de Golf van Mexico, maar ook landinwaarts. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom door de orkaan. De meesten in Florida, maar ook in Alabama, Georgia, Mississippi en Louisiana. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 15 graden. Aan zee kan het hard waaien.
1: GPR.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: Sportradio.
1: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AB-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. VVD-leider Jessel Kus wil bij de volgende verkiezingen ook lijsttrekker zijn, zei ze tegen de NOS na een partijbijeenkomst. De laatste tijd krijgt ze steeds meer kritiek van haar achterban. Bijvoorbeeld omdat ze te snel ja zei tegen pro-leider Jesse Klaver. VVD'ers herkennen hun partij niet meer terug en missen leiderschap. Een vliegtuig van KLM dat onderweg was naar Panama is in Costa Rica beland. Dat kon niet landen in Panama na de zware aardbeving van gisteren. Het vliegtuig werd eerst omgeleid naar Curaçao, maar er waren niet genoeg hotels vrij. Omdat de meeste passagiers met een overstap naar Costa Rica gingen, is daar maar naartoe gevlogen. In Brazilië zijn gisteren 13 kinderen gered die werden gegijzeld op een kleuterschool. De aanvaller dreigde de school in brand te steken, maar zover kwam het niet. Hij zwaaide ook met een mes en een nepvuurwapen. De politie heeft de man doodgeschoten. Er raakte ook zeker één kleuter gewond. En een wilde achtervolging in Brabant gisteravond. Die begon in de buurt van Den Bosch en eindigde met lekke banden vlakbij Tilburg. In de tussentijd reed de auto met 200 km per uur door Brabant. Om de bestuurder aan te houden was pepperspray nodig. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Vooral in het noorden stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Op andere plekken is ook ruimte voor de zon. Tot zo'n 15 graden en aan zee kan het hard waaien.
0: GPR.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: GPR Sportradio.
12: The Sound of Sport.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verdienen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
0: GPR. Sportradio.

0: altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag vermaken met een Porsche, Mercedes of andere premium. Oké, van Paul van Bergen.
1: Wie doet er mee?
0: En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
2: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer woningvorm en een lage energie. En je hebt zo'n 2 jaar lang de tijd om je plan uit te voeren. Samen maken we de toekomst.
3: Meneer Sportradio.
2: Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur.
3: ASNBank,
2: nu al zin in morgen.
3: Botsing met een vrachtwagen.
0: Geld lenen kost geld.
3: De man of vrouw de
4: alle Sikkensverf bestel je bij.
3: De zwembad aanleggen voor een vrouw. Terecht kwam en ze komen morgen al thuis. Gaat lukken. Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt. Via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk. Veel loodgieters stoppen.
5: De grootste energieslurpers in huis.
6: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Bij de aardbeving voor de kust van Panama
3: zijn voor zover...
7: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
3: Omdat veel wegen volledig zijn
1: vandaag
3: verwoest.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
3: Daardoor moest ook een KLM-vlucht worden opgeleid.
8: President
3: Trump is boos dat hij ook dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede niet heeft gekregen. Die ging naar een voormalig mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Volgens Trump kent niemand haar en is de toekenning een onuitwisbare smet Noorwegen. Dat bepaalt wie de prijs krijgt. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer aan te hitten.
9: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
10: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een band? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra in ruilwaarde. Gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
12: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
14: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
15: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Alle Sik & Verf bestel je bij...
3: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
4: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
5: De grootste energieslurpers in huis?
6: Wat kost al die kleding nou echt?
7: Wat heb je nog aan zonnestroom?
8: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
12: Goedemorgen, het is zaterdag vandaag. Het is 10 oktober. We hebben straks een sprintrace in Singapore. Het voorprogramma is gestart. We kijken terug op de afgelopen week GPR Sportradio. Met wie hebben wij allemaal gesproken?

zag van de week een interview met Huub Stapel. Daarin vertelde hij dat de zanger van de Golden Earring, Barry Hay, groot kandidaat was eigenlijk om de hoofdrol te spelen in de film van Dick Maas, The Lift. Film waar hij uiteindelijk de hoofdrol in speelde. Dat moet dan zijn op basis van wat hij deed in de clip van The Golden Earring, When the Lady Smiles. Daar speelde hij ook de hoofdrol in. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Op zaterdag 10 oktober, op zaterdag en zondagochtend, kijken we hier bij GPR Sportradio terug op de afgelopen week. Wat speelde er? Wie hebben wij allemaal gesproken? En wat kunnen we nog eens een keer herhalen, omdat het zonde zou zijn als je dit zou missen? Nou, daar komen we de komende uren natuurlijk op terug. En we hebben vandaag om 11 uur de sprintrace in Singapore. Ook die is hier natuurlijk live te horen op GPR Sportradio. En even een kleine knipoog naar de actualiteit op deze zaterdagmorgen. Want Peter Bos, de trainer van PSV, was na afloop zeer tevreden met de 2-0 overwinning van zijn ploeg op Heerenveen. De coach zegt, ja, er waren lange en moeilijke omstandigheden achter de rug voor de spelers. Maar de zware interlandperiode heeft er in elk geval niet voor gezorgd dat wij punten verloren. Het waren wel de verzachtende omstandigheden voor het niet altijd overtuigende spel van PSV. Guus Stil opende de score in Eindhoven en die zegen was extra welkom, omdat de ploeg voor het eerst dit seizoen nu in de vriendenloterij Eredivisie de nul wist te houden. En PSV gaat alweer vooruitkijken. Aanstaande dinsdag het Champions League duel met Rasenballsport Leipzig. En goed nieuws ook over de Oranjevrouwen. Een reuze stap gezet richting het WK van 2027. De ploeg van de bondscoach Arjan Vuurink won met 8-0 in een van Hongarije. Het was een eerste play-off wedstrijd. Daarmee haal je gelijk ook wel de spanning uit de return. Natuurlijk die komende dinsdag in Tilburg wordt gespeeld. Maar de bondscoach was zelf ook verrast. Had niet verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. Belova en Berestein, hoofdrolspeelsters daar, maakten allebei 3 doelpunten. Ja, het is een formaliteit nu. Overigens moeten de Leeuwinnen daarna nog een play-off spelen. En dan pas kunnen ze zeggen, oké, we gaan naar het WK. Terugkijken op een week. Ja, een week die heel speciaal was. Omdat we hadden de laatste goal, de allerlaatste goal van Lionel Messi in dat wit lichtblauwe shirt. Ja, dat klonk zo.

Zaterdagmorgen, GPR Sportradio. Goedemorgen, even terugkijken op de afgelopen week natuurlijk. En dan kijken we ook gelijk eventjes terug naar gisteren, want het gaat namelijk over PSV. Gisteren speelde PSV in het eigen stadion. Na een hele lange periode weer een wedstrijd. Hè. We hebben natuurlijk een hele lange

0: klassiek logo eigenlijk. En dat was allemaal ter nagedachtenis aan Koen Dille. Oudspits van PSV, die er ooit 43 maakte in één seizoen. Ook naast Willy van der Kuilen een prachtig standbeeld heeft voor het stadion. En eigenlijk een gewone man was en het kanon werd genoemd. Omdat Koen Dille bij Leven en Welzijn normaal gesproken afgelopen week de 100 zou hebben gehaald. Ja, werd er stilgestaan bij Koen Dille. Hij is inmiddels al jaren overleden, maar dus niet vergeten in Eindhoven. Een speciaal shirt, ja, daar ben je toch wel even mee bezig. Wij spraken afgelopen maandag, dat deed mijn collega Kees Dordestein. Hij sprak met een man van PSV die verantwoordelijk is voor de, ja, zeg maar, de merchandise en de shirts. Arne Breugel, hij is manager merchandise van PSV. En Kees vroeg hem eigenlijk, ja, hoe ziet dat shirt er nou uit? Want toen wisten we nog niet hoe het eruit zou gaan zien.
1: Nou, we hebben het zo klassiek mogelijk gehouden. Ik bedoel, het komt natuurlijk voort uit een tijd dat de club nog niet speelde met sponsoren. Dus een volledig gestreept rood-wit shirt in de verticale banen aan de voorkant en de achterkant. Het clublogo, dat is een logo uit die periode. En zoals ik net zei, ik bedoel, geen enkele sponsor op het shirt.
2: Nee, dat is, wat vindt de sponsor daarvan?
1: Nou ja, dat was natuurlijk wel even een. Er waren een aantal belletjes die moesten plegen. Maar wel natuurlijk met een heel mooi historisch verhaal erachter. Koen Dille, clubicoon van PSV. En ja, dat hebben we natuurlijk ook gewoon gebruikt. Met het verzoek om één wedstrijd een keer zonder sponsor te spelen. En ik moet eerlijk zeggen, het toont misschien ook een klein beetje de relatie tussen PSV en haar sponsoren. Eigenlijk alle sponsoren gingen daar probleemloos mee akkoord. En misschien nog wel een heel leuk detail wat op het shirt zit. Dat zit op de achterkant, hè, in de nek. Koen Dille had tijdens zijn carrière bij PSV en ook na zijn carrière een sigarenzaak. Dus we hebben een soort sigarenbandje hebben gemaakt met zijn beeldenis erin. Het aantal doelpunten uit zijn historische jaar. Dat hebben we wel heel mooi als een stijlelement toe kunnen voegen aan dit shirt.
2: Ja, want voor de veel luisteraars onder ons, die hebben niet het geluk gehad om hem te zien spelen. Dat historische jaar was 56-57 namelijk. 43 goals scoorde die.
1: Ja, dat waren er wat.
2: Ja, denk je dat dat überhaupt nog geëvenaard kan worden in deze moderne tijd?
1: Het komt vrij vaak voor dat met name aan het begin van een voetbalseizoen de Koen Dille-index er wel eens bijgehaald gaat worden. Want zo heet dat in de tussentijd. Alleen Koen Dille, ja, die heeft met name in de tweede fase van het seizoen zelf ontzettend veel gescoord. En het blijkt al iedere keer eigenlijk een onmogelijke opgave. Dus ja, ik denk dat het niet nog een keer gehaald gaat worden.
2: Hoe kon hij zoveel scoren? Wat was er dan zo speciaal aan hem?
1: Gewoon echt een neusje voor de goal. Een echte spits. En die hebben wij natuurlijk wel vaker gehad. Willy van der Kuilen was ook zo'n clubicoon. Een echte spits. Met een, in het geval van Koen Dille, ook nog eens een keer een verwoestend schot. Zijn bijnaam was niet voor niks het kanon.
3: Normaal hebben jullie volgens mij een effe vlak op de rug. Om de naam goed leesbaar te krijgen en het nummer goed leesbaar te krijgen. Ja. Nu zijn er allemaal gewoon strepen. Hoe gaan jullie dat doen? Gaan jullie met andere kleuren werken of zo?
1: Nee, die effe baan, die is eigenlijk alleen maar noodzakelijk in de Champions League. In het Europees verband. Dat is een regel van de UEFA. Dat het nummer van een gestreept shirt, in ieder geval van kijk, een club als AC Milan heeft zwart-rode banen. Die mogen die banen door laten lopen. Want als ze met een wit nummer spelen, is er voldoende contrast.
3: Ja.
1: De rood-witte banen die wij hebben, met een zwart nummer, dat vindt de UEFA te weinig contrast. Dat is de reden dat wij altijd met een rood vlak moeten spelen.
3: Ja.
1: In de nationale Eredivisie geldt dat niet. Dus wij kunnen komend weekend gewoon met een zwart nummer spelen. En in die tijd werd er ook niet gespeeld met namen. Dus dat gaan wij komend weekend ook niet doen. Helemaal old school zoals het toen was.
2: Mooi. Nog tot slot. Heb je dit shirt dan uiteindelijk zelf ontwikkeld? Of had je dan nog een ontwikkelteam dat dan naar de foto's keek van vroeger en dacht, nou, zo wordt hij ongeveer het mooist?
1: Nou, ik denk dat het gaat toch nog net een klein stukje verder. Ik bedoel, wij hebben regelmatig een inspiratiesessie met onze supporters en met onze kledingsponsor. En voor ons is een shirt niet zomaar een shirt. We proberen altijd een beetje een verhaal te vertellen. En wat je met een shirt vaak doet, dan ga je terug naar de historie van de club. Of je kijkt naar de stad of de provincie. Maar echt kijken naar een speler, ja, dat werd eigenlijk niet vaak gedaan. En dat was een van de mensen in die supportersgroep die zei van, hey god, bedoel, dat zou ook wel een keer leuk zijn. En dat is bij ons blijven hangen. Toen zijn we eens gaan kijken naar de kalender. En toen dachten we, hey, Koen Dille, dat zou wel een mooi verhaal zijn. En designtechnisch is het natuurlijk best wel baar.

0: basis. Dus je hoeft er geen extreme studie voor te hebben om tot dit shirt te komen.
1: Ja, dit shirt is er gekomen en heeft ook succes opgeleverd. Dat heb je gisteren kunnen zien. PSV won er met 2-0 in. Je hoorde Arne Breugel. Hij is de manager merchandise van PSV. Goedemorgen, dit is GPR Sport Radio.

0: Dit is GPS Sport Radio. Prettig dat we ook als weekendwekker voor jou mogen functioneren. Op deze zaterdag de 10e oktober. Is trouwens een volle sportdag, hè? Competitievoetbal in 6 landen. We hebben de Formule 1 sprint en kwalificatie in Singapore. Allemaal hier te beluisteren. De MotoGP sprint in Indonesië. Tweede ronde van de Swiss Darts Trophy hebben we. En ook in Australië natuurlijk. Wereldtitels gravel bij de vrouwen. En de WK Judo, hè? De zwaarste gewichtsklasse staan op het programma. We gaan het zo nog even hebben over judo en de statuur. Hè? Hoe staat het judo er nu voor eigenlijk? En we hebben ook nog de Swimming World Cup in Tashkent. En als je naar het Live Center gaat luisteren hier, dan kom je ook de Eredivisie tegen natuurlijk. 4 wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie vandaag om 16:30 al. Go Ahead Eagles Sparta. Feyenoord speelt tegen AZ. Dat is toch eigenlijk wel de topper van dit weekend om 18:45. Natuurlijk ook bij ons in het Live Center. Fortuna Sittard Twente is de wedstrijd van 20:00. En de Eredivisie wordt afgesloten om 21:00. Met Ajax speelt thuis tegen NEC.
1: GPR Sportradio.

0: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is... om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
22: The Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
23: Goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over judo. Waarom halen wij op dit moment geen medailles? Je hoort het zometeen van Henk van Meerkerk op deze zender.

0: via Sportradio. Er zijn verslavingen waar je snel vanaf moet, maar verslaafd zijn aan de muziek, nee, dat kan je heel veel voordelen opleveren. Ten slotte, zeker als het gaat om emoties. Verslaafd zijn aan sport, daar hebben we wel een hele goede remedie voor. Dan luister je gewoon lekker 24 uur per dag, 7 dagen in de week naar GPR Sportradio. Dan mis je niks en dan pak je ook nog eens leuke liedjes mee. Wat wil je nog meer? We zijn er voor jou. En we doen het voor jou, maar we doen het ook met jou natuurlijk. Reageren kan altijd, hè, via onze app. Ga je eventjes naar de app, zie je rechtsboven een communicatiepunt. Dat is groen. En als je dat indrukt en je gaat met ons communiceren, dan komt jouw boodschap hier in de studio binnen. Het is kinderlijk eenvoudig allemaal. We kijken op zaterdag en zondagochtend even terug op de afgelopen week. Wat was er interessant genoeg om nog eens te herhalen? En dat is dan altijd heel veel. En daar maken we dan weer een keuze in. We zijn natuurlijk heel erg bezig met het WK Judo. Dat gaat ons een tweede week in. Is in Oezbekistan. En tot nu toe nog niet heel erg succesvol. Zonder nou heel erg op alle partijen individueel in te gaan. We hebben van de week gesproken met Henk van Meerkerk. Hij is judo-trainer, maker ook van de judo-podcast Hajime. Ja, en hem vroeg ik toch, hoe is het nou toch mogelijk dat wij jarenlang een mondiale grootspeler zijn geweest, hè, in de judo-wereld. Er was altijd wel een Nederlander succesvol op de tatami. En dat is nu op dit moment niet. En daar komt eigenlijk wel een goede uitleg van Henk van Meerkerk over.
1: Nou, we hebben een klapper gehad, hè, doordat we met z'n allen naar Papendal zijn gegaan. Ja. We hebben een poging gedaan om het atletiekmodel na te doen. Dat is heel succesvol. Voor de mensen die het atletiek een beetje volgen, als je ziet wie daar allemaal medailles pakken en op welke nummers, zowel technisch als loopnummers, we pakken overal medailles tegenwoordig. De Judobond is dat een beetje achterna gegaan, jaren geleden. Was geen groot succes. Sinds de nieuwe technische directeur en de nieuwe bondscoach, die zijn vorig jaar gestart, zowel Mark van der Ham als Guillaume Helmond. Die hebben een verandering teweeg gebracht. De clubs zijn weer belangrijker. Dus de basis van het judo is weer belangrijker. Die waren allemaal buitenspel gezet. Dus ze zijn nu weer aan het bouwen. Dus eigenlijk hebben we een gat. Dus we hebben een aantal oudere judoka's en hier en daar wat jonge talenten die het goed doen. Maar de grote hoop is er eigenlijk niet. En daar wordt keihard aan gewerkt. Alleen ja, dat kost tijd. En daar hebben we nog wel een pootje last van, denk ik, hoor. Ik zie zomaar niet dat er structureel... Je ziet het op grote internationale jeugdtoernooien al. Onder 18, onder 21. Nederland pakt nog steeds zo nu en dan een medaille. Maar ik weet uit mijn eigen coachtijd dat we structureel in de onder 18 EK's met een aantal medailles naar huis kwamen. En een aantal is dan echt 3, 4 of zo. Ja, je hebt er nu eentje en dan zijn we blij.
0: Ja.
1: En dat heeft daarmee te maken en ook wel een beetje door de breedte van de sport. Als je ziet dat er zijn nu 4 gewichten geweest, 2 dames en 2 heren gewichten. Er zijn gewoon 14 verschillende landen die een medaille winnen. En dat zegt alles over de breedte van de sport. Het is, vroeger had je alleen de Sovjet-Unie, tegenwoordig doen al die losse staten mee. Nou, die leveren er allemaal een. Wij noemen dat dan altijd koekenbakkerslanden die vroeger niet mee konden doen. Die trekken sterke trainers aan en die gaan opeens ook judoka's leveren die gaan meedoen om medailles of die jou kunnen verslaan, laat ik het zo zeggen. Zoals Saoedi-Arabië en de Emiraten. Ja, dus er zijn zoveel kapers op de kust dat het wordt ook gewoon steeds lastiger om boven te komen drijven. Dat kan nog steeds. Maar het is gewoon moeilijker.
0: En dat is even de uitleg waarom er eigenlijk op dit moment, nadat we toch verwend waren in de judo-wereld, zo weinig medailles scoren ook tijdens dit WK, dus wat in Oezbekistan wordt gehouden. Maar goed, we hoeven natuurlijk niet te wanhopen. Er zijn nog genoeg deelnemers die wellicht nog eens een uitschietertje kunnen bewerkstelligen. Luister lekker naar het livecentrum en dan hoor je alles over de uitslagen en de verwachtingen. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: GPS Sport Radio, One Night Affair. Ja, daar doen wij het niet voor. Nee, wij willen een lange en stabiele relatie. Maar brengen dan ook het nodige mee natuurlijk in een relatie. Wat dacht je van de sprintrace straks in Singapore? Die komt eraan, hè, om 11 uur. Is hier live te beluisteren. Zit een beetje als een sandwich in Coffee and Classics met Rob van Zomeren. Die verzorgt eigenlijk het voorprogramma en het naprogramma van de sprintrace. Ja, en vanmiddag natuurlijk ook nog eens een keer de kwalificatie. En dan morgen de race. Ja, het is Formule 1 weekend hier op GPR Sportradio. Maar we komen natuurlijk ook via ons livecenter met tal van andere sporten vandaag. Je hoeft eigenlijk niks te missen. En sterker nog, we kijken ook nog eens terug op de afgelopen week. Want er waren eigenlijk best successen te noteren. En dat is maar goed ook. En successen, ja, die moet je prolongeren. Ook in het luisteren ernaar. Er was zilver van Demi Vollering natuurlijk op het EK wielrennen op de weg bij de tijdrit. Maar bij de belofte tijdrit werd er goud gewonnen. Ja, Nienke Vinken was de allerbeste. Het parcours was 22 kilometer lang. Zij deed er 32 minuten over. En 's avonds kwam zij in ons programma. Ze kwam bij Rob Spijker en Rob sprak met haar en vroeg er, ja, is het eigenlijk al een beetje ingedaald, dat succes wat je gehaald hebt vandaag?
1: Een klein beetje, ja. Nee, maar ik was er van tevoren, was het natuurlijk ook wel een groot doel en ik wist ook wel dat het mogelijk was. Dus ja, dan is het al natuurlijk iets minder een verrassing, maar dat het dan ook echt uiteindelijk lukt, is natuurlijk wel gewoon heel mooi.
2: Je gaat me nu toch niet zeggen dat appeltje eitje was, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ja, het moest wel allemaal goed gaan. En het was wel zo'n dag dat alles ook echt goed viel. Dus
2: wist je van tevoren dat dit parcours wel echt voor jou was?
1: Ja, ik hou er wel van als we in een tijdrit ook wel echt een klimmer in hebben zitten. Maar ook wel een combinatie met een vlak stuk. Zeg maar dat het een beetje zo tussen de klimmers en de, dat het wel nog een echte tijdrit is. Maar dat je ook nog een beetje een klim. Ja, dat je goed moet liggen. En ik kan dat allebei gewoon heel goed. Dus ja, ik wist dat wel. Dat het bij mij wel goed past. Alleen ik was wel een beetje bang voor de afdaling van tevoren. Dat ik dacht, ik hoop dat ik het daar niet ga verpesten. Want ik moet zeggen dat ik vooral op het vlakke train in Nederland op de tijdrit fiets. Maar uiteindelijk is dat allemaal goed gegaan. Dus ja.
2: Als je dan aan die afdaling begint, heb je dan wel een beetje de angst in je lijf, of niet?
1: Ja, wel een beetje. Ja. Maar goed, dat heeft iedereen denk ik wel. Want iedereen moet natuurlijk volle bak naar beneden. En het begin was wel echt heel stijl van die afdaling. Volgens mij zag ik ook op mijn teller dat ik 95 kilometer per uur heb aangetikt. Oh. Dus het is wel ook een beetje verstand op nul zetten en gewoon gaan natuurlijk. En het voordeel is ook wel dat we bij de wegrit hetzelfde parcours hadden gedaan. Dus ik heb het rondje al wel vaak gedaan. Dus je weet wel gewoon echt supergoed hoe de bochten lopen.
2: Ja, die afdaling heeft volgens mij ook wel iets met de gemiddelde snelheid gedaan. We hebben even uitzitten rekenen hier. 22 kilometer, 32 minuten. Als we helemaal goed hebben gerekend. 41 kilometer per uur. Hoe hou je dat vol?
1: Ja, gewoon veel op trainen natuurlijk. Ja, op een vlakke tijdrit is het gemiddelde normaal nog hoger dan dit. Maar ja, het is inderdaad heel hard, ja. Dus,
2: heb je nu al een beetje dat je lichaam een beetje wat ongemak heeft? Of als je Europees kampioen bent, dan voel je helemaal niks meer?
1: Nou, ik voelde mijn benen wel, moet ik zeggen. Want je fietst ook niet uit na de streep. Dus je gaat eigenlijk ongeveer direct naar het podium. Dus als je dan niet even los hebt gefietst, zo, dan voel je die benen echt wel heel erg. Ja, maar dat vooral.
2: Je moet eigenlijk meteen naar het podium. Is dat vanwege de prijsuitreiking of vanwege de beelden? Of waarom mag je niet uitfietsen?
1: Vanwege de prijsuitreiking. Ja, het ligt er natuurlijk aan als hoeveelste je start. En ik mocht vandaag met nummer 1 starten als rugnummer. Dus ik was ook als laatste van de categorie. Dus ja, als je als laatste finisht, dan is het altijd wel gelijk door, ja.
2: Ja, en dan komt er ook heel veel op je af, denk ik, hè? Dan krijg je ook na de prijsuitreiking geen kans om nog even uit te fietsen. Want dan heb je helemaal geen rust meer, kan ik me zo voorstellen. Is dat zo?
1: Ja, nee, klopt inderdaad. En ik heb natuurlijk superveel berichten en zo gekregen. En dan ben je daar natuurlijk ook druk mee.
2: Ja, wat was het leukste bericht wat je hebt binnengekregen na je overwinning?
1: Oeh, dat is een lastige vraag.
2: Denk maar even na.
1: Daar kan ik zo 1, 2, 3 niet opkomen.
2: Ja, vast iets van de familie of van vriend of vriendin of iets.
1: Ja,
2: iets
1: die
2: van
1: keken
2: dichtbij.
1: Natuurlijk allemaal. Ja. Die keken natuurlijk allemaal live mee. En mijn vriend zei natuurlijk direct dat. Dat het gewoon supergoed was, dat het gewoon gelukt was. Want het was natuurlijk een groot, groot doel en dat hij gewoon echt trots op me was. Dus dat was wel echt leuk om natuurlijk te lezen. Ja, dat deed me goed.
2: Ja, en wat nou ook zo mooi was, achter jou werd ook nog Megan Agens, die werd tweede. Dat maakte bijna helemaal het Nederlandse podium compleet. En zeker bijzonder, hè, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, klopt. Ja, super knap van haar. Want zij is ook pas eerstejaars. Dus ze is nog hartstikke jong. En ja, dat ze hier dan gewoon zo'n goede tijdrit neerzet, is gewoon echt knap. En ja, het is gewoon super leuk om samen op het podium te staan. We hebben natuurlijk ook al de hele week bij elkaar op de kamer gelegen. En ook in Canada al. Dus dan bouw je ook wel echt een band op. En dan is het gewoon echt leuk als je dan ja, zoiets samen kan delen.
0: Leuk, hè? Ja, en mooi ook. En succesvol, Nienke Vinken. Ze was inmiddels alweer op de weg terug naar huis. Om een beetje uit te puffen natuurlijk van datgene wat er gebeurd was bij dat EK-wielrennen op de weg. Maar een gouden plak mochten we zeker weer bijschrijven. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

NPS Sport Radio, het is de weekend in de weekend. En wij spelen als weekendwekker. Kan je nog meedelen dat de Servische Voetbalbond door de UEFA bestraft is voor racistisch gedrag van supporters. Dat gebeurde onder meer tijdens de Nations League wedstrijd tegen Nederland. En Servië moet nu als straf de volgende thuiswedstrijd spelen zonder publiek. En een flinke boete hebben ze ook gekregen. Het discriminerend gedrag van de aanhang is dus niet onbestraft gebleven. Gelukkig maar. Gebeurde trouwens ook in de wedstrijd van Servië tegen Griekenland. Goedemorgen, GPR Sportradio, richting het nieuws van 8 uur.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht geen asielzoekers buiten geslapen. Dat was gisternacht wel zo en sliepen mensen zelfs in de regen. Het Rode Kruis hield er rekening mee dat de komende nachten ook mensen buiten moesten slapen. Gisteravond werden 150 mensen naar nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht en die zaten vol. In 10 jaar kwamen er ruim 4000 loodgietersbedrijven bij, maar toch blijft er een tekort aan loodgieters, blijkt uit gegevens van de Kamer van Koophandel. De belangstelling voor technische opleidingen neemt wel toe, maar het is nog lang niet genoeg. Er staan 30.000 technische vacatures open en vele loodgieters gaan met pensioen. Afgelopen nacht is orkaan Isaias aan land gekomen in Florida met windsnelheden van 165 km per uur. Wordt gewaarschuwd voor levensgevaarlijke overstromingen. Volgens CNN zitten meer dan 600.000 Amerikanen zonder stroom. Isaias zwakt wel af, maar blijft gevaarlijk. En profvoetbalclubs willen wat doen aan het gebruik van het verslavende sus door hun spelers. Uit een rondgang van het AD blijkt dat meerdere spelers per club zo'n nicotinezakje onder hun bovenlip stoppen. Aanleiding voor het onderzoek waren uitspraken van een oud voetballer bij Vandaag Insight dat snus vaak wordt gebruikt in het profvoetbal. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Let op. Geld lenen kost geld.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
15: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit.
0: Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
24: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
26: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
27: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
28: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
29: Goedemorgen op deze zaterdag de 10e oktober. Het was natuurlijk de week van het afscheid van Lionel Messi... als international van Argentinië. Mooie woorden hoor je straks over Messi van David Ent.

0: dat verklaart waarom je al zo ontzettend vroeg wakker bent. The bats are burning. Goedemorgen, het is 7:11, GPS Sportradio. Lekker dat je er bent op deze zaterdag, de 10e oktober. Op zaterdag en zondag doen wij in de ochtenduren een overzicht. Geef je een overzicht van wat we een beetje hebben gehad de afgelopen dagen. En wat je misschien wel gemist hebt. Maar het goed is dat je nog even luistert, zodat je het nog even meepakt hier bij GPR Sportradio. Maar we kunnen ook een knipoogje doen naar de actualiteit natuurlijk. Het is vandaag de zaterdag na de 2-0 overwinning van PSV op Heerenveen bij de hervatting van de Vriendenloterij Eredivisie. En de 8-0 overwinning van de Oranje Leeuwinnen in Hongarije op Hongarije, waarmee ze eigenlijk alweer een dikke stap dichter bij het WK in Brazilië zijn gekomen. Ze moeten via 2 play-offsrondes, zoals je weet, uiteindelijk de kwalificatie bewerkstelligen. Het is ook de dag nadat Raymond van Barneveld hele slechte zaken heeft gedaan in jacht op een ticket voor het WK darts. Hij is nog altijd natuurlijk vijfvoudig wereldkampioen, maar aan die statuur heb je niks als je direct in de eerste ronde van de Eurotour in het Zwitserse Basel verliest. Mike Kuiverhoven, dat is onze landgenoot ook, die was met 6-3 te sterk voor hem. En door deze nederlaag op het voorlaatste Eurotour-toernooi van het jaar wordt de kans op deelname aan het WK voor Barney aanzienlijk kleiner en zit hij dus op de wip. Ja, triest toch, hè, hoe dingen kunnen gaan. En Cristiano Ronaldo die heeft zich herpakt. Hele turbulente interlandperiode natuurlijk achter de rug gehad. Maar hij heeft weer gescoord voor zijn club Al Nassr. Hij opende de scoorde in de wedstrijd die met 3-0 werd gewonnen in de competitie tegen Aldiria. Het was zijn 980ste doelpunt in zijn carrière. Hij is natuurlijk op weg naar de 1000. Had daar graag ook wat interlandwedstrijden voor gebruikt. Maar ja, dat is even wat lastig op dit moment. Afgelopen interlandperiode was er heel veel te doen rondom zijn persoon bij de nationale ploeg. Maar hij laat nu, gelukkig zou je bijna zeggen, gewoon alleen zijn voeten spreken. En het is de avond nadat het feest was in Almelo. Ze hebben zich verzekerd van de eerste periodetitel Heracles Almelo. Ze wonnen op eigen veld, overtuigend met 3-0 van RKC Waalwijk. Sterke seizoenstart is daarmee bekroond. En door het winnen van de periodetitel is het elftal dat dit seizoen onder leiding staat van Vincent Heilman nu al verzekerd van een plekje in de play-offs voor promotie aan het einde van het seizoen. Maar zij gaan voor directe promotie, denk ik. De achtervolgers Almere City, VVV Venlo en Emmen, ze wonnen allemaal ook direct hun wedstrijd.
1: GPR, Sport Radio.
2: Sport

Als we het hele weekend het ritme van Bob Sinclair hanteren, ja, dan is het weekend zo voorbij en hebben we niet op of omgekeken. Het is goed om af en toe eens ergens bij stil te staan. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio en direct maar de daad bij het woord voegen, vind ik. Ja, we gaan even stilstaan bij wat er afgelopen week gebeurde natuurlijk. Want ja, je kunt er niet omheen. Er zijn voetballers die winnen wedstrijden. Er zijn ook voetballers die prijzen verzamelen. En heel soms is er een voetballer die een hele generatie eigenlijk laat begrijpen waarom voetbal de mooiste sport ter wereld is. En dan kom je uit bij een voetballer en dat is...

0: gesloten deze week. Hij heeft nog een contract tot 2008 bij Inter Miami, maar international is hij niet meer. Dat was van de week de laatste, de allerlaatste. Natuurlijk in een volgepakt stadion. Het was, iedereen wilde erbij zijn. De bus werd bekeken door duizenden mensen op weg naar het stadion. En achter een raampje was Lionel Messi te zien. Die, dat heet dan niet zwaaien, maar wuiven naar het publiek. Ja, en de wedstrijd, die begon natuurlijk ook. En dat gaat dan toch gepaard met een gedragenheid. Met textuele schoonheid.
1: 21 jaar zit er tussen de eerste en 208 en laatste Interland van deze Lionel Messi. Hij neemt afscheid in een oefenwedstrijd tegen Benin in Monumental in zijn Buenos Aires, in zijn Argentinië. Tranen bij het volkslied, bij Scaloni. En bij het feestvarken zelf.
0: En dat was mooi, want Lionel Messi toont niet altijd emotie. En als hij het doet, is het ook niet altijd de allermooiste emotie. Maar hij was wel de voeten spraken. Want er werd gewonnen met 3-0 van Benin. En natuurlijk was er een doelpunt van Messi. En doelpunten van Messi klinken zo.

0: ja, en Leo is een grote hij in het shirt nummer 10 van Argentinië. Waar natuurlijk ook, ja, Diego Armando Maradona in heeft geschitterd. Ik sprak van de week in de vroege ochtend met David Ent. Hij is de oude teammanager van Ajax, schrijver, maar bovenal voetballiefhebber en volger ook van de Zuid-Amerikaanse voetbalsport. En ja, hij zegt, ja, ik ben eigenlijk meer van Diego Armando Maradona dan van Lionel Messi. En toen vroeg ik, nou, vergelijk ze eens dan. Waarin zijn ze anders?
1: Ja, de een heeft iets van magie in zich. En de andere heeft meer iets, ja, hoe zal ik het zeggen? Bij Messi had ik altijd het idee van, het kan niet wat hij doet, maar het is een beetje verstoken van een hele diepe emotie. Er zitten bij Maradona bijvoorbeeld wat rafelranden aan. En een beetje de gekte van de voetballer. En Messi is bijna te netjes geweest, als je het bekijkt. Natuurlijk heeft hij ook zijn gekke momenten wel gehad, maar niet in die mate van Maradona. En het spel is, heeft bijna iets van PlayStation, als je kijkt naar hem. Het is wonderlijk, terwijl het bij Maradona misschien wonderbaarlijk was.
0: Ja. En was Maradona ook meer de man van het volk dan Messi?
1: Ja, absoluut ook waar. En dat heeft ook te maken met de geschiedenis. Kijk, Messi is al heel jong naar Europa gegaan. Echt als een kind eigenlijk. Dat betekende ook dat er weinig contact was met het vaderland. En ze zagen hem eigenlijk als een jongen die import Argentijn was. En dat heb ik het over de eerste jaren dat hij zich manifesteerde. En dat ze zeiden, ja, maar wat doet hij daar in Barcelona? Waarom is hij niet in Argentinië? En dat heeft een tijd geduurd voordat dat geslecht werd. Hè. Dat was een soort barricade tussen hem en Argentinië. Nou, dat is later volop goed gekomen. Met de emoties die er, ja, bij die laatste wedstrijd waren, die zijn natuurlijk ook allemaal eerlijk. Hij heeft zich ook heel erg geuit als, ik ben Argentijn. Maar in het begin was hij een jongen, een man in exile. En hij was meer een Barcelona-speler dan een Argentijn. Uh-huh. En dat heeft wel wat moeite gekost in het begin.
0: Een overeenkomst tussen beiden is dat ze allebei persoonlijk verantwoordelijk zijn, zo lijkt het tenminste, voor een wereldtitel, hè?
1: Ja, dat is wel een vergelijking. Die op geld doet. En daar kan je niet omheen. Want je kan natuurlijk niet om zijn kwaliteiten heen. Dat jonge jongetje wat op afstand leeft, dat is echt helemaal Argentijn geworden. En heeft dan die ploeg dus aan de hand genomen.

0: heeft die ploeg op latere leeftijd eigenlijk al. Hè? Want vergeet niet, de man is 39 en dan nog zo fit en dan nog zo in cadans en alles. Maar op zijn 39ste heeft hij toch dat voetballand de eer, de glorie gegeven, waar het om smeekte, waar het om bad. En dat heeft hij met volle overgave gedaan. En ja, je kan niet om zijn waanzinnige kwaliteiten heen.
1: Nee, wat is er veranderd sinds gisteren voor het Argentijnse volk?
0: Nou, ze zijn een beetje wees geworden. Hè? Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren wanneer je werkelijk helemaal stopt met het voetbal aan zich. Hè? Wanneer je ook bij zijn club niet meer zal spelen, wat er dan gaat gebeuren. Maar dit is natuurlijk helemaal wit en hemelsblauw geladen. En het is een groot gat wat er geslagen wordt. Want wie is de volgende die zo'n speler, hè, dat gold voor Maradona ook, en toen was er opeens Messi, en wie hem gaat opvolgen in die rol. Dus voor het Argentijnse voetbal is dit wel echt een streep onder de zaak.
1: Gewoon het einde van een tijdperk, zou je kunnen zeggen. Het einde van... Ze zijn weer gewoon met beide benen op de grond.
2: Wij vroegen net...
0: Nou, dat zullen ze nooit helemaal raken. Het is wel goed. Ik heb natuurlijk een beetje nagedacht over die loopbaan. En ik was erbij op een koele avond in december 2004. Speelden we met Ajax een oefenwedstrijd in Elche in Spanje tegen Barcelona. En die wedstrijd was een beetje kunstmatig gefixt. En Rijkaard was toen trainer bij Ajax en Ronald Koeman, of bij Barcelona, Ronald Koeman bij Ajax. En nou, ik was er natuurlijk dichtbij en Rijkaard zei, ja, luister, ik ga vandaag een jong spelertje voor het eerst opstellen. Maar hij kan dat wel. Hij zei niet zo met zoveel woorden, wees voorzichtig met hem. Maar hij zei wel, het is wel een lichtgewicht. En ja, daar liep een klein bleekgezichtje in de aanval met nummer 10 op de rug. En dat was Lionel Messi, 2004. Ah. Het talent was wel helder. Maar ja, de vraagtekens waren er ook natuurlijk hoe dat zich verder zou ontwikkelen. En Rijkaard had er groot vertrouwen in. Maar we hebben het toen voor het eerst een beetje met eigen ogen kunnen zien. En dat zie je dan aan kleinigheden, de balaanname, de manier waarop je versnelt, hoe die kijkt. Nu is het 22 jaar later. Ja. Een overvloed aan schoonheid. Iets onmogelijks dat hij mogelijk maakte. Wat ik zeg, een wonderlijke voetballer.
1: En daarmee hebben we hem goed omschreven. David Ent vertelde dit vanochtend, of vertelde dat deze week in de ochtendshow hier op GPR Sportradio. Omdat hij zo mooi is. Die 2-0 van Argentinië. Nee, deze moest ik niet hebben. Deze was het, ja.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Alle verf super voordelig.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
12: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonder plan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
19: Goed plan, Zonneplan.
20: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
21: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers.
22: Praxis.
21: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
23: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
24: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
24: Ronald van der Geer.
26: Met een terugblik op zaterdagochtend op de afgelopen week. Een knipoog naar de actualiteit. En in het komend half uur het antwoord op de vraag: houdt Duitsland...

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Lekker dat je met ons het weekend begint. We zijn als het ware jouw sportieve weekendwekker. Kijk even terug op de afgelopen week en knipogen naar de actualiteit, waarbij we zelfs een beetje vooruitkijken. Wat een drukte, hè? Zo vroeg. Pak je van bakkie erbij. Vertel ik je even dat Max Verstappen natuurlijk voor het eerst in zijn carrière een kwalificatiesessie in Singapore als snelste heeft afgesloten. Hij was de beste in de sprintkwalificatie op de Marina Bay Street Circuit. Een sessie kende trouwens een chaotisch verloop door een fout van de wedstrijdleiding, waardoor de auto's tijdelijk met minder vermogen reden. De baas van Red Bull, Laurent Mackie, prees na afloop de keuze van zijn coureur. En de sprintrace in Singapore, ja, binnen afzienbare tijd, hier op de zender om precies te zijn om 11 uur straks met Olaf Mol en Jack Ploy tussen de twee uurtjes Rob van Zomeren in met koffie en classics. Dan weet je dat in elk geval. Ja, en dan hebben we ook nog een mooi moment voor een oud Ajax-iet. Wil ik toch even bij stilstaan. Lommel heeft namelijk gisteravond voor een flinke verrassing gezorgd in de Belgische competitie. Wat hebben zij gedaan?
1: Oh.
0: Ja, ze hebben namelijk gewonnen van de Beveren. En twee doelpunten van Konadou, de Ajax-huurling. We

0: Net op het moment dat je denkt dat alle liedjes over Parijs wel gezongen zijn, is daar het nummer van de Chainsmokers. Toch weer een aparte versie van Paris. Goedemorgen, GPR Sportradio. Het is 13 over half 9. Wat lekker dat je er bent. Koffie gepakt, ja, ontbijtje wellicht. En eventjes luisteren naar het laatste sportnieuws. Of misschien wel even luisteren wat je gemist hebt afgelopen week, toen jij, GPR Sportradio niet op had staan. Wij hebben gesproken onder meer met Simon Tjommer. Dat doen we wel vaker hoor in de uitzending. Hij is een beetje in de ochtendshow de Duitsland-correspondent. En dat is niet zo raar natuurlijk. Hij is een geboren Duitser, hoewel zijn voetballoopbaan zich vooral in Nederland heeft afgespeeld. Nummer 10 bij Roda onder meer. Nummer 10 bij Twente. Maar ook natuurlijk speler van Schalke 04 geweest. Zaakwaarnemer en voetbalanalist inmiddels. En voor ons houdt hij de situatie Klopp een beetje in de gaten. Het enthousiasme kende natuurlijk geen grenzen, hè, toen Jurgen Klopp de bondscoach werd van Duitsland. Maar ja, toen moest er nog wel begonnen worden. Inmiddels zijn er 4 wedstrijden gespeeld. Er is er maar 1 gewonnen. Er zijn er 2 gelijk gespeeld. En er is zelfs een wedstrijd verloren. En de grote vraag, en misschien wel terechte vraag, is dan ook: na deze, nou ja, toch wat wisselvallige periode, Simon Tjommer gaat antwoord geven op die vraag, is er nog altijd hetzelfde enthousiasme over Jurgen Klopp in Duitsland?
1: Ik denk dat het heel lastig wordt om Duitsers niet enthousiast te houden en te krijgen van Jurgen Klopp. En natuurlijk vallen de resultaten ietsjes tegen. Men had meer verwacht. Vooral natuurlijk met de aanstelling van hem, dat het nu opeens allemaal de juiste kant op zal vallen. Maar enthousiast is nog iedereen. Maar natuurlijk kijkt men ook wel kritisch naar de prestaties die geleverd zijn de laatste weken.
0: Ja, maar als hij iets zegt, hè, dan wordt dat geloofd, hè?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja,
1: het is echt, iedereen staat eigenlijk in de rij. En als hij iets verwoordt op de manier hoe hij het verwoordt met zijn lach. En ook met de duidelijkheid die hij spreekt natuurlijk een hele duidelijke taal ook. Ja, daar is iedereen lovend over. En verwacht daarom ook goede resultaten in de toekomst. En ja, de enige goede resultaat is natuurlijk in Duitsland wereldkampioen worden of Europees kampioen.
0: En hij zegt gewoon heel simpel: dit is een weg ernaartoe, daar moet je niet te druk om maken. En iedereen loopt weer achter hem aan, hè?
1: Ja, eens. Ja, het erge is, ik ben zelf ook heel enthousiast over zijn manier van communiceren naar buiten toe.
0: Ja.
1: En ook wat hij verwoordt, wat hij verwacht van zijn team. Als je kijkt, wat hij ook aangeeft, is dat iedereen ontzettend graag wil spelen voor het nationale elftal. Dat iedereen 100% zijn best doet. Alleen ja, dat het nog ietsjes tijd nodig heeft om zeg maar de tactiek en het verwachten van hem erin te slepen. En ja, dat kan niet van binnen 24 uur. Dus die tijd moet ze hem geven. En dat heeft hij ook vanaf zijn aanstelling eigenlijk al gezegd.
0: Het grappige is, hij zegt daarmee niks geks, hè? Want dat is wat Xavi zegt hier in Nederland. Dat is wat Mark van Bommel bij België zegt. En dat is ook wat hij zegt. Alleen bij hem gaat het gepaard met iets, ja, een soort messias-achtige gedachte. Tenminste, dat gevoel heb ik een beetje.
1: Ja, maar dat is ook wel zo. Het is eigenlijk de gewenste kandidaat, hè, in Duitsland.
0: Ja.
1: Klopp kan eigenlijk niks meer fout doen. En hij heeft ook duidelijk gezegd: kijk, ik ben hier niet meer voor de carrière na mijn bondscoachschap. Ik ben hier nu omdat dit echt mijn doel is en ik wil iets teruggeven. Ja, en daar is natuurlijk ook iedereen laaiend enthousiast over. Dat hij zich, zeg maar, de grote Klopp nu eindelijk over het nationaal elftal buigt en het allemaal wel de goede kant op laat vallen.
0: Het is een wonderlijke man, hè, eigenlijk. Want ik weet nog, het WK was volgens mij 2006 in Duitsland. Toen stond hij gewoon op een podium in het water voor de Duitse tv. Stond hij wat dingen te roepen. En dat hij bleek voor tv gemaakt, zeg maar. En daarna is zijn ster enorm geworden, hè. Waar komt nou dat enorme krediet vandaan? Waarom houdt men zo van hem?
1: Omdat hij toenaderbaar is. Hij vertelt geen dingen die onrealistisch zijn. Hij durft dingen aan te spreken die niet iedereen durft te zeggen, ook op tv. Ik bedoel, hij heeft bij zijn aanstelling geroepen: als jullie mijn familie niet met rust laten, dan trek ik de stekker eruit. En dat zijn eigenlijk verwoordingen die iedere mens voelt.
0: Ja.
1: En toch gebeurt het. Hij zegt makkelijke dingen of simpele dingen zoals deze speler, zoals Florian Wirtz, is een wereldster en die moet jullie ook op die manier benaderen en die moet jullie de ruimte geven en hij presteert, alleen je moet hem op zijn manier laten spelen. Hij durft dingen gewoon kritisch te beogen, hij durft ook jonge spelers er gewoon in te zetten. Hij is zijn eigen weg aan het bewandelen en hij verwoordt het duidelijk Hij zegt ook duidelijk wat hij ziet. Hij zegt duidelijk wat hij vindt. En hij draait er niet omheen. En daar kan de media heel goed mee omgaan. Hij maakt grappen met de media. Hij heeft natuurlijk een waanzinnige lach. Iedereen weet dat tanden niet helemaal 100% natuurlijk zijn. Maar dat boeit ook niemand.
0: Oh, echt niet?
1: Het is van... Nee, het schijnt. Dus zeg maar, hij laat het licht schijnen. Met alle activiteiten die hij... Die hij doet.
0: Ja, en dat waren de tanden van Klop. Daarmee eindigde het gesprek met Simon Tjommer, oud-voetballer en tegenwoordig zaakwaarnemer en voetbalanalist over Jurgen Klop. Het enthousiasme is nog altijd grenzeloos bij onze oosterburen.
2: GPR Sportradio.

Zaterdag 10 oktober. Het is een hele drukke sportdag. Maar met name natuurlijk ook een Formule 1-dag. Vandaag op het Marina Bay Street Circuit staat vandaag de sprintdag op het programma. Max Verstappen begint vanaf pole position. Nadat hij gisteren dus de sprintkwalificatie won. Die sprintrace gaat over 21 ronden. Later op de dag is dan ook nog de kwalificatie. Even de precieze tijden. Dan kun je je draaiboekje er een beetje voor het weekend op aanpassen. 11 uur, dan zit hier Olaf Mol en Jack Ploy om de sprintrace van commentaar te voorzien. En vanmiddag laten zij de stem horen bij de kwalificatie. En dat is om 3 uur ook hier weer te horen natuurlijk op GPR Sportradio. De race overigens, je zou het bijna vergeten dat er nog gereced wordt. Die is zondagmiddag om 2 uur, morgenmiddag dus om 2 uur hier op GPR Sportradio. Wat hebben we nog meer vandaag? Want er is natuurlijk ontzettend veel voetbal. De Eredivisie is begonnen gisteren weer met een wedstrijd van PSV. PSV thuis in die prachtige Koen Dille shirt tegen Heerenveen. Het werd 2-0 en je kon toch merken dat PSV een hoop internationals heeft die uitgevlogen waren. We gaan vandaag verder in de Eredivisie om 16:30 met Go Ahead Eagles tegen Sparta. Dan de topper van dit weekend staat eigenlijk om 18:45 op het programma. Wordt gespeeld in de Kuip. Daar ontvangt Feyenoord AZ. Om 20:00 hebben Fortuna Sittard en FC Twente het met elkaar aan de stok. En de Eredivisie wordt afgesloten vandaag dan tenminste met Ajax tegen NEC. Dat is de slotwedstrijd. En als je alles wil volgen, dan kan ik je alleen maar even een uitnodiging sturen. Of heb je die niet nodig? Nee, die heb je niet nodig, want je bent er al natuurlijk. Het Live Center hier op GPR Sportradio. Je bent 24 uur per dag. Meer dan welkom.

Goedemorgen, GPR Sportradio. Met nog even een mededeling dat het voor Cristiano Ronaldo toch ook allemaal weer goed gekomen is. He? Hij heeft zijn 980ste doelpunt gemaakt gisteren. Als je opstaat en je denkt, hoe is het met hem? Nou, het gaat goed met hem. Hij is weer terug bij Al Nassr na die toch wel drukke periode rond dat Portugese trainingskamp en dat Portugese nationale elftal. Hij opende de score in de wedstrijd tegen Al Dirayay. Werd overigens met 3-0 gewonnen. Er is ook nog een ander Nederlands nieuws vanuit Saoedi-Arabië. Want ook Tijani Reinders was trefzeker. El Guazia won ook. Onder meer door een vrije trap van hem. GPR Sportradio. Goedemorgen. Zaterdag.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het komt door brand vannacht bij een spoorbrug in Delfshaven. Die is waarschijnlijk aangestoken, zegt ProRail. Er zijn smeulende kabels gevonden. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wie erachter zit. En ook niet wanneer de treinen weer gaan rijden. Vannacht hebben er geen asielzoekers buiten geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisternacht sliepen er nog 20 mensen in de regen, terwijl er in de regio wel plek was. Maar die konden vanwege de veiligheid niet gebruikt worden, zegt RTV Noord. Gisteravond werden 150 mensen naar twee nachtopvanglocaties gebracht. Er zijn in 10 jaar tijd ruim 4000 loodgietersbedrijven bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Techniek Nederland is de vraag sterk gegroeid, onder meer door het verduurzamen van woningen en nieuwbouw. Toch blijft er een tekort aan loodgieters. Er staan zo'n 30.000 vacatures open voor mensen in technische beroepen. En wielrenster Marianne Vos is voor de tweede keer wereldkampioene gravelrijden geworden. In Australië kwam ze na ruim 125 kilometer over vooral onverharde wegen alleen over de streep. In het slot reed ze nog samen met een Duitse op kop, maar die viel een paar kilometer voor de finish. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt een graad of 14 en er staat veel wind, vooral aan de kust.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
14: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
21: Goedemorgen. Ja, niet alleen Lionel Messi stopte deze week als international. Ook Lars Balk. Hij was hockey international. En succesvol voor Oranje. Waarom hij stopt, hoor je zo.

0: even in de praktijk wil brengen, dat Dancing in the Dark, dan ben je te laat, want de zaterdag heeft inmiddels zijn ogen open. GPR Sportradio, het is 12 minuten over 9. De zaterdag is al in volle glorie aanwezig. En wij hopen jij ook natuurlijk. Aan het begin van een lekker weekend. Het zijn de twee vrije dagen waar je zo hard voor gewerkt hebt de afgelopen week. Maar we hebben natuurlijk ook zoveel sportaanbod dat je eigenlijk weinig hoeft te doen. Blijf in elk geval altijd in de buurt van je radio, waar je ook bent. Dan mis je helemaal niks op sportgebied. En je bent een sportliefhebber aan de andere kant van de radio. Dat kan bijna niet anders. Eventjes wat sportnieuws op een rij, voordat we je zometeen gaan bijpraten over een stoppende hockeyer. En niet zomaar een stoppende hockeyer. Dat is eentje van de buitencategorie, zeg maar. Het is de zaterdag na de vrijdag, waar PSV met 2-1 won van Heerenveen. En trainer Peter Bos was tevreden. Volgens hem waren er na lange en een zware interlandperiode verzachtende omstandigheden voor het niet altijd extra overtuigende spel van PSV. Guus Til had de score geopend in Eindhoven. En de zege was extra welkom, omdat de ploeg voor het eerst dit seizoen ook in de vriendenloterij de nul wist te houden. Het werd 2-0. Heerenveen maakte overigens nog een eigen doelpunt. En Bos en PSV kijken nu samen vooruit naar het Champions League duel met Rasenballsport Leipzig. En dat is over 4 dagen alweer. Ja, de tijd vliegt en de spelers krijgen ook geen moment om adem te halen. Dan de Oranje Vrouwen, de Oranje Leeuwinnen, zoals we ze altijd noemen natuurlijk, hebben een reuzenstap gezet richting het WK van 2027. Elftal van Arjan Vuurink, de bondscoach, won de eerste playoff-wedstrijd van Hongarije met, let op, 8-0. Ja, bondscoach gaf na afloop aan dat hij ook niet had verwacht dat het verschil zo groot zou zijn. Pelova en Berestein waren de hoofdrolspeelsters met beide 3 doelpunten. Dinsdag staat er nog een return op het programma. Maar je zou bijna zeggen, maar ja, dan is heel Tilburg teleurgesteld natuurlijk, die zou je schriftelijk af kunnen doen. En Raymond van Barneveld, niet in zijn beste periode. Nee, hij heeft meegedaan aan een toernooi in Zwitserland, het Eurotour toernooi, en is daar uitgeschakeld, direct in de eerste ronde. En dat is een slechte zaak, want hij is op jacht naar een ticket voor het WK darts. Onze landgenoot, en ook zijn landgenoot, dus Mike Kuivenhoven, was daar met 6-3 te sterk. Ja, en dan wordt de kans op deelname aan het WK voor Barney aanzienlijk kleiner en zit hij eigenlijk een beetje op de wip. En dat is toch jammer, een instituut dat dan zo, hè, zo naar beneden glijdt. We hebben een wisselvallige herfstdag vandaag. Ochtend begint met heel wat bewolking. De zon laat zich af en toe zien. Hier even niet. Maar helemaal droog houden we het niet. Vooral richting het einde van de ochtend en het middaguur kan er weer wat regen vallen. Vanmiddag afwisseling van wolken, af en toe zon. Koud? Nee, dat is niet. 13, 14 graden. Maar het is herfstachtig. En vanavond zijn er ook nog weer buienkansen en zakt de temperatuur naar een graad of 10.
1: GPR Sportradio.

0: Zometeen, en dat komt natuurlijk met rassenschreden naderbij, de sprintrace op Singapore. Die is zometeen om 11 uur. Even het spoorboekje. Om 10 uur hebben we de koffie en classics. Dat is maar een half bakkie, want Van Zomeren serveert maar een half bakkie. Want om 11 uur is dan de sprintrace. En om 12 uur is Rob dan weer terug met het tweede gedeelte van de koffie en classics. En tussendoor hoor je natuurlijk Olaf en Jack in de sprintrace hier op GPR Sportradio. En dan vanmiddag om 3 uur dan is er weer kwalificatie. Zo hoef je helemaal niets te missen natuurlijk. En vanavond hebben we in het Live Center weer alle sport die er maar ter tafel komt. We hadden deze week twee internationals die stopten. Lionel Messi en Lars Balk. Nou zeg je misschien bij die laatste, wie? Ja, gaan we oplossen, dat vraagtekentje. Hij is hockeyer, hij stopt als international. Hij is verdediger van Kampong. Maar het is niet zomaar dat hij stopt. Na 176 interlands, hij won Olympisch goud, won 2 keer het EK, pakte zilver en brons op een WK. Maar nu komt er een einde aan die interlandcarrière. Hij was van de week aan de telefoon in de avondshow bij Rob Spijker. En Rob vroeg hem ook, ja, wanneer heb je nou eigenlijk definitief besloten om dat oranje shirt niet meer aan te trekken?
1: Definitief denk ik dinsdag na het gesprek met de bondscoach en met de assistent. Dus dat is een weekje geleden. Maar okay. Toen had ik wel voor mezelf zoiets. Ik moet er even een paar nachten over slapen met het idee en wakker worden van oké, ik stop. En als dat goed voelt, dan moet je op een gegeven moment ook echt daadwerkelijk de keuze maken en de bondscoach bellen.
2: Ja, maar als dat na dat gesprek is gebeurd, is er dan iets in dat gesprek gezegd wat ervoor heeft gezorgd dat je nu stopt?
1: Niet per se. Misschien het bevestigt van wat er van een international wordt verwacht, wat je moet geven en hoe hij de komende 2 jaar voor zich ziet. En ik merkte aan mezelf eigenlijk al dat ik dat niet meer kan geven de komende 2 jaar. En dan denk ik dat je eerlijk naar jezelf moet zijn, hoe moeilijk die keuze ook is. En dan kom je tot dit besluit.
2: Wat was de tweede vraag die je gesteld hebt? Weet je dat nog?
1: Dat was de eerste vraag was hoe ze afgelopen 2 jaar hadden gezien. En de andere vraag was hoe ze de komende 2 jaar voor zich zien, gewoon met het programma, et cetera. En wat er van een international wordt verwacht. Nou, ik werk al 5 jaar met ze samen. Dus ik dacht ongeveer natuurlijk wel wat ze zouden zeggen. Maar dat ik weet wat er van een international wordt verwacht. Ik doe het al 11 jaar. Dus ik weet precies wat nodig is natuurlijk om om daar te komen en ook daar te blijven.
2: Ja, eigenlijk na Parijs had je al twijfel, hè?
1: Twijfel niet echt. Ik was de enige eigenlijk die had gezegd van ik ga ik commit me voor 2 jaar. Dus mijn stip op de horizon was 2K in eigen land. Maar ik had daarbij wel de wens uitgesproken, omdat ik ook maatschappelijk al een tijdje bezig was. En ik wilde mijn werkgever, ook wat teruggeven na al die jaren. En ik wilde op de dinsdagen wilde ik wat meer tijd om daar ook naar kantoren toe te gaan, omdat dat onze teamdag is. En dus die ruimte heb ik toen gekregen. En toen heb ik inderdaad ook een uitstapje in India gemaakt in de winter. Ja. Maar toen had ik eigenlijk al meteen wel met dat gesprek na de evaluatie van de Olympische Spelen van ik ga sowieso door tot het WK. Alleen ik wilde inderdaad daarbij wel wat extra ruimte voor werk en voor India.
2: Ja, want als we eerlijk zijn, is dat het enige wat je nu nog niet op je lijstje hebt en had staan, hè? Het WK. De titel.
1: Ja, dus die is ook nogal pijnlijk. Toen je het net opnoemde, dacht ik, het is een mooi reisje. Het is een mooi reisje. Ja. Alleen, ik wist ook wel meteen na het WK van WK-goud gaat er sowieso niet meer komen, want het was niet de vraag of ik nog 4 jaar doorgaan, maar meer eerder 2 jaar.
2: Laten we vooral ook positief kijken op de mooie tijd die je gehad hebt natuurlijk. Olympische Spelen Parijs, dat was natuurlijk prachtig. Hè? Daar heb je echt je laatste huzarenstukje uit kunnen halen. Kun je ons nog even mee terugnemen naar Parijs, hoe zich dat daar ontwikkelde? Want ik kan me voorstellen dat je ook met dat team, dan groei je echt een beetje in het toernooi, toch?
1: Ja, dat was het. Dat was het echt. Ik denk ook al de jaren daarvoor, want Tokio was een deceptie. Was er eigenlijk een heel nieuw begin. Onder leiding van Jeroen Delmee en Erik Verboom. En die waren eigenlijk vanaf het begin zo duidelijk. Hele duidelijke visie waar we naartoe gaan met z'n allen. De Spelen was daarbij een heel mooi eindpunt. En de pool ging hier en daar nog niet eens zo top. Maar we hadden eigenlijk zoveel vertrouwen dat we het met elkaar gingen afdwingen. Ik denk het mooie was de kwartfinale tegen Australië. Waar we gewoon, waar zij volgens mij gewoon kansloos waren. Vervolgens de halve finale tegen Spanje, die 4-0 wint. Ja. Het voelde gewoon zo goed.

0: In de pool was het nog een beetje, ja, liep het niet allemaal. Maar ja, we waren zo op elkaar ingespeeld. Het klopte allemaal vanaf de kwartfinale. En ja, finale speel je dan gelijk. Maar die win je uiteindelijk met shootouts. En ja, dan sta je daar als Olympisch kampioen ineens.
1: Ja, kun je ons nog een beetje meenemen of een beetje meelaten genieten van het gevoel wat je dan hebt als die gouden plak om je nek wordt gehangen?
0: Ja, ongeloof. Kippenvel als je het zegt. Ja. Nog steeds.
1: Ja.
0: Ja, nee, ongeloof. Ik weet echt dat we daar met die gasten op het podium stonden. Ja, je kijkt echt om je heen van, is dit echt gebeurd? En je ziet een bondscoach daar staan die enorm emotioneel is.
1: Ja, mooi.
0: Dat, wat we niet vaak hadden gezien. Ja, je keek elkaar aan van, we hebben het gewoon geflikt. En dat gevoel met elkaar, ja, dat was heel bijzonder. En ja, dat ik dat heb mogen meemaken, daar ben ik heel dankbaar voor.
1: Ja, ik denk dat in heel Nederland dat hele mooie emotionele gevoel er wel bij zat. Als je nou terugkijkt op je interlandcarrière, hè, dan is Parijs natuurlijk hartstikke mooi. Maar waar ben je nou het meest trots op?
0: Ja, dan denk ik, ja, los van de medailles, denk ik toch wel de herinneringen. De herinneringen met die boys. Dat vind ik echt het mooiste ja, wat ik heb mee mogen maken. Gewoon met elkaar, met trainingen, met de trips die we maken. Ja, gewoon even hard gezegd, helemaal naar de kloten gaan. maar dan vervolgens daarna of een lekker duikje in het zwembad of een koffietje. Dan zijn de mooie dingen natuurlijk die de mensen van buitenaf zien, zijn de toernooien. Maar al het werk wat daarvoor wordt geleverd, de bijzondere trips in Duitsland die je met elkaar mag meemaken, ja, dat zal me voor altijd bijblijven.
1: Ja,
0: en, de uren dat je niks aan doen bent, de koffietjes gaat drinken en het met elkaar helemaal nergens over hebt, ja, dat is ook iets heel moois.
2: We zullen hem nooit vergeten, hockeyer Lars Balk. Hij trok het oranje shirt maar liefst 176 keer aan en won inderdaad voor ons land Olympisch goud in Parijs. Hij sprak van de week, ja, met Rob Spijker.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt... bent u ook welkom.
9: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat zo'n 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
10: GPR Sportradio.
12: De Sound of Sport.
10: Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen, we kijken terug en we kijken vooruit. We hebben straks natuurlijk de sprintrace, hè, om 11 uur vanuit Singapore hier op GPR Sportradio. Maar ik heb zometeen een leuke sporttip voor je. GPR.

0: GPR Sportradio, goedemorgen. Het is zaterdagochtend, het is 10 oktober. Ik zei het net al, we gaan straks naar de sprintrace hier in Singapore. Doen we op deze zender met Olaf Mol natuurlijk. En met Jack Ploy en daarvoor de Koffie en Classics met Rob van Zomeren. En die serveert dan na afloop van die sprintrace ook nog een bakkie. Dus dat café is wat langer open vandaag. Er is trouwens goed nieuws voor Lorena Wiebes. Ja, zij is op gelijke hoogte gekomen met Pogacar. Ze heeft haar 22e overwinning behaald van het seizoen. Ze was gisteren in de eerste etappe in China in de ronde van Chongming de allersnelste. En ze was het vandaag weer. Ja, en er staat zelfs nog een kans op een massasprint in de laatste etappe. En dan zou ze eventueel niet alleen op gelijke hoogte kunnen komen met de ongelukkige Sloveen. Maar zelfs erboven moet natuurlijk wel worden gezegd dat Pogacar gevallen is in de Vuelta en daarna niets meer gewonnen heeft. Maar dat neemt niet weg dat Lorena Wiebes natuurlijk wel heel succesvol is en dat er geen maat staat op dit meisje op de fiets in dit seizoen. Ben je vanochtend wakker geworden met het idee van ja, er komt toch iets te veel vet over de broekriem. Ik moet eigenlijk toch eens wat gaan doen. Dat soort dingen allemaal. Ik heb wel een leuke tip voor je. We hebben van de week in de uitzending gesproken met een Belgische meneer. En die Bart heet hij. En hij doet The Last Man Standing. Daar heeft hij aan meegedaan in Terschelling. En dat is een soort overlevingsrace. Je gaat daar met een groepje naartoe en je moet elk uur 6,7 kilometer lopen. En dan kan je daarna weer gaan zitten. Maakt niet uit hoe snel je dat doet of hoe langzaam. Maakt niet uit. Maar je moet het elk uur doen. En dat moet je dus zo lang mogelijk volhouden. En dan kan dat dus dagen duren. En Bart was de winnaar en Rob Spijker sprak van de week met hem.
1: Definitief, denk ik.
0: Even naar de last man standing zelf. Dit was ook een last man standing. Maar dit was onze hockeyvriend. Excuus daarvoor. Nu wel onze Belg die toch eens een beetje gaat vertellen hoe dat in elkaar zit.
2: Ja, mijn vorige record was 38 rondjes. Dat is alsnog een flinke verbetering inderdaad. Ja. Waar komt dat vandaan? Omdat je met je moet eigenlijk met minstens twee zijn om ver te kunnen komen. Want je mag pas slechts één rondje meer doen dan de tweede. Dus in die andere gevallen, die andere backyards, had de rest al eerder opgegeven, waardoor ik pas tot 38 kon doorgaan. Maar nu ging Niels lang met me mee. Niels die ook het Nederlands record heeft verbroken.
3: Ja.
2: Waardoor ik zelf een mooi nieuw persoonlijk record van 61 rondjes heb kunnen neerzetten.
3: Sam, in dat hele weekend is nou nooit het woord stoppen door je hoofd gegaan, terwijl je aan het rennen was? Of terwijl je pauze nam misschien wel?
2: Zeker wel, ja. Je denkt vaak aan stoppen. Maar dat maakt de uitdaging ook zo mooi. Als je die gedachten kan van je afschudden en de knop weer kan omdraaien en elke uur opnieuw starten voor een rondje.
3: Ja.
2: Ja, volgens mij is dat de ultieme uitdaging. Als je die gedachte van stoppen telkens weer kan overwinnen.
3: Ja, wat was er nou makkelijker? In de nacht lopen of overdag lopen?
2: Ik vind dat beide hun charmes hebben. 'S Nachts is alles rustig. Zit je eigen cocon met je lampje.
3: Mm-hmm.
2: Tijdens de dag was het dan weer lekker druk. Veel mensen op Terschelling die met ons meeleefden. Het was ook mooi weer. Een lekker zonnetje.
3: Ja.
2: Dus ze hebben beide hun charmes. Laat ons zeggen dat ik op het einde van de nacht altijd heel erg uitkijk naar de dag. En dat ik smiddags als het warm is weer begin uit te kijken naar de nacht.
3: Ja, wat gebeurt er nou als je
2: iets om naar uit te kijken.
3: Wat gebeurt er nou als je twee of drie nachten al aan het doorhalen bent? Normaal slaap je dan? Krijg je dan hallucinaties, rare gedachten in je hoofd?
2: Dat kan wel eens voorvallen. Vooral als je niet genoeg gegeten hebt of onvoldoende geslapen hebt tijdens het lang sporten. En vooral tijdens de tweede nacht had ik zo het laatste uurtje toen het donker was, wel een paar keer dat ik wat dingen zag in het bos zo, die er dan uiteindelijk niet bleken te zijn. Dus dat valt.
3: Welke dingen waren dat? Wat heb je gezien?
2: Nou ja, dat gaat over bomen. Ja, dat je denkt dat er mensen staan, maar dan blijken het gewoon bomen te zijn.
4: Ja, dan nog meer deelnemers.
2: ik dacht van ja, er komen nog 100 deelnemers bij.
3: Dit is natuurlijk ook voor jou niet helemaal uit het niks gekomen. Hè? Wat is je achtergrond? Waarom heb je dit gedaan?
2: Nee, klopt. Het is echt een werk van jarenlange consistentie, jarenlange voorbereiding. Ik kom uit de voetbalwereld, lang gevoetbald. Maar altijd wel in het tussenseizoen veel gaan hardlopen ook om de conditie te onderhouden. En toen merkte ik wel dat ik die rondjes rond het veld lopen, dat ik dat wel leuk vond. En dat veel andere voetballers dat minder leuk vonden. Dus toen dacht ik van ja, misschien is dat rennen toch wel iets voor mij. Zo blijkt. Ja. Dat is van straten lopen naar een marathon gegaan, naar ultralopen uiteindelijk. Dus een beetje uit de hand gelopen.
3: Een beetje?
2: Een klein beetje.
3: Ja. Kun je het andere mensen ook aanraden of zeg je van joh, begin er niet aan?
2: Begin er alsjeblieft niet aan. Nee. Nee, ik kan het zeker aanraden. Ik vind het ook leuk om mensen te inspireren. Het hoeft zeker niet voor zo lang te zijn. Maar gewoon lekker een rondje gaan hardlopen. Een paar kilometer, 5 kilometer of 6,7. Één backyard rondje. Is al heel mooi, denk ik.
3: Ik vraag me wel af, als je dit dan gaat doen zo'n heel weekend en je probeert echt richting de 60 rondjes te gaan. Hoe train je daarvoor? Kun je daarvoor trainen voor dit weekend?
2: Zeker, ja. Dat is een werk van veel volume doen, dus veel kilometers maken. Heel consistent zijn, dus ik train elke ochtend zonder uitzondering ga ik voor het ontbijt een rondje rennen al. En het is vooral heel veel geduld hebben. Jarenlange opbouw, elk jaar een beetje meer kilometers erbij, maar heel verstandig opbouwen zodat je niet geblesseerd raakt. Ja. En je lichaam langzaam laten wennen aan die belasting. En tussendoor ook voldoende tijd nemen voor herstel. Dus goed slapen, proberen goed te eten. Dat is eigenlijk de sleutel tot het succes, denk ik.
0: Sam Brakke was dat. Hij won dus op de Schelling. Hij loopt dan een rondje meer. Je mag maar één rondje meer lopen dan je directe tegenstander. Je blijft met z'n tweeën over. En een rondje is 6,7 kilometer. Hij deed er 61 uur over. Ja, en dan slaap je natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Dus het is, het is niet even een rondje hardlopen. Stel dat je vandaag denkt, ik wil wel iets meer aan sport gaan doen. Neem dit ter harte, maar je bent niet direct op dat niveau. Laat dat duidelijk zijn. Begin eens met een rondje met de vuilniszak bijvoorbeeld onder je arm. Hè? Dan ben je gelijk nuttig ook. Zo meteen even kletsen met de man die de koffie gaat schenken na 10 uur. Hier op GPR Sportradio.
4: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat lekker dat je erbij bent. En je bent er al vroeg bij trouwens. Want we hebben straks natuurlijk om 11 uur de sprintrace op Singapore. Dan zijn Olaf en Jack Ploy, zij geven dan het geluid bij die sprintrace. Maar je bent een gelukkig mens, want je bent daar waar de koffie geschonken wordt. Bij Rob van Zomeren namelijk. Dag Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, je moet maar afwachten of je kunt spreken over gelukkige mensen natuurlijk. Hè? Maar ik ga er wel vanuit en ik moet je heel even bedanken, want zelden heb ik zo'n mooi en goed voorprogramma gehad.
0: Ja, lekker hè?
1: Ja. Jullie zaten er lekker in, jongens. Jullie zaten er lekker in. En ook weer een beetje bijgepraat over alles wat op sportgebied de afgelopen week gebeurd is. Dus nee, prima gedaan. Dankjewel.
0: Hey Rob, wat serveer je bij de koffie vandaag?
1: Ja, we hebben natuurlijk heel veel sport. Het is wat dat betreft een bijna met goud omlijst sportweekend dat we tegemoet gaan. Nou, je zei het al eerder, we praten natuurlijk toe naar de sprintrace die om 11 uur begint. Dan is het lights out, dan hoor je Olaf en Jack hier op zender. Dan weet je natuurlijk nooit precies, Ronald, kijk naar vorige week. Björn en ik, die hadden werkelijk alles voorbereid. En uiteindelijk door de regenval, toen in Maleisië voor de grote prijs van Baku, konden we helemaal niks doen. Maar we hebben heel veel klaarstaan. Björn zit bij mij op de redactie. Björn is er ook bij. Björn, jij ook? Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Rob. Ja, en Ronald natuurlijk ook.
0: Ja dag Björn. Goedemorgen. Het wordt steeds gezelliger, man.
2: He? Ja, maar, niet normaal.
1: Weet je wat, haal Kast er ook gewoon bij.
0: Ja, wat dacht je van Olaf, zeg.
1: Is die er ook al?
0: Ja, die is er ook al. Ja, zeker. Ja, maar die is nog even zijn jas ophangen. Of ben je hij is er wel. Wacht even. Hoor.
3: Hallo, mannetjes.
0: Hey, dat wordt steeds gezelliger, hè?
2: Goedemorgen.
1: Gekhuis. Hey, Olly, heb je je pasje bij je?
0: Nee, dat ligt hier.
1: Ik weet niet of jullie dat gisteren meegekregen hebben, maar dat was eigenlijk wel heel grappig. Bij mijn andere broodheer, dat is 100% NL.
0: Nee, al sinds
1: jawel, dat is mijn
0: gaan
1: andere
0: vertellen.
1: Ja, heb ik altijd, dat doe ik al sinds de jaren 90, vanaf de Tros, toen Veronica, toen Radio 10 en nu 100% NL. Dan praat Olaf mij in zomertijd altijd even bij over wat er op de vrijdag in de aanloop naar het raceweekend gebeurd is. Nou, Olaf is, maar het is dus 30 jaar. Olaf heeft nog nooit een moment bij mij gemist dat we afgesproken hadden.
0: Klopt.
1: Wij schakelen dan en dan naar jou toe. Ja. En gisteren, niets. Ja. Krekels. Helemaal niets.
0: Prima.
1: En op een gegeven ogenblik, de een ging appen, de ander ging appen, die ging bellen, noem maar op. Het laatste hadden wij zoiets van, nou, nu wordt het tijd voor opsporing verzocht.
0: Ja.
1: Want we hebben werkelijk nu alles wat we aan middelen hebben we ingezet. Wat leek nou, Olaf? Wat was er nou gebeurd?
3: Het is een beetje ruis op de lijn. Ik kan het even niet.
1: Hij was gewoon naar buiten gelopen om naar zijn auto toe te gaan. Had vervolgens alles binnen laten liggen, inclusief zijn pas.
0: Ja, nou, jullie, die lag hier voorover toch?
1: Ja, jullie weten dus, in dit pand, zonder pas kom je er niet in. Nee, dus Olaf die stond naar buiten. En normaal gesproken is het altijd een komen en gaan van mensen hier in het Singapore-pand. Ja. Maar toen even 20 minuten niemand.
3: In de fucking regen.
0: Toch eens een keer.
1: Nou, is het toch nog allemaal goed gekomen. Maar regen, ja, dat komt altijd op onverwachte momenten opzetten. Zo ook nou, bol iets.
0: Ja.
3: Succes met je programma, hè, Rob.
1: Ja, dankjewel. Jij zometeen ook heel veel plezier bij de. Ik praat gewoon lekker naar de sprintrace toe. We hebben best het een en ander voorbereid. Geldt ook voor Björn natuurlijk. Dus het komt allemaal goed, jongens.
0: Oké, Rob, tot zometeen. Rob is er met de koffie en Classics. En Olaf met de sprintrace. En wij blikken morgen weer terug op de afgelopen week. Ja, gezellig. Blijf lekker luisteren. GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Er rijden nog wel even geen treinen tussen Rotterdam en station Delft Campus. Komt door brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Delfshaven. Daar was de toegangsdeur opengeslepen. Omdat de schade ook onder de grond kan zijn, is nog niet duidelijk hoe lang het herstel gaat duren. NS rijdt met bussen. Rond middernacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger omgekomen, meldt Omroep Brabant. Hij of zij werd aangereden door een vrachtwagen, vermoedelijk toen het slachtoffer probeerde de snelweg over te steken. De vrachtwagen kon niet meer uitwijken en hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. In Brazilië heeft de politie een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. Hij zou een brandbaar middel hebben verspreid en had een aansteker en een mes bij zich. Na urenlang onderhandelen werd ingegrepen omdat hij de kinderen aanviel. Volgens de burgemeester zijn ze veilig. En de prijs van benzine heeft een record bereikt en is nu even hoog als de prijs van diesel. €2,73, meldt United Consumers. Je betaalt het vooral langs de snelweg. Bij andere pompen reken je vaak minder af. Afgelopen dagen liepen de brandstofprijzen verder op door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanochtend buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag worden de buien in het noorden feller, met kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt een graad of 14 en staat veel wind, vooral aan de kust.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Soms zul je zeggen,
19: mam, jij bent de beste.
18: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
20: Is
3: Dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
21: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
22: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
27: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
28: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
27: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
29: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
30: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
31: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
32: Goedemorgen en vooral hartstikke gezellig dat je erbij bent. Het is weer 6:06. Je luistert naar GPR Sportradio. Ja, het is een beetje koffie, classics en een sandwich erbij. Want ja, die sandwich bestaat natuurlijk uit de sprintrace. Die straks begint om 11:00 is dat zo.

0: Mannekens bij GPR Sportradio. In Loveful. Zouden die hit misschien toch ook wel een heel klein beetje te danken aan het feit dat ze met dit liedje te horen waren op de soundtrack van William Shakespeare's Romeo and Juliet. En dat was natuurlijk Leonardo DiCaprio in te zien. Samen met Claire Danes. Ja, dat was natuurlijk wel een kassucces. En ja, misschien heeft dat er ook wel toe geleid dat het liedje zulke hoge ogen gooide. Door de Cardigans, zoals gezegd, met Love Fool. Hey, gezellig dat je erbij bent. GPR Sportradio, koffie en classics. In dit geval tot 11 uur. Want natuurlijk gaan we langzaam maar zeker toewerken naar de Formule 1 sprintrace op Singapore. Terugkijken gaan we ook doen op zowel het mannen- als vrouwenvoetbal van gisteravond. We gaan ook nog even proberen contact te zoeken met Formule 2-coureur Laurens van Hoepen. Gisteravond werd bekend dat hij de overstap gaat maken naar het Nederlandse MP Motorsport voor het volgende Formule 2-seizoen. Maar we beginnen even met de actuele nieuwsfeiten. Je bent natuurlijk door Ronald Holland heel goed bijgebracht. Vanmorgen is het ook het een en ander gebeurd. Björn, vertel eens even.
1: Ja, vanmorgen hadden we al de MotoGP sprintrace en de Moto2 kwalificatie. Daarover gaan we zo nog even verder praten. Maar er was ook WK Gravel en daar was Nederlands succes. Jawel, voor Marianne Vos. Zij won goud. Haar tweede wereldtitel in deze discipline en 15e wereldtitel weer in het wielrennen. Op ruim 3 kilometer van de finish was Vos weggereden bij de Duitse medevluchtster Rosa Kleuser. En uiteindelijk kwam ze dan ook solo over de finish. En ook het brons ging naar Nederland. Larissa Hartog pakte de derde plek.
0: Ah, knap. Hé, knap, hè? Marianne Vos, de 15e titel, zeg. Ja.
1: 39 jaar alweer.
0: Ja, bij de mannen kan ik me best voorstellen, weet je wel. Je schrijft je in voor een koers. En dan zie je bijvoorbeeld op de deelnemerslijst zie je dan Pogacar staan. Dan denk ik toch, hè? Jammer. Bij de dames zal het ongetwijfeld ook zo zijn als het om bepaalde disciplines gaat waar Marianne Vos zich mee bezighoudt. Ja, er is vandaag ook een wielrenner die zijn laatste koers gaat rijden.
1: Ja, Bauke Mollema.
0: Ja, hij heeft gekozen
1: voor de ronde van Lombardije.
0: Voor Lombardije als laatste, een uzare stukje, maar wat een prachtige carrière. Wij gaan ons nu even focussen op de Formule 1. Zometeen, ik heb het al gezegd, vanaf 11 uur tijd voor de sprintrace in Singapore met Max Verstappen vanaf pole position. Wat heb ik genoten van die kwalificatie weer. Ik moet je trouwens zeggen, Björn, de laatste tijd heb ik zoveel plezier. Met name al met die kwalificaties. Dat is echt gewoon weer ouderwets. Gewoon stuur tussen de tanden en gaan met die banaan.
1: Ja, het zit zo dicht bij elkaar. Dat is wel lekker. Aan het begin van het seizoen zagen we natuurlijk al best wel grote gaten. Stond Mercedes elke keer vooraan. Maar de laatste paar races is het eigenlijk... Ja, weet je van tevoren niet wie de pole position gaat pakken. Al had ik zelf wel gisteren een beetje tijdens die kwalificatie het idee. Ik weet niet hoe het met jou zat. Van, ja, Max pakt deze pole wel of zo. Ja. Hij zat er zo lekker in.
0: Ja, maar weet je, ik zag hem op een gegeven ogenblik ook risico's nemen. Dat ik denk, weet je, op zo'n circuit... Alles om je heen is beton.
1: Ja. Dus, je, het kan zo fout gaan, hè?
0: Het kan heel snel afgelopen zijn, maar we praten hierbij.
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Wat laten we eerlijk zijn voor de WK-leider Kimi Antonelli... verliep diezelfde sprint qualifying echt teleurstellend. Hij kwam niet verder dan de 7e positie. Terwijl zijn teamgenootje George Russell zich op plek 2 kwalificeerde. Dat lijkt toch echt alles te maken met dat recente update-pakket van Mercedes. Dat lijkt nog niet echt te werken. De auto van Russell die werd voor dit weekend al omgebouwd. Die is naar de oude specificatie toegegaan... terwijl Antonelli wel grotendeels met het nieuwe update-pakket rijdt. Het gebeurt allemaal op het circuit van Singapore. Het was te merken dat zij trouwens Antonelli zelf... na afloop van die sprintkwalificatie voor de microfoon van F1.com... dat het allemaal nog niet zo heel erg lekker gaat met die updates.
3: Already FP1, I was struggling and still a lot to understand about this package. It's really, the car is very difficult, very unpredictable and very difficult to put a lap together. It's a shame because... I was coming with high hopes, but so far it's been very difficult. I think it's going to be a difficult weekend, unless we can pull something out tomorrow. But other than that, it's going to be very tricky. I don't really see, where we can find 7/10. You never know.
0: Je hoort het, de WK-leider Kimi Antonelli niet heel hoopvol voor de rest van het weekend. Dat heeft volgens hem echt alles te maken met dat nieuwe update-pakket van Mercedes. Hij start de sprintrace, zometeen die vangt hij aan vanaf plekje nummer 7. Ook de Mercedes-teammaas Toto Wolff werd gevraagd naar dat nieuwe update-pakket van zijn team. Je hoort hem tijdens de persconferentie van gistermiddag.
4: The new car seems to be a little more trickier to drive. Not saying it's necessarily slower, because there will be goodness in it. But maybe we haven't just found a way of putting it all together and tuning it. The older car is a bit stable, grippy, but that is really just a little, that's one data point, that is one free practice session, and it will be needing more time to really come to more conclusive information.
5: Ik vind het wel een mooie quote als je van een update pakket zegt, ja, het hoeft niet noodzakelijk langzamer te zijn. Nee, lijkt me niet dat je daarvoor, een update pakket laat maken. Hey, er is dus werk aan de winkel van Toto Wolff en Mercedes. Toto wil dit update pakket nog niet helemaal afschrijven. Op die persconferentie werd er ook nog over iets anders gesproken, toch Björn?
1: Ja, want op social media wordt wel eens wat gezegd natuurlijk. En nu kwam naar buiten, ja, George Russell wordt volgens vele mensen benadeeld door Mercedes ten opzichte van Kimi Antonelli. We zagen natuurlijk in Monza, was een mooi voorbeeld. Daar haalden ze Antonelli wel naar binnen tijdens een virtual safety car. En uiteindelijk kon Antonelli daardoor die wedstrijd winnen. En op de persconferentie had Toto Wolff, die werd daar ook naar gevraagd. En die had wel een mooie reactie.
4: They're brainless. Whoever thinks that. I mean, it's completely nonsensical. Do they think I have a button and that says George engine failure now? Or disadvantaging one driver against the other when we're fighting for a constructor championship? But I guess, you know, this is maybe where social media goes. Today, people hide behind their screens and then they lash out. You know, sometimes I read what people write. I find it hilarious. These people really contribute to my own entertainment when they're abusing the team or myself. I'm Satan, I've heard. So, yeah, overall, funny.
5: Ja, maar goed, Björn, hebben we het al vaker over gehad. Heel veel van die social media sites, alles voor de clickbait.
1: Ja, zo is het. Maar die reactie vind ik wel goud waard, hoor. Toto Wolff, die kan er natuurlijk wel wat van.
5: Ja.
1: Maar over hij heeft het altijd over een knop, hè. Van, dat hij een knop indrukt.
5: Ja, engine failure, ja. Nou.
1: Ik denk dus dat jij die knop hebt, Rob.
5: Nee, dat is niet waar. Je zal mij ook nooit negatief horen over de raceprestaties. Als het gaat om George Russell. Ik vind hem al in de uitstraling van de puntdeksel hebben. En ik vind dat hij zich op sommige manieren gewoon altijd heel ongelukkig manifesteert. Ik zal nooit vergeten dat hij samen met Max Verstappen toen een keertje naar de stewards of de meeting werd geroepen. En dat Verstappen echt wit heet stoom uit zijn oren terugkwam. Omdat Russell hem gewoon echt probeerde een oor aan te naaien. En hij zegt, Verstappen zei het dan ook al. Ik race al lang. Ik heb het in heel veel verschillende klassen gedaan. Maar ik heb nooit meegemaakt dat iemand je gewoon zo probeert erbij te naaien. Nou ja, als je gewoon naar een aantal dingen luistert. Ja, iedereen die mag zijn eigen conclusies daarin trekken. Dat heb ik ook gedaan. Wat dat betreft ben ik een fantastische objectieve sportjournalist. Hij trouwens wel zal blij zijn. Hoor, want ik hoorde Toto Wolff spreken over The Button. Engine failure George now. Hij mag wel blij zijn dat hij geen knopje heeft voor een schietstoel. Ja. Denk je dat zou voor een ellende zou geven? Hey, hebben we ook wel leuk. De McLaren CEO Zak Brown die had trouwens wel een mooie oplossing voor Toto Wolff om alles eerlijk te houden voor beide Mercedes-coureurs.
6: Silver Arrow rules will fix it.
4: Yeah, yeah. You obviously you
6: got a book I can share with you.
4: Yeah, but you have for the exclusive rights on fruits, papaya rules. So we need to come up with something better. But really, zero understanding and respect for people who come up with these things. They should, rather than watching Formula One, they should do Teletubbies, or I don't know, some Mickey Mouse's.
5: Ja, de verbeterde versie van de Mickey Mouse's. De verbeterde versie van de papaya rules die geïntroduceerd geworden bij Mercedes. Het lijkt me nu al lachen.
1: Heerlijk toch?
5: Wij werken langzaam toe naar de sprintrace in Singapore. Om 11 uur is het lights out. Je gaat het hier op GPR Sport Radio allemaal live, helemaal integraal volgen. Door het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Nu Huey Lewis en de nieuws bij jou, GPR Sport Radio.

0: Sport, Joey Lewis en de News.
1: GPR, Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbalupdate.
0: Ja, naast Formule 1 natuurlijk ook een voetbalupdate. Gisteravond is er behoorlijk gespeeld, toch, Björn?
3: Ja, we hebben natuurlijk de keukenkampioendivisie gehad. Vriendenloterij Eredivisie, PSV tegen Heerenveen. En ook de vrouwen kwamen in actie tegen Hongarije voor WK-kwalificatie.
0: Ja, laat het eerlijk zijn. De Nederlandse voetballers die hebben gisteravond echt een reuzenstap gezet richting het WK van 2027. De ploeg van bondscoach Arjen Feurink was in de play-offs veel te sterk voor Hongarije. Het won maar liefst 8-0 en dat hadden makkelijk dubbele cijfers kunnen zijn. Twee speelsters waren vooral verantwoordelijk voor die ruime cijfers. Linette Berenstein en Victoria Balova. Ze namen allebei een hat-trick. Ja, 3 doelpunten voor hun rekening. De vraag van de NOS aan het adres van de bondscoach, Arjen Feurink was dan ook. Had je verwacht dat het zo makkelijk zou gaan?
4: Ja, maar eerlijk te zijn niet. Ik zei van tevoren, ik was wel nieuwsgierig natuurlijk hoe het wedstrijdbeeld zou verlopen. Nou ja, goed. En we hoeven ook niet, we hoeven niet moeilijk te doen. We zijn een maatje te groot voor Hongarije, dat mag duidelijk zijn. Maar weet je, de manier waarop we dat gedaan hebben, dat stemt me echt tevreden. Ik vond ons dynamisch spelen, hard werken, veel energie, telkens naar voren. Nou ja, dat zijn wel dingen die ik graag zie.
0: Ja, dat, ik kan geloven dat ik dat graag wil zien. Je kan het ook bijna niet anders formuleren na een 8-0 overwinning. En dan zou je bijna afvragen waarom Hongarije dinsdag nog moet afreizen naar Nederland voor de returnwedstrijd. Maar ja, goed, weet je, je had het administratief af kunnen doen. Doen we niet. Er gaat nog geen gevoetbald worden. En dus was de vraag van ESPN aan de bondscoach: wat voor een wedstrijd gaat dat nou worden? Hoe ga je dat aanpakken, Arjan?
4: Nou ja, kijk, wat mij betreft hetzelfde. Kijk, ik vind het gewoon heel belangrijk, ook voor dit jaar. We hebben voorafgaand een nieuwe voetbalstroom ook heel gesproken over willen constanter worden. En vorig jaar hebben we veel wedstrijden gehad waar het ene helft goed was of de tweede helft goed was. En ik geloof er heilig in, als we beter willen worden, dan moeten we ook constanter zijn. En ik vind dat we... Kijk, voetballen doe je voor de fans. En dinsdag komen er gewoon weer fans naar het stadion. En uiteindelijk is het aan onze taak om de fans te vermaken. En dat zullen we dinsdag ook gewoon weer volop gaan doen. Kijk, ik heb eerder gezegd, ik geloof gewoon heel erg in een bredere kern. Ik geloof niet in 11 vaste spelers. Vastigheid zit voor mij in de speelwijze. Vastigheid zit hem in de afspraken die je maakt binnen het aanvallen en verdedigen. En dan laat vanavond zien, ook toen we de speelsters die we inbrachten, die maakt het spel niet minder. Daardoor werd het op dat moment juist weer beter. En dat maakt ons sterk als team en dat hebben we nodig.
0: En zo is het, want na deze kwalificatie moet er nog een tweeluik gespeeld worden. Daarin wacht of Turkije of Slovenië. Die landen hielden elkaar in het eerste duel in evenwicht. Daar werd het 3-3. De winnaar van de tweeluik wordt de volgende tegenstander van Nederland in de strijd om een ticket naar het WK van 2027 in Brazilië. Zometeen hier bij GPR Sportradio gaan we natuurlijk weer babbelen over de Formule 1. Ja, en dan vind ik het altijd wel lekker als wij natuurlijk naast de gebruikelijke gasten ook zo nu dan die bij wijze van spreken nou zijn sporen in de racerij ook meer dan verdiend heeft. Tim Coronel hangt aan de lijn. Tim, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Zijn jullie ook al klaar?
0: Wat zeg je?

0: Zitten jullie ook al klaar?
1: Ja, wij zitten er helemaal klaar voor.
2: Wij zitten er klaar voor.
1: Ja, bedoel, en zometeen ga ik toch ook aan jou vragen om nog heel even je licht te laten schijnen over de kwalificatie, de sprint qualifying die we gisteren gehad hebben. Natuurlijk een beetje vooruitblikken naar de sprintrace die zometeen om 11 uur begint. Ja, en hebben we vanmiddag nog een toetje op programma staan, want dan gaan we kwalificeren voor de race van morgen. En jij, Tim, bent natuurlijk ook gewoon al hartstikke druk in de voorbereiding naar Dakar.
0: Ja, we zijn ook daar druk mee. Dus nee, we hebben leuke dingen die hier allemaal gaan zijn.
1: Je gaat het allemaal horen hier bij GPR Sportradio.
3: GPR Sportradio. Sportradio.
4: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi juwelier. Gewoon schitterend.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
6: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
6: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
15: Koffie en Classics met Rob van Zomeren.
17: Time flies when you're having none. Het is 4 minuten over 11:30. Welkom bij GPR Sportradio. En langzaam maar zeker werken wij toe naar Lights Out. Straks om 11:00 de sprintrace op Singapore. GPR.

0: Imagine Dragons bij GPR Sportradio. En I'm on top of the world. Ze zeggen wel eens, ja, het is lonely at the top. En dan zeggen wij bij GPR Sportradio, ja, maar what a lovely view. Wat is het uitzicht hier mooi. 10:57. Gisteravond werd bekend dat Laurens van Hoepen, een absoluut groot Nederlands racetalent, de overstap gaat maken naar MP Motorsport. En het kan bijna geen toeval zijn dat we Laurens nu aan de lijn hebben. Laurens, goedemorgen en gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja,
1: ja, ik ben heel blij dat ik eindelijk bij MP kan rijden. Het is iets dat lang eraan zit te komen eigenlijk.
0: Ja, nou ik zal voor de... Kijk, Goedewijn behoeft geen krans, maar voor de mensen die dat op de een of andere manier toch een beetje gemist hebben. Eigenlijk gestart in de kartsport, 2024-25 reed je Formule 3, dat deed je voor Art Grand Prix. Eind 2025 Formule 2, toen maak je, volgens mij je allereerste races bij Trident. 2026, yes. Formule 2, dat was eigenlijk ook je eerste volledige seizoen bij Trident. Ja, en gisteravond dus de bekendmaking naar MP Motorsport. Waarom ben je daar zo blij mee?
1: Nou, omdat MP echt een heel erg goed team is. Dat heeft heel veel kampioenschappen gewonnen, ook in de Formule 2. En dat is gewoon een team dat mega gemotiveerd is om volgend jaar het zo goed mogelijk te doen. En ja, zo staan wij eigenlijk ook in. Dus dat past gewoon goed samen. En omdat het natuurlijk een Nederlands team is, dat is natuurlijk ook heel mooi.
0: Ja, nou ben jij volgens mij, voor wat betreft de line-up bij MP voor het komende seizoen, ben jij de eerste rijder die ze bekendgemaakt hebben, toch?
1: Yes, dat klopt. Dat klopt, ja.
0: Op wie hoop je?
1: Ik weet al wie het zou horen te worden, maar ik moet nog even mee wachten om dat te zeggen. Maar ik denk dat het, als het gebeurt zoals het er nu uitziet, dat het echt wel een sterke lijn op wordt.
0: Hé, hey, maar Laurens, we zijn onder ons. Weet je, hè?
1: Ja, nee. Ik heb geen zin om nu al gezeik te krijgen. Nee, dat komt wel goed.
0: Hé, hey, Laurens, dat zou een goede start zijn. Weet je wel, gewoon
1: ja, precies.
0: Je eerste radio-interview en dan meteen bam.
1: Hey, ik heb die gast helemaal toet die gozer nou, weet je wel, ja.
0: Goeie, maar wel korte carrière. Het waren twee fantastische dagen. Hey, ik heb ook Tim Coronel aan de lijn. Tim, wat vind jij van de overstap?
2: Ja, lekker man. Heerlijk. En ik kan niet anders zeggen dan ook wel verdiend. Kijk, als rijder wil je natuurlijk gewoon eigenlijk in een team rijden waar je met een warm hart wordt toegedragen en waarvan je weet en niet hoeft af te vragen of je het juiste materiaal hebt. En ik kan je vertellen, dan zit je hier goed.
0: Ja, dat MP Motorsport, dat heeft zijn sporen natuurlijk in de autoracerij echt al lang en breed verdiend.
2: Ja, en communicatief is het natuurlijk ook veel lekkerder, hè? Omdat het zoveel kampioenschappen heeft gehaald. Een goed team, goede engineers, goede mensen. En je kan veel makkelijker, sneller schakelen. Je hoeft niet... Dat is gewoon makkelijker. Ja, en je wilt gewoon plezier hebben.
0: Hé, hey, Laurens, je kan natuurlijk niet al te veel vertellen, maar hoe komt nou uiteindelijk het benaderen tot stand? Ik bedoel, kan je daar eens een tipje van de sluier over oplichten?
1: Nou, ik bedoel, als je het goed doet, dan komen wat teams op je af van ja, zou je niet bij ons willen gaan rijden volgend jaar en dit en dat. En dat is al een paar keer bij MP dat we dachten van ja, moeten we niet naar MP gaan volgend jaar? Dan is er uiteindelijk nooit echt van gekomen. En dit jaar hebben we weer een goed seizoen gehad en toen kwamen die gesprekken weer tot stand en dachten we dit jaar van ja, weet je wat, nu gaan we er gewoon voor. En daar gaan we iets moois van maken samen.
0: Ja, hey, er staan in het huidige Formule 2-programma staan er nog twee races op programma, hè?
1: Ja, klopt. Qatar en Abu Dhabi.
0: Ja, maar goed, daar zal de onzekerheid ook toegeslagen zijn natuurlijk. Net zoals dat geldt voor de kalender van de Formule 1.
1: Yes, dat klopt. Daar hebben we hele lange tijd gedacht dat het niet door zou gaan. Maar bij ons hebben ze geconfirmed dat het wel doorgaat. Twee weken geleden of zoiets. Dus ik hoop gewoon dat we daar kunnen gaan rijden.
0: Ja, ik hoop dat je daar ook in ieder geval nog aan het staartje van dat seizoen ongelooflijk gaat vlammen. Wij wensen je natuurlijk bij GPR Sport Radio alle mogelijke succes toe. En vooral een enorme mega start bij MP Motorsport. Want you never get a second chance to make a first impression, zeggen ze in Duitsland wel eens. Ik wil je in ieder geval danken voor het feit dat je deze ochtend even ruim baan voor ons hebt gemaakt in je toch al overvolle agenda. En als gezegd, heel erg veel succes.
1: Yes, geen probleem. Bedankt.
0: Je hoorde Laurens van Hoepen. Hij gaat rijden voor MP Motorsport in het aanstaande seizoen 2027. Dit is GPR Sportradio. Wij werken langzaam maar zeker toe naar het Lights Out moment in Singapore. Want daar gaat vanaf pole position straks om 11:00 Max Verstappen van start.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Ja, ik zat toevallig gisteren, we hadden visite in huis en toen had ik 192-TV opgezet. Björn, heb jij al eens van 192-TV gehoord of niet?
1: Nee, nog nooit.
0: Oh, dan ga ik je even uitleggen.
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, nee, eerst even een 192. En dat is zeg maar een tv-zender. De kabelaars die verspreiden dat allemaal op verschillende kanalen. En dan zie je hele oude videoclipjes je terug. En 192 is afgeleid aan de oude frequentie van het zendschip Veronica. En toen kwam toevallig het videoclipje voorbij van dit liedje van Chaka Khan, I'm Every Woman. Dat was het moment, Björn, waarop ik mij realiseerde, Jezus, wat word je oud, Rob. Maar goed, Björn, daar heb jij geen last van. Tim in wat mindere mate toch, Tim? Ik bedoel, hè, fris.
3: Dank je, man. Dank je, dank je, dank je. Soms voel ik me wel een oude lul, hoor. Ja, maar oké.
0: Nou ja, je merkt gewoon dat bepaalde dingen je soms gewoon wat moeilijker afgaan. Heb jij en Tom dat ook als je voor de zoveelste keer meedoet met Dakar, dat de jaarringen toch wel een beetje beginnen op te lopen?
3: Nou, dat niet, hè. Bij ons, dat is het leuke bij Dakar. Daar telt ervaring. Kijk maar bijvoorbeeld naar Senior. He, die 2 jaar geleden 62 en won hij hem nog. En die rijdt ook gewoon nog lekker, hoor. Dus we rijden lekker voor hem mee en hij ook. Dus nee, happy, happy, happy.
0: Ja, want het autootje dat wordt natuurlijk aan alle kanten al opgetuigd, he, voor het moment supreme. Dus hoe gaan die voorbereidingen?
3: Nou, eigenlijk heel goed. We hebben weinig gedaan dit jaar. Nou, eigenlijk best veel, hoor. Maar wij hebben een nieuwe auto.
0: Jullie hebben een nieuwe auto?
3: Ja, en dat gaan we natuurlijk tijdens de presentatie laten zien.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je mensen niet wijzer gaat maken dan dat ze nu zijn. Want je concurrent luistert natuurlijk ook, Tim. Hey, we gaan nog heel even luisteren naar Carlos Sainz. Want Carlos Sainz die had absoluut de P in na die kwalificatie. En
3: dat is ja, niet junior,
0: zo,
3: hè? Ja,
0: ja, het is ook niet zo heel erg gek. Want er waren allerlei software dingen aan de gang. Instellingen via die foutjes maakten. Carlos Sainz, hoor je.
4: Half of the cars did the lap with half a second quicker engine than the others. There was another software issue with the cars this time around. And we were on the bad end of it, and for whatever reason, the FIA, like in Malaysia, didn't decide to do sport inequity, and we're happy to do half of the quality of the cars in quality with a higher power than the other half of the cars. So a bit confused why the sport keeps doing different things depending on who is out in Q1 or who is out in lap 1.
0: Ja, oké, duidelijk. Uitgesproken mening dus van Carlos. Not a happy boy. Ja, natuurlijk is dat hartstikke shit. Ja, goed. De FIA gaf de fouten wel toe, maar goed, ze hebben allerlei berekeningen erop losgelaten. En uiteindelijk hebben ze de kwalificatieuitslag gewoon ook in stand gehouden. Ja, het is wat het is. Gedane zaken nemen geen keer.
1: Hey, Rob,
0: ja?
1: Het regent. Ik zie druppels. In Singapore.
0: Je ziet druppels in Singapore.
1: Ik zag net al een donkere wolk. En ik keek ook even op de buienradar. Er is uit het niks eigenlijk een beetje een bui ontstaan. En ik zie een paar druppeltjes. Ik weet niet in hoeverre dat echt van invloed gaat zijn. Want het is natuurlijk warm daar. Dus het droogt ook snel op. Maar we gaan dus even afwachten.
0: Ja, het is tegenwoordig met de programmering van GPR Sportradio zo, Björn, dat of we worden geskipt of we maken marathon-uitzendingen. Ja. Dus, Tim, heb jij tijd en zin? Want het is ook gewoon voor jou een werkdag. Want je bent nu op de kartbaan in Huizen, toch?
3: Ja, even lekker. Nou, ik ben nu nog even thuis. Nu ga ik daarna vol gas naar de kartbaan. En dan ook Formule 1 kijken. Dus eigenlijk best veel dingen tegelijk, ja.
0: Well, oké, nou als je tijd hebt om na 12, want dan komen wij nog even met een nabeschouwing terug, om nog even tijd en zin op om aan te haken, ben je meer dan uitgenodigd, van harte zelfs. Dan is Frans Verschuur er ook bij. En wij maken ons bij GPR Sportradio natuurlijk op voor het moment waarop Jurgen regelt het hart.
1: Ja, het wordt steeds harder dan de
3: VIA. Je maakt ook heel risk of rain. Eigenlijk gewoon niet te veel aanzetten.
1: Ja, 80% is de kans op regen, zegt de VIA.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het afwachten. Wij gaan in ieder geval, want de mannen zitten er sowieso wel klaar voor. En ik heb Olaf Mol vorige week samen met Jack gewoon 3 uur en 20 minuten horen praten. Dus eventueel de tijd die nu verregeld gaat worden, daar weten ze waarschijnlijk ook wel raad mee. Wij, Björn, Tim, Frans zijn bij je terug na de sprintrace, waarvan we nog altijd hopen dat die zometeen toch echt van start gaat. Tot die tijd hoor je nog een stukje van René Gaston.

0: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
12: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
13: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
12: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
16: Let's go for more from Extra Max.
15: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je?
6: toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
23: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
24: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemorgen. Welkom bij GPR Sportradio. Ik ben Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En wij zijn hier vandaag, op dit moment, as we speak, om 3 minuutjes voor de klok van 11 lokale tijd voor de Formula 1 Singapore Airlines Grand Prix Singapore. Ja, dat is veel Singapore in Airlines en Grand Prix. Lekker wel. De sprint op het Marina Bay Street Circuit, 21 rondjes. En dat betekent de totale raceafstand 103 meter en 33 meter. En het is natuurlijk op dit moment nog daglicht in Singapore. Dus ja, daar iedereen het heeft over die nachtrace. Ja, dat is allemaal morgen. Sterker nog, die is gewoon om 2 uur 's middags. Hè. Vergeet het eventjes niet. Allereerste sprint al hier op dit circuit. En er zijn wel weer wat dingetjes gebeurd voorafgaand aan de startopstelling van deze wedstrijd. En dus gaan we daar maar eens mee beginnen. Want er is er een die vanuit de pitlane gaat starten. En zijn naam is niets en niemand minder dan, ja hoor, Carlos Sainz. Veranderingen gedaan aan zijn Williams en vandaar hij vanuit pitlane. 21ste Valtteri Bottas. En dan komen we bij Checo Perez. 20ste veroorzaakt een code rood. Alexander Albon zat ook niet lekker in zijn stal. Hetzelfde kun je zeggen, maar dat is bijna altijd zo. Die zal daarvoor zijn. En dat is Lance Stroll met Arvid Lindblad. Dan komen we bij Esteban Ocon. 19e langzamer dan zijn teamgenootje. Dan Alonso, Gabriel Bortoleto. Berman dus met zijn beste kwalificatie sinds Miami. En dat is eigenlijk best wel oké van Ollie Berman. Hulkenberg, ja, in de sprint in 2026 alleen maar 11e of 14e gekwalificeerd. Franco Colapinto deed het best goed met een 11e stek. En dan Pierre Gasly, zijn tijd werd afgenomen vanwege tracklimits. Hij had geen tijd in SQ3 en dat had Adjar ook niet. Ze staan daardoor 10e en 9e. 8e Liam Lawson, 7e, zijn beste kwalificatie voor Lawson trouwens in de sprint. 7e, zijn slechtste voor Antonelli in de sprint. Lewis Hamilton had problemen met zijn achterbanden. Lando Norris, dit jaar al 4 keer in de top 3 gefinished in een sprint. Oscar Piastri in een sprint dit jaar voor het eerst voor Lando Norris. Charles Leclerc wel veel punten, maar nog nooit een sprintoverwinning dit jaar. George Russell de eerste keer van de sprint met Max op de eerste startrij sinds 2024 Austin. En Verstappen zijn eerste keer hier ooit op de eerste startrij. In een sprint is het dan wel. En voor de 11e keer totaal. En ja, inderdaad. We hebben een markt op het rechte stuk. Het ziet er net uit als vroeger de Zwarte Markt in Beverwijk. En daar zie je het al. Race control start delayed. Check, jij weet meer.
1: Ja, het is behoorlijk. Kijk, als je meekijkt met ons, dan zie je dus vreselijke regenval. En het is heel lokaal. Bocht 2 en 3. Standing water, zegt de FIA zojuist tegen ons. En we moeten even wachten tot het wat droog. Maar kijk, aan de andere kant van de baan, als je nogmaals met ons meekijkt. Helemaal droog.
0: Ja, het is niets te zien. Het is net Spa in Singapore. Gewoon echt gewoon hele stukken die compleet droog zijn. En op start finish en het gedeelte daar naartoe. Ja, daar is wel wat water. Maar standing water is natuurlijk vervelend en irritant. Dus zijn de bezems erbij gehaald. En ja, dan zitten we toch in een seizoen waarvan we riepen nog voordat we naar Maleisië, Bahrein, Maleisië, hoe je het wilt noemen, gingen van, nou, we hebben dit jaar nog helemaal geen regenband gezien. Hoe zou het gaan? Nou, dat viel allemaal wel mee. Wat je natuurlijk meteen moet meerekenen is dat er ook nu weer, let op hè, as we speak, andere software geladen gaat worden.
1: Krijgen we dat weer?
0: Nee. Dat hebben ze dus ondervangen. Want ze zouden hier gewoon beginnen met wat er was. Maar als de weersomstandigheden slecht waren, zouden ze ook weer gewoon de teams. En ik denk dus dat die bij de teams nu gewoon in de auto zitten. Kies software A, software B. Dan moet het gedaan zijn. De achtervleugels zullen dicht blijven. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar de sprint is wat dat betreft maar 21 ronden. En ik had mij nog voorgenomen om te zeggen, er is maar één ding belangrijk vandaag voor Max Verstappen. En dat is de start. Want als hij een goede start heeft, dan wint hij die sprint wel. Maar ja, we weten nu weer niet wat voor start we krijgen. George Russell die denkt van, ja, ik geloof het allemaal wel. Ik zit. Alonso denkt, nou, ik geloof het allemaal wel. Ik ben lekker uitgestapt. Maar Russell lijkt hiermee aan te willen geven. Ja, maar jongens, ik ben er helemaal klaar voor. En kom erop met de geit. Ja, dat hadden wij ook graag gewild. En Rob van Zomer heeft ons natuurlijk een inleiding gegeven met Coffee & Classics. Er zou nog een staartje aan vastkomen. Nou, ik ben benieuwd of dat weer gaat lukken. Maar dan zien we dat tegen die tijd wel weer. Onze schuld is in ieder geval niet, dat weet erop dan ook. En uiteindelijk is het voor de rest van de dag hier. Later vandaag natuurlijk gaat het livecenter weer open met al het voetbal wat er is en dergelijke zaken. Maar goed, je weet, Formule 1 zit in ons DNA. En dus zijn wij er als het gaat om derde vrije trainingen, kwalificaties, sprintkwalificaties en races, zijn we er gewoon helemaal live bij. En wat moet je nu doen? Hè? Moet je een setje intermediates gaan steken voor 2 bochten? Of zet je toch, nou, ik gooi er wel een setje sliks onder en ik zwem wel door die eerste 2 bochten heen. De medical car heeft zojuist een rondje gedaan. Het is hier overigens niet droog. Hè? Laat dat voorop stellen.
1: Damp, noem je dat, hè?
0: Ja, dit is vochtig. Je ziet het ook wel. En het is echt een inimini Ik kijk op mijn buienradartje die ik heb. Die kan je gewoon dan roepen. Kijk eens bij de buienradar in Singapore. Eerder, en die is boven de stad langs gegaan, een joekel van een bui. En dit was gewoon een blauw dingetje met 3 tot 5 millimeter. Maar die hing er even boven het circuit. En die heeft op start-finish dus 85.459 emmers water naar beneden laten komen. En daardoor zijn bocht 2 en 3 zijn dus zeg maar volgelopen. Zo kan je het ook zien. En wel het rechte stuk ligt zo. En dan ga je bocht 1 in en dan loopt het een fractietje naar beneden. Nou, dan weet je al waar dat water heen gaat. Ook een fractietje naar beneden.
1: Kijk, hier kan je het mooi zien.
0: Ja, het is ongelooflijk. Er staan gewoon belletjes op dat water. Ja, dit is echt veel water, hè?
1: Dat is echt wel een bakkie water, hoor.
0: Engelsen zouden dan zeggen, like, properly veel water. Maar en wat er dan ook meteen weer gebeurt, daar moet ik ook eerlijk in zijn. De FIA kijkt hier ook voor meteen aan. Want je ziet daar in het gele gedeelte, als je meekijkt achter de curbstones, daar liggen wel van die roosters. Maar dit water komt daar dus niet.
1: Oh, die heeft heksenbezem gepakt.
0: Dat zijn de beste. Dat klinkt heel raar, Jack. Dat zijn de allerbeste.
1: Maar je ziet het water wel richting de afvoer lopen. Dus,
0: dat loopt naar beneden. Het zoekt natuurlijk altijd de weg van de minste weerstand, zoals jij ook altijd doet.
1: Ja, altijd heel makkelijk.
0: Liam Lawson die denkt van, oh ja, tijdsverschil. Niet helemaal uitgeslapen. En die zit gewoon lekker met een stukje droogijzer in zijn voiture. En er zijn dus fans op de tribune. Ik heb een shot van de tribune gezien van mensen die gewoon in een t-shirtje zitten. Ik heb mensen gezien op een tribune die zonder paraplu in een zijknat t-shirt zitten. Ja. En er zijn mensen die nog steeds met een poncho en een paraplu, en die zijn dan dus wel half droog, nog gewoon in de regen zitten. En die gaan denken, ja, en nu, und jetzt, und was, und dann.
1: Hier zijn we op de startgrid bij Isaac Hadjar. Dan zie je toch wel de druppeltjes nog voor de lens langs.
0: Ja.
1: Dus het blijft nog wel een beetje aanvoer komen van nieuw water.
0: Maar dit is het staartje, hoor.
1: Ja, absoluut, denk ik
0: wel. Is maar wel één ander nadeel. Volgende inspectie zou over 1,5 minuut gaan plaatsvinden. Volgens de FIA. Is nog wel één nadeel. En dat weten wij ook. Het droogt, heel raar, ontzettend slecht op. In Singapore, het asfalt.
1: We zitten recht onder de Evenaar.
0: Ja, 142 kilometer.
1: Ja. Ja. More or less.
0: Roundabout ongeveer precies.
1: More or less blijft het ongeveer daar.
0: Kijk.
1: Nico Hulkenberg die denkt ook van, nou, wat moeten we hiermee?
0: Dit is hem. En de hoogste intensiteit is daar binnen geweest. Oh, het is al geel, dus dat is 6 millimeter. Wat er gevallen is. Per vierkante meter, hè. En dan neemt hij nu af naar 0,3. En dan is het klaar. Dus als hij weg is, is hij ook weg. Maar ja, die baan die gaat in 21 rondjes... gaat hij zeker met een R'tje niet opdrogen. Lindblad en Berman. Lindblad gisteren natuurlijk toch met zijn team ook samen met Williams geprobeerd om aan te vechten wat er nou in die SQ1 gebeurde. Toen er een aantal auto's wel ineens overtake kregen. Ja, dat hoort helemaal niet in de kwalificatie. En die hebben dus geprobeerd, en vandaar dat het even lang duurde ook, om te zeggen, ja, maar we gaan gewoon SQ2 met 22 auto's rijden. Daar heeft de FIA van gezegd, nee, doen we niet. Want dit is een glitch en glitches kunnen voorkomen en wij hebben ons daarvan gevrijwaard. Nou, prima. En toen zei Carlos Sainz wel wat verstandigs. Hij zegt, ja, ik ben toch benieuwd als er nou 2 Ferraris, 2 McLarens en 2 Red Bulls nog in tijd hadden staan wat ze gedaan hadden.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
0: En als het goed is, niks. Maar je denkt toch, ja. Yeah. Maar dit gaat wel redelijk rap, zeg. Zie je dat?
1: Dit is al behoorlijk weg al.
0: Ja, hij komt daar natuurlijk niet op snelheid door. Maar je ziet, er is hier hoogteverschil. Hè? En hier loopt het weer een beetje naar beneden. Komt er weer wat meer spray onder vandaan. Kijk, de truc is, wat zit er in het hoofd van Rio Marquez? Dat is de wedstrijdleiding in deze wedstrijd. En waarom zeg ik dat? Het is het perspectief hoe hij daar nu zit. Je kunt daar zitten en kunt zeggen, oké, ik wil ASAP deze wedstrijd op gang hebben.
1: Want er komt nog straks een hele belangrijke kwalificatie aan.
0: Ja, daar is gelukkig in het tijdschema wel rekening mee gehouden. Dus de tijdsdruk zal er niet zijn. Of zegt hij, ik wil sowieso een staande start hebben van deze sprint. Kijk, als hij dat doet, ja, dan zijn we nog wel even bezig. Terwijl als hij het eerste deel pakt, als je beeld met ons hebt, dan zou je dus zien dat de safety car nu rijdt daar waar er nog wel wat standing water is. Dit rijdt nu inmiddels wel iets verder dan bocht 2 en 3, moet ik ook weer eerlijk in zijn. Want dit is al 6 en 7, maar dit is wel te doen.
1: Hier wordt het droog, denk ik.
0: En vanaf hier begint het droog te worden. Wat je natuurlijk ook mee moet rekenen als wedstrijdleiding is dat je water mee gaat nemen. Dus jongens gaan de spray doen, die waait mee en het wappert en het wappert. En dan komt hij uiteindelijk bij bocht 9 en 10. En daar is het zo goed als droog. Dus ik zou dit persoonlijk een perfecte situatie vinden om achter een safety car te starten. doe je drie rondjes. Ja. Hè? Je weet het, die jongens die doen wat is het, 31 liter water per seconde.
2: It's lasting quite long.
3: Ciao, Kimmy.
2: Yes.
3: Is your new engineer here?
2: Who is?
1: It's George.
3: Who is? Is your new engineer?
4: George.
2: Oh, George!
3: Oh, ciao.
4: It's called Giorgio.
1: Ze zijn een dolle.
0: Nou, ik ben helemaal in de... Ze hebben humor bij me gezeten. Dus.
1: Nee, George dan. Die George, grap aan maken.
0: Ja, die zat in die auto. En dan zie je dus. Maar dat is ook wel weer zo'n ding. Mensen zitten allemaal te denken. Die hoek. In de wedstrijd blijft dat 100% gescheiden. Gaat alles via de pitwall. Is het niet zo dat je kan zeggen... Kimmy, ga van de kant, want ik ben sneller. Dat moet allemaal via de pitwall. Nou goed, de medical car is inmiddels weer in het laatste gedeelte.
1: Oh, hij was
0: dat was
1: in de garage.
0: Opgenomen beeld.
1: Hij was in de garage, heeft hij natuurlijk even die headset opgepakt.
0: Dat is opgenomen beeld.
1: Ja. Hij moet uit de garage. Hij is helemaal grap aan het maken, die Giorgio.
0: Ja, want hij weet dat hij morgen geen punten gaat scoren. Een soort luchtballon op zijn rug. Dat is een cool jasje. Maar goed, dat is het perspectief wat je moet hebben. Ik denk dat je het prima met de regenbanden redelijk droog kunt rijden.
1: Intermediates bedoel jij?
0: Die vallen onder de regenbanden aan zich. Hè? Ja. Intermediates in ieder geval. Ja, de regenband, die laten we... Hier ga je natuurlijk helemaal niet op maar
1: rijden. Nee. Dat ding is binnen drie rondjes...
0: Als je een risico zou kunnen mogen slash nemen... Ik weet niet wat de wedstrijdleiding besluit... Dan zou je kunnen zeggen, ja, met wat ik hier zie... Als ik op sliks ga rijden, dan heb ik dus... laat ik het voorzichtig zeggen... Meer dan 50% van dat rondje heb ik droog. En dan moet ik door bochten 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Moet ik een beetje zwemmen. Wat verlies ik daar en wat win ik daar? Er zijn nu al jongens aan het uitrekenen wat je daar kunt rijden.
1: Wat jij ook vaak tijdens een live-uitzending zegt... van nou, dit is een beetje het omslagpunt.
0: Crossover point.
1: Daar zijn ze nu ook allemaal mee bezig. Van nou, nu kun je nog op rood, want de baantemperatuur is koud. Dan moeten we rood. Oh, dat wordt wat warmer. Oh, dan gaan we toch langzaam richting die medium.
0: Maar hoe koud is die baantemperatuur dan?
1: 43 graden.
0: Oké. Okay. Ik vind het niet eens zo heel koud. Nee. Want er was gisteren 55. Ja. En de buitentemperatuur?
1: 29 graden.
0: Zie je, het wordt daar... Dat is dan door die bui, maar het is daar gewoon eigenlijk altijd gewoon 32 graden. S'avonds koelt het een beetje af, maar niet zo heel veel. Maar ja, dat waren dus teams die gisteren nog even probeerden om alle auto's in SQ2 te krijgen. En dat is uiteindelijk dus niet gelukt. Verstappen staat te kijken, ja, die is echt onaangedaan in dit soort dingen. Die denkt, ja, ik ga zitten en het is hetzelfde voor iedereen. En ik zie het wel, kijkt weer een beetje omhoog. Hij blijft, dit druppelige gedeelte, kijk, daar zit hij. De buienradar is in beeld, dus de teams zien de buienradar met wat vlekken. Die ziet er wel iets anders uit dan die van mij, moet ik zeggen. Ik zie gewoon een heel klein rond puntje. Waar wat regen uitstond, maar ze hadden wel hier nog paars in zitten. En paars is wel serieus veel water, maar ja, dat hebben we gezien dat geval is. Het gaat er nu om wat de medical car doet. En dan gaat het erom wat de wedstrijdleiding besluit. Dat is het allerbelangrijkste. En persoonlijk, maar ja, zo zit ik dan weer in elkaar. Maar ik heb het er zeker niet voor te zeggen. Ik zou... met die medical car gaan rijden en gewoon de rijders laten roepen... dit kan wel of dit kan niet. Kijk, die medical car moet eerst voelen, heb ik standing board. Springt die Mercedes onder mijn kont vandaan. En als dat gebeurt, plassen, standing water, plassen... daar word je niet heel gezellig en vrolijk van. En dan zie je toch weer, ik vind het wel weer bijzonder dit... dat je in al die jaren twee... en we zijn nog niet begonnen, dus de race is niet onderbroken door de regen... Twee wedstrijden gedaan, waar het was. En dat natuurlijk die 2023 start hier met Vettel en Verstappen en Raikkonen. Maar het was ook dat het voor de wedstrijd geregend had. En men op sliks moest gaan vertrekken.
1: Next inspection, 11:15 Nederlandse tijd. Dus
0: over 4 minuten.
1: We gaan nog niet van start.
0: Nee. Ja, maar ik vind wel, hij pakt wel goede intervallen. Ik heb wel het gevoel dat hij zit te kijken van... oké, hoeveel verbetert het? Hoeveel hebben die kaartjes die we daar hebben gezien... die dat water wegblazen, opzuigen... wat ze er allemaal maar mee doen, dat is maar verdwijnt. Ook Conner is nog niet zeker van wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, hij weet wel zeker dat hij niet meer in de auto waar hij nu op zit... dat hij daar volgend jaar niet meer in zit. Want er kwamen dingen naar voren dat hij... dat men interesse heeft in het WEC, maar dat is weer tegengesproken... toen las ik van de week iets. En ik weet niet of jij vindt of dat wat voor hem is. Ik ben, als ik naar de rijstijl van hem kijk en zie wat daar gebeurt... Formule E is overgesproken. Ik weet niet of Esteban Ocon in Formule E en wat daar gebeurt... of dat een goed huwelijk is.
1: Ben bang voor niet, nee.
0: Want hij is natuurlijk nogal redelijk van het... Ik kleun hem er even tussen. En dat zie je daar toch al veel meer gebeuren.
1: Hij was natuurlijk een mega karttalent. Ja. Met zijn lange, dunne poten. Dus ik weet niet wat het beste past.
0: Ja.
1: Voor hem.
0: Nee, ik denk ook niet dat hij in het... in Formule 1 moet rijden. Kijk, hij heeft natuurlijk een ander probleem. Dat heeft Richard van Schoor deels ook. Die is natuurlijk wel een lange gast.
1: Ja, lange gast, ja.
0: Dus ga maar eens even naast Dorian Pin in een LMP2 zitten. Of in een wekauto. Ja, dat is ook wel een dingetje. Moet je benen opvouwen. Maar goed, dan hebben ze van die inzetstoeltjes. Hè, dan. De teamgenoten van Richard van Schoor, die Dorian Pin, hebben ze zo nooit in die babysitjes.
1: Maxi Cosi
0: zetten ze erin. De teams gaan er dus nu al van uit. Omdat je in beeld, als je mee zou kijken, mensen ziet die van die bladblazers hebben. Die zijn de pitstopplek aan het droogblazen. En dat is allemaal logica. Ik denk dat we gaan vertrekken op intermediates. Ja, het is een sprintrace. Hoeveel ronden weten we niet. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat we naar binnen moeten komen om uiteindelijk sliks te steken. Mocht het nou allemaal veel korter worden, dan denk ik dat er ook nog wel eens iemand het lef zou kunnen hebben. Want ze gaan er hard aan, hè. De intermediates. Als je alleen maar op start-finish nat hebt. En laat ik zo zeggen, als je de eerste 7 bochten nat hebt. En de volgende 10 bochten is alles droog. Dan weet je in rondje 2 als je aankomt. Weet je echt niet van waar we gaan al die flappen rubber heen. Die er van die intermediate afkomen. Dus dat is dan wel een dingetje.
1: Hij heeft zijn lolbroek aan hoor, die George. We zien hem nu in beeld.
0: Met Bortoletto aan het praten. Met Arvid Limpland aan het praten. Met Olly Berman aan het praten. Trouwens, dat was gisteren geloof ik een onderzoek over... In de afgelopen jaren heeft Max Verstappen het meest gescholden op de boordradio's. Dat is man die had onderzoek. Maar in 2026 staat Olly Berman gewoon serieus boven. Hij zit alleen maar te vloeken en te tieren in die auto. Terwijl als je hem ziet, is het gewoon een perfecte schoonzoon.
1: Ja, keurig net die jongen lijkt het. Maar ook wel lang hoor, net als George. Allebei lang.
0: Ja. Nou, kan hij wel naar Mercedes. Oh nee, doet hij niet. Hij moet naar Ferrari. Nee,
1: hij moet naar Ferrari.
0: Dat is waar hij heen wil. De fans hebben het naar hun zin en zwaaien. En ja, zonder paraplu's en zonder poncho's en in hun t-shirts. Maar hier zit er nog wel... Oh nee, kijk bij die meneer onder zijn arm. Die heeft alleen daar een natte plek. Is dat niet van de regen?
1: Hey, gisteren na die...
0: Vertel.
1: Kwalificatie voor deze sprintrace was er nog wat gedoe, hè, met die gele vlag. Heb je daar nog tijd voor gehad om dat allemaal een beetje kunnen toelichten? Wat er nou uiteindelijk uitkwam? Bij de stewards.
0: Ik heb het goed gelezen. De enige wat ik gezien heb. No reason for penalty. En dat, ja. vond ik op zich een goede tekst.
1: Ja.
0: Kijk, andere tribune in beeld. Weer alleen maar paraplu's. Maar ga door.
1: Ja. Dus, en hier weer droog, lijkt het. Maar deze mensen zouden wel eens droog kunnen staan onder een afdakje. Dat zien we niet helemaal. Maar goed, even terug naar die straf. Was het terecht of had Max daar straf voor moeten hebben? Als je die boordradio hoort die wij dan gehoord hebben live... dan doet Max meteen al reageren, anticiperen op van... hey, ik heb dit gedaan. Ik laat hem even voor. Was dat genoeg?
0: Nee, want dat geldt niet. Hij heeft niet gepakt omdat hij iemand ingehaald heeft. Hij wordt gepakt omdat hij inhaalt onder geel. En dan een plek teruggeven in een kwalificatie. Het is geen wedstrijd, dus ik vond het wel een slimme manier. Terwijl ik hard jaar een eyebolletje doe met de cameraman. Ik vond het wel een slimme manier om de wedstrijdleiding beïnvloeden, zeg ik niet, maar wel aangeven van oké, ik weet dat het niet helemaal goed is. De wedstrijdleiding heeft goed gekeken naar alle data. We hebben gezien dat hij volledig van zijn gas afgegaan is. Maar omdat hij zoveel harder aankwam dan de Lewis Hamilton daar nog reed, want die reed maar 50 km per uur en helemaal aan de kant, was er een dusdanig groot snelheidsverschil nog steeds, dat zelfs dat niet genoeg was. En als hij was gaan remmen, dan weet je niet wat er gebeurd was. Hij heeft zijn snelle ronde daarna meteen afgebroken. En de wedstrijdleiding heeft dus aangegeven van... wij vinden dit voldoende om te zeggen... ja, een straf vinden wij niet nodig. Want de uitleg is vrij helder. Lewis Hamilton heeft nog wel met één zinnetje geprobeerd... ja, maar wat nou als dan wellicht ik het misschien niet goed gezien had... en we een aanrijding gehad zouden kunnen hebben. Dus dat was nog wel een... pogingtje van Lewis Hamilton om hem...
1: Want hij zei direct op de boordradio... Max heeft meegemaakt.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar... Nee, check. Als het gaat om inhalen onder geel...
1: Ja, mag niet.
0: En dan vind ik het normaal dat je dat roept. Ik bedoel, als jij bij de stoplicht staat in je wachtnetjes... en er zijn allemaal net mensen overgestoken in de blaas erin... de rood, dan roep je... oké, de lul die rijdt de rood. Dus dat is een beetje wat er gebeurt. Wij zouden dat nooit doen.
1: Nee.
0: Dat.
1: Nooit.
0: Ach, Liam Lawson, zijn wekker is afgegaan. Dus hij is ook weer wakker. Er staat wel knap 9 in het kampioenschap met 65 puntjes. Maar, zeggen wij er meteen bij... er waren eergisteren toch wel weer wat berichten dat ze bij Red Bull ontzettend hard nadenken over die Nikola Tsolov, die natuurlijk zo goed is in Formule 2. Eerst waren er berichten dat hij, zoals vele Red Bull-jongelingen, een jaartje naar Japan zou gaan voor Super Formula. Waarom is dat goed voor ze? Nou, A, om even daar een jaartje te zitten en te wonen, dat is best wel heftig, sociaal gezien. B, het Super Formula kampioenschap is een heel goed kampioenschap. En men rijdt daar op serieus grote sliks. En dan met zonder stuurbekrachtiging.
1: Met
0: dus
1: zonder.
0: Jouw armpjes, die krijgen een jaar lang krijgen die ook goede training. Het kost een patiënten, maar ja, ik weet het niet. Ik zou, als je ziet dat Lawson zo'n seizoen draait. Nou, Lindblad gaan ze sowieso niet wegdoen.
1: Nee.
0: En ik zou het van Lawson, zou ik het jammer vinden. Aan de andere kant, hij heeft het pas geleden ook wel weer een keertje uitgelaten. Omdat hij vond hoe dat allemaal ging met die stoelendans en eruit. En naar die auto en weer uit die auto naar twee wedstrijden en erin. En ik weet niet of hij de vriendelijkste vriend is. Here we go, Formation Lap. En dan gaan dus... Ja, dat hadden we moeten vorige keer ook even kijken. Maar Formation Lap zou dus kunnen zijn, we rijden naar de grid. Want dan is het Formation Lap.
1: Ja.
0: En dan wordt het weer belangrijk. Nou, dan hebben we dus maar een half uurtje uitstel.
1: Over 12 minuten overigens, hè?
0: Ja, ze hebben altijd...
1: Uur 30.
0: Minimaal 10 minuten zijn moeten ze geven. En dan gaan we het wel zien. We
1: gaan de hele gewone normale startprocedure beginnen. Mooi. Of afronden, laat ik het zo zeggen. Want die zijn we natuurlijk al begonnen.
0: Ja.
1: We staan al op de grid.
0: Het is een behoorlijke schok voor het team van Mercedes. Hè? Dat voordat ze naar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië gingen... Hadden ze heel weinig updates opgedaan. Ja, maar een grote update mee. Want ja, wij kunnen wat al die andere teams doen... kunnen wij niet betalen met de budgetcap, bla bla bla bla bla. Ze nemen dat ding mee naar Maleisië, laten we het dan even zomaar zeggen. En hij werkte daar niet. Het was gewoon... de data klopte niet. Nou hadden ze hem niet geheel bij zich. Want er was ook een voorvleugel die je daarbij had gehoord. Maar die was nog niet klaar. Dus dan hebben ze gisteren op allebei die auto's... dus eentje met het oude aeropakket op Russell... met de update op de auto van Antonelli... ook allebei die auto's die nieuwe voorvleugel gegeven. Om te meten en te kijken wat er nou precies aan de hand was. En wat bleek, de auto van George Russell was gewoon veel beter... dan die van Kimi Antonelli. Ja, dan zit je wel met je handen in je haar. Want wat ga je dan doen? Ga je zeggen, ja, we gooien die hele update... waar het allemaal zo moeilijk was om het voor elkaar te krijgen... die gooien we in het putje. En onze auto was zonder die update sterk genoeg om zeer dominant te zijn. Dan was het maar om de pole positions. En dan moet je zeggen, ja, kiezen we ervoor of kiezen we er niet voor?
1: Kiezen we ervoor of kiezen we er niet voor? Dat is ook de vraag die iedereen bezighoudt. Slicks?
0: Klok tegen gelijkleggers.
1: Ja, slicks of intermediates. Wat gaan we doen?
0: Ja, het is lastig. Als je een formation lap hebt, dan moet je nu kiezen wat je gaat doen. Ik denk toch dat je veiligheid is dat je wel voor intermediates wint. Want we hebben natuurlijk kies, want je hebt vorige week natuurlijk ook gezien... op die nat

0: Piastri die ook wel weer eens een keer lekker van voren zit op de eerste twee startrijen. Daar zal hij ook wel redelijk...
1: Ja, in ieder geval voor zijn teamgenoot.
0: Gelukkig van worden, ja. Maar goed, ja. Voor je het weet krijgt hij de call weer, hè.
1: Ja. Kunt u even aan de kant?
0: Verstappen gaat instappen in zijn auto. Dat doet hij met van die overschoentjes aan. En dan nog, hè, met overschoenen en al worden nog de voetzolen van zijn raceschoenen heel goed en keurig netjes droog gemaakt. Want ja, dat wil je niet.
1: Geen risico.
0: Nee. En ook nog helemaal geen band op die auto. Bij niemand trouwens, want de Ferrari die achter hem staat, zie ik dat
1: ook. Ja, bij Mercedes zag ik ze wel er al op.
0: Ja, band met vel.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Voor de Puritijnen onder ons, de naam Singapore. Komt uit het Maleisisch. Het betekent Singapura. Dat laat zich vertalen tot Lion City. Oftewel Leeuwenstad. Vandaar dat je veel van die leeuwen dingen ziet. En af de beeldingen. En verderop staan langs het water. Ook van die, dat zijn grote beelden. Waar dan uit de mond van het Leeuwenstraal water. Die het, de Malaccan Street weer in voert. Een van de drie stadstaten in de wereld. Zijn de Monaco, het Vaticaan en de Singapore. En inderdaad, in twee van die drie stadstaten, behalve in het Vaticaan, zijn er dus Formule 1-wedstrijden. Dat is ook wel weer lekker.
1: Current plan is to do 2 formation laps behind the safety car.
0: Kijk, dat is heel verstandig. De vraag is dan, gaat hij dan tellen? Dat ging hij in Maleisië wel doen. En dan kunnen ze weer voor een standing start. Ik vind, dit is wel de goede beslissing. Maar goed, dat is voor ons makkelijk, hè?
1: Ja.
0: Dit hadden ze ook 10 minuten geleden kunnen doen, denk ik. Er is niet veel water meer bijgekomen. Maar luister, we mogen de FIA en geen enkele autosportorganisatie ooit aanpakken als zij roepen dat ze dingen doen uit hoofden van veiligheid. Want wij hebben er ook niks aan als ze het te vroeg doen. En dat doen ze zeker nooit. Ik vind dat ze vaak laat zijn, maar dat is hun keus. Als je het te vroeg doet, dan heb je de kans dat er in bocht 1 7 man af liggen. En dan heb je ook een veel minder leuke wedstrijd. Kijk, nou stapt die Lewis Hamilton uit, gaan ze alsnog zijn voeten droog maken. Nou, dat zien we net niet, maar bij Max deed dat wel.
1: Hij stond op het trappetje.
0: Ja, dat vind ik ook goed. Maar, weet je, dat zijn voor mij details. Stel dat er toch nog...
1: 1 druppel.
0: Nou ja, die ene druppel heb ik er last van. Right front, ja. Zou dat slik zijn?
1: Pierre Gasly is wel zo'n type die dat gokt, want hij staat 10e.
0: Het stom is, bij sommige teams zijn de bandenwarmers van de Inter zijn er weer groen. De bandenwarmers van de Fullwet zijn er weer blauw. Wedstrijdleiding meldt niks, hè, wat ze kunnen, moeten en mogen.
1: Nee.
0: Kijk, je ziet ook een paar van die bandenwarmers met die groen-gele streep eroverheen. Dan denk je weer van, ja, dat is het. Voorafgaand aan deze sprintrace zouden wij kunnen stellen, en zo is het, Max Verstappen heeft 13 van alle sprintraces die er ooit gehouden zijn. Dat zijn er 29... gewonnen. Maar zijn beste finish dit jaar was 5e. Daar zit een intermeet. Goed gezien voor die cameraman. Oscar Piastri op Inters. Nou, weten we dat in ieder geval zeker. Ja, ik denk toch het gros.
1: It remains to be seen, George, if there will be a standing start, ja, or a rolling start.
0: Ik zou, gezien wat er het weekend nog moet komen en het feit dat het een sprint is, maar dat zegt mijn hart weer, zou ik... Doe gewoon een rolling start.
1: Neem maar even geen risico voor deze sprint.
0: Want je weet ook, als er wel wat gebeurt met een standing start, dat er van alles zou kunnen zijn en is. Dat je ook teams in de problemen kan brengen, die dan tussen nu en de kwalificatie, die om 3 uur vanmiddag bij ons is, dat is 9 uur bij hun, misschien wel een hele auto moeten gaan lopen opbouwen. Nou kunnen ze dat, dat is allemaal niet. Maar weet je, als je het kunt voorkomen en...
1: Beter voorkomen dan genezen.
0: Het gaat niet om de knikkers hier in dit geval. Het gaat om een sprintreis waarbij er, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punt uitgedeeld wordt. De bui is voorbij, dat is duidelijk. De baan is droog genoeg om te doen wat ze zouden willen doen en moeten gaan doen. George Russell zag ik dus ook Inters. Natuurlijk nu allemaal cameramensen die aan het zoeken zijn. Dan zie je dus wel weer het verschil dat
1: zij
0: je dus
1: ook,
0: bij...
1: Hier,
0: ja, maar je kunt bij McLaren dus net in zo'n dingetje kijken. En dan kom je bij hier, Racing Bull.
1: En bij
0: Red Bull Racing. Helemaal afgedekt ook. Gewoon niet te zien.
1: Maak ze niet wijzer.
0: Ja, maar ja, goed. Die bandenwarmers gaan op een gegeven moment af. Hier staat nu Formation Laps behind safety car.
1: Ja, two. Minimal 2, zeiden ze.
0: Oh, minimal 2.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: The plan is to do 2.
0: Ja. Alright. Nou, hier houden ze het nog even open dan, zeg maar. Maar weet je, ik ben al blij met de manier waarop via de laatste tijd en de laatste jaren gewoon
1: absoluut
0: doet.

0: hem al eerder een compliment gegeven. Maar Romain de Lau, die doet dat fantastisch.
1: Ja. Nou, dan zijn we dus alweer anders dan in de laatste twee Singapore gereden wedstrijden. Want toen waren er geen enkele interrupties van de safety cars. Dat is ook alweer een dingetje.
0: En
1: alle 13 Grand Prix daarvoor hadden allemaal minimaal één safety car. Dus, wat wou je zeggen?
0: Nee, de grid loopt. We hadden een mooi shot, overzichtshot. De grid leeg loopt, alle karretjes gaan terug. Allemaal self-supporting, die karretjes. Zitten allemaal van die generatoren op. Dus een touwtje aantrekken.
1: Dit is dus het punt in dit raceweekend waar George Russell punten kan pakken. Want, nou, morgen heeft hij daar natuurlijk theoretisch nog wel de kans op. Voor de Grand Prix, en dat valt dus helemaal buiten de sprint en de sprint qualifying, voor de Grand Prix moet hij dus achteraan starten omdat hij 30 geplaatsten gridstraf heeft. Vanwege allerlei dingen die hij moest vervangen nadat zijn motor de geest gaf op het circuit in Maleisië tijdens de Grand Prix van Bahrein. En wat wil de Mercedes? Die hebben nog een verbeterde motor, verbrandingsmotor liggen, de A-Duo. Dat is dus optie 2. Die wilden ze erin zetten. Maar die kregen ze niet op tijd klaar. Dus heeft hij buiten zijn pool een nieuwe, oude spec moeten steken. Dat betekent, als hij naar die A-Duo 2 motor gaat, moet hij weer nog een keer een gridstraf pakken.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn er meer hoor. Want er zitten heel veel coureurs die al op... Waar zitten ze op? 4 motoren. Dus de eerstvolgende ben je gewoon bokkie. Volgens mij hebben ze bij Verstappen ook nog de laatste tijd een keer een motor uit de pool teruggehaald. Dus dat is het. Raceomstandigheden zijn inmiddels goed genoeg om te gaan. En dus gaan we ook zo dadelijk. Dan is de vraag hoe gaan ze ze loslaten. Dat is allemaal aan de wedstrijdleiding. In overleg denk ik. Nee, niet in overleg met de steward. Je hebt daar niks over te zeggen. Dat is puur wedstrijdleiding en de clerk of the course. Uiteindelijk gaan we misschien ook wel weer horen in die... Formation Labs, de jongens die roepen... Ik kom in een versliks. Je hebt iemand die gaat het proberen. Die denkt, ja, maar ik rij al heel lang. Rij dus veel langzamer, hè. Ik rij al heel lang hier op de droge baan. Tot je dan met je slik straks naar buiten gaat... en je komt in, zoals ik het net schets, bocht 16, 17 tot en met 7. En je denkt, was toch even wat natter dan ik gedacht had.
0: Als ik goed luister en goed zie en goed voel... gaat iedereen op de inters van
1: dat is ook de logische keus. Laat ik dat voorop stellen.
0: Iemand die even een gokje durft te nemen. Maar precies wat we net zeiden, denk ik ook. Hè. Het is de sprint. De grote Grand Prix komt er nog aan. Dan zijn de grote punten te verdelen.
1: Precies, 21 rondjes. Stel dat je, en dan hebben we het over het gedeelte wat nu nat is, een rondje of 8, 9 bezig bent om dat droog te rijden. Dat gaat langer duren. Want als je je intermediate band in dat andere droge stuk ophaalt, dan ga je dus in het natte gedeelte het nattere deel opzoeken. Ga je daar niet op die half droge lijn rijden. Dus dat gaat nog wel even duren. Dan wappert er weer water op die droge lijn, waardoor die nog langer nat blijft. En het droogt hier, en dat blijf ik herhalen, het droogt hier niet heel snel op. Droog rijden kan wel.
0: Dat komt omdat er een 82,4 humidity is.
1: Ja, dat is gigantisch.
0: Ja.
1: Gigantisch met SCH. Motoren zijn inmiddels opgevlamd. Dat betekent dat dit half uurtje erop zit. De bui was wel groot genoeg hoor. Ik bedoel, dat was met name in bocht 2 en 3 en dergelijke. Op vlammen wordt er geroepen tegen Max.
0: Maar de bandenwarmers eraf. Komt die aan. 5, 4, 3. Nou, bijna.
1: Oh, we hebben nu eens 4 onboardcamera's. Omdat ze dan willen laten zien wie er waarop staat.
0: Ja.
1: Ja, iedereen dus intermediate. Dat hadden we zelf al gezien.
0: Max ook.
1: Ik heb zo'n beetje zo'n dingetje. Vroeger keek je in zo'n ding met zo'n... Dan ging je eraan draaien en dan kreeg je helemaal van die rare beelden. Alsof je een LSD-pilletje geslikt had. Waarvan ik niet weet hoe het eruit ziet, maar dat zag er dan zo uit. Een kaleidoscoopding of zo, weet ik veel hoe het eruit. Ontzien.
0: Iedereen die aan de auto heeft gewerkt aan de kant. Een minuut signaal.
1: De drone vloog over de startgrid heen. Dus voor de herhaling... Pole position voor Max Verstappen. George Russell naast hem op die eerste start rijdt, maar ze gaan rollen. Dan Charles Leclerc, 4 Oscar Piastri, 5 Lando Norris, 6 Lewis Hamilton, 7 Antonelli, 8 Liam Lawson, 9 Isaac Hadjar en 10 Pierre Gasly. Colapinto 11, 12 Hulkenberg, 13 Berman, 14 Bortoletto, 15 Alonso, 16 Esteban Ocon, 17 Arvid Lindblad, 18e Lance Stroll, 19e Alexander Albon, 20e Checo Perez, 21e Valtteri Bottas. Gaat lekker met Cadillac. En vanuit pit lane Carlos Sainz. Dan vind ik het interessant wat ze daar nu mee doen. Want normaal als je vanuit de pit lane moet starten, Dan heb je een formation lap en dan moet jij weer die pitlane in. Ik denk dat hij nu gewoon, omdat het meerdere formation laps gaan zijn, aan mag sluiten.
0: Dat
1: of mag
0: typen.
1: Ja, maar ik zie hem niet staan. Einde pitlane. Dat vind ik het bijzonder. Kijk,
0: als ze beslissen voor een standing start, dan moet hij in die pitstraat blijven.
1: Ja, dan wel.
0: Ja. Hebben ze dat al besloten trouwens? Kan ik dat zien? Nee, dat hebben ze tenminste nog niet aan ons dus, gedeeld.
1: Het wacht is nu op de een die om zijn moeder begint te roepen en die ander zegt prima, we kunnen racen. Dat zijn altijd de grote verschillen die erin zitten. Ik denk dat Lewis Hamilton wel blijft. Oh, daar is Sainz en die gaat dus nu uit de pitlane mee. Dan is dus de grote vraag, omdat we dus in de situatie zitten dat er meerdere formation laps zijn. Komt Piastri.
2: Spray is very bad.
1: The spray is very bad. Ja, in dat laatste deel waar het nat is, 7 en 8.
0: Krijgen we natuurlijk nu zo de boordradio van Max. Nou,
1: ja,
0: prima, hoor.
1: Die heeft geen spray. Ja, van de safety car. 7 en 8 is trouwens Stamford Road. Dan komen ze op St. Andrews Road en hier Anderson Bridge. En dan dus Esplanade Drive op. Dat is weer een echte brug, zeg maar. En dan haaks naar rechts. En dan dat deel wat de laatste jaren veranderd is. Dat is één grote lange rechtstuk geworden wat naar die chicane 16 en 17 leidt. Ja, en hier is het gewoon volledig droog. En dan komen we dus weer in dit gedeelte. En daar is het weer gezellig nat. Hier reden ze dus vroeger eerst rechts onder dat gebouw door en kwamen ze hier weer onder dat gebouw vandaan. En dan kwamen we deze chicane terecht. 31 liter per seconde door een intermediate bij 300 km per uur. Lawson.
2: Feels completely dry over at 2:13.
1: Leuk dat het soms voorspelbaar is. De ene roept van, oh ja, dus, nou, maar de spray is very bad. Ja, dat klopt. En hij roept, ja, het voelt helemaal droog bij het hoogte van bocht 13. Dat is voor Esplanade Drive. Maar dus moeten natuurlijk wel allemaal wakker blijven.
0: Formatie ronde nummer 1.
1: Ja, maar de sprintafstand staat nog op 21 ronden. Dus ze zijn niet aan het aftellen. Heb ik even in de gaten gehouden. Onbordgeluid komt bij Lando Norris vandaan. Hij is zo dadelijk vanaf de vijfde positie. Laten we het daar even van ophouden. Want daar rijdt hij nu. Het is nog niet de vijfde startplek. Want daar moet hij dan gaan staan. En daar staat hij nog niet. Standing start. Oké. Okay. Oeps. Die ging in Maleisië. Het is maar 196 meter.
2: Seems a little bit further this lap.
0: Is een voordeeltje voor Mercedes? Als je nadenkt naar die vorige start?
1: Het zou kunnen. En dan heeft Russell ook nog de binnenkant. En de eerste bocht is naar links. Dat is normaal niet gunstig. Maar ik vind dat ze daar nog wel... Ja, maar goed, ze mogen zijn. Het is hun keuze. Hè. Maar ik vind dat daar toch wel een risicootje mee nemen. Je gaat dus een standing start doen. Sainz roept iets oké voor intermediate tires. En ze nemen natuurlijk uit dat natte deel op de stukken die al wat droger waren. Allemaal nemen ze wel weer wat water mee. Even terug. Je neemt nu toch het risico dat op het gedeelte waar het natst is, je de grootste drukte laat ontstaan. Maar goed, zo be it. De sighting is verstandig, want deze jongetjes achter het stuur, en dan bagatelliseer ik het een beetje, die zitten allemaal in hun hoofd op enter. Max weet inmiddels precies waar ligt er nog een plasje. Waar ligt er een droog dingetje als ik daarop accelereer en dan komt het goed. Albon.
2: Is it a chance? We'll go slicks if it works.
1: Ja. Dat is een redelijke open deur. Die hebben wij 20 minuten geleden al geschetst. Want je zag ook dat ze bezig waren om de pitstraat te blazen. Maar dan nog, dan zul je er misschien wel één hebben die uiteindelijk gaat roepen van, ja, maar wacht even, ik kan dat ding ook rijden. Ah, de eerste ronde is er afgehaald. 20 ronden sprint. Gaat dus over 98,4 kilometer. En zo rolt uiteindelijk, na 35 minuten dat het al eerder had moeten gebeuren, het veld richting de startposities. Gaan we een staande start krijgen. Heeft het ook weer te maken wat de teams met die tentjes gedaan hebben. Ja, vroeger mochten ze daar nog wel eens wat droog blazen, maar dat mag tegenwoordig niet meer. Want dan krijg je rare verschillen met grip en niet grip op de rechte stukken. Dus Ze hebben die startplek niet droog mogen blazen. En nogmaals, nu is er hier allemaal overheen gereden zijn, is het dan toch weer redelijk vochtig geworden.
0: Lewis zal er ook wel wat van vinden, denk ik.
1: Het wordt wel spannend.
0: En die standing start.
1: Ja. Ja, Lewis heeft natuurlijk zo'n slechte kwalificatie voor hem. Zesde met heel veel temperatuur in die achterbanden. Te veel temperatuur. Kijk, nu moet Sainz weer naar binnen, omdat het een staande start is. Ik denk als we een rolling start gehad hadden, dat hij gewoon achteraan het veld had mogen blijven rijden. Maar goed, één ding weet Carlos Sainz. Hij komt niet in de mangel in bocht 1. Want hij komt namelijk bij bocht 3 pas weer bij. En zo gaan we het gewoon lekker proberen voor 20 ronden sprint na een uitstel vanwege de regen. Wachten op de groene vlag en dan de lampen. En we gaan het zien. Toeren omhoog. Check voor de lights. 1, 2, 3 aan. 4, 5. Uit en dan zijn we onderweg. En de start van Verstappen lijkt goed, maar de start van George Russell is beter. Ja hoor, daar is hij, George Russell. Meteen al in het begin. En kijk dan ook even Lewis Hamilton naar 3.
0: Ja.
1: Die heeft een kanonstart, zeg. Holy macaroni. En de rest rolt er wel doorheen. Hadjar, weet ik niet of hij een goede start gemaakt heeft. Maar George Russell was goed weg. En dat riepen we al. De start
0: Lando
1: zal belangrijk zijn.
0: Binnenkant, Piastri.
1: Ja, die zijn ook lekker met elkaar bezig. Hoi, Piastri en Norris in gevecht. Russell, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Gasly, Hadjar, een plekje teruggevallen. That's the case. En hier zitten we dus op het natte gedeelte. En dan zie je dat er komt de spray overal onder vandaan. Antonelli ook wel oké, naar die 7e positie. Maar ja, daar stond hij al. En nu zijn we klaar en komt er geen spray meer onder de auto vandaan. En nu beginnen ze dus al die intermediates op te krullen en op te rullen. Olly Berman is ook wel lekker onderweg. Is bezig met Isaac Hadjar in de achtergrond, let op. Daar is er voorbij. Olly Berman is er voorbij en daar zit Hulkenberg nu vlak achter. Dus Hadjar valt terug naar de 11e positie. Daar is hij. Hadjar en dan die paarse lila Audi die erachter zit. Alonso is niet heel lekker weggekomen volgens mij. Wow, plek behouden. Dat is voor Alonso in deze omstandigheden niet heel lekker weggekomen.
0: Gasly plekje gewonnen.
1: Achtervleugels blijven dicht. De wedstrijdleiding zal dat uiteindelijk gaan besluiten. Ja, dat gaan ze natuurlijk doen op het moment dat er sliks gaan komen. Rondetijden zijn natuurlijk niet van belang op dit moment. Laat het duidelijk zijn. Het gaat om positie, positie. En Russell heeft één mazzeltje. Zo, die auto bottelt de partij uit, zeg. Komen vonkhonden vandaan. Hij heeft vrij zicht. En de rest heeft spray. Lennon Norris zit te prikken bij zijn teamgenootje. In de beide oranje auto's. En daar een klein
0: gele
1: foutje.
0: Vlag ergens.
1: Ja, nee. Gasly stak hem hier binnen door. Als hij is aan het verdedigen voor Ingers. Oh nee, oh! Oh,
0: George.
1: Russell! George, lekker bezig! Opstart, finish! Safety car, safety car, safety car. Net dus de natste plek gevonden. En hij crasht zijn auto. Als hij hard is, motor, gedoe, gezeur. En Verstappen is terug aan de leiding. En George Russell legt eraf. En kijk die Hamilton. Die is de partij goed bezig. Komt vanaf P...
0: 5 of zo?
1: 6.
0: 6.
1: Ja, gele vlag. Maar dit wordt een safety car. Dat kan niet missen. Ja, daar is hij al. Oeh, dit opent kansen voor Lewis Hamilton. Ja, Russell klapt dan weer met zijn handen van... kakken. Ja, vriend. Jij zat achter het stuur. Kijk hoe het met de schade is.
0: Rechtsachter hebben
1: we het. Ja, oké, maar... Het is een beetje zoals Lance Stroll eraf ging. Maar omdat het nat was, reden ze wat minder hard. Komt hij aan, hè? De klap van George Russell. Opkomen, rechte stuk.
0: Zo, daar ging Verstappen achterlangs of voor Hamilton?
1: Hij steekt er over ook gewoon dwars door het veld heen. Hè? Holy Christ, en daar zit hij. Op de witte strepen, ja. Dan raakt hij dus rechts voor, rechts achter. En nu gaat hij oversteken. Damn, wat zijn die gasten goed. Ja, die hem ontwijken. En dan komt Hamilton aan. Zit hij precies tussen. Dan is er een hoop spray en zien we niet hoe spannend het geworden was. En alle ginnen grappartijden van tevoren. En dan ben je lekker, ik ben zo relaxed. Oh ja, ik ben de man. Ja, de wedstrijd morgen. Ja, maar vandaag, weet je, kan ik het toch voor elkaar boksen. En hebben
0: blablabla. Precies, dacht ik zo.
1: Ja.
0: Dan kun je wel lekker populair gaan lopen doen voor zo'n race. Ja, focus, jongen.
1: Hij is volgens mij niet de enige. Kijk, Lance Stroll staat er ook naast.
0: Auto leeg.
1: Ja, die is al...
0: Die is in het vliegtuig al.
1: Nee. Oh. Hij moet lunchen. Oh. Ja, maar we zijn een half uit. Hij moet lunchen. Oh, gaat Perez het proberen. intermediate eraf, nieuwe intermediate eronder.
0: Auto klinkt ook niet lekker.
1: Wel, Ferrari standaard. Stationair.
0: Voorvleugel?
1: Voorvleugel. Dus die heeft ook weer, zal die misschien wel weer die Lance Stroll geraakt hebben. Die zaten natuurlijk dicht bij elkaar in de buurt.
0: Iedereen gaat de pits in.
1: Ja. Ja, je kunt een keus maken voor wat Perez nu doet. Maar ik ben benieuwd wat de keus van... Gaan hier mensen risico nemen? Of nee, ze moeten door de pitstraat omdat die auto op het rechtstuk staat.
0: Klaar.
1: Dus het is geen pitstopwerk. Ze laten die intermediërs eronder. Links onder de brug, Singapore Airlines, staat de auto van George Russell. Zitten dus inmiddels in de derde van 20 ronden die we aan het proberen zijn. Zie je, all cars through the pit lane.
0: Beetje laat, maar...
1: Ja, maar wij zaten op letten. De schakeling maak je in de war. Je ziet iemand in de pitstraat die een ding... En je ziet mensen binnenkomen en denkt, oh... Maar dan zie je de auto van George. Ah, wacht even, veiligheid. Gaan we weer, via veiligheid. Weet je nou of Bernd Meiland erachter stuur zit? Omdat ik die dus helemaal in... Maleisië ook eigenlijk niet gezien heb. Vroeger kregen we wel eens onboards uit die auto. En vroeger was het volgens mij ook altijd dat de safety car die sighting labs deed. En dat werd dan nu weer gedaan door de medical car. Dus ik weet het niet.
0: Even appje sturen.
1: Antonelli.
3: It's like you just touched the white line. So white line's very slippy.
1: Oeh, Hadjar. Ai. Isaac Hadjar. Ja, dan gaat er wel flink wat krijgen. Ze doen dus een hek open voor hem. En hij rijdt dus eigenlijk het circuit af de openbare weg op.
0: De parkeerplaats
1: op. Stop met dat ding. Ja, maar hier gaat Hadjar niet vrolijk van worden. Want hij heeft dus weer een technisch probleem. En dat terwijl Red Bull aangegeven had. Wat gaat Russell nou doen? Oh, die moet die auto weer neutraal zetten. En veilig zetten. Ze hadden net bij Red Bull gezegd dat ze het probleem met het opladen van de batterij, waar hij de laatste wedstrijd ook weer last van had, dat ze dat opgelost hadden. En dit is weer niet tof. En
0: ja, antwoord yes. Ik ben in Singapore.
1: Huh? Oké, maar dan zit hij denk ik niet achter het stuur.
0: Nee.
1: Ik denk dat hij bezig is om een andere rol te krijgen binnen de FIA. Zou kunnen, maar dat maakt niet uit. Herhaling van de start van de wedstrijd. Voorste rij Verstappen en Russell. Russell initieel goed weg en hier pakt hij hem gewoon meteen. En Verstappen doet dat ook slim, niet te veel. Laat maar, komt wel goed. Niet dat hij dacht dat George Russell er wel even af zou gaan. Daarachter zie je ze pakken wel meteen een gaatje. Die Hamilton heeft echt een berenstart gehad, hoor. Van 6-3, lek wel. En Hadjar zit daar alweer te malen. En die zit daar...
0: Met Berman zat hier te knoeien.
1: Ja, en met Liam Lawson zit hij hier te pielen. Hier de start van Lewis. In zijn twee, hè? Wauw. Wauw.
0: Binnenbocht, hè?
1: Ja, superknap. Van 0 naar 200 in de regen in 5,7 seconden. Hello. Hij was zo teleurgesteld naar de kwalificatie. Want het kwam natuurlijk met een supergoed gevoel. Hier, Max, onboord. In 2. Ik ga het eerlijk zeggen. Dit was voor Verstappen geen slechte start, hè? Ik heb ze slechter gezien. En helemaal niet onder deze omstandigheden. Hier, Perez. Let op. Perez en Stroll. I told you. Ka-ching. Jongen. Wat. Die Perez is toch ook wat dat betreft een bowlingbal af en toe, hè?
0: Hij is er wel voorbij.
1: Nee, hij heeft niet de bocht. Hier remt hij hem in en dan glijdt hij door. Ja, en dan snijdt Lance zichzelf ook weer een beetje af. Lance laat ook weer niet heel veel ruimte, maar... We hebben het hier niet over de twee brightest brains in de Formula 1 car. Dan zeg ik het netjes. Dat is waar. En daar Russell dus. Oh. We hadden mazzel dat er een gat zat tussen Hamilton...
0: En Leclerc.
1: En Leclerc. Want daar kruist hij precies.
4: Sorry. You're right. I'm fine. Sorry.
1: Mooi dat hij terugkomt via General Noise. Die spelen ze dus ook uit op het circuit. Kijk hier. Dit gat. Oh, die Leclerc die maakt wel een goede move ook, hoor. Moet er wel even reageren erop. En dit ziet Verstappen gebeuren. Die denkt, jammer joh. Dan zie je de lijn die Max rijdt. Die komt niet op die witte lijn. Les 1 uit de vroegere racecursussen in Zandvoort van ome Arie Ansems. Niet remmen en rijden op de witte lijn was echt Amsterdammer. Maar die zijn glad, want dat is verf. En zo wandelt George Nou, leg in de grap hier het hart, ja. Wat gebeurt er?
5: Ja, yeah, the engine braking is dying. Ja, yeah, maar I don't know.
3: Okay, stop the car. Stop the car. Stop the car. Stop here.
1: Stop hier, zeggen ze. Er gaat nog een herko en hij rijdt gewoon door. Oh, we hebben Franco Colapinto. Nou, het gaat gezellig. Dus onder de safety car. Ja,
0: dit lijkt wel weer zo'nzelfde ding.
1: Nee, dan hoef je niet uit te stappen. Nee, dan hoef je niet uit te stappen. Nee. Hij roept: mijn engine braking is klaar. George Russell is gecrashed. Lance Stroll is in de ronde gedaald door Checo Perez. En deze staat stil. Maar met een ander probleem, want de coureur is uitgestapt. Staat die auto van Russell er nou nog? Dat zal toch niet? Nee, die van Russell is inmiddels weg. Althans, daar ga ik van uit. Nou, laten we het voorzichtig zeggen. Het 2026 reglement en regen. En iedereen die denkt even, ik ga lekker een rondje rijden. Dat gaat nog niet helemaal goed samen. Maar nogmaals, dit heeft niet, niks te maken met software en andere gesodemieten. Hamilton 4 gewonnen, hè. Net als Oliver Berman. En Ocon 5 gewonnen, hè. Met zijn lange stelt, zoals jij het altijd mooi kan zeggen. Maar ja, we hebben dus al een flink aantal kruisen. Wat gebeurt er hier dan weer met Lindblad? Oh ja, die spint ook gewoon. Ja, ligt daar dus helemaal achteraan, want kan hier niks. Blinde bochten, en dan moet je, ja, je moet gewoon wachten. Ja, op een intermediate gooi je maar eens om. Hij kan beter naar die plek rijden daar. Want daar was het gewoon te droog. Hier kan hij wel omgooien. Maar hij doet het nog slim ook. Koppeling wordt ook hier niet heel vrolijk van. Laten we dat vooropstellen. Maar goed, ja, er gaan flink wat kruisen weer op het rijtje. Colapinto en Hadjar. Nou gaat het allemaal hier nog niet om de dikke en de grote punten. George Russell's an ego.
2: Sprying very quickly.
3: Which is the wettest corner now? Is that still turn three?
2: Yes. 16, there's no standing water, but still too wet for sticks.
1: En Piastri mogen wij geloven. Waarom zeg ik dat? Hij was degene die in de vorige Grand Prix in Bahrein/Maleisië er zelf voor koos om wel naar sliks te gaan. Dus hij voelt dat goed aan. Nee, fout. Hij ging toen van zijn sliks naar de intermediates meteen. Sorry, ze stond op sliks. Hij ging terug. Hij voelt dat dus goed aan. En dus je kunt hem er wel op vertrouwen. Dat is wel prima. De ronden tellen lekker door, hè? 5 rondjes gereden. Ja hoor, 48 minuten onderweg. Ah, niet helemaal. 28 minuten onderweg. Als je beeld met ons hebt, dan zie je het reuzenrad. En je ziet ook een staartje van The Sands, het grote hotel. Met erop een zwembad bovenop van 150 meter, weet je. Kun je gewoon olympisch oefenen. Als je het wil. Tussen de zeeleeuwen en de zeekoeien uit alle andere exotische landen.
0: We gaan nu over het rechte stuk.
1: Ja, dus de auto van Russell is dus weg. Maar dan ging nog even de vraag, waar stond die van Colapinto? Hamilton heeft de kans deze sprint te winnen.
0: Zeker.
1: En dan ga ik wel ver terug in de tijd. Hamilton heeft ook ooit, en ik zeg het vaker tijdens dit soort omstandigheden, in Monaco, toen we van Inters uiteindelijk naar sliks gingen en 2 stops kwamen, heeft hij 1 setje Inters helemaal tot sliks gereden. Heeft hij daar een stop op sliks mee uitgespaard. En in Monaco
0: safety car ending.
1: Is de auto van Colapinto ook aan de kant. En dan wordt het nu, kijken, de vorige Grand Prix, eerst Berman.
2: Still Inter for sure. Not driving very fast. Once we get going, it's going to drive relatively quickly. So.
1: Bakker blijven, zegt hij. Het is heel stil Inter. De vorige Grand Prix had Max weer zijn beren herstart met Kimi Antonelli. Je ziet dat als ze mee met hem waven, dan gaat hij nog steeds mee weven. Dan gaan ze een stukje recht rijden. Dan blijft hij doorweven. En op het moment dat ze weer mee gaan slingeren, dan trekt hij in één keer weg. Maar dat was Kimi Antonelli. Nu zit Lewis Hamilton erachter.
0: Ja, die had gisteren ook een sterke dag.
1: Nee.
0: Behalve dan die laatste kwalificatie.
1: Oh, oké, sorry. Ja. Ja, hij was zwaar teleurgesteld. Klopt, inderdaad. En hij kwam natuurlijk met heel veel bravoer uit Maleisië. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar de situatie, en dan gaan we zo dadelijk ronde 7 in. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc, 4 Piastri, 5 Norris. 6 Antonelli, 7 Lawson, 8 Gasly, laatste punt. Dan Berman, Hulkenberg, Ocon, Alonso, Bortoletto, Albon, Bottas, Sainz, Lindblad. En wie zijn er al uit?
0: Ja, wacht, ik zie ondertussen even, kijk ik mee, er komt weer een buitje aan. Nee. Oh, Colapinto, Hadjar, Russell, Perez en Stroll zijn eruit.
1: Lindblad, incident, turn 5 noted. Ja, ik denk omdat hij even tegen het verkeer ingereden heeft, maar ja. Hij kon hem niet omgooien. Goed, we gaan een stop maken voor de herstart. De lampen van de safety car zijn uit. Verstappen bepaalt het ritme. En wat gaat hij doen? Gaat hij bij 15 en 16 of gaat hij wachten? Er zijn twee dingen wat hij kan doen. Hij wil ook temperatuur hebben. Lewis Hamilton is wakker. Die slingert met hem mee. Hier denken ze net al te doen. De andere kant die Verstappen kan doen is gewoon echt nog lang wachten op het rechte stuk. Daar gaat hij. Binnenkant, zag je dat? Hij pakte heel slim de binnenkant en hij heeft Lewis Hamilton daar op 2 autolengtes gezet.
0: Droog stukje binnenkant.
1: Ja, ongehoord slim weer, hè. 17e van een seconde, lala. Gaan ze maar eens dichtrijden. Maar Lewis had een enorm ritme te pakken. Berman. En Gasly. Berman en Gasly zitten daar heerlijk met elkaar in gevecht. Daar zit Liam Lawson ook nog bij. Maar die Berman is ook goed in de regen, hoor. Als hij met een momentje overstuurt, dit wordt de bocht voor Berman. Blijft erbij. De beide McLaren ook met elkaar nog gezellig in de slag. Maar nog onveranderd. Piastri 4, Norris 5. En Berman is er voorbij bij onze vrolijke vriend Pierre Gasly. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc. Dan Piastri, Norris, Antonelli, Lawson, Berman, Gasly. En Hulkenberg in de top 10.
0: Incident involving Perez en Stroll will be investigated after the sprint.
1: Ja. De onboard... Ze wilden allebei niet opgeven. Dat was denk ik het probleem. Voor het eerst sinds 2018 leidt Verstappen een Grand Prix op dit circuit. Tweede plaatsen, die kent hij wel hier. Russell heeft wel officieel natuurlijk de eerste ronde geleid. We hebben weer een gele vlag.
0: Uh-oh. Hij blijft lang staan.
1: Ja, Lindblad, Sainz, Alonso.
0: Bortoletto is de pits ingereden. Zie ik dat goed?
1: Ja. Dat Bortoletto binnen.
0: Bottas ook.
1: Albon zit ineens heel erg ver achterin en achteraan. Maar ook gewoon heel ver.
0: Gele vlag weer weg.
1: Hij heeft Albon een technisch probleem gehad. Dat hij even ergens wat afgestoken heeft. Is er niet binnen geweest. Ja, ze zijn door pitlijn heen gereden. Hij staat ook gewoon op 3. Dus Albon heeft iets heel geks. Lewis Hamilton begint zijn intermediates te koelen. En dat in de 8e ronde. Je ziet meerdere mensen dat doen. Lindblad turn 5 after the sprint. Dat zal wel goed komen. Het is mijn raadsel wat die Albon daar in zijn eentje doet. Het hele veld is in bocht 5 en hij rijdt in bocht 11.
0: Ja.
1: 58 seconden achterstand. Het ding achter de safety car niet weggekomen. Gewoon
0: Bortoletto blijft in de pits. Dus ja. Daar gaat ook een stream doorheen.
1: Wordt een uitvallertje.
0: En nee, Bottas ook.
1: 9e nog in de sprint, hè? Ja, maar Bottas kan wel zo'n ding hebben dat hij zegt van ja, maar ik weet hoe het hier werkt. Gewoon een kettingbotsing, joh. Dat gebeurde er met Albon. Er werd het voorvleugel van Bottas eraf gereden. Dus Bottas is binnen voor een voorvleugel. Die zal dan wel naar buiten kunnen, denk ik. Laat dat dan beeldvullend zien. Dat gebeurt dan in zo'n heel klein beeldje aan de linkerkant. Terwijl vooraan rijdt iedereen op 18e, 2 seconden, 3 seconden onderling van elkaar. Dus daar kan niet zoveel gebeuren. Snelste ronde Verstappen 46-1. Lewis Hamilton 46-5. Leclerc 47-1. Piastri 47-7. Lando Norris 48ers. Vrije lucht is alles. Zie je? Albon, Bortoletto, incident, collision noted. Ja, maar er waren er nog een paar bij, hoor. Bottas, denk dat jij gelijk hebt, Jack. Oh, klaar. Zijn er best veel. Nog een aantal teams...
0: 7 inmiddels.
1: In de reparatie...
0: Ja, maar kijk maar, Bortoletto zit aan de pitwall.
1: In de reparatiemodus moeten.
0: Pah!
1: 8 van 20.
0: Maar allemaal een beetje inherent aan het feit dat ze straks nog een keer moeten. Hè? En morgen die Grand Prix pas is.
1: En daar zeg ik dan van. Er zullen best een aantal jongens geweest zijn die deze sprint vanochtend in wilden gaan. Van nou joh, we staan er 13, 14, 15 punten. We zien het wel. We gaan er een soort derde vrije training van maken. 20 rondjes longrun. Gaan we kijken wat we kunnen. Ja, dat gaat even niet door.
0: Nee.
1: Want we zitten ineens op intermediates. Wat zegt Leclerc?
6: And pull down tires on the straights where you can.
7: Leave me alone.
1: Ja, dat hoef je een goede coureur niet te vertellen. Hey, Kimi Antonelli neemt hele andere lijnen bij het uitaccelereren van bocht nummer 3. Dus die is bezig om wat te doen. Hamilton incident, yellow flag infringement noted. Nou, dat zal weer een waarschuwing worden, sorry dat ik het zeg. Want ik zie alleen maar dingen die, als het om Hamilton gaat, is er een keer allemaal een afloop. Is het, ja, niks aan de hand. Dus Kimi bij het uitdagingsverleren van Republic Boulevard 3 doet hij iets anders dan Lando Norris.
0: In deze bocht vloog er iets bij Hamilton van de auto af of hij reed over iets heen?
1: Oké, ja, daar hebben ze natuurlijk net die bom aanrijding gehad met kapotte vloeren, deeltjes ervan af. Even kijken, Kimi Antonelli 47-4. Hij is niet sneller dan Lando Norris in de ronde, dus die lijn die hij daar kiest heeft hem niet geholpen. 9 van 20, wat een berg uitvallers zeg. Hier, Nico Hulkenberg. Oh ja.
0: Gasly
1: moet rechts van het pijltje, let op. Voor Gasly komt er een wit bord met een pijltje, daar moet hij rechts van blijven. Kijk.
7: You pushed me wide. You can't duck, you don't leave me space.
1: Ik denk dat hij inderdaad net met zijn voorwiel nog een tandje ervoor zat. Maar goed, dit is wel racing jongens, hoort er wel een beetje bij. Gat tussen Verstappen en Hamilton is opgelopen naar 1,1 seconde. Dus Lewis weet, ja, medaille zit er misschien wel in. En ik las van de week ergens een quote, maar ik weet niet of ik hem heel serieus moet nemen. Want ja, dat gaan ze natuurlijk zelf niet in het openbaar roepen van iemand die ergens bij een gesprek gezeten had. Die zegt, letterlijk, bij Mercedes schijten ze in hun broek voor de vorm die Verstappen nu heeft.
0: Ja.
1: We hebben dit eerder gezien. Hier, Albon Bortoleto, under investigation.
0: De vraag is van wanneer of überhaupt we nog naar binnen gaan voor de droogweerbanden.
1: We zitten nu halverwege. Je hoorde het ook al net vanaf de boordradio's. Hij droogt hier niet snel op. We moeten gaan opletten. Lewis gaat aanvallen.
8: The track is fine. It's drying. But it's still wet. Tiny wet in some places.
1: Ja, de baan is oké. Hij is al opdroog. Kijk, je ziet nu op dat droge deel. Zo'n intermediate, die wordt ineens heel veel donkerder. Zo moet je het zien. En dan zie je dat de vellen eraan gaan. Bij Max linksvoor zie ik al een streep komen. Maar ja, wie gaat het doen? Als je 20 seconden hebt, ja, dan moet je eens even kijken. Pitstopje, dan ben je, ben je Gasly.
0: Ja.
1: En dan denk je, ik rij wel door. Maar aan de andere kant is zij met sliks op de baan komen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de kwalificatietijden waren natuurlijk van wel even een ander kaliber.
0: 15 seconden.
1: Dan waar we nu zitten. Ik bedoel, 31ers. We rijden nu 46ers, dus ja. Onboordgeluid komt bij de nummer 1 vandaan. En dat is Lando Norris. En we hebben een batterijtje in beeld. Leuk. Hamilton komt weer dichterbij. Wat ga je doen? De stop nu is terugvallen tot naar de 13e plek.
0: Ja, dat is eigenlijk einde race, toch?
1: Nou ja, je kunt ook als je weet dat je 2 seconden harder gaat in 10 ronden. 2 seconden per rondje is gewoon 20 seconden. Dus dan kan je wel weer daar komen. Maar ja, hoe gaat het dan bij die ene gek? Die ene, gekken die zeggen, nou, ik rijd die intermediates er wel aan en ik zie het wel. Dan moet je het voor elkaar zien te boksen. Maar goed, dat is ook...
0: Hamilton maakt een foutje.
1: Ja, grotendeels aan de coureur zelf. En daar kun je en Verstappen en Hamilton en Leclerc absoluut voor een boodschap sturen. Berman heeft een fijne dag. Hulkenberg toch ook wel als hij daar geen douw voor krijgt met Gasly. Maar ik denk het eigenlijk niet. Want die heb ik nog niet gezien verder. Gasly riep dat wel. Komt daar een aanval van Norris? Nee, die komt er niet. Ook gek zijn voor die gasten. Hè? Dat ze natuurlijk gisteren kwalificeren in het donker. En hebben een vrije training. De enige gat die was in het licht. Dan racen ze nu weer in het licht. En dan gaan ze vanavond weer kwalificeren in het donker. Je perspectief is zo anders.
0: Verstappen gaat weg bij Hamilton.
1: Antonelli, I have so much oversteer. Ja, dit zijn oprullende intermediates. Kijk, zie je die streep komen bij Lando Norris op zijn rechtervoorband. Kijk, en die verwappert ook, ja. Daar zit profiel en dat loopt weer dicht. En dan lopen er een stukje rubber weer weg. Ah, nu zijn Gasly en Hulkenberg noted. Het is bizar, hè? Dat ik zeg dat vaker. De microfoon van de onboardcamera op de McLaren zit op een andere plek bij andere teams. We lopen nu weer op 1.2. Dus Lewis kan deployment gebruikt hebben. Piastri zoekt de natte plekken op.
0: Norris drukt weer een beetje, duwt weer een beetje richting Piastri.
1: Het vijfde versnelling opkomen richting stuk. Daar waar Russell er dus afging. Nou, hij zou wel kunnen roepen dat hij meer pace heeft, en dat is wel duidelijk. Ook hij met andere lijnen. Dan heb ik het over hij, in dit geval Lando Norris. Hamilton nu op 2 seconden. Achter Verstappen en Leclerc op 1.8. Leclerc op dit moment ook sneller dan Lewis Hamilton. En niet een beetje ook niet. 14e van een seconde de afgelopen ronde.
0: Ja,
1: acht ronden zijn er nog te gaan. Sorry, wil jij hetzelfde zeggen?
0: Nee.
1: Wat dan?
0: Ik wilde net zeggen, Leclerc heeft natuurlijk... Laat mij met rust.
1: Leave me alone, I know what I'm doing. Kimi Räikkönen.
0: Gefocust.
1: Ja, die heb ik van de week ook nog naar iemand toegestuurd toen hij wat vroeg. Leave me alone, I know what I'm doing.
0: Wel. Die zijn ook een beetje aan yo-yoen, die twee. Binnen een seconde. Piastri en Norris.
1: Andaya, daar gaan we. 1 Verstappen, 2 Hamilton, 3 Leclerc, 4 Piastri, 5 Norris, 6 Antonelli, 7 Lawson, 8 Berman, 9 Hulkenberg. Kun je zelf ook zien, maar alleen dat je beeld hebt als je in de auto zit, onderweg bent. Terug van het sporten, naar het sporten, aan het werk, in de taxi, noem het allemaal maar op, in je magazijn. Dan is het wel even lekker om te horen hoe het daar zit. En daar zijn wij van bij GPR Sport Radio. Later vandaag natuurlijk ons livecenter, waarbij je van allerlei wedstrijden op de hoogte gehouden wordt. Ook de wedstrijden uit de Vriendenloterij Eredivisie, dus no worries. Maar Formule 1 is ons DNA. Dus wij hebben pole position. Als het gaat over het compleet live uitzenden, zitten wij goed. En jij dan mee dus ook. De snelste raceronde is dus een ander van Verstappen. 1.46.1. Lewis Hamilton's snelste raceronde is 46.5. Die van Leclerc 46.7. En Oscar Piastri komt niet onder de 47. 1.47.1. Dat is dezelfde tijd die Antonelli zojuist laat noteren. Hulkenberg zit nu te pushen bij Olly Berman, dat kunnen we zien. En dat is het eigenlijk wel, alhoewel Lando Norris en Piastri, maar die zitten de hele tijd al bij elkaar. En Lewis doet wel zijn best. Maar ik denk, als ik eerlijk ben, dat Lewis toch meer in zijn spiegels moet kijken dan achteruit. En Antonelli komt nu wel razendsnel dichterbij aan de beide McLarens. Slim bezig, hè? Nog steeds die intermediate koelen waar hij ze koelen kan. Dat gat was juist op start-finish was nog 1.6. Nou, dat is het nu denk ik net niet meer. Antonelli. 1.2.
0: Hulkenberg dus dicht achter Berman. En dat is belangrijk, want die achtste positie waar Berman nu op rijdt... is dat ene laatste puntje.
1: Maar Hulkenberg is noted. Dus we gaan nog kijken wat er mee gaat gebeuren.
0: Met Gasly, ja.
1: Ja, Hulkenberg is noted. Noted Gravett. Ja. Die is het niet. Ze gaan niet meer banden wisselen. Want je gaat nu ook gewoon denken met z'n allen. Denken, ja, 20 seconden, 7 rondjes, daar gaan we niet meer goed maken. Of de vellen moeten eraan gaan.
0: Ja, je verliest veel te veel tijd. Om het stop te maken.
1: De andere denkkant is, je wint het nooit meer terug.
0: Ja.
1: Soms zitten ze wel
0: iedereen
1: zo.
0: Iedereen diezelfde keuze moet maken op hetzelfde moment.
1: Ja, oké, maar dan blijft ook alles weer gelijk. Ja. Dus. Ja. Het is interessant.
0: Antonelli. Komt hij dichterbij aan Lando Norris?
1: De mazzel is dat er nog steeds natte plekken zijn. Want anders waren deze banden er echt al volledig aan gegaan. Dus eigenlijk die enorme bui die er hing in die bocht... nou zeg het even voorzichtig, 1 tot en met 6 redelijk nat gemaakt heeft. Terwijl het hier natuurlijk ook droog is. Maar je ziet alweer, hij pakt dan soms wel weer wat glim op. Om het zo maar zo te zeggen. En ook hier op het clipping point is het zeker nog niet droog. Er komen nog wat druppeltjes op de lens. Hier zag ik net Antonelli helemaal links houden om natte lijn te houden. Doet hij dat nu weer? Maar wel iets langer. Zit nu op 0.9 van Norris. Wat kun je dan meteen doorrekenen? Want zo denken Formule 1 teams ook. Heeft hij overspeed? Nee, hij kan er naartoe rijden. Maar het gaat met een paar tienden per rondje. Dus heb je niet de overspeed om een inhaalactie te moeten maken, zeggen teams altijd. Zou je moeten weten dat je in de vrije lucht eenmaal voorbij die auto 1,2 seconden sneller zou moeten zijn. En hij komt niet met stappen van 1,2 seconden sneller dichterbij vanuit de vrije lucht.
0: En hij haalt 2 punten meer dan George Russell.
1: Ja.
0: Dus voor zijn kampioenschap, prima.
1: Ja. Er was van de week een grapje als die zei van... ja, Max Verstappen kan nog kampioen worden. Als hij alle wedstrijden wint, inclusief de sprints... En dan moest Kimi Antonen nog 5 keer uitvallen. Ja.
0: Ja.
1: Hoe groot is die kans?
0: Ja, nee, lekker.
1: Ja, gewoon 5-0 resultaten. Ja, zo kan ik het ook berekenen.
0: Ja, als Max de rest van het seizoen alleen gaat rijden...
1: Precies, oh ja, precies. Dat kunnen we misschien ook voorstellen.
0: Is dat een idee?
1: Nou, één ding is wel... Kijk, Max rijdt hier ook nog even over wat koeling heen... maar er komt niet heel veel spray mee onder vandaan. Lewis Hamilton doet dat daar niet. Dus de banden van Hamilton die zullen toch meer oververhitten... dan die van Verstappen. Dit zijn de dingen. Zie je, en Antonelli ook. De Carters doen het nog steeds. Investigation After Sprint, Albon, Bortoletto, Turn 16, Collision... Al met al moet ik even ook gewoon eerlijk zijn. Ik vind dat Westerlijn de wedstrijd goed op gang gebracht heeft. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, het had
1: toch wel
0: eerder gemogen. Misschien.
1: Ja, maar ja, dat vinden wij. Weet je, wij weten natuurlijk niet welke hokjes Albon moet afvinken. Box to retire the car. Alexander Albon. Het volgende kruis kan erdoor. Ja, dan wordt het er nogal wat. Hè. Dan gaan er dadelijk 14 auto's komen. En waar zit Alonso dan? Net niet in de punten. Dat zeg ik even voor de Alonso-fans.
0: Zeker, die zijn er heel veel.
1: De complete achterste 5 auto's zijn allemaal uitgevallen. Limblad, 14 auto's komen er aan de finish, dadelijk. Deze jongens gaan hem gewoon uitkrullen, uitbollen. Norris, wat gaat hij zeggen?
9: And they were thinking ahead to a safer car. How far is it from dries?
10: It's not.
1: Oké. Wat bedoelden ze hiermee? Stel, er valt een safety car. Zitten we dan nog ver bij de droogweerbanden van? Ik vind het wel een interessant antwoord. How far away are we? En dan zegt hij, it's not. Dus zitten we niet far away?
0: It's not far away.
1: Of zegt hij, it's not possible? Ik vind het een heel slim antwoord, want ik weet niet wat hij bedoelt. Het kan natuurlijk aan mij liggen, maar ga er maar vanuit.
0: Ja, ik dacht hetzelfde ook, dat hij zei, it's not far away. Dat hij dat bedoelde.
1: We hebben dus nu al meer uitvallers gehad in een sprint dan in... 9 volle Grand Prix die we dit jaar gereden hebben.
0: Holy Moses.
1: 7 DNF's en het worden er volgens mij dus 8. Dat is het meest in een sprint ooit. Hulkenberg rijdt weer op die 9e plek. En Audi heeft dit jaar al 1 plaatsje buiten de punten gereden in 9 Grand Prix en 1 sprint. Dat is dus net niet, weet je, net Audi net
0: dat
1: niet.
0: Dat je niet.
1: Dat wil je niet achter je naam hebben, Audi net niet. Antonelli komt wel weer wat dichterbij. En hoe doet hij dat? Door een betere rondetijd te rijden, maar... Ga ik weer. Het is maar 1.1 op start-finish. Albon inmiddels gestopt met zijn Durian-helm. Gisteravond in het Jinglesport Racecafé werd er nog even zo'n Durian naar binnen getrokken.
0: Hulkenberg kan gas blijven geven, want zijn incident met Gasly is onderzocht. No further investigation.
1: Kijk, dat is gunstig. Maar ja, hij heeft nog steeds geen punt.
0: Nee, maar hij moet gas erop.
1: Maar goed, gisteravond in het Jinglesport Racecafé kwam er dus zo'n Durian binnen. Dus de hele wereld dacht, oh. Maar deze was volgens mij al wat ouder, want er kwam gelukkig niet zoveel geur vanaf. Toen zei ik, nou heb je mazzel gehad. Want als het echt een verse durian geweest was, je had er overgemaakt... dan had je gewoon 2 dagen later de studio's gewoon kunnen laten maken. Dat is een fruit wat je dus in Singapore en in Maleisië en in die omstreken... echt niet je hotel mee je mag nemen. En als die dicht is, ruik je hem in die zin niet. Maar zodra je dat ding openmaakt, tjoef. Ja, ik ga geen vergelijking trekken.
0: Mag rustig hoor.
1: Nee. Nog even voor de mensen die het vroeger bij het schaatshieltje erbij schrijvend bijhouden. Stroll eruit, Perez eruit, Russell eruit, Hadjar eruit, Colapinto eruit, Bottas eruit, Bortoletto eruit. En Albon staat nog in pit, maar die werd binnengehaald om to retire the car. 2 Ferraris naar het podium van een sprint. Ik ga een flauwe opmerking maken. Ja, dat is logisch, want er komt geen tactiek bij kijken.
0: Het is gewoon...
1: Ja. Ja, Hamilton ook helemaal naar rechts. Front tires are destroyed.
0: Nou, dan zou ik dus nu antwoord geven. We leave you alone.
1: Nou, hij moet dat melden. Maar ja, 3 rondes, jongens. Destroy ze dan nog maar verder. We gaan er wel mooie shots van krijgen, hoor. Je mag ook niet steeds onder dingetjes kijken. Waar ligt nog wat? Wat kan ik nog doen? Ik ga met Hamilton inmiddels opgelopen naar 4.3. Het was wel even iets groter. Het was eerst 4.4, nu 4.3. En Norris, die toch wel redelijk de P erin zal hebben... dat er geen papaya rules zijn... En dan gaat het nog steeds om niks. Dat is natuurlijk ook pijnlijk zat. Voor Albon is deze uitvalbeurt zijn eerste uitvaller in een sprintrace van dit jaar. Haas met Berman dus, die een goede wedstrijd rijdt. P8 op dit moment. Enige sprintpuntje wat ze dit jaar gehaald hebben, was in Shanghai. Dus in Azië zitten ze wel snor met Olly Bijmen en Haas.
0: Als Norris vijfde blijft en Verstappen wint deze sprint, gaat Verstappen met 1 punt Lando Norris voorbij in het kampioenschap. Staat Verstappen na deze sprint vijfde.
1: Kijk. Ja, en dan staat hij nog maar 25 punten achter Lewis Hamilton. En wat is een Grand Prix overwinning waard?
0: 25 punten.
1: Maar goed, jij en ik weten goed genoeg. En dat is gewoon de eerlijkheid. Hij zal trots zijn als ze het voor elkaar boksen. Maar Max gaat niet staan springen als hij derde wordt in het kampioenschap.
0: Hij wil races winnen.
1: Maar die heeft hij inmiddels gewonnen. Dat was weer een doel. Maar hij zal ontzettend trots zijn op waar ze vandaan kwamen. Hoe ze het voor elkaar boksen. En dat is wat ik net zei. Er schijnt iemand bij Mercedes te roepen hebben. Dat zegt een broekscheiter. Want oh jezus, die Verstappen helemaal los gaat aan het einde van het jaar. Ja, dat is zo. En er komen nog een paar banen waar we weten waar hij altijd wel wat extra's kan. Austin kan hij altijd wel wat extra's. Interlagos kan hij altijd wel wat extra's. Mexico, als ze zijn dag hebben, gaan ze daar ook als een dolle. En die turbos zijn in Mexico natuurlijk anders omdat je zo op hoogte rijdt. En dan zou het meer op de internal combustion engine aankomen. En daar schijnt dan Rebel weer de beste van te hebben. Leclerc heeft het toch wel weer wat lastiger. Want ja, die jongens daarachter. Piastri komt ineens in grootste afstand. Hier, Kimi daar weer helemaal dat water opzoekende achter Lando Norris.
0: Vanmorgen een heel mooi artikel over Max. Hè? In de Telegraaf. Erik van Haarden, onze collega. Prachtig verhaal opgeschreven over wat er allemaal aan de hand is bij Max. Privé en hoe het allemaal gaat. En met Jos en met zijn vrouw en zijn kind.
1: Maar even stoppen. Als je zegt wat er aan de hand is, koppel ik dat naar negativiteit.
0: Ja, de auto's. Van hoe pak je dat op? En ben je blij dat je deze overwinning hebt? Het was aan de hand van zijn 250ste Grand Prix die zondag gaat rijden.
1: In positieve zin.
0: Ja, positief. Wat er allemaal nu allemaal gaande is.
1: Wat speelt er in zijn leven?
0: Heel prachtig opgeschreven. Goed gedaan. Openhartige Max Verstappen.
1: Ja, mooi. Maar hij heeft een duidelijke link met die jongens van de Telegraaf. Dus waar is natuurlijk ook de organisatie om heen ook regelmatig als spreekbuis. En dat mag, dat is helemaal niet spannend. Norris dringt aan en zegt tegen Piastri, je moet een beetje doortrappen. Want A, ik zie een Ferrari voor me. Dat zegt Piastri dan. En Norris zegt ook, ik krijg een Kimi Antonelli in mijn nek. Die inmiddels natuurlijk nu wel op 14e zit.
0: Yellow flag infringement van Lewis Hamilton is teruggekeken. No further investigation.
1: Told you. Ja. 19 van 20. Ja hoor. Gelukkig dat we los van safety car en wat gele vlaggetjes verder geen gesodemieten meer gehad hebben. Wat al te groot was. Antonelli die nog steeds uitkomen 3 jaar probeert een andere radius te pakken. En Leclerc is aan het overleven. Kijk, die banden, joh. Je ziet de strepen erop. Ze zijn net zo slecht. Ik denk dat de banden van Lando Norris nog verder weg zijn dan die van die twee mannen voor hem. En Antonelli die steeds maar weer water op blijft zoeken. Acht, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 voor de top 8 in de punten. Waarmee dus, zoals Jack zojuist zegt, Verstappen Lando Norris de wereldkampioen voorbij gaat in de stand om het kampioenschap. Mijn god. We hadden toch een paar wedstrijden geleden ook niet gedacht. Maar dat is mooi als je een sport hebt waarin je ontwikkeling hebt. En waarin je vooruitgang hebt. En waarin het om balans gaat. En waarin het om communicatie gaat. En waarin het om plannen van je updates gaat. En allerlei andere zaken meer. Mooie close finish voor die derde sterke rij. De MotoGP roepen ze dan als het spannend wordt. Wordt podium of jodium. Omdat die gast natuurlijk als het fout gaat glijzen eraf. Dan hebben ze meestal wat schaapwondjes. Alhoewel dat dikke rubberen pak komt ook wel goed. Marc Marquez trouwens vanochtend de sprint gewonnen in Indonesië. Daar waar hij de laatste jaren niet zo lekker ging. Dus die staat nu ook weer een paar puntjes voor op Jorge Martin. Final lap is aan de hand. En ja, moet je het mazzel noemen? Nee, want George was zelf op zijn bek gegaan. En die had wel de betere start. Maar daardoor verdween die. En dus is de man die vanaf pole position mocht vertrekken is ook de man die nu de laatste ronde leidt. En gaan er hier nog jongens wat risico nemen? Ik vind Antonelli zit op zo'n plek dat ik denk dat hij nog wel eens wat kan gaan proberen. Aan de andere kant, hij weet ook, ja, we moeten wel straks nog kwalificeren. Ik ga niet mijn auto nu in de vaantjes rijden.
0: Ja, Lando
1: Norris. Goed gedaan, jongens.
0: Nee.
1: Lekker wel, McLaren. Papaya rules my ass. Jezus. Wat ben je dan dom, zeg.
0: In de laatste ronde.
1: Ja, gaat er, ja en sorry, gaat er nog iemand wat proberen? Tuurlijk, denkt Lando. Ja, ik ga het wel proberen. En de vraag is, wie blijft er achter? Dat is Lando zelf. Dat
0: nee, Lando rijdt toch?
1: Ik zie op de...
0: Ja, Lando rijdt, Piastri blijft achter.
1: Oh, dat wordt bonje. Wat een bonje. Nou, de rest van het veld is voorbij, dus er hoeft geen safety car te komen. Ze kunnen het met geel afdoen. Jongen, zoals de beide Red Bulls eraf gingen in Turkije. Zoals de beide Red Bulls eraf gingen in Baku. Ja, dit is gewoon... En dan ga je weer. Als je ze vrij laat racen, kan dit gebeuren. Als er iemand van het team zegt dat jongens, het is een sprint, we houden even positie. Auto van de ene misschien kapot. En Lando Norris die gaat nu nog verder wegzakken. Want die heeft nu één puntje en heeft Berman de meer. Heeft Hulkenberg komt op zijn punten terecht. En vooraan maakt hij dan... Jezus, wat een dooractie. Niet te geloven. Wat wel te geloven is dat we na uiteindelijk 20 sprintronden een Nederlandse winnaar hebben. En de naam is natuurlijk Max Verstappen. Wat een fijne overwinning in de sprint. En dan heeft hij uiteindelijk nog niet wat hij wil. Een overwinning op het Marina Bay Street Circuit. Zitten we met Lewis Hamilton op P2 die al gefinished is. En klimt Antonelli naar de vierde plaats. En pakt hij nog meer punten op George Russell die gecrashed is. Want daar komen ze over de streep. En dan is het wachten op Liam Lawson. Die eigenlijk ook best een goede wedstrijd gereden heeft. Door vijfde. Berman ook knap. Zesde. Veel uitvallers. En dat komt dan uit die middengroep. En Oscar Piastri zal PIS link zijn. Maar seriously. En dat mag hij ook. Het is ook wiel op wiel gebeurd. Want ik zie verder geen schade bij Lando. Zie je dat niet aan de wing endplate links. Niet aan de wing endplate rechts. Nou, dit wordt wel een debriefje. Kijken of hij iets doms deed. Ik heb een donkerbruin vermoeden. Op zijn achterwiel. Hij zit er net niet helemaal voor. Wel ter hoogte van de spiegels. Kijk. Nee, hij zit er niet voor. En Oscar laat hem ruimte. Ja, hier kan hij een duw voor krijgen. Nou weet ik niet of het zo is. Ja, komt ie.
10: We're out. Okay.
1: Ja, hier zou ik zo graag de Oscar Piastri willen horen. Waarom zegt de Oscar Piastri hier niet what the fuck? Ja,
0: precies.
1: What the hell? Ah ja, maar kijk, die achterbanden van Lando zijn helemaal compleet slik, hè? Dit ziet Antonelli gebeuren. Adiosos. Ja, Zack. Waarom zijn je papaya rules als je ze nodig hebt? Ja, kan je lekker helemaal theater doen. Spreek af, laatste ronde. Rare omstandigheden, het is maar een sprint. Geen gekkigheid.
0: Keep your position.
1: Dat hoef je er niet eens achter ze. Geen gekkigheid, dan snappen ze allebei wel waar het om gaat. Bordradio Verstappen.
10: What up, Max? I saw it. On to this evening.
11: Yeah, well done.
1: Om maar even aan te geven dat een overwinning in de sprint ze eigenlijk basically geen hol interesseert. Ja, hij pakt hier 8 punten die hij misschien aan het begin van het jaar ergens in de Grand Prix een keer verloren is. Dan denk je, oké, dat scheelt weer een beetje. Lekker wel. Maar goed, in het kampioenschap zijn er natuurlijk toch wel... er is één verandering. Verstappen gaat naar de vijfde plaats in het kampioenschap met 196 punten. 1 punt achter Leclerc. Bizar.
10: Yeah, sorry about that. Obviously, I didn't want that to happen, but I thought I was fully alongside. I just ran out of space at the apex, but I was there, so...
1: Dit is de eerlijke vertaling. Ja. Hij zegt precies wat ik ook zag. Ik dacht dat ik er was. Hij was er dus niet. En toen zei het videobeeld vanuit de gezelligheid van Singapore van zoek het uit en ik doe niet meer met je mee.
0: Nee, ze zijn vergeten de tijd te verlengen.
1: Ja, nou, dat zou ook nog een keertje kunnen. Weet je,
0: hebben we even vergeten de straal te verlengen.
1: Ja. Goed, één ding is zeker, Verstappen heeft gewonnen. En dat heeft hij goed gedaan. En Lewis Hamilton is tweede. Dus is eigenlijk nu de vraag aan Rob van Zomeren, kunnen we naar jou toe? Want ja, zonder beeld wordt het een heel lastig verhaal. Dus dat is maar een grote vraag. Charles Leclerc dus derde, vierde Kimi Antonelli, vijfde Liam Lawson, zesde Oliver Berman, zevende Nico Hulkenberg, achtste Lando Norris, negende Pierre Gasly en tiende Esteban Ocon. Alright. Stap inmiddels natuurlijk wel met zijn auto weer gekomen waar hij komen moest. Dat betekent dat hij in een uitstapmodus gaat. ook het General Noise is gezelligheidshalve verdwenen. Ook dat is niet zo heel spannend hoor, maar... Het kwaad is in die zin geschied bij het team van de mannen van McLaren. En daarmee hebben ze voor elkaar dat ze gewoon bad on the point zitten. En dat is, ja, dat is gewoon niet tof, dat is niet gezellig.
0: Een rustige Max Verstappen die inderdaad over

0: Yeah, I mean, the start was horrendous again, so that's definitely something that we need to improve on. Because if you have something like that tomorrow, that's your race over, if nothing crazy happens. So, yeah, not ideal, but then we got, of course, a bit lucky with what happened with George out of the last corner. And after that, you just want to keep it calm and under control, because you know that you can't pass around here, and especially, I think, in a condition like this with the intermediates. So we, yeah, just try to bring it home, and of course, happy to win here in the sprint, but I also know that, you know, I want to win tomorrow, not today.
1: Yeah, absolutely. Grand Prix tomorrow, Grand Prix qualifying coming later. I guess we'll all be watching the clouds to try and see what sort of conditions we'll have there. But in terms of picking up a first place in the sprint, you've now completed all the circuits. You're winning ways. How does it feel to do that here in Singapore?
0: I want to win tomorrow. I don't see this as a win in terms of actually winning a Grand Prix, you know. So we need to have a good qualifying. It will be very close with a lot of cars, I think. And we just need to try and make sure, of course, we are the best one out of them. But it will be, hopefully a good battle.
1: Okay, Max, congratulations. I'm just going to bring out Shanti Pereira, who is a 200-meter Asian Games champion, to present. Allow me to step out of the way and present that award. Shanti, if you do a photograph with the top three, Max is going to come in and join you.
2: Charles met a cool vest.
1: Gentlemen, if you could be so kind for the photograph moment. Pick a side, Charles. Any side.
2: Goed, Luc Teddy, gaan er even
1: Thank
2: de kant.
1: Thank you very much,
2: Shanti. Foto's erbij.
1: Ladies and gentlemen.
2: We stappen eerlijk, ik zie dit niet als een overwinning. Het gaat mij om die wedstrijd van morgen. En dat is zo, dat hoor je ook op die boordrijden. En ik zou hem gewoon wel dan goed gedaan. En ja, hij vond dus, maar ik zag hem. Hij vond dus, maar hij weet het beter dan wij. Dat zijn start echt niet zo tof was.
3: Nee.
2: Maar goed, intermediates. Hij zegt, ja, als je dit morgen hebt, dan ben je gezien. Bakkie uitvallers hoor. Piastri, Albon, Bortoletto, Bottas, Hadjar, Colapinto, Russell, Perez en Lance Stroll. Al die teams moeten aan de bak om te kijken of ze die auto klaar hebben voor die kwalificatie. Die is natuurlijk later vandaag om 3:00. Jack, thanks voor deze.
3: Ja.
2: En dat betekent dat wij op GPR Sportradio jou hier live vanuit de studio gaan verlaten. Maar we gaan live naar die andere studio. Want daar hebben we toch weer tijd van hem afgesnoept. Maar hij kan het hebben, zeg ik dan maar. Rob van Zomeren met een start van Koffie en Classics.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
6: Je zou kunnen zeggen, gooi de papaya rolls maar gewoon waar de zon niet schijnt. Of daar kan je dus in ieder geval ook eens een keertje insteken. Olaf, Jack, jongens, dank jullie wel. Want dat is voor jullie toch weer een langer verslag dan waar jullie vooraf rekening mee gehouden hadden, toch? Ze zijn er koffie over drinken. Ik zat net te bedenken, Jurgen, dat wij de laatste keren bij F1 aan tafel misschien toch een beetje die regen gejinxed hebben.
7: Ja.
6: Begrijp je wat ik bedoel? Voor de grote prijs van Bahrein op het circuit van Maleisië hadden we het erover. En Olaf die had ook statistieken erbij gehad. Van, ja, moet je luisteren, weet je, zo vaak regelt het daarna ook weer niet. Weet je, van maar zoveel procent kans. Dat deden we nu in de aanloop van dit weekend weer. Ja, en weer moest de start uitgesteld worden vanwege heel veel regen. Toen ik Verstappen zag vertrekken vanaf de startlijn, dat de lichten uit waren gegaan. Ja, toen voelde je eigenlijk al een beetje aankomen dat hij het niet zou redden ten opzichte van die Mercedes. Hè?
7: Nou, hij was niet lekker weg, hè?
6: Nou ja, weet je, uiteindelijk zijn reactietijd was goed. Maar je hoort gewoon iedere keer bij die Red Bull dat die battery power, die kikt gewoon later in, veel later in, dan dat ze het bijvoorbeeld bij die Mercedes doen.
7: Ja. Ja, je zag natuurlijk Russell en Hamilton, die hadden juist weer een hele goede start. Dus dat is misschien ook weer een beetje vertekend.
6: Hamilton zeg, wat een raket.
7: Zo, niet normaal hè. Ja, bij de regen is natuurlijk, denk, de verschillen zijn bij de start dan denk ik nog groter. Omdat de grip is natuurlijk totaal anders. Het is voor iedereen even aftasten van hoe ver kan ik nou op mijn gas gaan bij zo'n start. Maar ja, uiteindelijk weet hij hem wel te winnen. Want die Russell die was na één ronde klaar.
6: Ja. Een van de gouden regels, weet je wel. Blijf bij de lijnen weg. Want die zouden wel eens glad kunnen zijn. Je zag Verstappen ook heel duidelijk ver bij die witte lijn vandaan blijven. Ja, en Russell die geeft juist gas op die witte lijn. Ja, en dan ben je gezocht. Ik zie dat Frans er inmiddels ook bijgekomen is.
8: Ja, dat is goed dus wel, ja.
6: Ja, nou, dan ben je hoor, fijne vriend. Hoe heb jij een en ander beleefd?
8: Ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk om te zien allemaal. En ik begrijp, is heel dom van McLaren, vind ik. Echt waar. Jezus, man, je weet toch dat je daar niet kan inhalen. Maar ja,
6: Okay. Ja, maar ja, goed, je kan ook niet zeggen dat we... Weet je, het is, Norris die zal dit ongetwijfeld verweten worden. En dat snap ik ook wel. Piastri was natuurlijk duidelijk over de zeik. En ik denk dat er wel een hartig woordje gesproken gaat worden... zometeen in de pitbox van McLaren, denk je ook niet?
8: Ja, maar dat is logisch, hè. Maar ja, in ieder geval... gelukkig zijn niet zo heel veel punten en doen ze niet mee. En die Antonelli heeft wel al het geluk van de wereld, hè, de hele jaar alweer. Ja, hè. Dat is werkelijk waar. Russell eruit, weer twee plekken zomaar opgeschoven. Hij hoeft gewoon om te blijven rijden, joh. Verder niks.
6: Ze zeggen wel eens geluk is met de domme, maar ik geloof niet dat die Antonelli heel dom is. Laten we eerlijk zijn, hij maakt die fout niet. Ja, behalve dan dat hij bij de vorige race die paal, weet je wel, bij de entry van de pitlane eruit reed, heb ik hem daar ook niet echt op een foutje kunnen betrappen. Dus je moet er wel zijn als zo'n kans zich voordoet, Frans.
8: Hij doet het heel goed.
6: Hij doet het echt heel goed. Hoe had jij dat trouwens als teambaas opgelost? Als jij nu even de teambaas van McLaren was?
8: Ja, dat is even niet makkelijk. Ik had ze met elkaar gezegd. En dan had ik alleen gezegd, waarom? Verder niks. Alleen, waarom? Waarom doen jullie dit? Ja, en dan zegt hij, ik dacht dat ik er voorbij was. Ja, dat denken doe maar niet. Laat maar aan ons over.
6: Ik dacht even dat je zou zeggen van, ik stop ze gewoon in een donker hok. Dan vechten ze het maar uit en alleen de winnaar mag er buiten komen. Nee. Ja, dat is ook geen oplossing. Hey, we moeten even wat reclame gaan inhalen. Daarna gaan we nog een stukje nabeschouwen. Björn, jij bent al op jacht naar quotes en bijdragen van rijders en coureurs.
7: Ja, zodra ik die heb, dan weet je dat. Dan kom ik bij je.
6: Pakken we zo meteen op bij GPR Sportradio.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
12: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
13: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
14: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
23: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort Noord staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. Ja, dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Oude Rijn. De weg richting Utrecht is helemaal dicht door een ongeluk met een spookrijder. Verkeer richting Amsterdam volgt Arnhem Hilversum over de A12, de A27 en de A1. En tenslotte valt op de A76 Geleen richting Aken. Richting de Duitse grens staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud.
1: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
1: Rob van Zomeren.
6: Ja, een sprintrace met heel veel uitvallers. En gelukkig zag Max Verstappen ook eens een keertje op Singapore. Voor het eerst het zwart-wit geblokt als eerste auto. En dat is best lekker. GPR.

0: 7 Sound, dan gaat het niet voor alle coureurs op.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Want er is het een en ander gebeurd tijdens die sprintrace op Singapore daar. Die George Russell zegt. Die dacht, ja, een beetje wereldstart hebben gehad. Gold trouwens ook voor Hamilton. Maar ja, dan toch gewoon gas geven op een witte lijn. En Frans, dat hebben we eigenlijk toch allemaal wel geleerd. Ook toen we nog met de kleinere racelicenties bezig waren.
2: Regel 1, niet op de witte lijn.
0: Ja, niet op de witte lijn.
2: Dat is eigenlijk regel 1 en niet regel 2 of 3. Nee, 1.
0: Ja.
2: En niet dat de witte lijn als nat is. Ja, ja, nou ja. Het lijkt een beetje ongeconcentreerd. Maar dat is het hele jaar misschien al bij hem. Sinds hij eigenlijk tweede rijder is geworden bij Mercedes. Ja, is het een beetje de scherpte weg, zeg maar, om dit soort dingetjes te doen. Het mag niet op zijn niveau, vind ik.
0: Ja, nou ziet hij zichzelf. Ja, er was nog een regel, hè, maar dat was met name Zandvoort. Bovenin blijven. Niet onderin de baan gaan lopen oeroezen, want daar staat het meeste water. Maar goed, dat was toen. This is now. Zou George Russell zichzelf zo langzamerhand ook niet meer zien als eerste rijder? Want dat was natuurlijk altijd wel het geval, Frans.
2: Nou, als hij het niet ziet, wil ik het hem wel vertellen. Sinds hij een mailadres geeft, dan mail ik het hem wel even. Want by the way, your second driver. Ja, nou ja, dat is natuurlijk duidelijk, hè, dit.
0: Ja, dit is... even luisteren wat hij er zelf over te zeggen had. Hij verscheen voor de microfoon van F1.com.
3: Yeah, I just misjudged it, to be honest. I came around the corner. I came on the throttle. I got more power than I was expecting from the battery. I went a little bit wide and then I touched the white line. And... you know, number one rule in the rain is don't touch the white lines. And yeah, it's a very, very silly mistake. Overly confident. Yeah, just think it's my first crash of the year. It's annoying to happen from that position.
0: Ja, hij zegt, we hebben altijd de excuustruus, hè? Ja, het is wel de eerste keer pas, hè, dat me overkomt. Ik zie eigenlijk tegelijkertijd, toeval bestaat niet, bij Sky Sports de herhaling nog een keer. Je ziet toch wel dat dat achterwiel, dat raakt nog vrij hard die boarding. Zou dat gevolgen kunnen hebben voor de motor, Frans? Of denk je van, die kalfateren ze wel weer op voor de kwalificatie van vanmiddag?
2: Ja, ze hebben dadelijk... Nou, ik denk dat ze hem laten zitten en dat ze dan... misschien het zeg maar later doen. Maar hij krijgt toch ook een nieuwe motor. Hij moet dus achterin starten, toch?
0: Ja, voor hem maakt het in principe niet uit. Maar ja.
2: Nee, dan zou ik hem vervangen. Het
0: zou wel prettig zijn als hij kan starten. Maar ja, dan moeten ze wel die auto weer aan de gang zien.
4: Heeft hij net een nieuwe motor en dan moet hij hem gelijk op vervangen?
2: Het is alleen de bak, joh. Het gedeelte waar de aan de vaste bak in gaat, dat moet nieuw. Maar dan, omdat hij dat... Ik zou dat toch vernieuwen omdat hij toch achteraan moet starten. Dus ja, waarom zou hij het niet doen?
0: Ja, eigenlijk was de hele setup, hè. Hij zou dan met de oude specificatie starten. En Antonelli zou ook starten in de nieuwe specificatie. En dan wilden ze de race gebruiken om in ieder geval die data te kunnen vergelijken. Om te weten waarom lopen die updates niet zoals we graag zouden willen. Ja, dat hele plaatje gaat natuurlijk gewoon het putje in. Op het moment dat ze die auto niet voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik denk dat dat wel zal lukken. Ik zag net Kimi Antonelli trouwens ook nog voorbij komen. Die kunnen we misschien straks voor 1 uur ook nog wel even aan het woord laten. Want om 1 uur maken we natuurlijk weer ruim aan voor Alexander Stefans. Ja, opvallend natuurlijk de crash tussen de twee McLaren-piloten, Oscar Piastri en Lando Norris. Ik heb begrepen dat de teambazen even niet voor de microfoon willen verschijnen, Björn.
4: Nee, die hebben dat verzoek afgewezen, zei Ted Kravitz van Sky Sports. Die stond voor hun motorhome. Mm-hmm. Die zei, nee, ze willen niet met ons praten. Maar gelukkig wilden de coureurs dat wel. Norris, ja, die was eigenlijk heel kort. Die zei... ja, sorry naar het team. We gaan het bespreken. En Piastri was iets langer erover.
5: I've not seen it properly. I mean, from where I sit, I'm not. You know, it's for fourth and fifth for a sprint race, so that bothered either way. Just obviously, it's a lot of work now for the team to get both cars fixed. So just a shame for the team.
0: Ja, Frans, hij kon er ook gewoon geen reet aan doen, toch?
2: Ja. Dit is op het randje van, kan het wel of kan het niet, weet je wel. Dus, maar ja, een coureur die denkt, ik doe het. Ja, en dan op het moment dat hij het inzet, kan hij niet meer denken, oh nee, het is toch niet goed. Het is toch wel nat. Dus normale wijze op droog had het wel gekund. Maar ja, dan had Piastri dit ook niet weggegeven.
0: Nee, wat wil je zeggen, Björn?
4: Ik vind het wel mooi, hè? Want vanmorgen hadden wij natuurlijk dat quoteje van Zac Brown, die nog even Toto Wolff erop verwees van...
0: ja, dat is waar ook.
4: Ja, misschien moet je Silver Arrow Rules toevoegen om het eerlijk te houden voor beide coureurs. Natuurlijk een beetje gekscherend hint het op de Papaya Rules. En een paar uur later kan hij die Papaya Rules weer tevoorschijn halen.
0: Ja, nou, de Papaya Rules hebben we niet... Of ze hebben ze niet doorgelezen. Maar ja, dat komt bij iedere organisatie wel eens voor. Hè, dat mensen gewoon de stukken niet lezen. Maar in dit geval pakt het wel heel pijnlijk uit. Zeker vlak na zo'n opmerking van Zac Brown. Zometeen meer reacties vanuit Singapore.

0: Nou, als je dit zo hoort, denk je gewoon... Dat is een liedje van Chic. Nou, het lijkt er wel op. Maar het is de band Change met Change of Heart. Die hoorden bij GPR Sportradio. Ja, we zijn een beetje aan het nabomen. Na de sprintrace met echt heel veel uitvallers. De sprintrace ging ook later van start. Mocht je het gemist hebben, kan het bijna als Formule 1-liefhebber niet voorstellen. Door regenval opnieuw. Dus na de grote prijs van Bahrein verreden op het circuit in Maleisië... was er dus ook Singapore natheid troef in den beginnen. Ik denk trouwens wel dat ze dit keer gewoon wel redelijk goed hebben opgelost... als wedstrijdleiding Frans, toch?
1: Ja, zeer zeker. Ik had voor mij iets eerder nog weggemogen, maar ja, oké. Okay.
0: Ik vond het wel opvallend dat ze uiteindelijk toch voor een staande start kozen. Ik denk, nou, dat wordt waarschijnlijk gewoon starten vanaf van achter de safety car.
1: Dan kijken ze of het rechte stuk over het hele breedte bij de start even droog is. Als ik aan één kant nog nat is en aan de andere kant niet, ja, dan kunnen ze dat natuurlijk niet maken.
0: Ik denk trouwens dat de start wel anders verlopen zou zijn als het een rollende start zou zijn geweest.
1: Maar ja, dat is het niet geweest, Rob. Dus we hoeven niet over te hebben.
2: Als.
1: Ja.
0: Björn, jij bent op jacht gegaan nog naar een aantal reacties.
2: Ja, ik heb Valtteri Bottas nog voor je. Dat was eigenlijk niet echt goed te zien tijdens de race. Maar die achter de safety car, vlak voor de safety car herstart... knalde Albon achter op Bortoleto. Mm-hmm. En Bottas knalde achter op Albon.
0: Ja.
2: Dat was eigenlijk een beetje buiten beeld. Die gingen gelijk de pits in. Maar ik heb wel de reactie van Valtteri Bottas gekregen. Wat gebeurde daar nou precies?
0: Ja, ik wilde het heel graag laten horen. Maar op dit moment laat bij mij in ieder geval een stukje apparatuur... maar heel even in de steek. Dus dat zal ik wel even moeten gaan herstellen. Vertelde Valtteri Bottas nog iets. Ik zag trouwens Antonelli ook nog in beeld, hè?
2: Ja, Antonelli, maar dat was niet heel bijzonder, zijn reactie. Hij werd gevraagd of hij nog iets van veranderingen voelde aan de setup. Hij heeft natuurlijk dat nieuwe update pakket, die nog niet helemaal lijkt te werken. Was hij ook niet echt tevreden over gisteren na de sprintkwalificatie. Mm-hmm. En toen werd gevraagd of dat in de sprintrace nog iets anders was. Zei hij nee, eigenlijk voelde de auto nog steeds niet echt heel lekker aan. Dus kijken of hij nog wat veranderingen door kan voeren richting de kwalificatie. Park Vermeen gaat natuurlijk open. Dus ja, voor hem is het te hopen dat hij nog iets van verbetering weet te vinden.
0: Ja, ik weet trouwens, jij zei net dat heeft hij ongelooflijk veel geluk, die Antonelli. Maar hij heeft natuurlijk ook wel wat tegenslagen gehad. Alleen die staan niet in verhouding, Frans, tot zijn teamgenoten.
1: Nee, dat klopt. En ik heb trouwens nog wel een reactie van Bottas. Die vond dat zijn auto slechter remde als die fiets die hij had. Waar hij mee op en neer reed.
0: Dat is een probleem. Redelijk flauw hoor. Laten we even gaan luisteren of hij daadwerkelijk zelf nog iets te zeggen had. Voor de microfoon van, ik dacht Sky Sports of
2: F1.com.
0: F1.com. Hier valt Valtteri Bottas.
3: Yeah, a bit of a rubber band effect, I think. It seemed like we were going, but then suddenly the cars, two cars ahead of me came to full stop. En I just didn't have time to react. So it's messy out there, but it's a real shame.
0: Het is lekker, hè? Heb je geloof ik, 300 zoveel kilometer gefietst?
1: Ja.
0: Sta je aan de sprint? Er gebeurt er.
1: Ja, rijdt mij een ander dag erop, ja.
0: Aan de andere kant, weet je, bedoel, we moeten er misschien gewoon niet al te veel aandacht aan schenken. Want dat is natuurlijk gewoon een hele fijne publiciteitsstunt. Die uithaalde om van Maleisië naar Singapore te fietsen. Maar ja, aan de andere kant, ik denk dat hij een van de weinigen was die in de auto zat vandaag met zadelpijn.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat denk ik wel. Hey, het is, ik zei het vanmorgen al toen ik heel even met Ronald van der Geer hier bij GPR Sportradio aan het babbelen was. Het is er toch al redelijk met goud omlijst sportdag. Ja, sowieso een heel weekend. Wat staat er vandaag nog te gebeuren, Björn?
2: Nou, we hebben natuurlijk vier wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. Met onder andere de topper tussen Feyenoord en AZ. Daar kijk ik persoonlijk heel erg naar uit. Maar we hebben ook natuurlijk een andere mooie wedstrijd tussen Ajax en NEC. Daar ga jij denk ik nog naartoe vanavond, Rob, of niet?
0: Ik ga vanavond naar Ajax en NEC, ja, natuurlijk.
2: Ja, kijk aan. Verder hebben we ook nog Fortuna Sittard tegen FC Twente en Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. Verder vanmiddag natuurlijk de Ronde van Lombardije. De allerlaatste wielerwedstrijd voor Bauke Mollema. Die volgen we hier op GPS Sportradio natuurlijk. En straks ook in het programma van Pieter Tammens vanaf 2 uur. Heel veel amateurvoetbal staat er op het programma. Onder andere Quick Boys tegen Katwijk en GVVV tegen Rijnsburgse Boys. En we hebben natuurlijk in principe om 3 uur de kwalificatie voor Formule 1. Maar ik denk dat dat zomaar iets later gaat starten. Want je moet natuurlijk een beetje een bepaalde tijd hebben tussen de sprintrace en de kwalificatie. Dus mogelijk wordt de kwalificatie iets uitgesteld. Daar gaan we je van op de hoogte houden hier.
0: Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio. Zoveel is uit. Die Pieter Tammens gaat uitpakken. vanmiddag, hoor. Oh. En heeft ook nog een voorprogramma van Alexander Stevens. Nee, dat gaat wel een dolle boel worden. Dat geloof ik graag. Franske, ik wil jou in ieder geval ook bedanken. Ja. Hey, vanavond, voor wie ben je vanavond?
1: Ik ga schaken. Oh nee, dat hoeft niet te schaken. Feyenoord begint eerder als NEC. Dus ik kan het allebei volgen.
0: We hebben trouwens, voor wat betreft, jij had het net even over Ajax, Björn. We hebben als supporters van Ajax en seizoenkaarthouders hebben wij een bericht gekregen van Ajax zelf dat er aan het begin van de wedstrijd een sfeeractie is die op de plaatsen waar wij zitten, ik zit op het lange, het lange stuk vlak bij de middellijn, door die sfeeractie zou het zicht bij ons enigszins belemmerd kunnen worden, maar maak je geen zorgen, uiteindelijk wordt het spandoek ook weer weggehaald. Dat vind ik wel prettig.
2: Oké. Okay. Ja, als de wedstrijd is begonnen, dan kan je het ook weer zien.
0: Ja, we laten het in ieder geval hopen. En dat het ook vooral het aankijken waard is. Heren, dank jullie wel. We spreken elkaar morgen weer bij Coffee & Classics. Gewoon regulier vanaf 10 uur. Zijn we terug bij GPR Sportradio. Every

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de Kruiskerk in het Gelderse Oldebroek is de regenboogvlag gehesen. Daar was nogal wat om te doen, omdat er sinds kort een conservatief college is. Dat wil het hijsen van de vlag bij het gemeentehuis niet hebben. Maar de burgemeester trekt zich er niks van aan en was bij de kerk. Ze zegt dat ze burgemeester van alle inwoners is, ook van LHBTI'ers. Het aantal doden door Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia is gestegen naar 11. Daar zijn 3 kinderen bij. Het aantal doden kan nog oplopen omdat de mensen worden vermist. De aanvallen volgen op overleg tussen Oekraïnse, Amerikaanse en Europese afgevaardigden om een einde aan de oorlog te maken. NSC doet volgend jaar niet mee aan de provinciale verkiezingen. Er is in geen enkele provincie genoeg draagvlak onder de leden. De partij van Pieter Omtzigt kwam 3 jaar geleden nog met 20 zetels in de Kamer. Na de val van het kabinet Schoof was alles weg. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc werden 2e en 3e. De start werd uitgesteld door de regen. Toen de auto's eenmaal op weg waren, maakte George Russell een schuiver en viel uit. Nog 8 anderen haalden de finish ook niet. Waaronder de McLarens, die op elkaar botsten. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over het land, vooral in het noorden. Daarbij zijn onweer, veel regen en zware windstoten mogelijk. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zon.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Is dit het?
21: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
20: Hey, dit is het.
0: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
22: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
23: Chris?
24: Ja?
23: Hoef jij niet te werken vandaag?
24: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
23: Dus, heb je nu...
24: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
23: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's.
27: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
28: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
29: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
30: De grootste energieslurpers in huis?
31: Wat kost al die kleding nou echt?
30: Wat heb je nog aan zonnestroom?
32: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
33: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
34: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: Met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
2: Goedemiddag, 1 uur geweest op zaterdagmiddag. Je hoorde zojuist natuurlijk Rob van Someren. Wij gaan door met andere sporten, er is heel veel. Onder andere de Ronde van Lombardije, waarna het start zijn vanmorgen iedereen bleef stilstaan.

Keer Sportradio, hoe toepasselijk, Kane Rain Down On Me. Het is je zaterdagmiddag. Ja, bij het wielrennen hebben de wielrenners vanmorgen een statement gemaakt bij de start van de Ronde van Lombardije. Na het officiële startschijn, wat werd gegeven in Bergamo, bleef het volledige peloton stilstaan. Ja, en daar schrok iedereen van. Wat was nou precies de bedoeling? Met deze actie vroegen de wielrenners aandacht voor wat zij zien als een gebrekkige veiligheid in wielerkoersen. Er zijn natuurlijk legio-voorbeelden van gevaarlijke situaties, maar specifiek in Italië deed zich het voorval voor dat een politieagent, een motoragent, afgelopen week tegen de koers in ging rijden. En dat veroorzaakte een aanrijding met twee wielrenners. Na een kort gezamenlijk protest is de ronde alsnog van start gegaan. Het is de laatste grote klassieker van het wielerseizoen en markeert voor velen het einde van het jaar. We houden natuurlijk straks bij Pieter Tammens alles voor je in de gaten als het gaat over wie waar rijdt en finisht. Gisteravond kon de Nederlandse voetballer Joey Veerman rekenen op positieve kritieken bij Borussia Dortmund na zijn wedstrijd tegen Werder Bremen. Hoewel zijn ploeg punten verspeelde, maakte hij, Joey Veerman, een hele sterke indruk daar. Vanmorgen in de Duitse media worden er vraagtekens gezet bij zijn rol als reservespelers. Hij zou de voorkeur moeten krijgen boven teamgenoot Bellingham, zeggen de Duitse sportkenners. De wedstrijd gisteravond was een belangrijke test voor Dortmund, dat moeite heeft om een constante vorm te vinden in de Bundesliga dit seizoen.

0: GPR Sportradio, je zaterdagmiddag. En in Duitsland, in de Deutsche Tourwagen Masters, de DTM kortweg, heeft Luca Engstler pole position veroverd voor de grote seizoensfinale. Die wordt verreden in Duitsland op de Hockenheimring. Vanmorgen was de kwalificatie, die was verraderlijk, een opdrogende baan. En sommige rijders pakten regenbanden, terwijl de anderen juist de gok namen om heel snel al naar Slicks te gaan. Luca Engstler maakte de juiste keuze en was uiteindelijk de snelste. Schaatser Patrick Roest zal voorlopig niet in actie komen in het nieuwe seizoen. De 30-jarige schaatser heeft namelijk zijn contract bij Team Regenborg wel verlengd, maar meldt zich nog niet voor de wedstrijden om de World Cup tickets of nationale titels. Hij geeft aan dat hij een zware periode achter de rug heeft, waarin hij met angst naar de ijsbaan ging en zich ongelukkig voelde. Patrick Roest zegt dat hij nu de tijd neemt om zich te herpakken en hoopt later in het seizoen alsnog aan te haken.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: In de Vriendenloterij Eredivisie staat voor Ajax vanavond een wedstrijd tegen NEC in Nijmegen op het programma. De club uit de oudste stad van Nederland is de laatste jaren een lastig tegenstander gebleken voor de Ajaxide. Statistisch gezien wacht Ajax alleen tegen AZ langer op een thuiszege in de competitie dan tegen NEC. De wedstrijd van vanavond is voor beide ploegen een belangrijke graadmeter. Ajax hoopt een negatieve reeks te doorbreken, terwijl NEC de goede resultaten uit het verleden een vervolg wil geven, logischerwijs, in de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd is vanavond om 9 uur. In de Vriendenloterij Eredivisie staan vandaag in totaliteit 4 wedstrijden op het programma. Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam trappen af om 16:30. Om 19:45 in de Kuip ontvangt Feyenoord AZ Alkmaar. En om 20:00 vanavond is Fortuna Sittard tegen FC Twente. En zo gezegd dus Ajax tegen NEC vanavond om 9:00. Alle wedstrijden hier natuurlijk uitgebreid te volgen bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is rondom 13:30 inmiddels. Het is je zaterdagmiddag. Een middag waarin de bewolking zich afwisselt met wat zon er af en toe tussendoor. Toch wel. Het is een prima middag als je van sporten houdt qua temperatuur. Want die ligt rond de 15 graden. Maar er vallen ook buien. Die kunnen stevig zijn, vooral in het noorden. Kans op onweer. Kijk dus uit als je buiten bent. Maar er zijn ook mogelijkheden op windstoten. Die kunnen ook zwaar worden. Snelheden van 60 tot 80 kilometer per uur. Vooral in de noordelijke provincies behoorlijk wat regen vandaag. Morgen dan een afwisselende dag van zon en neerslag. De temperatuur morgen hetzelfde als vandaag. Komende week goed nieuws, rustig herfstweer. Dan ook regelmatig zon. Je zaterdagmiddag, wij zijn GPR Sportradio.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Is dit het?
10: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Even bollen met z'n lijf.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.

0: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
1: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
12: GPR Sportradio. Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk met een spookrijder is de A2 van Utrecht naar Amsterdam voorlopig dicht bij Breukelen. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En door de afsluiting van de A2 bij knooppunt Het Vonderen is de N276 extra druk van Brunsum naar Maasbracht. Tussen Geleen en Sittard 10 minuten extra reistijd.
12: GPR Sportradio.
14: The Sound of Sport.
12: Alexander Stevens.
15: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. En de doelman van RKC Waalwijk, Niek Schriks, heeft een bijzonder doelpunt weten te voorkomen. Zometeen de details.

0: tonight. GPR Sportradio, je zaterdagmiddag met zonnige periode, maar ook nog behoorlijk wat bewolking en kans op neerslag. Ook in het noorden is het behoorlijk raak daarmee. De doelman van RKC Waalwijk heeft gisteravond toch wel wat opzien gebaard met een behoorlijk spectaculaire redding. We hebben het over de doelman Niek Schiks. Hij wordt gehuurd van PSV en hij voorkwam in de wedstrijd van RKC tegen Heracles Almelo op een nogal onorthodoxe wijze een doelpunt. Hij wist namelijk de bal achter zijn standbeen langs uit het doel te werken. Bijzonder. Ondanks deze actie kon Schiks niet voorkomen dat zijn ploeg de wedstrijd verloor. De keeper moest in totaal 3 tegentreffers incasseren. En de beelden van zijn redding, ja, die moet je zeker even op social media gaan zoeken. Ze gaan de wereld op het ogenblik over. Het is bizar mooi om te zien. Dan even richting China, richting wielrennen. Want de wielrenster Lorena Wiebes heeft haar tweede ritzege op rij geboekt in de ronde van Chongming. De Nederlandse sprinter was in de massasprint van de tweede etappe net te snel voor de Ierse Gillespie. En met deze overwinning, de inmiddels 22e van het seizoen, komt ze op gelijke hoogte met Pogacar wat betreft het aantal zegens dit jaar. Wiebes lijkt op weg naar de eindzege in de Chinese rittenkoers en kan morgen voor een hattrick gaan in de slotetappe. We houden het voor je in de gaten.
1: GPR Sportradio.
2: You don't have to be beautiful to turn me on.

VPR Sportradio. Tonijn, een broodje tonijn. Hij heeft het over tonijn. Calvin Harris en Sam Smith bij VPR Sportradio. In de MotoGP vanmorgen heeft Marc Marquez de sprintrace van de Grand Prix van Indonesië gewonnen. De Spanjaard was het snelste. En neemt nu voor het eerst de leiding over in het WK. Zijn concurrent Jorge Martin kwam niet verder dan de vierde plek. Reed wel een groot deel van de MotoGP daar aan de leiding. Mitchell Paulussen gisteren was een uniek moment in de keukenkampioen-divisie. Hij was de hoofdrolspeler in een opmerkelijk moment. Hij is middenvelder bij Roda JC. Ze speelden tegen Jong PSV. Hij was zo druk aan het protesteren voor een strafschop dat hij niet doorhad dat de bal via zijn eigen inzet al in het doel was beland. Zijn teamgenoten stonden al te juichen, maar Mitchell Paulussen stond nog steeds met zijn handen in de lucht te protesteren bij de scheidsrechter. Komische beelden daar in de KKD. En straks gaan we het even hebben over Ajax. Maar dan komen we dus terug op voetbal. Eerst nog even Marianne Vos. De wielrenster zijn vanmorgen namelijk in Australië. En dat is goed en leuk nieuws. De wereldbeker gewonnen. En de wereldtitel daarmee veroverd in gravelrijden. Zoals de sterkste na een wedstrijd die 126 kilometer lang was. En het is voor Marianne Vos de tweede keer dat ze wereldkampioen wordt in deze discipline. En haar 15e WK-titel in totaal in haar carrière. Ongekend wat Marianne Vos allemaal binnensleept. Na afloop reageerde ze emotioneel. Ze zegt dat de overwinning heel veel voor haar betekende. En ze voegde natuurlijk logischwijs een nieuw groot succes toe aan die hele indrukwekkende erelijst. Marianne Vos dus, vanmorgen in Australië, de wereldtitel gravelrijden binnengehaald. Straks voetbal, Ajax, Feyenoord, maar ook AZ. Je hoort er zo meteen meer over. Hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je zaterdagmiddag richting 2 uur, richting Pieter Tammens. Zometeen hier met veel voetbal, ook amateurvoetbal. Je zit hier goed bij GPR Sportradio. Gisteravond heeft PSV na de interlandperiode toch weer een belangrijke overwinning geboekt. Want de mannen van Peter Bos, de trainer die tijdens de break slechts 4 spelers tot zijn beschikking had, was in eigen huis te sterk voor Heerenveen. 2-0 werd het. Ondanks dat de Friese voetballend een uur lang goed partij boden. Uiteindelijk trok toch de Eindhovenaren de wedstrijd naar zich toe. Voor PSV was het de eerste belangrijke zege na de herfststop, waarmee de aansluiting met de top van de Vriendenloterij Eredivisie wordt behouden. En dat is belangrijk. Cristiano Ronaldo. Ja, hij is weer aan het voetballen bij Al Nassr. Heeft direct van zich doen spreken, want na een roerige interlandperiode natuurlijk de afgelopen 3 weken met Portugal gaf hij gisteren op het veld het juiste antwoord. Hij was trefzeker in de competitiewedstrijd en leverde belangrijke bijdrage aan de prestatie van zijn team en zorgde ervoor dat alles daar weer op scherp stond. Max Verstappen, je hebt het gevolgd hier live, heeft de sprintrace gewonnen van de Grand Prix van Singapore. Vanaf pole position vertrok hij, werd ingehaald door George Russell. Die crashte even later vanwege de gladde omstandigheden op het circuit daar. Uiteindelijk wisten Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor te blijven, ruim 3 seconden. En het was een verraderlijke situatie op de baan. En uiteindelijk waren er zelfs 9 coureurs die de finish niet wisten te bereiken in een uiteindelijk ingekorte race. Straks hier, Pieter Tammens. Veel meer voetbal en sport op je zaterdagmiddag.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een zwaar auto-ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere gewonden gevallen. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk. Er waren 3 voertuigen bij het ongeluk betrokken en volgens de ANWB ook een spookrijder. De snelweg tussen Utrecht-Leidse Rijn en Breukelen in de richting van Amsterdam is afgesloten. De brand in een loods op een industrieterrein in Papendrecht is onder controle. De brand brak vanochtend uit en zorgde voor zoveel rook dat er een NL-alert werd verstuurd. Volgens Rijnmond is in de omgeving verbrand materiaal neergekomen. Veiligheidsregio adviseert om groenten uit tuintjes waar het spul ligt niet meer te eten. Kinderen onder de 15 mogen in Turkije vanaf 1 november niet meer op sociale media. Daarmee volgt Turkije een groeiend aantal landen. Platforms moeten bij alle accounts de leeftijd controleren en tot 18 jaar moeten die op privé staan. Gebeurt dat niet, dan kunnen social media bedrijven enorme boetes krijgen. En Max Verstappen heeft de sprintrace in Singapore gewonnen, maar was niet erg onder de indruk. Hij wil vooral de echte race morgen winnen en zei dat hij tijdens de sprint een beetje geluk had dat George Russell uitviel. Er waren nog 8 anderen die de 21 rondes niet volmaakten, onder wie Lando Norris en Oscar Piastri. Vanuit het westen trekken buien over het land, vooral over het noorden. Daarbij is kans op onweer, veel regen en zware windstoten. Er is ook af en toe zon, bij 14 graden. Morgen eerst buien, later zonnig.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
8: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Is dit het?
18: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
20: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
27: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
28: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
29: De grootste energieslurpers in huis?
30: Wat kost al die kleding nou echt?
29: Wat heb je nog aan zonnestroom?
31: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
32: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
2: De grote Katwijkse derby kandelt de blauw-witte kant op. En Bauke Mollema is bezig met zijn laatste ronde, noemen we dat... een

0: in het noorden van Nederland en jij luistert naar GPR Sportradio. Wij houden je 24/7 op de hoogte van alles wat met sport te maken heeft. En laat ik dan beginnen met de mededeling dat als je gaat luisteren, en dat doe je natuurlijk voor de Formule 1, dan is de kwalificatie van de Grand Prix van Singapore uitgesteld. Wedstrijdleiding heeft dit besluit genomen vanwege de hevige regenval op het Marina Bay Street Circuit. Eerder op de dag werd de sprintrace ook al verstoord door een stortbui die delen van de baan onder water zette. De FIA heeft nog geen nieuwe starttijd voor de kwalificatiesessie bekendgemaakt. Maar wij weten dat het in ieder geval een half uur zal zijn. Dat betekent dat als je hebt afgestemd op deze zender en verwacht dat zo tegen drieën Olaf Mol in de uitzending komt om je volledig bij te praten over alles wat er gebeurt met de kwalificatie, dat je een half uurtje geduld moet hebben. Maar het goede nieuws is, wij blijven gewoon. En wij, dat zijn Daaf Beuze en Pieter Tammens. En laten wij het eens hebben over wat er op dit moment aan actuele sport plaatsvindt. Vanuit ons livecenter, Daaf.
1: Ja, hele goede middag. Pieter, het Nederlandse WK judo in Baku zit er helaas op. De zwaargewicht Jur Spijkers, de nummer 6 van de wereld, bereikte vandaag de kwartfinale. Maar verloor daar nipt van Zamal Kamtsakanov. In de herkansing was voormalig Olympisch kampioen Lukas Kurpalek te sterk. Daarmee blijft Nederland voor het eerst sinds 2017 zonder WK-medaille. We praten hier later in de uitzending over met hoofdbondscoach Mark van der Ham. En dan voetbal. De derby der derbies in het amateurvoetbal is om 13:30 begonnen. Quick Boys tegen Katwijk. Op Nieuw-Zuid nadert de rust en staat thuisploeg Quick Boys maar liefst op een 3-0 voorsprong dankzij goals van Trent Dekshagen, Leo de Beste en Lucas Haman. Ook in Londen zijn ze onderweg. Arsenal tegen Leeds United zonder Jurrien Timber in de basis bij de thuisploeg. Daar is de stand nog altijd 0-0. En ook in Spanje is Rayo Vallecano tegen Atletiek Club net begonnen. Nog 0-0 ook daar. En dan de grote wielerwedstrijd van vandaag. Il Lombardia, de Ronde van Lombardije. Een van de 5 monumenten van het wielrennen. Bijna 240 kilometer door het zware Noord-Italiaanse heuvelland. En traditioneel de laatste grote klassieker van het seizoen. Het peloton is al uren onderweg richting Como. Zonder vijfvoudig winnaar Tadej Pogacar ligt de koers open met onder andere Remco Evenepoel als een van de blikvangers. Rond 5:00 verwachten we daar de ontknoping. En daar zijn we natuurlijk bij. Dan tot slot bij de Swiss Darts Trophy in Basel is Wessel Nijman inmiddels uitgeschakeld. Hij verloor met 6-4 van de Tsjech Karel Sedláček. Later vanmiddag komt Jermaine Wattimena nog in actie tegen oud-wereldkampioen Michael Smith. En vanavond volgen alle andere grote Nederlandse namen in het darten. Onder wie Michael van Gerwen, Gian van Veen en Danny Noppert.

0: luistert naar GPR Sportradio op deze 10e oktober. Waarbij ik net al meldde, maar voor het geval je zojuist hebt ingeschakeld. Kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is uitgesteld. Dat heeft alles te maken met een besluit wat genomen is vanwege de hevige regenval op het Marina Bay Street Circuit. Eerder van de dag werd de sprintrace ook al verstoord door een stortbui die delen van de baan onder water zette. FIA heeft lang nagedacht over een nieuwe starttijd. Vooralsnog is het een half uur verlengd. Betekent dat we even voor drieën, waarin we normaal gesproken starten met de uitzending over de Grand Prix, nu een half uur later zullen zijn. Kijken we even naar de keukenkampioen-divisie van gisteravond, waar Heracles Almelo er wel even 55 minuten over deed, maar daarna pakte ze toch behoorlijk goed uit richting RKC Waalwijk. 3-0 was de zege. En bij die 3-0 zegen hebben zij in ieder geval de eerste periodetitel weten te pakken. Dat is in ieder geval goed gegaan. De Graafschap, Jong FC Utrecht, eindigt in 2-1. Top Os versloeg Helmond Sport met 3-1. Jong Ajax, VVV 0-3 eindstand. Jong AZ tegen Den Bosch werd 0-1. Almere City versloeg Eindhoven met 3-0. Emmen was te sterk voor Dordrecht. In Dordrecht werd het 0-3 voor de ploeg uit Drenthe. En NAC Breda, verrassend, versloeg MVV, die toch erg lekker begonnen zijn aan de competitie. Tot slot Rode JC, Jong PSV 1-1. En Volendam, zij wonnen van Vitesse. Gaan wij richting Olaf Mol. Want Olaf, jij hebt denk ik concreter nieuws over de Formule 1.
1: Het is meer, maar dat is alleen maar goed bedoeld, een kleine correctie. Het is niet uitgesteld vanwege weer of andere dingen. Er zijn 9 teams die auto's moeten repareren die allemaal kapot gegaan waren.
0: Okay.
1: In die sprint met crashes en alle andere zooi. Die sprint duurt normaal 40 minuutjes. Die is dik anderhalf uur geweest. Dus ze zijn eigenlijk 3 kwartier langer doorgaan. Er moet een bepaalde tijd zitten tussen het einde van het een en het begin van het volgende item. Dus het einde van de sprint en het begin van de kwalificatie. En ze moeten de teams de tijd geven om die auto's te repareren. Dus daar heeft het mee te maken.
0: Nee, maar ik ben blij met de correctie, want wij houden alleen maar van de juiste informatie. Er wordt dus volop gesleuteld op dit moment op het circuit al daar. En vanzelfsprekend hoef je helemaal niets te missen als je blijft afstemmen op GPR Sportradio, de sportzender die 24/7 je volledig op de hoogte houdt.

0: PR Sportradio. Leuk dat je luistert. Het is 3:07. En we gaan eens even kijken hoe het ervoor staat in het Livecenter. Bij ons eigen Daaf Beuze. Daaf, ik zie de wielrenners, maar ze moeten natuurlijk ook nog ruim 100 kilometer daar in het mooie Lombardije. Voorlopig nog een beetje rustig aan fietsen, of lijkt het maar zo?
1: Ja, er gebeurt nog niet superveel. Inderdaad nog ruim 100 kilometer te gaan. Het gaat om Il Lombardia, de laatste grote klassieker van het wielerseizoen. We zijn ongeveer halverwege. Voorin rijdt een groep van 14 man met onder andere Gijs Lennart.

0: er naar iemand voorin heeft rijden. En voor Nederland is dit natuurlijk ook een bijzondere dag. Dat moeten we ook benadrukken. Want Bauke Mollema, winnaar van deze koers in 2019... die rijdt vandaag zijn allerlaatste wedstrijd als prof. Hij zei voor de start dat het extra bijzonder is dat juist hier is in Como... dat hij daar afscheid kan nemen. Ook juist door die mooie overwinning van hem. Een van de absolute hoogtepunten van zijn carrière. We gaan het goed in de gaten houden. Ruim 100 kilometer dus nog. En de finish wordt verwacht rond een uurtje of vijf. De finish is in Katwijk al zo'n beetje bereikt, heb ik het idee. Het is daar rust bij de derby der derbies in het amateurvoetbal. Quick Boys Katwijk, ruststand 3-0. Ja, jij bent natuurlijk een beetje onze expert op het gebied van amateurvoetbal, Pieter. Verbaast dit jou?
1: Regerend kampioen. Goed begonnen ook aan hun, noem het maar, derde seizoen. In de zin van dat als ze voor de derde keer op rij kampioen wil worden... dat ze toch wel even lekker van de kant moeten komen. Ja, in het grote Katwijk is het grote Katwijk vooralsnog niet meer. Die moeten echt een beetje gaan bouwen weer aan de oude reputatie. Waarin ze toch een aantal jaren echt ook een van de bepalende factoren waren... in de top van het amateurvoetbal. Ja, en dan zie je, dan worden de buren een stukje sterker. En dat laten ze zeker nu op Nieuw-Zuid ook absoluut zien.
0: Ja, daar zal het heel gezellig zijn. Vooralsnog niet in Noord-Londen, denk ik. Daar staat Arsenal vooralsnog op een 0-0 stand tegen Leeds United. En ook in La Liga is er een wedstrijd bezig. Rayo Vallecano tegen Athletic Bilbao. Ook daar nog 0-0.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van 599 euro cadeau. Pak hem snel.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
1: Goed plan, Zonneplan.
2: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
13: What a walk! And give you a walk!
12: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
20: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
21: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
22: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
23: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
27: Meer van minder. Simpel.
28: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
29: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
30: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
31: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn door een ernstig ongeluk verderop bij Breukelen. Voorlopig kun je het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1, want het gaat lang duren daar. Verder vielen op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de N276 Maasbracht-Brunsum bij Koningsbos ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2 bij knooppunt het Vonderen.
30: GPR Sportradio.
1: De Sound of Sport.
30: Pieter Tammens.
2: De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore is een half uur uitgesteld. Alle monteurs volop aan het sleutelen om ervoor te zorgen dat ze een half uur

0: Wat heerlijk dat je luistert naar GPR Sportradio. Even een blik werpen in ons live center. Bijna zijn ze onder de 100 kilometer aangekomen daar in Lombardia.
1: Ja, dat is een kwestie van minuten. De koers begint nu langzaam scherper te worden. De kopgroep van 14 met onder andere Gijs Leemrijze, Ben O'Connor en Fausto Masnada heeft nog iets meer dan 100 kilometer te gaan. De voorsprong is teruggelopen naar zo'n 2 minuten 10. Ze zitten inmiddels op de Gio Venzana. Een korte maar stevige klim van 3,6 kilometer aan ruim 9%. In het peloton schuift UAE massaal naar voren rond Isaac Del Toro. En ook Remco Evenepoel zit goed naar voren. Opvallend is Michael Matthews, de nummer 2 van het WK. Die heeft inmiddels moeten lossen uit het peloton. Vooraan lijkt Victor Kampenaerts zich juist wat beter te voelen. Nou, de echte finale moet nog komen, maar de grote ploegen beginnen zich nu duidelijk te positioneren. Dan naar voetbal. De bal rolt weer in Katwijk bij de Derby Quick Boys tegen Katwijk. De stand daar nog altijd 3-0. Een hele goede eerste helft van Quick Boys heeft de wedstrijd daar waarschijnlijk toch wel beslist. Ook in Londen wordt er nog steeds gevoetbald. De bal rolt daar ook weer. Arsenal tegen Leeds United nog altijd 0-0. Arsenal daar ligt de bovenliggende ploeg, maar nog geen gigantische kansen gezien daar een behoudende eerste helft. En hier zie ik het voor mij gebeuren. Quick Boys maakt er nog eentje bij. 4-0 staat het maar liefst. Het begint pijnlijk te worden voor uitploeg Katwijk, die 4 doelpunten moet maken om nog iets van een resultaat te behalen. Ook in de tweede divisie is GVVV tegen Rijnburgse Boys inmiddels 7 minuten onderweg. Daar nog 0-0. En ook in de derde divisie zijn er een aantal wedstrijden begonnen. Degene waar wij het meest op gaan letten is FC Lisse tegen FC Rijnvogels. De nummer 3 tegen de nummer 1. Daar ook nog altijd 0-0.
0: Mocht je net in de auto zijn gestapt of je hebt de radio zojuist lekker thuis aangedaan om te gaan luisteren naar de kwalificatie van de Formule 1 race in Singapore. Die is met een half uur uitgesteld. Heeft alles daar met aanvankelijk de weersomstandigheden te maken. En momenteel zijn alle teams de auto's weer aan het prepareren om zometeen tijdens die kwalificatie goed voor de dag te komen. Betekent dat wij tegen 3:30 hier bij GPR Sport Radio ervoor gaan zorgen dat je helemaal niets hoeft te missen van die kwalificatie.
2: GPR Sport Radio.

0: Leuk dat je luistert naar GPR Sport Radio. En als je net ingeschakeld hebt, de start van de kwalificatie van de Formule 1 race is een half uur uitgesteld. Het begon afhankelijk al met de weersomstandigheden. Daar had de sprintrace ook heel veel last van. En momenteel zijn alle technici bezig met het prepareren van de auto's. Dus rond half vier hier live te volgen natuurlijk op deze zender.
1: GPR Sport Radio. Sport Radio. Voetbal update.
0: Ja, dan gaan wij ons eens eventjes richten op het voetbal wat op dit moment bezig is, Daaf.
2: Ja, zeker. Er is namelijk gescoord in Londen bij Arsenal tegen Leeds. De uitploeg is op een 1-0 voorsprong gekomen. Verdediger James Justin heeft raak geschoten van net buiten de 16. En zo staat Arsenal in de 57ste minuut van de wedstrijd dus op een 1-0 achterstand. Werk aan de winkel daar in Noord-Londen. Ik zei het net al eventjes, Quick Boys kwam op een 4-0 voorsprong, maar liefst in de derby. Der derby's op de amateurvelden. 4-0 dus de voorsprong tegen Katwijk. Dat vierde doelpunt werd gemaakt door Kian Sloor. En ook bij die andere wedstrijd in de tweede divisie is er inmiddels een doelpunt gemaakt. GVVV heeft een 1-0 voorsprong bij elkaar gespeeld tegen Rijnburgse Boys. De 1-0 kwam daarvan Justin Spies. Als we kijken naar Spanje, bij Rayo Vallecano tegen Athletic Bilbao is de stand nog altijd 0-0. En ook in de derde divisie wordt er volop gevoetbald. Nog niet gescoord bij die wedstrijd die ik net benoemde. De nummer 1 tegen de nummer 3. Lisse tegen Rijnvogels. 3 tegen nummer 1 is dat dan eigenlijk op die volgorde. Wel is er gescoord tegen bij Portugal tegen UNA. Daar staat het 1-0, Pieter.
0: Ja, en ik zie zojuist overigens dat GVV op een 2-0 voorsprong lijkt te zijn gekomen. Altijd natuurlijk even afwachten of de VAR ingrijpt. Dat is een grapje, want die hebben we niet in de tweede divisie. Zometeen vanaf 3 uur in dezelfde tweede divisie is aan de rode zijde van de Westmaat IJsselmeervogels tegen Koninklijke HFC. Neemt Jong Sparta Rotterdam het op tegen Jong Almere City. De twee jongteams dus tegen elkaar. In het verre Zeeland gaat Kloetingen spelen tegen HHC Hardenberg. De Overijsselse ploeg heeft behoorlijk lang in de bus gezeten. Kozakken Boys in Werkendam speelt tegen Spakenburg om 3 uur. En dat geldt ook voor Roda Raalte tegen RKAV Volendam. Ook dat is om 3 uur, kwartiertje later AFC tegen Hoek. En om 6 uur dan is de volgende wedstrijd en de laatste van deze competitieronde. Dat is de Treffers tegen Barendrecht.

0: luistert naar GPR Sportradio op deze 10e oktober. We werpen weer eens een blik in het livecenter, want de thuisploegen in de tweede divisie, Daaf, die weten van doelpunten maken volgens mij. Hè?
1: Ja, het is ongelooflijk. Quick Boys, Katwijk, een derby waarvan je verwacht of op zijn minst hoopt dat dat een gelijk opgaande wedstrijd is waar de beslissing in de laatste minuut valt. Misschien nog een rode kaart links en rechts. Nou, niets van dat. Het staat 5-0 inmiddels en er zijn pas iets meer dan 60 minuten gespeeld. Lucas Hamman maakt zijn tweede van de wedstrijd en het is echt een oorwassing voor de uitploeg daar. Opvallend. En bij de andere wedstrijd in de tweede divisie wordt er ook op los gescoord. Na 16 minuten voetbal staat GVVV al op een 3-0 voorsprong tegen Rijnsburgse Boys. As we speak komt Arsenal op een 1-1 gelijke stand. Het is Riccardo Calafiori die de 1-1 binnenschiet in de 62e minuut. En dus nog genoeg tijd voor Arsenal om die achterstand die ze begin tweede helft opliepen nog helemaal weg te poetsen. En dan een apart nieuwtje vanuit Spanje. De wedstrijd die we daar in de gaten hebben gehouden. Rayo Vallecano tegen Athletic Club is stilgelegd door de scheidsrechter. Supporters van Rayo protesteren tegen de clubpresident en gooiden massaal papieren, vliegtuigjes en kleine ballen op het veld. Het spel lag daardoor eerst al zo'n 10 minuten stil om alles op te ruimen en na de hervatting werden opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. En daarop heeft de scheidsrechter de wedstrijd opnieuw onderbroken en lijkt die voorlopig niet hervat te worden. Ja, bijzonder.
0: Waar komt toch die lol vandaan? Ik zeg altijd, bier moet je opdrinken, maar dit waren volgens mij geen bierblikjes of bekertjes, dat was het woord wat ik zocht.
1: Op zich liever papieren vliegtuigjes dan vuurwerkbommen.
0: Laat er geen misverstand over bestaan. Je luistert naar GPR Sportradio en dat vinden we leuk. Als je via de GPR Sportradio app dat WhatsApp-buttentje indrukt, kan je met

0: Charles en Eddie op GPR Sportradio met What I Lie to You. We werpen voor het nieuws nog een keer een blik in ons livecenter.
1: Ja, tijd voor een kleine wielren-update. In Il Lombardia begint het nu echt serieus te worden. De 14 koplopers hebben nog ruim 85 kilometer te gaan. Maar hun voorsprong is teruggelopen tot iets meer dan 2 minuten. In het peloton voert UAE de druk op rond Isaac Del Toro. En ook Remco Evenepoel zit goed van voren. Voor de leiders wordt het dus steeds lastiger om uit handen van de favorieten te blijven. Voor Bauke Mollema is het afscheid ondertussen misschien niet wat pijnlijk. Hij heeft het peloton moeten laten rijden in zijn allerlaatste profkoers lijkt hij dus geen rol van betekenis meer te gaan spelen in de finale. En die finale wordt zwaar. Straks de Madonna del Gisalo. Daarna 2 keer de San Fermo del Battaglia. Met daartussenin nog de steile Civiglio. En de laatste klim ligt slechts op 5 kilometer van de finish in Como.
0: Ja, het was een bijzondere dag voor Marianne Vos. Want na een lastig jaar heeft zij de 15e wereldtitel teruggepakt op het WK Gravel. Onder het stof en de modder veroverde zij, inmiddels 39 jaar. Vandaag aan de andere kant de wereld haar maar liefst 2e wereldtitel Gravel. Haar 15e wereldtitel in het wielrennen was het al. Maar ook de 15e regenboogtrui is heel bijzonder, vertelt ze vanuit Australië. Ik ging hierheen, hopend op een goede dag, maar ik had niet durven denken dat ik met de wereldtitel naar huis zou gaan, vertelt tegen de collega's van de NOS. Maar dat gebeurde wel. Ze reed in de slotfase van de koers over 125 kilometer. Grotendeels onverharde wegen weg bij haar gevallen Duitse medevluchter Rosa Kloser en soleerde naar de winst. Vos won al eens 3 wereldtitels op de weg, 8 in het veldrijden, 2 op de baan en nu 2 in het gravelen. Haar eerste wereldtitel pakte ze 20 jaar geleden op de weg als 18-jarige. Ook voor de nummer 15 was het afzien. Die hoogtemeters was het met meer dan 3000 waren verspreid over het hele parcours en de beklimmingen waren nooit lang, maar gedurende de hele wedstrijd was het op en af of nergens echt herstellen. Niet gemakkelijk, je wist dat het in de benen ging zitten. Het was voor haar een bekend parcours, maar in ieder geval een fantastische prestatie die zij heeft geleverd. Maar liefst de 15e wereldtitel. Ben je dan een klasbak of ben je het niet? Je luistert naar GPR Sportradio.
2: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
17: Voor de makers.
18: Praxis.
15: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden.
0: Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
23: Klein half uurtje geduld nog en dan zitten hier Olaf Mol en Jack Ploy om jullie volledig op de hoogte te brengen van alles wat er gebeurt tijdens de kwalificatie van de Formule 1 race van straks.

0: begint hier al te stijgen in de studio van GPR Sportradio. Want over ondertussen een goede 20 minuten start de kwalificatie van de Formule 1 in Singapore. Voor het geval dat je het gemist hebt vanwege de weersomstandigheden vanochtend op en rond de sprintrace en daarmee het benodigde herstel wat moest plaatsvinden bij de teams, heeft de wedstrijdleiding besloten de start van de kwalificatie een half uur uit te stellen. We zijn er natuurlijk zometeen bij. Olaf Mol en Jack Ploy zitten al voor jullie klaar. En dat geeft ons de gelegenheid om in ons livecenter even te kijken wat er aan verdere sporten allemaal gebeurt. Daaf Beuze.
1: Ja, in Il Lombardia, de Ronde van Lombardije, zitten we in aanloop naar de finale. De 14 koplopers zijn na een korte breuk weer samengekomen met onder andere Gijs Leemrijse, Ben O'Connor en Fausto Masnada. Hun voorsprong op het peloton loopt terug en bedraagt ongeveer 2 minuten 10. Achter hem blijft UAE het tempo bepalen rond Isaac Del Toro, terwijl ook Remco Evenepoel goed voorin zit. Voor Bauke Mollema is het vooralsnog niet het gedroomde afscheid. Hij heeft het peloton moeten laten rijden en lijkt geen rol van betekenis meer te spelen in de finale van zijn allerlaatste profwedstrijd. Straks volgt eerst de beroemde Madonna del Ghisallo en daarna nog 2 keer San Fermo. En daartussen de loodzware Siviglio. Daarna zal de koers normaal gesproken echt openbreken. Dan voetbal. In Katwijk is de storm een beetje gaan liggen. Quick Boys kwam daar op een 5-0 voorsprong tegen rivaal Katwijk na 58 minuten. Inmiddels zijn de laatste 10 minuten van de wedstrijd bijna aangebroken en is die stand nog altijd 5-0. Ja, als iemand dood op de grond ligt, waarom zou je blijven trappen? Misschien is dat een beetje de gedachte bij Quick Boys op dit moment. Bij GVVV tegen Rijnburgse Boys staat het na 36 minuten nog altijd 3-0. Een belangrijke ontwikkeling wel in Noord-Londen, waar Arsenal de achterstand van Leeds of tegen Leeds United volledig heeft weggepoetst. Bruno Guimarães scoorde in de 70ste minuut en het staat 2-1 voor Arsenal, waar inmiddels Jurrien Timber ook binnen de lijnen is. Ik zei het net al eventjes in Spanje. Even een update van de opvallende situatie daar. Rayo Vallecano tegen Atletiek Club ligt nog altijd stil door supportersprotesten tegen clubeigenaar en president Raúl Martín Presa. Rayo-fans gooiden meerdere keren papieren vliegtuigjes en andere voorwerpen op het veld. Tot 2 keer toe werd geprobeerd de wedstrijd te hervatten, maar vrijwel direct daarna vloog er weer alles, van alles op het veld. Nou, er zijn nu inmiddels Rayo-spelers die in gesprek zijn gegaan met de harde kern achter het doel. De scheidsrechter heeft overleg gehad met de politie, trainers, clubofficials, maar het is nog steeds onduidelijk of die wedstrijd zo hervat gaat worden.
0: Nou, waar ik dan altijd nieuwsgierig naar ben, naar het plaatje van al die mensen die vliegtuigjes aan het voorbereiden zijn.
2: GPR.
3: Sportradio.
2: Sportradio.

0: luistert naar GPR Sportradio. Klein kwartiertje nog. En dan begint de kwalificatie van de Formule 1 race van Singapore. Ik denk dat we nog even een blik gaan werpen bij het Live Center, waarin, als ik zo'n beetje schuin naar links kijk, we onder de 75 kilometer uitgekomen zijn in het mooie Italië. Ik zag net dat ze volgens mij langs het meer van Como reden. En dat gaf mij wel heel veel vakantiegevoel. Maar goed, we hebben het over sport vandaag. Daaf, sorry.
1: Ja, het ziet er prachtig uit, hoor. Het was eerst een beetje druilerig daar aan het begin van de koers. Maar de zon is doorgebroken en langs dat Como-meer ziet dat er prachtig uit. Verder niet echt ontwikkelingen daar bij Il Lombardia. Daar komen we zo uiteraard bij je op terug. Wel een ontwikkeling in Katwijk. Ik zei het eerder al even. Een derby is eigenlijk geen derby zonder een rode kaart. Nou, dat dachten ze bij Katwijk ook 8 minuten voor tijd. Alsof de 5-0 achterstand nog niet genoeg was. Sterker nog, ik zie dat dit inmiddels 6-0 is geworden. Quick Boys heeft 6-0 gemaakt tegen dus de 10 man inmiddels van Katwijk. Een oorwassing van je welste is het daar in Katwijk dus. Verder zie ik dat Arsenal nog altijd op die 2-1 voorsprong staat tegen Leeds. Daar lijkt de ploeg uit Noord-Londen dus gewoon te gaan winnen, ondanks dat het eerst op achterstand kwam. In de tweede divisie wordt er volop gevoetbald. Er zijn om 3 uur een kwartier geleden nog een aantal wedstrijden begonnen. Daar is Jong Almere City bijvoorbeeld al op voorsprong gekomen tegen Jong Sparta Rotterdam. Hardenberg staat 1-0 voor bij Kloetingen. En RKAV Volendam staat al met 2-0 voor bij Roda Raalte.
0: En dat is het wat betreft de tweede divisie. Nogmaals, mocht je net inschakelen, we gaan over een kleine 10 minuten overschakelen naar Olaf Mol en Jack Ploy voor de kwalificatie van de Formule 1 race in Singapore. Want die was om moverende redenen uitgesteld.

luistert naar GPR Sportradio, maar straks live de kwalificatie van de Formule 1 race in Singapore. Kijken we eerst nog even naar een voetbalbericht. Trainer Michel Sanchez heeft zijn stempel gedrukt op Ajax, dat vandaag de competitie hervat. Een analyse van scorebordjournalistiek door Bart Vrouws en Sjoerd Keizer toont op basis van statistieken aan dat de Amsterdammers onder hun nieuwe Spaanse coach meer naar voren spelen. De cijfers worden onder de loep genomen nu de ploeg weer in actie komt na de recente onderbreking voor interland voetbal. De speelwijze van Sanchez wordt nauwlettend gevolgd sinds zijn aanstelling bij de club uit Amsterdam. Je luistert naar GPR Sport Radio en draai je niet alleen heerlijke muziek, maar zometeen, zoals gezegd, natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1 race in Singapore, waar iedereen zich nu volop aan het voorbereiden is.

0: From left to right, from right to left. Goedemiddag, hartelijk welkom. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En hier zijn we bij GPR Sportradio voor jou, voor de Grand Prix. En dat is dan de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Er is een streep onder het sprintweekend gezet. En we gaan vanaf nu kwalificeren en racen voor de Grand Prix aan zich en zelf. Ronde 17, morgen 62 ronden. Lengte van de baan 4927 meters. Hoogteverschil toch ook nog van 5 meter en een beetje. Eerste winnaar hier, Alonso. Laatste winnaar, George Russell vorig jaar. Dat zal nu daar een stukje worden, want Russell heeft natuurlijk nu die gridstraf voor zijn kiezen te pakken. En dan heeft hij ook nog een kapotte auto gehad in de sprint. De banden die ermee zijn naar een straatcircuit eigenlijk vrij logisch. Hè? De C5, C4 en de C3. Dat is medium, soft en hard. En zo ligt het circuit erbij. Dan zitten we dus in één keer, het licht is daar weer uitgegaan. En er waren natuurlijk allemaal teams die autootjes moesten gaan repareren. Want ja, dat heb ik even getweet. Zeggen de mensen, ja, dat ze uitstellen vanwege het uitlopen. Snap ik wel, maar die auto's repareren. Ja, jongens, er moet een bepaalde tijd van 2,5 uur zitten tussen de sessies. En als dat uitloopt, ja, dan wordt dat doorgeschoven. En ja, als er 9 auto's zijn, die 9 teams die zijn, die moeten doen. Soms zeggen ze wel eens van, nee, het hoeft niet, want het kan allemaal wel. En dan gaan ze gewoon door. En soms zeggen ze van, ja, dan houden we toch maar even de knijterharde regel in de hand. Belangrijker dan misschien normaal gesproken. Hoe is het met de temperaturen ter plekke, confrère Ploy?
1: Het is 29 graden buiten. Baantemperatuur is 41 graden. 76% luchtvochtigheid. Dus een stukje minder. Logisch, want het is donker daar in Singapore. En er is een heel klein beetje wind.
0: Vorig jaar was het 29 graden. Dus dat is gelijk gebleven. Maar toen was de baan 35 graden. Die baan is nu 4 graden warmer dan die een jaar geleden was. En een jaar geleden gingen ze van Q1 naar de pooltijd. Uiteindelijk vanaf de Q1-tijd 6/10 harder dan de pooltijd. En de pooltijd voor de sprint gisteren was 31-1. Neergezet door de heer Verstappen en Max van Voren. Dus ook dat is wel zoals het is en zoals het zijn moet. Gaat het ze lukken? Ja, wie zal het zeggen? Verstappen en Hamilton waren eerste en tweede in Spang in Q1. En kwalificeerden zich ook in Q3 als eerste en tweede. Dus dat kan dan wel een dingetje worden. Gasly is nooit doorgekomen vanuit Q1 in het Marina Bay Circuit. In de laatste 2 wedstrijden van het jaar. Oscar Piastri en Lando Norris hebben elkaar geraakt vanochtend. Norris was er nogal verbolgen over als er vragen kwamen van ja, er

0: eens een gat in de race. En kan dat dan wel? Ja, het is toch een race? Als ik een gat zie, ga ik ervoor en het lukte niet. En ik moest eruit en ik heb hem geraakt en jammer dan en door. Dus hij was een beetje hooghartig in. Ze zijn nog wel bij de stewards geweest, maar daar heb ik nog niets van gezien. CQ gelezen. Dus ik weet niet of daar nog strafjes zijn uitgedeeld. Alleged op zijn driving in the opposite direction. Maar dat was Arvid Lindblad. Nou, die kreeg no further action. Die is gekeerd. En even kijken. Nee, race director control. Nog niks helemaal officieels van dit vandaan. Het is wel grappig dat er allemaal weer mensen zeggen: het is World Mental Health Day. En dat dan zijn er mensen die zeggen: nou, dat is lekker dan met die Lennon Norris, die sinds Colapinto hem eraf kegelde in Baku zelf ook alleen maar zelf zo'n moment bijna meemaakte in Maleisië. En nu dus zelfs het teamgenootje eruit knikkerde.
1: Bradley Lord, de nieuwe, zeg maar, half Toto Wolff bij Mercedes.
0: Zegt hem.
1: Die zegt tegen dat de auto van George Russell niet klaar is. Maar ik weet niet wanneer ik dit beeld, wat ik even snel zag, opgenomen is.
0: Maar hij moet toch achteraan starten.
1: Ja, maar hij zegt, ik wil data. We willen data hebben, want we kunnen die pakketten, wat jij gisteren zo mooi hebt uitgelegd. En vanmorgen ook weer opnieuw. Ze kunnen dat niet snel wisselen. Daar zijn ze 2 dagen mee bezig.
0: Ja.
1: Dus Kimi en George rijden allemaal nog steeds bij diezelfde pakketten die ze meegenomen hier naartoe.
0: Ja, de verschillende dus. Dus George met de oude en Kimi met de nieuwe.
1: Een
0: voorvleugel en niet voorvleugel. Wel voor de voorvleugel kunnen ze wel veranderen. We zijn niet van de schietgebedjes, maar we gaan er toch eentje doen. Laten we deze kwalificatie gewoon even binnen de normale tijd afwerken.
1: Ja.
0: Zonder iets met een vlag die ik niet ga benoemen. En dan gaan we er weer de hele tijd omheen lullen. Dan komt hij er alweer door. Maar goed, we zijn alweer begonnen. En dan heb ik alweer word ik alweer half nerveus dat we geen klokje in beeld zien. De Ferrari-monteur die heeft koude wangen. Ik kan me niet voorstellen. Daar ligt met zijn hoofd op het wiel van de auto van Charles Leclerc. En ja, de fans die vroeger naar Formule 1 kwalificaties keken, filmen dat tegenwoordig.
1: Volgens mij is het licht op. Hoe nou?
0: Ze zijn er lang
1: 5,
0: buiten.
1: 17,
0: ze zijn er lang
1: 18.
0: Buiten.
1: Ja. Oh.
0: Maar er is geen klok. Gebruikte banden onder de auto van velen, denk ik dan. Oh, dat is ook weer lekker. App loopt ook alweer.
1: Maar er is een klokje in beeld en ik zag George Russell op de baan. Nou,
0: lekker. Allemaal weer geluk. Klokje in beeld, 16 minuten en 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50 als eerste instantie. Lennon Norris had natuurlijk eigenlijk weinig schade, want die tikte met zijn linker voorwiel tegen het rechter achterwiel van zijn teamgenootje. Maar goed, dat is allemaal eigenlijk verleden tijd. Hoe graag we er ook over ballen. 9 auto's die uitvielen. Het zijn er ook veel. Nou, maar dat ongeveer allemaal een beetje benoemd. George Russell die crashte, ook benoemd. Streep onder de sprint.
1: Ja.
0: En 3 sessies kwalificeren voor de Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026. Als ik het nog 2 keer zeg, wil ik 2 gratis tickets voor volgend jaar om erheen te vliegen. Ja, maar ik vind het wel grappig. Had het dan simpel gemaakt door de Singapore Airlines Grand Prix. Hadja.
2: Yeah, thank you boys. Thanks for the effort. We appreciate it. Let's go.
0: En waarom zegt Isaac Hadjar dit? Ze hebben allerlei onderdelen vervangen op zijn auto die allemaal uit de pool kwamen. Zij krijgt in ieder geval geen gridstraffen voor. Want ja, hij moest in de sprint waar we die streep onder gezet hadden.
1: We gaan het er niet meer over hebben.
0: Moest hij zijn auto aan de kant zetten. Antonelli in de kwalificatie de laatste tijden. De 3e, 7e, 2e, 16e en 4e. Hola, daar staat natuurlijk Esteban Ocon. Koude banden, weinig snelheid. En dat is bij het opkomen van Esplanade Drive. Van de brug, komt hij daar weg? Ja, daar komt hij weg. Zit je voorvleugel nog vast?
1: Het leek er wel op, ja.
0: Laura Müller praat, babbelt. What the fuck is happening? Nee, zo Duits praat ze niet. Ik vind haar op de radio erg goed trouwens, moet ik ook eerlijk zeggen. Ja, alles is nog heel. Hij heeft gewoon een momentje gehad. Dit zal de replay zijn, denk ik. Of is hij... Nee, dit is wel onder de brug. Nou, komt hij aan. Koude banden, weinig druk. Over de brug. Nog wel redelijk aan het stampen. Aanremmen. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Oeh. Hij haalt het net.
0: Ja, volgens mij raakt hij hem net.
1: Niet. Ik denk net niet.
3: But I had no brakes. I don't know what happened.
0: Niet. I had no brakes. Ja, de achterkant duwde wat door. Het is ook een lekker gevoel als je moet gaan kwalificeren. Want dan moet je eigenlijk nu even naar binnen. Of ze moeten even voor je checken hoe het zit. Of je moet voelen hoe het zit. Zien we nog weer een geeltje. Oh, natuurlijk. Daar staat lekker Lance Stroll ook. Ja, die denkt ook, als er iemand staat, ga ik ernaast staan. Heb ik een reden om eraf te gaan.
1: Ja. Daar moet je toch heen, toch?
0: Ja, dat stond er net ook heen. Klonk en gaan.
1: Max Verstappen nog als enige in de pits. De rest allemaal naar buiten. Op de rode band.
0: Dat is toch sprong idem dito. Oh, pff, het was al eerder gebeurd. Dan was het niet dezelfde plek. Ook goed. Wappa. Q1, de klok staat op 14 minuten en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En we kijken naar Jim Biantonelli, die gisteren er toch niet lekker uitkwam. Moeten we eerlijk in zijn, hij kwalificeerde zich gisteren voor die sprint als zevende. Had natuurlijk weer het geluk van de kampioen als hij Janje Dokers hangen, want hij heeft vandaag niemand ingehaald. Russell crashed. En de drie auto's die voor hem op de baan reden, die hadden ook problemen. Daardoor, dus nog met die twee McLaren's. Dus ja, hij komt eigenlijk gewoon eens vierde binnen en denkt, ja, punten erbij. En uitgelopen. En nu heeft hij volgens mij 88 punten voorsprong in dat kampioenschap. Maar daar komt vandaag geen verandering in. Was het maar zo. Ik zou zo graag een punt zien voor een pole position.
1: Ja, dezelfde puntenverdeling als de sprint, zou ik voorstellen.
0: Nou,
1: dat is wel leuk.
0: Ja, maar kijk, dan krijg je... Sorry, ben ik de Puriteins. Dan krijg je die Amerikaanse toestand. Dan word je straks wereldkampioen met 900 zoveel punten. Weet je. Dat vind ik, nee, gewoon de pole position. Want daar vechten ze voor.
1: Hallo.
0: Hadjar rijdt langzaam. Moet hij voor oppassen. Maar dat zal hij denk ik doen om of een gat te maken. Hij heeft misschien een paar mensen om zich heen zitten. Norris, 34er. Wat was dat gisteren voor Lando Norris? Een 34-2. Dus dan zit hij eigenlijk op dezelfde tijd die hij gisteren ook reed. Nieuwe banden. Gebruikte banden voor Antonelli.
1: 33-3 voor Lewis Hamilton.
0: Gebruikte banden voor Gasly. Ook voor Leclerc. Wat gebeurt er met Hadjar? Is er rechtdoor gegaan. Ja, dan zeggen ze slow. Ze zijn er wel wat jongens die wat remproblemen hebben nu. Maar ja, die hebben natuurlijk die hebben de grip van vanochtend in hun hoofd zitten.
1: Ja.
0: Omgooien. Mooi. Goed gedaan. Nou, de achterbanden zitten nu genoeg, in ieder geval voldoende temperatuur. Laat het duidelijk zijn. En dan heeft hij hier een probleem om weg te komen. Nee, hij heeft een probleem. Ziet ook nog van de slow-mo. Oh-oh, gerepareerde auto. Dankjewel, jongens. Super tof. Oh-oh-oh-oh.
4: The engine is off.
5: Copy.
0: Motor staat uit. Wat kan die doen? Als hij stilvalt, dan wordt het wel een dingetje. Nu wordt het wel een dingetje. Gele vlaggen al daar. Ze gaan hem even de tijd geven om te kijken of hij hem nog kan herstarten. Ach, ach, ach. Wat jammer weer dit voor hem ook. En dat zet hij keurig en dat hoort erbij. Netjes een bedankje. Dat is natuurlijk voor al deze jongens die tijden proberen te zetten. Is dit natuurlijk uitermate vervelend. Zo, je zult er van je gas af moeten. Zo simpel is het. En overduidelijk van je gas af moeten. Het blijft nog steeds bij geel. Waarschijnlijk heeft de FOM... de FIA even contact.
1: Ik denk dat hij weer rijdt.
0: Ja, even contact met het team. Van, denk je dat je hem aan de praat krijgt? Of moeten we grotere maatregelen ondernemen? En jij zegt het. En de driver tracker geeft aan. Hij rijdt nog niet heel hard. Maar hij rijdt. Dit is hem trouwens niet. Want er was toevallig net een langzaam rijdende auto in beeld. Hadjar gaat nu richting bocht 16 en 17. Ik zie er niet heel veel gang in zitten, maar ik denk dat hij hem gewoon naar binnen brengt. Dan heeft hij nog 10 minuten om zo dadelijk te doen wat hij zou moeten doen. Stappen wordt gerekend naar de tijd van Hülkenberg. Dus hij zit daar wel dik 3,6 seconden onder. Wat is de tijd van Hülkenberg? 3,8. Zou die 2/10 langzamer zijn dan Hamilton? Zo kan je hem doorrekenen, eventueel. Eerst maar eens kijken wat er met de Mercedesen gaat gebeuren. Hamilton, Russell haalt het niet. Blijft hangen op 34-6. 1 Hamilton, 2 Norris, 3 Piastri, 4 Russell. 5 op dit moment Sainz. Die heeft veel veranderd. En daar komt dan Verstappen aan. En boom, die gaat even naar de snelste tijd. En dat doet hij goed. 33-2. Lekkere tijd hoor. Seriously. 10e sneller dan Lewis Hamilton. Hij ruikt wat vuur. Hij denkt dat het zijn banden zijn. Sainz heeft het al slim gedaan. Want die zegt, ik heb veel veranderd in mijn auto. Maar toen kwam die sprint. Dat was niet tof. Dus ik kon het eigenlijk niet voelen. Vandaar we die auto naar binnen gehaald hebben. Want dat schoot helemaal niet op. Maar voorlopig staat hij er wel gewoon lekker bij. Het verschil tussen Verstappen en Hamilton is 700ste van een seconde. Dus zo ruim was hij niet. Maar ja, wel de opbouw gehad. En hij heeft dat eerder gedaan, hè? Gisteren heeft hij het ook geprobeerd met één rondje knallen op geel. En toen één rondje knallen. En dat was goed genoeg voor de pole position. En Sainz gaat voorlopig naar de zesde tijd. Maar is dus beter dan Russell. En beter dan Lawson. Norris nu naar 33-0. Daarmee 0,19 sneller dan Verstappen. Piastri met paars in de middensector. De McLaren zou volgens de berichten goed genoeg moeten zijn om op deze baan wel een pole position te pakken. Vraag is, gaat het ook lukken? Nou, zeker niet in Q1. Kun je wel de snelste tijd hebben. Had jij dus inmiddels binnen, dat mag duidelijk zijn. Even een check-up wat daar gebeurde. Moet je toch het vertrouwen houden. Er is steeds maar in het achteronder van je auto, Jack, wat gebeurt.
1: Ja.
0: Je denkt, ja, ze hebben het gerepareerd. Oh, ja, bedankt jongens. Oh, kut, hij doet het weer niet. Oh, en nu? En wat is het nu? En wat is het nu? En steeds aan zijn auto. Dat moet ook vervelend worden.
1: Max ook weer naar binnen.
0: Ja, One Lap Wonders. Boom, doen. Heeft hij nu een prima set soft over die hij wellicht nog kan gebruiken in de, als we een droge wedstrijd hebben morgen. 1 Norris, 2 Piastri op 29.000. Dus 3 Verstappen op een tiende. Dan Hamilton, Antonelli, Colapinto, Sainz, Russell, Lawson. Daar gaat Lawson nu naar de zesde tijd Colapinto voorbij. En ook Arvid Liemblad is wel lekker bezig. Ja, er waren natuurlijk gisteren een aantal jongens die in die kwalificatie de pech hadden. Dat die auto's rare dingen deden en zo. Maar goed, daar hebben ze mee moeten dealen. Dat feit is er, en dat feit is er geweest. Die startopstelling is gekomen, die sprint is verreden. Uithuilen over een nieuw begin. En Lindblad gaat nu naar de tiende tijd achter George Russell. Initiële run van Russell niet zo lekker. Maar hij hoeft ook niet, want hij moet achteraan starten. Rondje van Lindblad niet foutloos? Nee. Dus er had veel meer in gezeten. 1,9. Ik denk dat hij hier zomaar 3,5 tiende verliest. Dan had hij op 1,6 gestaan. Dan had hem ook niet heel veel gebracht. Russell nu wel met paars. Wil natuurlijk wel laten zien wat hij
1: nou,
0: kan.
1: Denk ook, ja.
0: Maar ja, met 30 plaatsen gridstraf heeft het geen zin om te zeggen, nou, ik ga pole position proberen te trainen, dan valt het nog mee.
1: Nee, maar ze zijn bij het team nieuwsgierig ja, naar wat deze setup doet ten opzichte van die andere.
0: Ja. Ja, want ze moeten gaan kiezen wat ze op de fabriek gaan doen. Gaan ze migreren? Of zeggen, nou, we pakken dit van de oude en dit van de nieuwe. Een nieuwe in de pijplijn, die zal wel nog erger zijn, maar die is natuurlijk nog lang niet klaar. Dus ja, wat wil je? Waarvoor ga je uiteindelijk kiezen? George heeft een dubbele flap. Ja, de voorvleugel bestaat uit 2 delen. Moeten we even bij Antonelli zo dadelijk opletten of die uit 3 delen bestaat. Dus het horizontale deel wat op de vleugel zit. Daar gaat Hadjar weer.
2: Ai, ai, ai. Same issue. Helaas de gears.
0: Is weer naar buiten gereden. Same issue. I lost the gears. Er zitten een hoop gremlins in. En even kijken wat Leclerc doet. Die gaat naar de vijfde tijd. Wat je gaat krijgen. En ik vind het heel logisch dat er heel veel fans in de wereld denken, ja, met alles wat we van de FIA gezien en gehoord hebben de laatste tijd, vind ik het niet zo raar dat er dit soort dingen gebeuren. Wat doet Hulkenberg?
1: Hulkenberg.
0: Vijfde.
1: Jezus.
0: Briljant. Hele goede tijd van Nico Hulkenberg. 1 Norris, 2 Piastri, 3 Verstappen, 4 Hamilton, 5 was Hulkenberg, komt nu Berman. Dat betekent dat iedereen die vooraan staat, denk ik niet vrij is om te denken, nou, nog 5 minuten zal wel goed komen. Want als Berman en Hulkenberg er kunnen staan, dan weten Leclerc en Antonelli en Russell en misschien ook wel de jongens vooraan. Je moet wel lef hebben als je denkt dat je met 2/10, 3/10 marge op Berman en Hulkenberg denkt van, nou, ik ga wel door naar het volgende deel van de kwalificatie. En dit is er maar weer van die mannen vooraan eentje die binnen staat en die heeft weer Verstappen.
1: Lindblad naar 17 teruggevallen, tijd afgenomen.
0: Dus niet voor het eerst. Gasly gaat nu naar 7. En met een paar van sector 1.
1: Hamilton dit weekend al de hele tijd sterk. Die ene ronde dan elke keer. Hè? Nog niet in die race. Nou, was ook wel goed trouwens.
0: Nou ja, Q3 was gisteren ook slecht, Jack.
1: Ja, want die afsluiter was niet goed.
0: Het is allemaal wel there or there, maar er is altijd weer wat. Waar is Hartje nu weer gebleven? Er staat hier Outlap, maar daar stond hij net ook al.
1: Nou, maar dan is hij weer net weer naar buiten, want er staat een peetje.
0: Oké. Okay. Ja, nu weer, ja. Sorry, je hebt gelijk. Dus hij is wel weer binnengekomen. Ja. Ja, want dan pakt de snelste tijd in Q1 met 95.000ste af van Lando Norris. Als Hulkenberg op 6 staat, dan denk ik, nou, Bordoletto, waar ben je op? 1,4 seconden. En hier is Antonelli bezig met een persoonlijke verbetering. Opkomen door de laatste bocht, de Singapore Flyer. En Antonelli gaat naar 3. In de gevarenzone staan er op dit moment...
1: Stroll, Lindblad, Albon, Perez, Bottas en Hadjar.
0: Hadjar die zal echt moeten, want die heeft nog geen tijd staan. Dan moet hij maar één ding doen. Dat klinkt een beetje flauw dat ik het nu zeg. Die moet de tijd rijden van 1.37.7.
1: Antonelli ook track limit. Tijd afgenomen. Duikelt naar 9.
0: Ja. Nou, zo zijn er toch weer veel dingetjes, hè? 5 jaar geleden trouwens, officieel vandaag, check. Dat Valtteri Bottas, niet schrikken, zijn 10e en laatste overwinning in de Formule 1 pakken.
1: Ja. Heb je bij zo'n team gezeten, met zo'n auto?
0: Ik denk dat Hadjar klaar is. Het stuur is eraf. Hij heeft zijn handen op zijn helm. Een klein beeldje rechts in beeld. De wielen zijn eraf. Er komen allemaal cool dingen bij. Ai. Dus George Russell start samen met Hadjar achteraan, denk ik. Voorlopig redelijk nog wel in de goede kant Sainz en Albon. Sainz hier natuurlijk gewonnen in dat jaar dat Verstappen zo ontzettend dominant was. Was er 1 race die door een ander gewonnen werd en dat was Carlos Sainz. Staat nu nog op de 14e positie. Met 228 kilometer bij de uitkomen en klimt naar de 12e. Dat is dan wellicht genoeg voor nu. Want denk ik dat Stroll harder kan? Nee. Perez? Nee. Bottas? Nee. Hadjar? Dat is een mazzelpuntje. Dan zit je alleen nog even met Lindblad, omdat hij natuurlijk een tijd had die afgenomen was. Gaat er wel een setje extra aangeven. Gaat Antonelli dat ook doen of gaat hij gewoon door op zijn set? Daar gaat Leclerc naar de tweede tijd. Dan staat Ferrari nu weer 1-2. McLaren 3-4. Verstappen 5e en Hadjar is inderdaad teleurgesteld en al uitgestapt. Alles gedaan om die auto beter te maken. Keurig iedereen bedankt. En hij weet, het gaat hem niet werken. No time. Wel naar buiten gegaan, 2 keer zelfs. Wat is er met Antonelli?
1: Ja, dat zal zijn tracklimit zijn, denk
0: ik. Oh ja. Ja, bocht 1. En ook net, 2 is dat. En ook net.
4: But yeah, just careful with the track limits. Looks like turn 1 understeer.
2: Yeah, massive washout.
0: Massive washout betekent bij deze jongens dat ze iets voelden in de downforce van die auto zitten. En dan wordt hij even een tandje lichter en dan wops, dan schuift hij een beetje opzij. Verstappen blijft ook gewoon binnen. Maar ja, met 2:04. 2 minuten warning wordt inmiddels gegeven. De klok staat dan dus ook op 1 minuut en 57, 56, 55, 54. We kijken naar Bottas die op dit moment 2/10 goed moet maken ten opzichte van zijn teamgenoot. Wordt gerekend naar Albon. Albon heeft hij een halve seconde op 1.8. Halve seconde is 2.3. En hij zit op 3.1. Dus hij gaat wel wat dichterbij komen en zou wellicht zijn teamgenoot kunnen outqualifyen. Het gaat natuurlijk in dit deel om de onderste start van de regionen.
1: Naast Max Verstappen staat ook Olly Beerman in de pits.
0: Ja, die is gelegd.
1: Keurige 6e tijd.
0: Antonelli en Russell, 9 en 10e. Allebei op ongeveer een seconde. Kan je zomaar hebben dat van wat je meegenomen hebt, het één werkt niet. Maar dan met half het oude werkt het helemaal niet. En met half het nieuwe werkt het ook niet. Zit je 2 keer in de achteruit. Want Russell verbetert wel zijn tijd, maar komt niet verder dan 10e. Dan heeft hij ook nog zijn hele batterij verbruikt. Dus is Antonelli nog bezig aan de verbetering? Nee, ook niet. Oh, die zal het zo dadelijk opnieuw willen gaan proberen. Hamilton loopt daar nog banden op te warmen. 33-9. Ja. Zo. Dat vind ik nogal een tijd. Dat is de tijd van Bortoletto nu. Nou, wat dus Alonso en Albon in de problemen moeten komen. Ja, Ocon gaat wel hard. Eerst maar eens kijken naar Perez. Die heeft wel verkeer, maar ze gaan het natuurlijk proberen ze allemaal keurig aan de kant te gaan. Je hebt er last van. En Perez verbetert wel zijn tijd. Maar niet zijn plek. 23 seconden nog op de klok. Colapinto. En Ocon op 2 seconden er nu buiten. Albon letterlijk op de wip, maar die is bezig aan een verbetering. In de middensector in ieder geval. Maar ja, Ocon heeft 2 groene sectoren. En Lindblad heeft er ook 2 groene sectoren. Dus Lindblad en Ocon zijn beter. En Albon die pakt alleen Alonso. Nu zit Alonso op de wip en moet hij opletten. En Alonso is er nu al uitgeduwd. Want Ocon springt naar 14. Dan komt Lindblad eraan. En de vlag is inmiddels uit. Lindblad, bam, zie je, dit kan hij. En daardoor Albon er weer uitgeduwd. Dan kan Alonso nog voor een privé-mirakel zorgen. Maar dan moet hij 14e zien te winnen. 2,5 tiende. Oh, op de curbs. Waarom Hamilton nog naar buiten gegaan is, is mij een klein mirakel. Maar goed, zal wat willen voelen. En Alonso, ja, hij pakt wel Albon, maar komt net tekort. Op een tiende. Wat zei die boordradio? I need.
1: No, are we safe? I have to abort the lap.
0: I need to abort the lap.
1: Are we safe? We'll see.
0: Maar
1: was het antwoord.
0: Maar wie zegt dat? Oké. Okay.
1: Ik heb het niet gezien. Dacht Antonelli? Nee, dat kan niet.
0: Nee, Antonelli zit wel oké. Hamilton nog paars in de middensector. Gewoon even proberen. Gewoon even laten zien. Spierballentaal. Hij verbetert even zijn tijd naar 32-4. Dat is wel een klap sneller dan dat ze gisteren gingen. Toen reed hij 33-7. 1 Hamilton, 2 Leclerc, 3 Norris, 4 Lawson, 5 Piastri, 6 Hulkenberg, 7 Gasly, 8 Verstappen. Oh, oh. Nee hoor, hij heeft gewoon één rondje. Eén getimed ronde gedaan.
1: Ja.
0: Drie rondjes. Van wie nemen we afscheid, Jack?
1: Fernando Alonso. Albon, Stroll, Perez, Bottas en zoals we gezien hadden, Hadjar.
0: Ja, sneu.
1: Ja, zonder tijd. Ja. Daar zien we hem.
0: Ja, staat te balen in de pits. En Reken, want zo werkt het ook. En die monteurs die natuurlijk allemaal tandjes gewerkt hebben om die auto te voorzien van alles wat er nieuw mocht. Zonder gridstraffen op te lopen. Die hebben ook de P erover in. Laat dat duidelijk zijn.
1: De beide hazen door.
0: Ja, dat is wel redelijk goed nieuws. Ja, dat Lance Stroll, Perez en Bottas onderaan staan. Daarmee kwalificeren of disqualificeren ik ze niet. Maar dat is eigenlijk wel gewoon soorten met the usual suspects. En dan heeft Bortoletto eigenlijk misschien wel mazzel dat Hadjar geen tijd zet. Want dan was hij hier ook niet echt aangekomen. Het is ook maar een tiende naar de tijd van Fernando Alonso. En dat zet weer de zesde tijd van Hulkenberg, die het geworden is, in een mooi perspectief. In beeld zien we slow-mo beelden van Lewis Hamilton, die als snelste Q1 af weet te sluiten. Goudkleurige helm. Dat is een, ja, hoe zeggen we dat, vriendinnetje. Ega. Op het paddock. Vriendinnetje. Kim Kardashian.
1: Vriendin.
0: Ik weet niet of er al...
1: Goeie vriendin.
0: Ja. Ik weet niet of er,
1: vaste vriendin. Ja,
0: goeie kennis.
1: Voorlopige verloofde. Kan ook.
0: Ja, aanstaande ex-verloofde. Want dat zal het ook alweer worden bij Lewis Hamilton. Goed. Bottas, hé. Langzaamste qualifier. 1/18 van een seconde.
1: Oh ja, ik zie nu Isaac Hadjar in beeld.
0: Ja.
1: Ik moet me even terug in mijn hoofd naar de vorige race. Weet je nog dat hij riep, I'm done, I'm done.
0: Ja.
1: Wij dachten, ik dacht...
0: Ik ben er klaar mee.
1: Ja, ik ben er klaar mee. Maar volgens mij kun je dat ook anders interpreteren. Ik ben aan het racen en die gasten achter mij... Ik ben een sitting duck, ik ga eraan. I'm done. Als ik zie wat ik rij, wat voor rondetijd ik rij... en die gasten achter mij, die gaan mij voorbij. Dus ik denk dat hij dat meer bedoelde van... ik ben er klaar mee.
0: Kan. Ja. Het gevolg is overgestelde. Dat je rijdt waar je rijdt en als ze je van achterin halen... dan ben je er in die zin klaar mee. Maar het is niet dat je zelf roept, ik ben er klaar mee. Ik heb er geen zin meer in. Dat klopt.
1: Heb ik niet zelf bedacht hoor. Ik kreeg een appje van een fan.
0: Ja, maar is goed.
1: En die zei van, is dat het niet?
0: Dat mag ook.
1: Daar ben ik wel dankbaar voor.
0: Voor Alexander Albon is het zijn 10e Q1 eliminatie in 17 Grand Prix dit jaar. Dus Albon die moet toch ook echt serieus gaan hopen dat de Williams beter wordt. En de oude Vos, Hulkenberg. Gewoon Bortoletto in de knip. En lekker steady in de top 10. Als hij die auto in de top 10 weet te kwalificeren is het heel knap. Want in principe staan daar, nou ja, daar gaan we wel. Komt ook weer een plekje vrij. 2 Ferraris, 2 McLaren's, 1 Red Bull en 2 Mercedes. Hè. Russell gaat dan nog wegvallen. Je zou vandaag wel eens met een hele mooie 6e plek op de startgrid... 7e plek, zou je wel eens helemaal dikke spekkoper kunnen zijn.
1: Ja.
0: Terwijl normaal gesproken, als die auto's allemaal doorgaan... dan zit je daar, dat is al 8, sta je 9e, doe je het beste adres. Ja, dan kan je nu 7e zijn. Omdat Russell op de startgrid gaat wegvallen... die zal op de kwalificatie hier wel gewoon bijstaan. En Hadjar daar nu niet is. Je moet zo weer naar die zwarte helm van Charles Leclerc, die in beeld is...
1: Ja, hij is een beetje parelmoerig gekleurd, ja, maar dat zie je niet.
0: Weet je nog het eerste jaar dat we naar Singapore gingen... dat iedereen had reflecterende stickers, want ja, dat zou wel mooi zijn. En, maar er wordt zo hard kunstlicht op gezet... dat die fotografen konden flitsen wat ze wilden. Maar die sticker die reflecteert helemaal niet.
1: Nee.
0: Het sloeg helemaal nergens op. Maar het is het idee. En dat is, daarmee is het ook goed. Hoe zitten we temperature-wise? Zitten we nog in diezelfde 29 graden?
1: Ja, ietsje warmer geworden richting de 30 gaan we nu. En de baan is nu 40 graden.
0: Oké. Luchtdruk?
1: 75%.
0: Ja, luchtvocht en luchtdruk. 1010 millibar, Jack, zeg je dan. Voor de, voor de echte, zeg maar, beheeramateurs onder ons.
1: 1010.1 millibar.
0: Ja, precies. Buiten is het 29 graden. 1001.10 millibar. Binnen zitten Olaf Mol en Jack Blommey. Met het oog op Singapore.
1: Met het oog op Singapore, ja, inderdaad. Maar eigenlijk is dit ook een beetje met het oog op morgen, toch?
0: Ja, maar dat wilde ik niet zeggen.
1: Oh.
0: Die koppeling maken ze wel.
1: Deze kwalificatie is een beetje...
0: Niet de publieke omroepradio.
1: Nee.
0: Dit heb jij niet gezegd.
1: Laurent Mekkies zegt... We had a gearbox issue in the car. It comes after the issue with the power unit in the sprint. It comes after incredible effort from everyone to replace the power unit in this car from Isaac. Sorry.
0: Als hij Nederlands spreekt, zegt hij BP, Bouten Pech. Ja. Als al die jongens hebben geprobeerd die auto goed te maken. En als er dan daar wat zit en het klopt net niet helemaal, dan weet je hoeveel Nederlanders tegenwoordig in elkaar zitten. Dan zetten ze zichzelf uit als de Fiat die doet. Dat zelf uitzetten, dat is overigens allemaal een veiligheidsding. Hè? Want als je het niet doet en je racht door, dan kun je alles naar de galamise halen. En nu zorgen ze van, we gaan in een safety mode en het moet maar gebeuren. Goed, SQ1 afgevinkt. Verstappen daar dus. Toen zijn mannen, die hebben 10 rondjes daar gereden. 9 rondjes gereden, 6 rondjes gereden. En er is er één die heeft Verstappen, die heeft dan 3 rondjes gereden. Naar buiten, pam, pam, het is prima.
1: Bij de Mercedes als eerste naar buiten. Dan de beide Audi's in de fast lane.
0: Ja, en die Audi's die hebben dus die kleur. En dat heb ik even opgezitten zoeken tussen de kwalifiqué over flaqué. Mercedes heeft dat natuurlijk ook. Hè. Die hebben die collectie. Mercedes is in het paars. Dat heeft te maken, ze noemen dat Vanda Bloom. Dat heeft weer te maken met hun sponsor. Dat is Adidas.
1: Er is hoor. Ja, Kim Kardashian.
0: Precies. En dat was allemaal benoemd. Er is namelijk een lokale bloem. Die heet Vanda Miss Jokaim. Jokaim. Dat is een orchidee die sinds 1981 de nationale bloem van Singapore heeft. Die heeft roze, paarse en lila kleuren. Mercedes en Adidas hebben die kleuren nu gebruikt voor die speciale Singapore collectie. Maar er zijn dus heel veel meer mensen die iets met die bloem en die kleuren en die dingen. En Vanda en dit en dan. Vanda, ja. En, nou ja, dat dus. Prima. Tot zover de bloemberichten bij GPR Sport Radio. Straks komt Pieter Tammans weer terug, hoor. Dus maak je geen zorgen. Die is bezig natuurlijk met alles wat er met het amateurvoetbal gaande is en dergelijke zaken. Alles natuurlijk ook in de aanloop naar wat Eredivisiewedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie die weer...
1: Ik zag hem met een hele grote map lopen, jongen. Hij verschrijft alles op en verzamelt dat allemaal.
0: Hij komt hier gewoon binnen met die hele Eredivisie ontzettend. Ja. En dan ook nog dat hele amateurvoetbal. Nou, en dat bende wat, hè. Hij is meer Vogels, Katwijk en noem ze allemaal maar op.
1: Ja.
0: Maar goed, het is wat het is. Goed, 13 minuten en 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, zegt het klokje voor de gelijkleggers der lage landen. Russel, tweede, zesde, eerste en achtste. En daar gaat vandaag wel een plek in de kwalificatie bij komen. Die wordt afgesloten en dan krijg je een startopstelling waar hij achteraan zal moeten starten. Dus hij kan, als hij wil, kan hij natuurlijk met een enorme, stevige, grote, stoere kop, kan hij hier pole position trainen. Zeg ik, kijk maar. Zie je, kan het wel, ben de beste. Ben wel gecrashed omdat ik in de regen op de witte lijn reed. Heeft overigens toegegeven dat het een echte domme fout van zichzelf was. Onboordgeluid komt ook bij George Russell vandaan. We zitten op Raffles Boulevard, gaan richting Stamford Road linksaf. 120 is er 3. Dan gaan we hier weer rechtsaf. 130 is er 3 linksaf, St. Andrews Road op. Hier lag vroeger die drie dubbele chicane, de Singapore Sling. Hier was het gewoon links, rechts, links, links. Nu doordraaien geworden met hier 11 en 12. Die hebben geen naam. Mag geen naam hebben. Dan gaan we hier over de oude, 101-jarige oude Anderson Bridge. Komen we bij de Hairpin, 13. Lange brug over, Esplanade Drive. Prachtige namen vind ik dat. Haakse bocht 14. Aan de andere kant van het hek ligt dus die vorige knikken. Dus als er iemand flink afgaat. En dan gingen we hier vroeger nog een keertje rechtsaf onder een tribune langs het water en linksaf. Het is ook een lange bocht geworden. We komen bij 16 en 17. Bijna 300 lopen ze hier. Kijk, 302. Net gaan ze die auto voor zich. Dicht langs de muur. Antonelli is sneller in de middensector geweest. En dus gaat Russell als eerste een tijd neerzetten. En die springt van 1.33.6 naar 1.32.3. Ja, 1.32.3. Daar komt Antonelli aan, maar die was zo sneller in de middensector. Bam, pakt hem met een tiende. 0,15 om precies te zijn. Hier Nico Hulkenberg. Kan hij het Huzaren een stukje halen? Ja, nu derde, dat is prima. Maar er moeten nog even twee Ferraris, twee McLaren's en een Red Bull. Dus.
1: Lewis Hamilton ook wel wat paarse minisectoren. Met name in sector 2.
0: In de middensector heeft hij paars van iedereen. Dus dat is goed. 31,8 zit er in de baan. Dus kan je nagaan. Het kan nog 0,3 harder. Nog geen tijd gezet door Piastri, Gasly, Verstappen, Colapinto, Lindblad, Berman, Sainz en Ocon, Outlap. Sainz wel blij Lewis. Dat hij door is. Boom. Lewis 31. Zo de knetters heen. Nou, dit doet pijn bij Mercedes.
1: 14e.
0: Ja. Wordt ook wel weer interessant als je dan dus weer Verstappen ergens vooraan hebt. En Ferraris hebt. En misschien nog een McLaren ertussen. En dan daarachter die Mercedes. Hè.
1: Leclerc doet het niet.
0: Piastri ook niet. En daar is Verstappen weer naar buiten. En is nu naar buiten op een nieuwe set. Iedereen heeft trouwens een nieuwe set eronder zitten.
1: Verstappen snel in sector 3.
0: Ja, dat is zijn sector. Maar dat was dan de aanzetter, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Maar gaat hij die tijd van Hamilton?
0: Met 3 keer groen in principe niet. Kijk, laat een halve seconde liggen daar, as we speak. Hier wil hij misschien wel 2 runs doen. Om even een vergelijking te hebben. Kan ook nog zijn, hè? Die nu een cooldown lap doet en dan nog 1 erachteraan. Maar misschien ook niet. En als dat zo is, ja, dan komt het er goed uit, zo te zien. 1 Hamilton, 2 Antonelli op 3/10. Derde Verstappen op 15e. 4e Russell op 15e. Op 16e Norris 5e. Net als Oscar Piastri die er dicht achter zit. 7e op 16e ook Charles Leclerc. Dan gaat je naar Lawson. 8e op 19e. En Lindblad 9e. Hulkenberg nu 10e. Ja, het is verdeeld zoals het verdeeld is. Als je nu de man bent op P8, dan ben je best of the rest. En dat hebben de beide Racing Bulls voor elkaar. Eigenlijk staan er nu 4,5 team, niet 5, in die top 10.
1: Maar ja, Berman, Sainz en Ocon hebben nog geen tijd. Daar zijn ze wel mee bezig.
0: Maar die zie ik, mag ik heel brutaal zijn? Nou, wacht even.
5: Insanely bad fit. Dat is bad.
0: Max niet tevreden over het terugschakelen van zijn auto. En dan hoor je net dat zijn teamgenoot met een versnellingsbakprobleem uitgevallen is. Dan word je daar niet vrolijk van. Dit hebben we vaker bij hem gehoord. Dit zijn settings die ze nog wel een beetje kunnen aanpassen. Ik wilde net zeggen, zie ik Ocon zomaar een 1.32.2 rijden. Als zijn snelste tijd op dit moment 33 en een beetje is.
1: Ja, maar Ocon zet dus net die tijd niet. En Berman ook. Die halen het nu dus even nog niet.
0: Nee. Okay.
1: Alleen Sainz heeft nog geen tijd neergezet.
0: Ja, maar het gat is ook groot. Dat is wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Ja. Dus 14e nog een keer zodra ik een stap maken in deze Q. Wie zal het zeggen? De baan wordt ronde per ronde natuurlijk wel een tandje beter. Het is nog steeds wat dat betreft lekker droog. Voor Bortoletto wel een dingetje dat hij er weer even voor gaat zitten. Staat nu op de wip. Voor de 5e keer dit seizoen een top 10 kwalificatie in de vorige wedstrijd. Vandaar.
1: Sainz een 33-5. Haalt het ook niet.
0: Nee. Ik denk dat de Hazen, de Williams en een Alpine. Ja, en een Audi. Zo staan ze er ook. Omdat die Racing Bulls allebei gewoon goed zijn. Het verschil tussen de auto van Lindblad is 33-7 naar Hulkenberg is... Fout, 32-7. Nou, Hulkenberg is 33-1. Ja, dat is 14e. Waar gaat hij die 14e pakken? Niet door de brandstof eruit te halen. Deze jongens rijden al licht, dus we gaan het zien. Usual suspect. Jongens, de top van het midfield. Ja, dat is dan Racing Bulls.
1: Verremt Lendo zich?
0: Nou ja, overstuurmomentje denk ik. Ja, dicht langs de muur. Maar dat kan daar. Is dat niet zo heel spannend? Kijk, hop. Zal ik het stuur even? Flop. Laatste keer. Voilà. Gabriel Bortoletto heeft even een momentje. De auto slingert van rechts naar links. Achterkant glijdt uit dat die Anderson Bridge afkomt. En hij weet hem wel onder controle te krijgen. Laatste keer dat een auto uit Hinwil, want daar komen deze Audi's ook vandaan. In de top 10 starten op het Marina Bay Street Circuit. Was 2019. Dus ze kunnen wel weer een auto gebruiken die er staat. En voorlopig staat er daar dus één. En dat is Nico Hulkenberg.
1: Even kijken, Franco Colapinto track limit. Is de tijd afgenomen. Was geen snelle tijd?
0: Nee. Toen heb ik 12.
1: Het was wel zijn snelste tijd die hij tot nu toe heeft neergezet. Want een 2:42.5. Dat zal een outlap geweest zijn.
0: Ja. Lekker pech. 6 minuten en 3, 2, 1, 0 seconden nog te gaan. We stappen toch gewoon naar binnen gegaan. Dus de problemen en de achterstand die hij opgelopen heeft van die halve seconde heeft te maken met de schakelproblemen die hij had. Die wil hij opgelost hebben. Dan gaat hij het misschien zo laat nog een keer proberen. Of doet hij gewoon de hele kwalificatie in 9 rondjes? Kan, hè?
1: Ja, dat kan.
0: Die in Q1, 3 in Q2 en 3 rondjes in de top 10 qualifying Tsjechoslowakije staan. Maar ja, track position is hier wel een ding. Dus tenzij hij hem er helemaal uit blaft, dat weet je, dat kan hij. Als hij straks gewoon voor elkaar heeft en hij heeft 14e los, dan durft hij het wel. Dan zal hij wel de baan op gaan om er te zijn om te kunnen antwoorden. Maar kan hij het dan ook? Hamilton is wel heel druk bezig, want die heeft weer paarse sector 1. We zijn aan boord bij Charles Leclerc. Het gat dat Leclerc met zijn teamgenoot heeft, 14e, dat is te groot.
1: Hij schuift ook maar 1 plekje op.
0: Het was 14e. Ja, het is 14e. 32-1-8-2, die is van 32-7 naar 32-1 gegaan. De stap is van 32-2. Fout, van 33-2 naar 32-2. Dus ondanks die problemen is Verstappen gewoon een seconde harder gegaan dan in Q1. En Lewis Hamilton heeft dat nog beter voor elkaar. Zeg ik dat goed? Nee, 19e. 32-4 naar 31-5. Oscar Piastri. Que te pasa? Anderson Bridge. Aanremmen. Och. Ik noem het een perfecte exit. Nou, niet helemaal. Als je hem dan van buiten ziet, dan zie je dat die achterwielen... De voorwielen waren perfect, maar die achterwielen raken op net het randje. Maar hij zal er niet al te veel pijn en last van hebben. En die monteurs denken, ja hallo, we hebben net die hoeken in elkaar gezet, vriend. Kan het even rustiger aan? Nee, denken ze ook niet. Die denken alleen maar trappen met dat ding. Als er wat gebeurt, wij maken hem wel. Dat is het mooie van de commitment van die monteurs. Het is hun auto, hè, waarmee Oscar Piastri rijdt. Dat vind ik zo geweldig om te horen. My car.
1: Het was helemaal de snelste in al de 3e sectoren. En als je die tijden optelt, wordt het een 31-4. Het kan nog net ietsje sneller dus.
0: Dat is ook de trots van mij die monteurs praten als ze zeggen, het is my car. Niet van ik eigen me dat toe, nee, maar dat vinden ze, het is my car. Our car, zeggen ze ook wel een beetje, maar het is my corner, het is mijn ding. Ja, geweldig. Ik hou ervan. Haas had dit jaar maar 1 top 10 kwalificatie. Maar dat is niet sinds China in maart. Verstappen is weer buiten. Dus hij maakt hier een tweede run om te checken of die versnellingsbakproblemen over zijn. Dan is de vraag, doet hij dat op een nieuwe set? Ja, dat doet hij ook nog, want daar had hij die high had ze. Ja, gebruik ze dan maar.
1: Piastri gaat Verstappen ook voorbij.
0: Verstappen 32.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton in sector 1. Wij weten dat zijn derde sector de sterkste was. Luister.
1: Zo.
0: Als je beeld hebt, let vooral op hoe snel hij het stuur recht zet. Minder wrijving op de vooras, uitaccelereren. Wauw. Ja, het is wel, hij is echt aan het stampen hoor. Ik ben nu ook een paarse minisector te krijgen in de middensector. Zie die ook nog paars trekt. Komt het helemaal goed? En dat is nog niet het geval. Hij heeft tijd laten liggen. Hij zit nu weer een 10e boven de tijd van Hamilton. Maar daar komt nu de derde sector aan. Daar waar hij gisteren echt serieuze stappen wist te zetten met de RB22. Oeh, vooral weer kleine vleugeltjes. Hè? Ook boven die camera zitten weer die drie antennetjes. Op de achtervleugel zitten 2 van die kleine pikkies. Wat gaat Verstappen doen? Komt hij eraan? Ik denk nu nog net niet. Het is inderdaad nog net niet. Maar het is ook met een 10e van een seconde. Antonelli maakt ruimte. Fout. Russell maakt de ruimte voor Antonelli. 1 Hamilton, 2 Verstappen op een 10e. 3 Norris. 4 Antonelli. 5 Leclerc. 6 Piastri. Lewis Hamilton voorlopig echt goed bezig. En dan zouden we dat briefje er alweer bij kunnen pakken. Want dan zouden we vandaag weer eens een historische dag mee kunnen maken. Lewis Hamilton heeft namelijk het enorme aantal van 104 pole positions achter zijn naam staan. Maar dat heeft hij al een tijdje. Dus zou hij er heel graag 105 van willen maken. En ook dat heeft hij al een tijdje.
1: Dat wil hij al een tijdje, bedoel je?
0: Dat hij het wil, ja. Dat heeft hij al een tijdje.
1: Even kijken. Gasly, Ocon, Beerman, Sainz, Bortoleto en Colapinto zitten in de gevarenzone. Colapinto groen in sector 1. Dat betekent dat hij zijn snelste eigen tijd neerzet. Antonelli verbetert zijn tijd. Blijft op P4. Norris. Nee, geen goede ronde van Lando Norris. Blijft op P3.
0: Daarbij gehaald de laatste pole position van Lewis Hamilton is Hongarije 2023. Dat was de 104e. 2023, laatste officiële pole in een Grand Prix. Mocht hij het vandaag trekken, komt hij dus op dat waanzinnige aantal van 105.
1: Zo, Dimitris, juffrouw Pieters. Gasly raakt de muur.
0: Brushing in de lengte richting. Oké, dan is het goed, hè. Dan is het vaak, dan ben je het vertrouwen opbouwen wat je nodig hebt. En ik ga naar 8. 1 Hamilton, 2 Verstappen op een 10e, 3 Norris, 4 Antonelli, 5 Leclerc, 6 Piastri, 7 George Russell. En dan is Gasly nu de enige vreemde eend in de buitenstaande. Die Audi er weer buiten. Berman haalt het niet.
1: Krijgt de vlag.
0: En de vlag. SQ2 voorbij. Lindblad knap. Gewoon verbetering, gaat Gasly weer voorbij. En is hij nu dus best of the rest. Grote toekomst over de Lindblad. Rookie,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Vergeten we met z'n allen weer zo snel. Charles Leclerc verbetert wel zijn tijd, maar niet zijn plaats. Lawson, haha. Kijk dan, Jim, nog een tandje verder. Lawson gewoon beter dan Russell. En Paul achter Piastri. Maar Russell is nog bezig.
1: Russell is nog bezig.
0: Boom, muur. Hoorde je hem? Ja. Uitkomen 17 in de Singapore Flyer bocht. Verbetert zijn tijd. Vijfde gaat naar boven en pakt de tijd van Piastri af. Maar nog niet belangrijk, het gaat niet om posities. En in het geval van George Russell zal het aan het einde van de kwalificatie wel kunnen zijn. P1, P2, P3 in de kwalificatie. Maar gaat 30 plekken terug. Dit was jouw juffrouw Pieters moment?
1: Ja.
0: Hetzelfde van waar Russell het had. Boom, oh, die is wel heftig hoor. Colapinto eerst op de achteras en dan op de vooras. Hij heeft hem een moment van overstuur. Kijk, tik achteras, boom, vooras. Ja, deze is stevig.
6: Really lost with that one. This was so much overstuur.
0: Wij zouden dus allemaal gillen om een schone onderbroek. Dat zijn best wel lastige bochten met het overstuur. Ik snap het helemaal.
1: Ja, gek bochie.
0: Geweldig. Ja, ik wil die van, hoe heet die ook nog wel even, die Russell, daar hoorde je hem ook op de boordradio. Vrot, maar goed, ik weet niet of de regie zo scherp is. Het is natuurlijk een Engelsman, hè. Weet je niet of ze dat wel wil laten zien dan. Gaan we niet te ver vooruit lopen. Colapinto 16e. Vorig jaar startte hij hier als...
1: 16e?
0: Ja, goeie geraaien. De mannen die eruit liggen.
1: Nico Hulkenberg.
0: Weer 11e.
1: Yes. Olly Beerman. Helaas. Esteban Ocon. Carlos Sainz. Gabriel Bortoleto. En Franco Colapinto.
0: Ik zie geen verrassingen.
1: Nee.
0: Moet er gewoon reëel zijn. En dan is dus wat Gasly knap gedaan heeft, is knap. Maar ja, die staat 10 dus. Die is net aan de goede kant van de streep. Wat het verschil tussen Gasly en Hulkenberg. Ja, dat is ook nog aanzienlijk. Dat is 2/10 van een seconde. Dus Gasly hoort erbij. En de anderen kwamen tekort.
1: En de beide Racing Bulls keurig.
0: Ja, dat is knap. Dat is echt goed.
1: In Q3.
0: Die hebben sowieso natuurlijk een goede auto gebouwd. Hè? En dan hebben ze ook nog de massa van de Red Bull Powertrain. In wezen zou je nog kunnen zeggen dat aan het begin van het jaar... ik zelfs dacht, nou, er komt toch een punt dat ze een keer die Verstappen in zo'n Racing Bull zetten... om te kijken wat zij verkeerd gedaan hebben en wat zij anders gedaan hebben. George Boy. Hij was duidelijk al wat minder grap aan het maken, hè, voor de kwalificatie. Dat deed hij natuurlijk wel voor de sprint. Hier Olly Beerman in beeld met die prachtige zilveren helm. Er zit een soort 3D-printje bovenop. Of dat goed voor de aerodynamiek is, weet ik niet. Maar het is wel heel mooi. Het is allemaal strak zilver. En een beetje in het idee van een Romeinse helm. Maar dan dus zeg maar als autohelm. Dicht.
1: Ik zit nog een beetje te wachten op Nico Hulkenberg... dat hij een keer met een Duitse helm komt.
0: Ja, precies. Gaat hij niet doen. Kijk, Hulkenberg dik op een 10e. Ah, die anderen ook gewoon. De gaten zijn te groot. Zij horen tot de bovenkant van het midfield. Laat dat duidelijk zijn. En de fans weten dus dat we gaan top 10 kwalificeren. Zo dadelijk met de heren Gasly, Lindblad, Lawson, Piastri, Russell, Antonelli, Leclerc, Norris, Verstappen en Hamilton. En Lewis Hamilton is gebrand. Wat zou het dan pijn doen als er dan toch weer net in de laatste run een voor hem vermaledijde Hollander.
1: Ja, valt weer op. Hè. Iedereen heeft toch 3 runs gedaan. Allemaal 16, 15 ronden. Charles Leclerc zelfs 19 ronden. Ja, Max, en er staat er weer 1 tussen.
0: 9?
1: Ja, met 9.
0: Ik had nog gedacht dat hij het... Maar doordat de balans in die bak er niet was... heeft hij gezegd, doe er maar een run. Omdat hij ook de banden had. Hè. Helikoptergeluid en nachtbeelden van het grijze lint... door de straten van Singapore... De Formule 1 teams, Formule 1 coureurs zijn allemaal nu weer begonnen om een beetje richting Europese tijd te gaan. Hè. Ze gaan niet voor 4 uur 's nachts naar bed, zitten veel spelletjes te spelen. En het is natuurlijk een algeheel rookverbod in Singapore. Dus de teams zijn van teamjongens, zijn er vape dingen afgepakt, sigaretten afgepakt, allemaal brieven naar het ding gestuurd. Weet je wat ook niet mag in Singapore?
1: Een kauwgom op straat gooien.
0: Ja, dat mag sowieso niet. Kauwgom vind ik ook allemaal niet leuk. Nee. Nog erger, in je hotelkamer, in je blote Janje Dokus lopen. Met de gordijnen open. Mag ook niet. Word je ook gewoon gearresteerd. Dus jij hebt mazzel gehad, Ploy.
1: Zo.
0: Ik zie die kop alweer. Nee, echt. Ja, maar dat is toch...
1: Het is goddom in mijn eigen kamer.
0: Ja, nou ja, maar op de... Ja, maar alles is stichtersverdieping. Dus aan de overkant zit hij...
1: Zit
0: zo'n binoculars en zit in één keer zit hij naar jou... naar jouw geschoren Janje Dokus te kijken. Dat weet ik helemaal niet. Nee, dat is het...
1: Jongen.
0: Dat is officieel bericht van net. Mag nee. Allemaal niet. Ja.
1: Ja.
0: 2500 kamers. Als je meekijkt zie je een heel grote... Zie je 3 torens met erop een soort surfplank. Ja, dat is een zwembad van 150 meter. Daaronder 2500 kamers. Bioscoop, casino, noem het allemaal maar op. The Sands heet het officieel. Het eerste jaar dat wij waren in Singapore werd dat nog gebouwd. Was het één dikke bouwput. Dat zag er allemaal niet zo uit. Maar ja, dat was het voordeel. Het was 's avonds, dus je zag het toch niet. Van die dingen. Berman is wel goed bezig. Ocon heeft hij nu te pakken in kwalificatie. 12-7. 12 in het voordeel van Olly Berman. Ocon 13e. 2 van de laatste 3 Grand Prix startte hij als 13e. En Sainz is nu voor de 13e keer in 17 kwalificatiesessies dit jaar de beste bij Williams. Dus onze vrolijke vriend Alexander Albon moet echt even een stapje bijzetten.
1: Laurent Mackie zegt, Lewis suddenly looks very, very fast.
0: Zou ik ook zeggen. Ja. Want het gaat om, ik zou dan zo graag zijn gezichtsuitdrukking daarbij hebben.
1: Ja.
0: Want dan kun je, hij kan natuurlijk heel guitig kijken. Of hij kan verbaasd kijken, gefronst kijken van niet tof. Of hij kan zo'n meesmuiltje hebben van, die Lewis die ziet er wel snel uit. Goed, we zijn in ieder geval al klappen harder bezig dan gisteren. Want ja, gisteren had Max een 31-1 waarmee hij zich kwalificeerde. Ja, die tijd, daar zitten nu een x-aantal mannen wel bij in de buurt. Maar nog niet echt op die 31-1. 31-5. Dat is de snelste tijd van Lewis Hamilton. Max wel vroeg naar buiten nu. Dus hij wil hem wel. Hij wil hem wel. En hij weet ook, met een droge start heeft hij meer kans dan vandaag met de... staande start op een vochtige grond in de sprint. Ik heb nog teruggekeken. Ik had het vorige week al verwacht. Nu kwam hij met een staartje. Verstappen startte in zijn tweede versnelling. Die Mercedes startte in zijn 1 op intermediates. En Max deed dat niet om het wielspin te voorkomen. Want ja. Die auto heeft al de neiging om in wielspin te slaan. Russell Antonelli als eerste 2 op de baan. Daarachter Verstappen. Daarachter Leclerc, Lindblad en Lawson. Ja, als we Monza zouden zitten, zou je zeggen... die Mercedes die gaan wel even proberen een toot te geven aan elkaar. Hamilton komt ook naar buiten.
1: Nog even niet.
0: Hamilton denkt ook om naar buiten te komen.
1: Banden warm is eraf.
0: Lewis Hamilton besluit uiteindelijk ook om naar buiten te gaan. Ja, daar is hij. Zou die het voor elkaar boksen? Jongen. Denk even na, iemand in deze sport... 104 Grand Prix... op pole position gestart. Natuurlijk mega geprofiteerd van de grote dominante jaren. Maar je moet het nog altijd doen. Laat het overduidelijk zijn.
1: Er is nog een impeding tussen Hulkenberg en Sainz in onderzoek.
0: is toch altijd wat tussen. Ja. In die groep is er altijd wat.
1: En daar is Sainz vaak
0: bij. Sainz zit daar ook wel vaak bij, moet ik ook zeggen. Ja. Op de vrije trainingen, als we er drie hebben, zit Lewis Hamilton altijd wel bij een impeding. En dat wordt ook altijd weer onder het tapijt geschoven.
1: Will be investigated after the session.
0: Ja. Want dat is ook het makkelijkste. Als je daar wat uitdeelt, dan staat de kwalificatie. Ja. En dan komt de startopstelling met drie plaatsen gridstraf of andere zaken. Nogmaals, wil je weten wie er meedoet aan het laatste gedeelte van de kwalificatie? Het klokje staat op de 10 minuten 54, 53, 52, 51. En we hebben het over de heren Verstappen, Antonelli, Gasly, Lindblad, Lawson, Piastri, Norris, Hamilton, Russell en Leclerc. Russell dus, 30 plaatsen in gridstraf, zal achteraan moeten starten. Dat is dan wel weer een voordeeltje nu al voor Nico Hulkenberg, omdat hij weet dat die ene auto uit is. Dus Hulkenberg mag wel in de top 10 starten. Begint hij alle punten. Sector 1. Pars. Wauw. Nee. Want de klok gaat op nul bij elke nieuwe sessie. Dus dit zegt nog helemaal niks. Behalve het feit dat hij sneller is dan Charles Leclerc. Want die heeft sector 1 er al op zitten. En dan hebben we het ook nog over die twee Mercedes'en. Die gaan ook niet goed. Want daar is hij ook sneller. Dus het zegt wel iets. We hebben het over Max Verstappen. Hè? Dat moet duidelijk zijn.
1: Hij zit wel met zijn tanden in het stuur hoor. Goeiedag.
0: Ja, maar dit is wat hij wil. Als de auto goed is en die auto doet wat hij doen moet, dan zegt hij gewoon van kom erop. En dan zou het zijn 50ste pole uit zijn carrière kunnen zijn. In het weekend dat hij zijn 250ste Grand Prix rijdt. Paars in de tweede sector. Dat is ook wel een fijntje. Dus hij gaat misschien hier wel de benchmark time neerzetten. Eerst komt Lewis Hamilton zo dadelijk. Maar die is nog niet bezig aan een blafrondje. Die is net begonnen. Dus ze volgen wel de goeie. Wat kan Verstappen daarvan maken? Zou die laag in de 31 kunnen komen? Zou wel fijn zijn. Dat geeft aan dat hij hier wel weer wat wint. En hij komt laag in de 31. 31, 3, 7, 3. Dat is een goeie. En maar liefst 18 seconden sneller dan George Russell. Nee, dan staat het nog geen tijd.
1: 3 tienden sneller dan zijn tijd in
0: Leclerc
1: Q2.
0: Sluit aan op 2 tienden van een seconde.
1: Verstappen maakt dus een sprongetje van 3 tienden.
0: Ja, vorig jaar ging het van Q1 naar Q3, maar 6 tienden harder. Dus je maakt hier niet zomaar de sprong van de dikke seconde. Eerst eens kijken wat de anderen gaan doen. Lawson sluit aan op 3. Maar daar komen Norris en Piastri aan. Lawson op 9 tienden van de seconde. Leclerc op 2 tienden van de seconde. Je hoort het me zeggen. Daar kunnen anderen tussen. En de eerste hier doet het. Lando Norris op 3 tienden. Dan moet Piastri daar ook tussen kunnen. Die gaat heel dicht langs de muur bij het uitkomen van 17. Kan hij sneller zijn dan Lando Norris? Nee, dat kan hij niet. Oscar Piastri blijft hangen op 18e. Dat is ook nog steeds een groot gat. Hamilton Paars op 2000ste in die middensector. Dan draait het om de laatste sector en hij is gedreven. Lewis Hamilton. De Ferrari-fans zitten rechtop op het puntje van de bank. Gaat hij dit huzarenstukje halen? Klein momentje van overstuur. Niet briljant. Die derde sector van Verstappen is een snelle sector. Eerste run in Q. Hij haalt het niet met een tiende. Laten liggen in sector nummer 3. Durf hem wel aan. Ik ga even de sectortijden erbij pakken. Max doet daar 25-8. En hij doet daar 25-9. Dat is precies de tiende.
1: Max is snelste dus in sector 1 en in sector 3 nu.
0: Ja. En Lewis snelst in sector 2. George Russell gaat naar 5. Maar moet morgen achteraan starten.
1: Wat doet Kimi Antonelli?
0: Ja, dat is wel een interessante. Antonelli sluit aan. Derde tijd voor nu. Allemaal nog in run 1, hè? Dus we weten nog niet wat er verder nog gaat gebeuren.
1: Dit is zoals Max het wil, hè? Naar buiten, zet de tijd. En wat doet hij? Naar binnen.
0: Ja, nee, maar dat gaan zij ook doen. Want er komt nog een tweede run.
1: Geweldig.
0: Maar goed, het belangrijkste is, de balans is er en de schakelproblemen lijken voorbij te zijn. Ja, en dan is het al ouderwets en ik weet dat het een open deurtje is, maar we hebben het al zo vaak geroepen en helemaal aan het begin van dit jaar, toen het niet ging, totaal niet ging. Geef hem een halve auto, hij pakt hele punten. Geef hem een hele auto en ze zien hem niet meer terug. En dat is in het huidige kampioenschap gewoon vooraan starten en vooraan zijn. Pakken veel op de rechte stukken. We kijken die hele derde sector vanaf bocht 14 tot en met start-finish. Daar verliest Lewis Hamilton het. En in die 90 graden knikjes met die iets kleinere turbo weet Lewis ertoe. Maar ik zei het al, hij had een momentje overstuur. Hier zit hij op de rand. Oei, bocht 2 was ook niet goed. Fout bocht 3. Overstuurmomentje. Hier ook nog eentje. Heel dicht langs de muur. Raakt hem
1: very close to the wall.
0: Raakt hem echt net niet. Aankomen 16, je ziet het achterwiel naar buiten glijden over die rood-witte curb staan. Dan denk je, ja, hij raakt hem. En dan blijft er uiteindelijk wel, blijft er tussen. Weet ik veel wat er tussen kan, een Grand Prix Radio Pen. Want die hebben we nog en er komen nu GPR Sport Radio Pen aan. Allemaal, weet je.
1: Ja?
0: Je kent dat weten.
1: Hetzelfde?
0: Ja, hetzelfde.
1: Mooi pennetjes hoor.
0: Daarom.

0: Ja, laat ze mij maar proberen in te halen als ik steeds in de top 3 rijd. Dan heb ik ook geen druk. Heel flauw gezegd, hij wil het wel. Maar Antonelli hoeft niet zo nodig pole positions te rijden en allerlei risico's te nemen. Als hij in de top 3 opereert, dan rijdt het hele seizoen uit de top 3. Is het voor het einde van het jaar al gedaan.
1: Net even een opvallend shot in de garage bij Red Bull Racing.
0: Wat was dat?
1: Zowel Yuki Tsunoda als Isaac Hadjar.
0: Ja.
1: Aan die kant kijkend, meekijkend met de engineers van Verstappen.
0: Ja, maar ja.
1: Hoe fixt hij dat?
0: Hadjar heeft tenminste nog de kans om dan dat later met een stuur in zijn hand ook nog te doen. En Yuki heeft het op dit moment even niet. Ik vind het wel goed van Yuki. Ik vind hem in die zin wel positief loyaal. Dat je hoort hem niet over negatieve zaken. Hè? Ja. Hij heeft pas wel een keer wel wat geroepen hoe dingen gingen. Maar dan zegt hij ook van ja, je weet dat het bij Red Bull zo gaat. En het is wat het is. En ik heb mijn kans gehad. En blablabla. Ik vind het wel tof. Hij is wel relaxed. Ze zijn wel helemaal klaar, hè? Bij de auto van Verstappen.
1: Ja, wacht op de juiste planning.
0: Naar buiten, naar het gat misschien. De beide Mercedes zijn nu weer naar buiten. Misschien wil hij wachten op een Ferrari om te kijken of hij zou moeten anticiperen. Maar ik denk eerder dat hij een mooi vrij gat wil hebben. En je wilt eigenlijk, als je kunt, en de tijd laat het jou toe, wil je eigenlijk als een van de... Nou, laat ik zo zeggen. Ik zou nu als 7e auto naar buiten willen. Nog voor Lawson, Gasly en Lindblad. Dat je daar geen last van hebt. En dat die anderen voor jou allemaal op deze band allemaal net weer even... Want de baan komt naar je toe, hè. Ik bedoel, we hebben het nog steeds over straatcircuit. Dat betekent dat die rondje na rondje en nog een keer na rondje gewoon een toefje sneller wordt. Geen megastappen.
1: Dus eigenlijk zou je hem als laatste willen zetten.
0: Nee, want dan kom je dus Lawson, Gasly en Lindblad tegen. En daar ben jij weer veel sneller van. Dan heb je weer sneller kans dat ze in de weg zitten. Tenminste, zo kijk ik er tegenaan. Hè? Maar hij wacht wel op zijn directe concurrenten. Lijkt.
1: Ferrari. Hij wacht op hem. Moeten.
0: Ja, maar ja, die zal het weer bij hem proberen. Kijk, zie je, die komt naar buiten, die wacht. Die komt naar buiten, die wacht. Kijk, nu gaat hij Alpine komen. Kijk, en daar gaat hij. Oh nee.
1: Nee.
0: Jawel. Ik denk dat hij achter de Ferrari aankomt.
1: Nee, nee, van de Racing Bull. Okay. Verstappen staat nog binnen. Die wacht.
0: Je weet dat de Japaner het een Racing Bull noemt, hè?
1: Racing, ja.
0: Racing Bull.
1: Racing Bull?
0: Ja. En dan, nee, gaat hij zeggen. Russell, tweede, zesde, eerste, achtste. En vandaag mag hij het uitkiezen, want morgen moet hij achteraan starten. Ik zeg het niet steeds om hem te foppen, maar dat moeten we wel realiseren. De plek die Russell straks aan het einde van de kwalificatie heeft, zal niet zijn startplaats zijn. En dat gaat er binnenkort nog een keer gebeuren, maar meerdere met hem. Mark my words, we gaan nog een Grand Prix krijgen waarin er veel grids gaan zijn. Ik kan me voorstellen dat er, als er interteam wat gebeurt, dat er misschien een aantal mensen dat afspreken. Want als je met 6, 7 man dat doet, dan kun je een heel blok veranderen. En dan kun je daarmee weer terugkomen. En dan kun je weer anderen weer een voordeeltje gunnen. Daar gaat hij. Bam. Ik vind het zo'n mooi moment altijd. Het is echt bijna gewoon een militaire actie. Hè? Wachten. Dan komt het gebaar dingen weg. En dan is het nog even stil. Dan komt er een duim. En dan hoor je die klak. Gaat die auto in zijn één. En dan wabba. En dan gaat dus wat jij voorspelde, Jack, als laatste. En wat heeft hij dan wel goed gedaan? Een groot gat gecreëerd. De enige die voor hem zit is Pierre Gasly. Althans,
1: die ook lang wachten.
0: Ja, tuurlijk. Maar die heeft wel wat geleerd in die pitbox naast je.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, maar dat is het gewoon. Jongen, hoe lekker is dat, man? Op school mocht het niet meer. Hier mag je afkijken als een gek.
1: Ja.
0: Staan die Hadjar en die Yuki Tsunoda ook te doen. Het verkeer op de bovenring van Singapore gaat gewoon door. De Formule 1-auto's rijden er onderlangs. Op het verlichte stratencircuit. We kijken naar Lando Norris.
1: Die zou toch ook wel in de buurt moeten kunnen komen.
0: Laten we eerlijk zijn. We weten dat de McLaren in de top 10 kwalificatie Nederland altijd nog wel wat extra's kan. Of ze de snelheid hebben dit weekend. Ik weet het niet.
1: Hij zit nu op die tijd van Hamilton ongeveer.
0: Piastri gisteren 4e. Norris 5e. En dan moesten ze Leclerc, Russell en Verstappen voor zich dulden. Daar zit dan Hamilton nu ook nog bij. Want die had gisteren natuurlijk in Q3 een poepdag. Dus ja. Als ze de lijn door hebben getrokken van gisteren, staan ze in wezen gewoon 5 en 6. Dat zou niet fijn zijn. Als ze iets gevonden hebben, dan zouden ze wel weer gewoon in die top 5 kunnen staan. En dan zou je ook gewoon mee kunnen doen. En dan wordt het ook weer.

0: interessant om te kijken wie wat waar waarom. Het is nou niet dat deze jongens ook zeg maar, de pole positions aan elkaar rijgen, hoor. Lando Norris heeft er nu in zijn totaliteit 19. En Oscar Piastri heeft er pas 6 in zijn carrière gereden. Dus.
1: Officieel nog 18 seconden te gaan in Q3.
0: Ja, om je ronde aan te zetten. En Verstappen is ermee begonnen, dus dat is goed. Want die was de laatste die eruit was. Nou, het wordt het aftelsommetje van wat we hebben. En daar is Lando Norris met een voorlopige 5e tijd. Daar komt Oscar Piastri. Als hij aansluit als 6e, is dat wel zo'n beetje waar ze zitten. Want Piastri krijgt zelfs de vlag.
1: 7e.
0: Helaas, mijn voorspellende gaaf is niet fijn van de McLaren-fans. Lewis Hamilton raakt bijna de muur. Of raakt hij hem ook. Maar de run is niet beter, de run is niet sneller. En hij komt er niet aan. Geen pole position voor Lewis Hamilton. En dan denk je, moet Verstappen dan nog doortrappen?
1: Ja. Voor Antonelli.
0: Misschien nog wel. Is Antonelli bezig? Nee, Antonelli haakt af. Die haakt ook af. Leclerc, 2e. Ja. Pakt even die plek van Lewis af, hè. Goed. Leclerc, 2e.
1: Heel dicht bij die tijd van Verstappen.
0: Want?
1: 54.000ste.
0: Ah, zo, sorry. Ik zat even naar Antonelli te kijken. Want die is er niet. En Verstappen is ook niet. Ja. Gaat hij voor de eer nog wat doen in die derde sector? Hij zit een 10e boven zijn eigen tijd. De baan is dus duidelijk niet sneller geworden in de laatste run. En dus komt in Grand Prix 250 uit zijn carrière.
1: Pole position. Antonelli gaat er binnen.
0: 50 eraan. Ja, Kimi haakt af. Kimi haakt af. Max nog een paar mini-sectoren. Gasly in de 9e pakt nog even lossen. Best of the rest. Verstappen gaat gewoon door. Zal hij zijn tijd verbeteren? Nee. 2-10 laat hij liggen. Maar hij heeft hem wel binnen. Pole position. Het zat dus in run nummer 1. En de Ferrari van Leclerc. Je hebt gelijk, Jack. Kwam op 54.000 binnen. Ik zat naar... Jij kikte mij naar Antonelli. Ik denk, wat is hij aan het doen? Wat is hij aan het doen? Poink. 50ste pole uit de carrière voor Max Verstappen. En dat is wel de plek om deze Grand Prix aan te vangen.
1: Wat zijn nou 11 van de laatste 16 Grand Prix of zo? Maar van pole position, de overwinningen?
0: Zoiets? Dat is, ja,
1: het getal staat bij mij dat jij dat zei.
0: Ja, heel veel. Ja. Mucho.
1: Knap, hoor. En daar wil je staan gewoon voor deze Grand Prix. Vooraan. P1. Wat gebeurt er bij Lewis?
0: Ja, die muur. Wat ik al zei. Raakt hij de muur? Luister. Nou, dat is een iets ander geluid. Ja.
1: Zo, wat een overstuurmoment. Ja,
0: zwaar moment van overstuur. Ja.
1: Max Verstappen. Sorry. Pole position.
0: Ja, lekker man. Komt hij aan op de radio.
2: En dat is pole.
3: Luckily,
2: well done, Max. It was tough out there. But you got them all.
3: Ja, good effort, man.
0: Ja, prima tussen de hoge gebouwen. Fijn radioontvangst en whatever. Maar goed, ik denk dat hij eerlijk zegt, het ging niet helemaal van een leien dakje, maar we hebben het voor elkaar. You got them all. En dat is gewoon de waarheid. Laat het duidelijk zijn. En ik weet niet of je geluisterd hebt wat wij vanochtend tijdens de sprint riepen. Dat er ergens iemand was die bij Mercedes zijn oor te luisteren had gelegd. Of dat nou een luistervinkje was of gewoon reëel. Dat ze zeggen, ze schijten bij Mercedes in een broek voor die Verstappen als hij weer gewoon doet wat hij doet. En daar lijkt het sinds Baku wel weer op, hè?
1: Maar toch weer wat dingetjes nog, hè?
0: Ja, maar er zijn dingetjes.
1: Hoort radio, weet je nog, het begin van dit weekend?
0: Er zijn dingetjes.
1: Net dat schakelen weer, werkt allemaal niet.
0: Ja, maar toch werkt het.
1: En toch pakt hij het weer.
0: Inclusief dingetjes pakken, kan je nagaan. Dat als het allemaal werkt, dan zwaait hij nog een keer. Als hij de pits gaat uitrijden. Maar goed, zo makkelijk gaat het ook niet, hè? Charles Leclerc. Tweede, Lewis Hamilton derde op een 10e. Leclerc dus tweede op 54.000. Dat was allemaal helemaal niks. Antonelli 4e, 5e Lando Norris, 6e George Russell, 7e Oscar Piastri, 8e is voor Pierre Gasly, 9e voor Lawson en 10e voor Lindblad. Voor de Racing Bulls een prima resultaat. Ja. Want ze gaan natuurlijk allemaal door de plek van Russell nog een plaatsje op de startgrid omhoog. Maar dit is gewoon de uitslag van de kwalificatie. En daarin was Hulkenberg dus 11e. Hulkenberg dus 11e voor Berman, Ocon, Sainz, Bortoletto. Colapinto 16e, 17e, Alonso, Albon 18e, Stroll 19e, Perez, dan Bottas en Isaac Hadjar zonder tijd. En de huppeltje zegt toch wel weer wat, hè?
1: Hij deed even zo, niet arm omhoog, maar zijn armen zo recht naar voren. Yes!
0: En dat heb je natuurlijk ook vandaag in de Telegraaf een beetje kunnen lezen ook. Dat heb je kunnen horen na die eerste overwinning. Dat Jos ook zei, jongens, vergis je niet het gezeik en het gezeur en het gezever. En het maar blijven geloven in het apparaat. En het maar roepen van, ja, ik wil het met jullie doen. Want we weten, als we het samen goed doen... Nou, hij is er blij mee, hoor, met deze. Ook op de plek waar hij nog nooit een Grand Prix gewonnen heeft. En daar was hij ook eerlijk in vanochtend. En daar zet hij het niet mee weg. Maar dat zegt wel wat de coureurs, hoe de coureurs erover denken. Een sprint is geen overwinning.
1: Dat zegt hij ook wel.
0: Ja, het is geen overwinning.
1: Ja,
0: het is geen overwinning.
1: Ja, mooi.
0: Dat snap ik ook wel weer.
1: 50ste pole op zijn 250ste Grand Prix.
0: Yep. Prachtig. Dat was hem. Hij is de vierde coureur in de historie van de Formule 1 die 50 poles of meer heeft. Hè? Senna, Schumacher, Hamilton en Vettel. Best goed rijtje.
1: Oeh, lekker rijtje, hoor.
0: Ja. En pole in de sprint. En in de Grand Prix. Ja.
1: Goed gedaan, hoor.
0: Ja, erg. Erg fijn.
1: Rust bewaard.
0: Zouden ze David Coulthard weer opgetrommeld hebben?
1: Nee, ja. Meestal is het dan weer iemand anders, toch?
0: Ja, je weet het nooit. Dan zal het maar weer ogen
1: zal
0: open.
1: Zal het die James Hetcliffe zijn, denk
0: kijk,
1: ik dan?
0: Oh, Jim wellicht. Hinchcliffe?
1: Ja.
0: Nee, die moet nog in Zuid-Amerika en Amerika aan de bak. Dan worden de interviews ook 3 minuten per keer langer en langer. Het is ook wel weer grappig dat je toch in Singapore... en dat was vroeger ook al zo, als we in Japan gingen... mensen met mondkapjes ziet lopen. Was ik ook iets met de luchtkwaliteit vanwege bosbranden in Indonesië enzovoort. Ontzwaarten. Dit is het moment dat Verstappen over start-finish komt... en pole position pakt voor de Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix... in een tijd van 1:31.373.54.000ste. En dit hadden wij ook niet. Weet je nog, we vorig jaar riepen... ach jongen, al die paar duizenden, vergeet het maar. Er komt een nieuw reglement aan, komt er niet meer van. Ja, dit hebben ze toch weer voor elkaar
1: gekregen. Kijk, zie je? Wat gebalde vuisten.
0: Ja. En dan zat er in het begin natuurlijk van het jaar echt not bij. Maar niet te zeggen. Oh, Julian Palmer, zeggen de Engelsen dan. Voormalig Formule 1 coureur. En zoon van vader Palmer. Kom maar, Julian.
4: So down here with your top three... and very much the man to beat at the moment, Max Verstappen... What a job, what a weekend so far. How was the session for you?
3: It was good, just very close. The margins are very close, I think, between us throughout the whole of qualifying. So, of course, very happy to be on pole because this is, of course, the one that I wanted. So, yeah, very happy. I mean, the car has been pretty strong all weekend. Of course, there are always things that you look into that can be better, but it was enough for pole, so very happy with that.
4: Are you surprised this is the one, apart from Madrid, that you've not got a win on? For some reason, we've always come here and it's not been a Red Bull circuit, or you've not found yourself in the right window. But this weekend, you obviously had a great drive to win the sprint, but you seem to be ahead of your rivals.
3: Yeah, new regulations, and I think our car now works a little bit different compared to the previous regulation, where we're stronger in different areas of a corner. But yeah, we take it. I mean, we have been really on a positive trend, you know, so it's for us... I think very special to take a pole here.
4: All right, well done, Max. We'll come back to you in just a second. If I can break up you guys just for a moment. Charles, great job. You're back on the front row here in Singapore. I have to say, it didn't look like the easiest of sessions for you for a lot of it, but that last lap was fantastic.
5: Yeah, let's say that the good lap was on the right lap at the end, but I had a lot of struggles during this qualifying. Q1 and Q2 was very difficult. I had some... weird things going on with the brakes, car pulling a bit under braking, which is not so nice on a track like here. But then in Q3, the lap was okay. I did some mistakes. I think there was a potential to be on pole today, but Max just did a better job.
4: We saw a lot of other drivers struggling with the brakes early on. How many changes did you make? We know you guys were running different setups in yesterday's running. Did you converge? It's obviously difficult to know after an intermediate race where to go, I assume.
5: Well, I guess, on my side, I changed a little bit the car to make sure for the last fine tunings. I was relatively happy with the car yesterday, so changed a few things, not so much, but at the end of the day, just a bit of misjudgment in Q3 with the wing. Maybe we could have done a bit of a better job, but I think if you ask to all drivers on the grid, everybody can find something on that last lap in Q3.
4: All right, well done. Front row start for you. And Lewis... what a job. I've loved watching you drive around this circuit this weekend because it has been animated for you. So much oversteer, you're hanging on to it. But in the end, it looks like maybe that cost you in the final sector a couple of times. How do you see that session?
6: Yeah, another difficult Q3. Congrats to Max, and he did a great job. Yeah, we made some changes going into qualifying. The car was feeling so much better, and I really felt like she had more in her. So we were just pushing her more and more through the laps and through the sessions. Q1 and Q2 were awesome. We got to Q3 and snaps into one and three, put me 2/10 down. The rest of the lap was good. And then the last lap, just again, struggled with snapping. So I think there's a real fine line with our car where it's over the edge or under the limit, and finding that sweet spot is very, very difficult. I think I probably had it in the first two, but you have to look for the progress of the track, the grip coming up. And so you have to kind of react to that. In hindsight, maybe I shouldn't have. So it wasn't great enough for myself.
4: It's obviously a difficult circuit to overtake, but there's two Ferraris, one Red Bull, Isaac Hadjar's riding right at the back of the grid. Is that some hope for tomorrow in a strategic race? Maybe you can still jump on the top step by the end?
6: Yeah, well, I mean, Red Bull have done a fantastic job. You know, they've done a great job with their engine, but I think also with their car. It's obviously a great team, and I think they brought it back an upgrade in Baku, which has really put them at the front. And I think it's really still a good result for us to have two Ferraris up there. We could definitely, hopefully, work as a team tomorrow to try and hold on to Max and put them under pressure. I think that's the only way it's going to be. I'm sure he's going to be fast, but hopefully together as a team, we can potentially, who knows, we'll see if we can get ahead of them.
0: Heel realistisch, Lewis Hamilton.
4: Tomorrow, guys.
1: Absoluut.
0: So Max nog even.
4: A couple of races in a row now, you've won, but you've had pretty bad starts. I think terrible was your own words for the one earlier on today. Are you feeling confident tomorrow if it's dry, your problems are solved and you can just keep the lead and disappear off in the distance? Or are you still doubting how the Red Bull gets off the line?
3: Well, you have to look at it positively. It cannot get worse, so it can only get better, right? So we'll see how it goes tomorrow.
4: All right, well, good luck tomorrow. And it's going to be a long, hot, sweaty race. I hope it's a great show.
0: Heerlijk, als je de mensen minder aardig vindt dan andere mensen, dan krijgen ze ook meestal wel gewoon een kort antwoord. Jack, dankjewel voor deze morgen. Hebben we een wedstrijd. Nou, het is gelukt. Hè? We hebben het niet gejinxed. Er zijn geen code roods geweest. Dus wat dat betreft, zo snel als we hem hadden kunnen afwerken, is hij dan ook werkelijk afgewerkt. Pieter Tammens en zijn crew staan alweer te trappelen. En dat betekent dat het vanaf nu het Live Center gewoon helemaal vol is. En blijft erbij tot, denk ik, diep in de avond na tienen. Met alles wat er gebeurt in de wereld van de sport hier op GPR Sportradio.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
8: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
10: Verstappen pakt gewoon pole position. Dat was een aantal weken geleden niet denkbaar, maar hij doet het ongelooflijk goed daar. En natuurlijk zometeen een update van La Lombardia.
11: Pieter Tammens selecta.

0: luistert naar GPR Sport Radio. Het wordt tijd voor een ruime update. Zowel van het wielrennen als van het voetballen in de top van het amateurvoetbal.
1: Ja, zeker Pieter. We zijn ruim een uur weg geweest natuurlijk. Ook bij Lombardia dus even bijpraten. De oorspronkelijke kopgroep is inmiddels volledig teruggepakt. Op de Madonna del Ghisallo werd de koers al flink uitgedund. En daarna probeerden onder andere Jorgensen, McNulty en Simmons vooruit te rijden. Uiteindelijk kwam alles weer bij elkaar richting de eerste passage over San Fermo. Over op de Lo Suarez di Figlio barst het vervolgens echt open. Het 20-jarige Franse toptalent Paul Sexas versnelde en reed iedereen uit het wiel. Pitcock en Ciccone moesten passen en ook Remco Evenepoel kon niet mee. Sexas rijdt nu solo aan de leiding. Ciccone en Enric Mas zijn de eerste achtervolgers op 32 seconden... terwijl Evenepoel inmiddels op ruime achterstand zit, meer dan een minuut. Nog maar 10 kilometer te gaan tot Como met de laatste passage over San Fermo della Battaglia. Die is nog voor de boeg en de ontknoping is dus enorm dichtbij. Dat gaan we goed in de gaten houden de komende 10 à 15 minuten. Inderdaad, in het amateurvoetbal is er flink op losgescoord. Het meest in Raalte, bij Roda Raalte tegen RKV Volendam. 2-8 daar de tussenstand.
0: Ja, bizar hè.
1: Nou. Eerst werden al flinke klappen uitgedeeld in Katwijk, waar Quick Boys met 6-0 won van Katwijk. Maar ook in... bij Roda Raalte vallen er flinke klappen voor de thuisploeg. 2-8 daar dus de stand. Kloetingen tegen Hardenberg, daar staat het 3-3. Daar ook bijna afgelopen. Jong Almere City gaat winnen van Jong Sparta Rotterdam. Daar staat het 4-1, ook in de tweede minuut van de blessuretijd. Van de tweede helft en verder is het bij Kozakken Boys tegen Spakenburg 2-0. Ook daar is het bijna afgelopen. In Duitsland wordt er ook gevoetbald in de Bundesliga. Augsburg kwam daar op een 1-0 voorsprong na 6 seconden... na een gigantische blunder van Manuel Neuer... die op zijn Neuers verse doel uitkwam... maar wel de bal zo in de voeten van de tegenstander schoof. Daar staat het nog steeds 1-0 na 63 minuten. Stunt in de maag voor Augsburg. Mainz-Leverkusen, daar kwam Leverkusen op een 2-0 voorsprong. Mainz kwam terug met 2-2, maar ik zie nu... as we speak maakt Leverkusen weer de 3-2. Jarel Kwanza zorgt ervoor dat de uitploeg daar weer op voorsprong staat. Ook in de Premier League wordt er gevoetbald. Zo staat het bij Aston Villa tegen Brentford bijvoorbeeld 1-1. En de meest aansprekende van wedstrijden is Chelsea tegen Bournemouth. Daar is Jordan Henderson heel erg belangrijk met een goal en een assist. 2-0 daar bij rust.
0: Juist. En aan de Vetkampstraat wordt er ook al stiekem gevoetbald. Zometeen meer daarover. We gaan natuurlijk ook de Eredivisie voor jullie in de gaten houden. Als je daar aan de andere kant van de lijn zit, daar bij GPR Sport Radio, weet je dat als je naar ons luistert, dan mis je helemaal niks.

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. De politie zoekt getuigen van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A2. Rond het middaguur reed hij twee andere auto's aan. De spookrijder overleefde dat niet. De bestuurder van een andere auto raakte gewond. Politie hoopt onder meer op dashcambeelden om de oorzaak van het ongeluk te kunnen achterhalen. De ledenvergadering van NSC is chaotisch geëindigd na het aftreden van het voltallige bestuur. En het rommelde al de hele dag in Breda. Zo werden de aanwezigen het niet eens over de agenda. En ook liepen mensen weg toen Mona Keizer haar nieuwe politieke beweging ging promoten. Daar was al de hele week ophef over binnen de partij. Op het vliegveld van Riyadh is een flinke explosie gehoord. Volgens getuigen worden mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder deze week vielen op het vliegveld 4 doden door aanvallen van Houthis uit Jemen, die in conflict zijn met Saoedi-Arabië. Meerdere vluchten van en naar Riyadh zijn geannuleerd. En het is Max Verstappen gelukt om pole position te pakken in de grote prijs van Singapore. Dat is voor het eerst in zijn carrière dat het hem daar lukt. Het is de 3e pole position op rij. Gisteren was Verstappen de snelste in de kwalificatie voor de sprintrace, die hij vandaag ook won. En vorige week stond hij vooraan in Maleisië en won hij ook. Vanavond in het zuiden is het droger en aan zee blijft het wel hard waaien. Morgen in het noorden begint het buiig, maar 's middags vaker droog met zon en een graad of 14.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten op onthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
19: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
20: Slecht plan.
19: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
20: Goed plan, Zonneplan.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Alle Sikkens verf bestel je bij
26: verfwinkel.nl. Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
27: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
28: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
29: Domino's.
30: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
31: Download de app en start met vinden.
32: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
33: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
34: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
35: Simyo.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
36: Aan het komen meer zijn ze gefinished. Zometeen de details van de winnaar van deze prachtige etappe. Namelijk Il Lombardia heeft een nieuwe winnaar. Dus meteen naar het Live Center om alle details even op een rij te zitten. En daar zit voor ons natuurlijk Daaf Beuze. Daaf.
37: Ja, Paul Sexas wint Il Lombardia. De pas 20-jarige Fransman pakt in coma zijn eerste monument. En hoe? Op de loodzware Civiglio reed Sexas weg bij de andere favorieten. Pitcock, Ciccone en ook Remco Evenepoel konden zijn versnelling niet te beantwoorden. Daarna hield Sexas stand op de laatste beklimming van San Fermo della Battaglia. Ja, waar hij zelfs verder wegreed. Enric Mas kwam nog het dichtst in de buurt, maar ook hij kon de Fransman niet meer bedreigen. Tweede plek gepakt dus. Enric Mas, Ciccone uiteindelijk derde geworden. Vorig jaar werd Sexas hier als tiener al zevende. Nu ook de jongste renner van de hele koers. Amper een paar weken na zijn 20ste verjaardag wint hij dus een van de 5 grootste eendagswedstrijden ter wereld. Paul Sexas, de winnaar van de Ronde van Lombardije van 2026. Later nog meer hierover. Nu nog eventjes door naar het voetbal. Er wordt volop gevoetbald, ook in de Eredivisie inmiddels. Go Ahead Eagles speelt tegen Sparta. Stand is daar 0-1. Milan Zonneveld scoorde voor Sparta in de 23ste minuut. In de Bundesliga zei ik al even dat Augsburg op een hele vroege voorsprong was gekomen tegen Bayern München. Bayern maakte gelijk via niemand anders dan Ismaël Saibari. Maar verrassend genoeg kwam Augsburg net alweer op een voorsprong in de 64ste minuut via Ribeiro. Een stunt dus in de maak daar bij Augsburg. Ook in de Premier League wordt er nog steeds gevoetbald. Daar niet heel veel gebeurt. Nog steeds 1-1 bij Aston Villa tegen Brentford. 0-0 bij Ipswich tegen Fulham. En Chelsea heeft er nog wel eentje bij gemaakt. João Pedro zorgt voor een 3-0 tussenstand tegen Bournemouth, waar de geblesseerde Kluivert niet bij de selectie zit vandaag.
36: We gaan zo meteen bij GPR Sportradio natuurlijk ons verder richten op de Eredivisie. We houden alle overige actuele sport in de gaten. En we gaan bellen met Mark van der Ham. Hij is de hoofdbondcoach, bondscoach moet ik zeggen in goed Nederlands, van het Nederlandse judo-team. En hij is bezig aan de opbouw.
0: GPR Sportradio.

0: Hot Chili Peppers op GPR Sport Radio. We gaan praten over judo. En daarvoor hebben we contact met Mark van der Ham. Hij is hoofdbondscoach van het Nederlandse judo-team. Mark, bijzonder goede middag. Is het bij jou waar jij bent nu ook middag?
1: Goedemiddag, even kijken. Nee, het is bij mij avond, 7:15.
0: Kwart over zeven avond. Want je zit een behoorlijk end van ons vandaan. Waar ben je momenteel?
1: Dat klopt. Ik zit op dit moment in mijn hotel in Baku, waar vandaag de wereldkampioenschappen judo zijn afgelopen voor de individuele sporters.
0: Juist, in Baku. Vandaar dat we goedemiddag en goedenavond moeten zeggen. Mark, aangesteld als nieuwe bondscoach. Nadat tijdens de Olympische Spelen het judo voor Nederlandse begrippen toe was aan revisie. Dat is een van de taken die jij hebt toebedeeld gekregen. Als je nu kijkt naar de stappen die er sindsdien zijn gezet. En dan gaan we het straks even over het huidige WK hebben. Liggen jullie op koers?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd in een aantal zaken. Een daarvan is de werking als team. Voorgaande jaren was er veel verschillende teams in de nationale ploeg. En daar hebben we nu op ingezet. We hebben hier gewoon met één positieve energie met elkaar deze WK gemaakt. En het tweede stukje is dat we heel veel zijn gaan werken met individuele judoplannen. En daar liggen we zeker mee op koers.
0: Wat zijn de eerste resultaten die je daarvan kan zien?
1: Dat we nu als groep, dat iedereen elkaar aanmoedigt, dat iedereen betrokken is bij elkaar en elkaar positief ondersteunt. En ten tweede, judo inhoudelijk, zien we de verbeterpunten en de aandachtspunten waar we de afgelopen jaar mee gewerkt hebben. Komen nu gewoon terug in de wedstrijden. Dat zijn nog niet altijd ingeslepen patronen. Daar ligt zeker nog winst voor naar de toekomst. Maar de eerste stappen komen daar al wel in terug.
0: Want het Nederlandse judo is de afgelopen jaren wel heel erg verwend geweest. En maakt het dat ook lastiger?
1: Verwend wil zeggen dat er resultaten gehaald zijn, denk ik.
0: Zeker.
1: In die zin maakt het voor de buitenwereld misschien lastig. Voor mij en onze staf hier wat minder. Ik ben niet zozeer bezig met de resultaten, maar ik probeer ervoor te zorgen dat de sporters gewoon hun programma en hun proces zo goed mogelijk doorlopen. En uiteindelijk moet dat ergens gaan resulteren in resultaat. Dus nu op deze WK hebben we geen medailles. De hele ploeg heeft zeker wel stappen gezet in hun eigen plan. En dat maakt toch dat ik wel tevreden ben over de afgelopen WK.
0: Ja, kwam dan gek gezegd dit WK te vroeg, omdat je weet dat de buitenwacht, laten we het even lekker over één kam scheren, altijd naar medailles kijkt.
1: Dat zeg je denk ik heel goed. Elke competitie is op een vast gegeven. We kunnen niet zeggen, we zijn er nog niet naartoe, dus we gaan niet. Ook dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het is niet zo dat we met een groep gaan die helemaal niks kan. Dit zijn allemaal sporters die heel ervaren zijn en gewoon goed zichzelf kunnen handelen in competitie. Alleen op wereldniveau gaat het soms om kleine punten. En dan moeten punten gewoon heel goed ingeslepen zijn om echt er doorheen te komen.
0: Als je nou naar het team kijkt, nogmaals even richtend op resultaten. Wat is dan het eerste toernooi of de eerste sporters waarvan je zegt, die gaan zo meteen positief boven de rest uitstijgen?
1: Ik denk dat de hele groep nu, een enkeling wat minder op dit toernooi, maar als we kijken naar het afgelopen seizoen, zit er voor iedereen gewoon progressie in. Iedereen is beter geworden in zijn plan. En zijn plan wil dan hoofdzakelijk zeggen met grip en die wedstrijd naar je toe trekken, zonder dat je per se altijd iemand hoeft te werpen. En dat proces is gewoon gaande. En daar wordt iedereen elke keer beter in, daar sturen we op. En dan maakt het op de WK jammer dat we geen resultaat hebben gehaald. Maar mensen worden wel gewoon beter.
0: En die verbeteringen die zijn dus ondertussen wel zichtbaar, als ik je ook goed beluister. Er was ook behoefte toen je aan het avontuur begon aan een verbeterde structuur. Is er ook een concreet andere structuur als 2 jaar geleden nu dus?
1: Hoe de structuur echt eruit zag, weet ik niet. Want ik was daar natuurlijk niet zelf bij. Een van de doelen, wat je net in het begin al vroeg, is dat we moesten zorgen dat de sfeer onderling het team beter werd. Dat is 100% vooruit gegaan. En ik heb een bepaalde visie op judo. En dat is anders als een andere coach. Dat wil niet zeggen dat mijn visie beter is of de andere slechter. Dat wil gewoon zeggen dat ik een bepaalde richting op ga met de hele staf waar we in werken. En voorlopig resulteert dat in ontwikkeling van sporters.
0: Ontwikkeling van sporters, dat is inderdaad een hele belangrijke. En uiteindelijk met als doel om natuurlijk die volgende stappen te gaan zetten. In ieder geval mooi om te horen, Mark van der Ham, dat jullie op koers liggen. En laten we hopen en verwachten dat langzaam maar zeker die glimlach ook op een podium zometeen weer zichtbaar gaan worden. Want topsport, dat blijft het lekkerst als je wint, toch?
1: Zeker.
0: Mark van der Ham, dank voor je toelichting. En veel succes nog daar in het mooie Baku.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.

0: GPR Sportradio.
1: We hebben weer een blik in het Live Center. We zitten een beetje in het interbellum tussen het afgeronde wielrennen. Zometeen de

Nou, Paul Sexas wint de Ronde van Lombardije. Doet het op historische wijze. De 20-jarige Fransman heeft gesoleerd naar de winst in Como in 5 uur, 49 minuten en 28 seconden. En Riek Maas, de kerstverse Vuelta-winnaar, wordt tweede op 48 seconden. En Giulio Ciccone wordt derde op 1 minuut en 5 seconden. Remco Evenepoel redt uiteindelijk nog de vierde plaats op 1 minuut 20, vlak voor wereldkampioen Brandon McNulty. En dan het historische detail wat ik mooi vind om nog even te melden. Sexas is pas 20 jaar en 16 dagen oud. En daarmee wordt hij de jongste winnaar ooit van Il Lombardia. Het vorige record stond al sinds de allereerste editie van 1905 op naam van Giovanni Gerbi, die toen 20 jaar en 161 dagen oud was. Dat record is dus 121 jaar.

0: 2 geworden. Nathaniel Brown lijkt nog wel een punt te redden voor Bayern. Maar op deze manier lijkt de koppositie in de Bundesliga overgenomen te gaan worden door Borussia Dortmund. Een belangrijke verandering daar. Verder staat het bij Mainz tegen Leverkusen. 3-4 Leverkusen lijkt die wedstrijd ook nog uit het vuur te gaan slepen. In de Premier League staat Aston Villa tegen Brentford nog altijd 1-1. Chelsea 1 doelpuntje tegengekregen van Bournemouth, maar nog altijd een 3-1 voorsprong. Brighton heeft een rode kaart gekregen tegen Sunderland, maar staat wel op een 1-0 voorsprong. En in de Eredivisie is het rust bij Go Ahead Eagles tegen Sparta, nog altijd 1-0 voor de ploeg uit Rotterdam, dankzij een doelpunt van Milan Zonneveld.
1: Straks in deze uitzending ook nog de reactie van Marianne Vos, die maar liefst haar 15e wereldtitel binnenhaalde. En zoals gezegd houden we de Eredivisie, dus de Vriendenloterij Eredivisie, natuurlijk volledig in de gaten. En vanavond bij onze collega's, zoals al aangekondigd, de darts. Kortom, je hoeft helemaal niets te missen. Als je sport wil volgen, dat doe je natuurlijk gewoon bij GPR Sportradio.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed?
7: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller, allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Wie doet

0: ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, garandeert de laagste. Prijs van Nederland.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Spotradio. Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die weinig vertraging opleveren. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, daar heb je wel een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging ook een kleine 10 minuten.
7: GPR Sportradio.
9: De Sound of Sport.
7: Pieter Tammens.
10: De tweede helft is begonnen in de Vriendenloterij Eredivisiewedstrijd aan de Vetkampstraat, waar Sparta nog altijd leidt tegen Go Ahead Eagles. En straks de reactie van wereldkampioene Marianne Vos.

0: Justin Timberlake op GPR Sport Radio. Ja, we moesten Justin Timberlake even bruut onderbreken. Maar daar zullen ze in Deventer weinig moeite mee hebben, Daaf.
1: Ja, het is Matisse Soerai die dus de doelpunt maakt voor Go Ahead Eagles. 1-1 daar na 52 minuten voetballen. De nummer 8 tegen de nummer 12 van de Eredivisie. Een belangrijke wedstrijd dus in de middenmoot. We houden het goed voor je in de gaten. Ook net zoals de Bundesliga, waar Augsburg-Bayern is afgelopen. 2-2 is het gebleven. Bayern had dus de kans om Borussia Dortmund in te halen als koploper. Heeft die kans niet gegrepen. Dortmund blijft de eerste. Leverkusen behoudt de vierde plek in de Bundesliga door met 4-3 te winnen van Mainz. Bij Chelsea-Bournemouth zijn er ook weer twee goals gevallen. Wederom Jordan Henderson en wederom João Pedro. Het is echt de wederopstanding van Jordan Henderson, lijkt het wel. Twee doelpunten.
0: Zeker.
1: En een assist in dus een wedstrijd die 5-1 staat in de 83ste minuut van de wedstrijd. Ja, en we houden het allemaal goed in de gaten.
0: We houden het zeker goed in de gaten. En ik merkte dat je er een beetje emotioneel onder werd. Dus dat is altijd goed. GPS Sport Radio, daar luister je naar. Zometeen gaan we het hier hebben in deze uitzending over zwemmen. En over de prachtige 15e wereldtitel alweer. Van niemand minder dan Marianne Vos. Wat is het toch ook een icoon voor de sport. Daar gaan we het hier bij GPS Sport Radio uitgebreid over hebben. Hé, daar hebben we de baas.

0: dat je luistert naar GPR Sportradio. Op dit moment wordt er in de Vriendenloterij Eredivisie nog altijd gevoetbald in Deventer. Go Ahead Eagles tegen Sparta na ruim 56 minuten nog altijd op 1-1. Milan Zonneveld opende de score, deed dat in de eerste helft. En in de tweede helft, in de 50ste minuut om precies te zijn, werd de stand weer gelijk getrokken door Surai. Marit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijden korte baanzwemmen in Tashkent in Oezbekistan opnieuw een Europees record gevestigd. De 26-jarige Nederlandse won de finale van de 100 meter vrij in een tijd van 50-32. Daarmee was ze 10/100ste sneller dan haar vorige toptijd. Het is voor Steenbergen een succesvolle voortzetting van het seizoen, waarin ze haar uitstekende vorm op de korte afstanden etaleert. En de Friesin bevestigt hiermee haar status als een van de wereldtoppers. En ik had het al aangekondigd. Marianne Vos, zij heeft de 15e wereldtitel weten te behalen na afloop van een bijzonder lastig jaar. Onder de stof en de modder wist de inmiddels 39-jarige zaterdagmiddag, oftewel vanmiddag aan de andere kant van de wereld, haar tweede wereldtitel gravel te gaan veroveren. En dat is haar 15e in het totaal. Maar ja, dan heb je dus die 15e regenboogtrui aan en dan vind je dat heel erg bijzonder. Ze stond bij de microfoon van onze collega's van de NOS. En ja, natuurlijk was ze behoorlijk onder de indruk.
1: Natuurlijk hoop je op een hele goede dag en wil je er graag het beste uithalen. Maar ja, ik had niet durven denken met de wereldtitel naar huis te gaan. Ik heb een lastig jaar gehad. Familieomstandigheden. Nou ja, en we hebben hier met. Ik ben hier met mijn vriendin en met de ploegleider naartoe. We zijn vroeg afgereisd om zo goed mogelijk die laatste voorbereidingen te doen. Ja, en om dat je in ieder geval weet van oké, we hebben er alles aan gedaan. Hier zo goed mogelijk, fris mogelijk aan de start te staan. Nou ja, en ja, dat is gelukt. Dat heeft geresulteerd in een hele mooie plaats.
0: Het was een fantastische wedstrijd om te zien. De armen gingen omhoog en ondanks dat het nummer 15 was, zag je de vrolijkheid op haar gezicht. Ja, Marianne Vos, 3 wereldtitels op de weg. 8 in het veldrijden, 2 op de baan en nu ook weer 2 in het gravelen. Waarbij je moet realiseren dat haar eerste wereldtitel 20 jaar geleden gepakt werd op de weg als maar liefst 18-jarige. Een absolute klasbak, daar zijn we het gauw over eens. Dit is GPR Sportradio.

0: in Deventer aan de Vetkamp staat. Waar een prachtig doelpunt wordt gemaakt door de thuisploeg. Ja, inderdaad. Het ziet eruit een beetje als een kluksdoelpunt als ik het zo bekijk. Eens even, hij komt vanaf de linkerkant aan. En hij wordt volgens mij gezien als een eigen doelpunt. Ja, en dat is het ook.
1: Jawel, het is Milan Zonneveld die eerst Sparta nog op voorsprong zet. En nu scoort hij in het verkeerde doel. En daarmee heeft Go Ahead Eagles het helemaal omgebogen. Want Go Ahead staat op voorsprong in de 61ste minuut.

0: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: En onze oprechte excuses aan alle fans van Teddy Swims. Want we moesten hem niet één, maar wel twee keer onderbreken. Maar daar zijn we ook een sportprogramma voor, toch? Hier bij GPR Sportradio, Daaf.
2: Absoluut, want er gebeurt enorm veel in Deventer. Tijdens onze vorige update stond het nog 1-1. Maar we hebben het nummer inderdaad twee keer moeten onderbreken. Want het was eerst go-ahead dankzij een eigen doelpunt. Van al de eerdere doelpuntenmaker Milan Zonneveld dat op voorsprong kwam. Maar dat liet Sparta zich dus niet gebeuren. Het was meteen ook weer 2-2. Martes dus die rechtsback die binnenknikte. 62 minuten zijn daar gespeeld en we houden dat goed in de gaten. Ook in de Premier League wordt er flink doorgevoetbald. Daar is Ipswich laat in de wedstrijd op een 2-1 stand gekomen tegen Fulham. Zij lijken die wedstrijd over de streep te gaan trekken. Doelpunt van Dara O'Shea daar in de blessuretijd. Chelsea staat nog altijd met 5-1 voor tegen Bournemouth. De wedstrijd ook bijna afgelopen. Dat is een overwinning voor Chelsea, dat kan bijna niet anders. Aston Villa tegen Brentford stond net nog 1-1. Het staat nog steeds gelijk, maar nu staat het 2-2. John McGinn maakte de gelijkmaker voor Aston Villa nadat Christopher Ayer Brentford eerder nog op voorsprong schoot. In de Bundesliga is eigenlijk alles afgelopen. Pas om half zeven begint de volgende wedstrijd Leipzig tegen Frankfurt. Belangrijkste daar is dat Bayern gelijk heeft gespeeld bij Augsburg en daarmee niet de koppositie heeft overgenomen van Borussia Dortmund.

0: langzaam maar gestaag gaan we hier bij GPR Sport Radio richting de avond. Waar natuurlijk het nodige te wachten valt bij de Vriendenloterij Eredivisie. Maar er is nog veel meer wat we gaan volgen allemaal in deze uitzending. Ik kan melden dat het nog 2-2 staat in de 68e minuut tussen Go Ahead Eagles en Sparta. Kijken wij even naar wat overig nieuws. In de MotoGP hebben Ducati-rijders Marc Marquez en Fabio Di Giannantonio hun visie gegeven op een incident in de eerste bocht tijdens de sprintrace op Mandalika. Di Giannantonio stelde dat Marquez hem een tik gaf, waardoor hij in de eerste versnelling werd gezet. En de aanvaring, waarbij de 27-jarige aanvaller, is het een pikante wedstrijd, aangezien hij afgelopen transferperiode nog transfervrij de overstap maakte vanuit de Kuip. Dit is... wat gebeurt er nu? Oh, ik ben aan het lezen en ineens verandert de tekst voor mijn neus. Dus dit klinkt wel heel erg grappig. Ik ga even verder met het voetbal. In het voetbal bereidt Feyenoord zich voor op de topper tegen AZ. De Rotterdammers kunnen daarbij beschikken over een fitte Jeremiah Sint-Juste. Bij de tegenstander uit Alkmaar is er een basisplaats voor Kelvin Stengs. Voor de 27-jarige aanvaller is het een pikante wedstrijd, aangezien hij afgelopen transferperiode nog transfervrij de overstap maakte vanuit de Kuip. De wedstrijd tussen de twee ploegen staat later vanavond op het programma in Rotterdam. En natuurlijk staat hij ook bij ons op het programma hier bij GPR Sport Radio, waar we zometeen na de reclame en het nieuws uitgebreid gaan vertellen wat je allemaal kan verwachten als je blijft luisteren naar het sportradiostation van Nederland, waar je 24/7 niets hoeft te missen van alle topsport.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar cel in Amerika. Anderhalve week geleden moest ze ter dood worden gebracht met 2 injecties, maar dat mislukte. Even werd gedacht dat ze hersendood was, maar dinsdag werd ze wakker. Inmiddels loopt ze weer en kan ze zelfstandig eten. De luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is getroffen door een raketaanval. Waarschijnlijk zitten de Houthis uit Jemen erachter. Tientallen mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week waren ook aanvallen op het vliegveld. Toen vielen 3 doden. Vluchten van en naar Riyadh zijn geschrapt. Wielrenner Bauke Mollema heeft zijn laatste wedstrijd gereden. Zijn laatste koers was de Ronde van Lombardije, die hij in 2019 nog won. En voor de start werden hij en andere renners die stoppen geëerd door collega's met een erehaag. De winnaar was overigens de 20-jarige Fransman Paul Sijksas, en dat is de jongste winnaar ooit. En Max Verstappen is heel blij dat hij morgen op pole position staat in de Grote Prijs van Singapore. Dat was het doel, zei hij na afloop van de kwalificatie. Eerder won hij de sprintrace. Ook daar stond hij vooraan. En vorige week won hij Maleisië. Een goede flow. Nu zaak om dat vast te houden, zei Verstappen. Vanavond buien, vooral in het noorden en in het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en 14 graden.
3: GPR Sport Radio. Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
16: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Elektrisch rijden. Stil, zuinig.
21: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
22: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
23: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
25: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten... proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
26: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Pieter Tammens.
0: In de Vriendenloterij Eredivisie is het ongemeen spannend. Aan de Vetkamp staat Go Ahead Eagles tegen Sparta. Uitermate spannend. En we maken ons op voor Feyenoord tegen AZ.

0: voorsprong voor Go Ahead Eagles.
1: Ja, in de 75ste minuut van de wedstrijd komt Go Ahead Eagles op een 3-2 voorsprong tegen Sparta. Doelpuntenmaker is Søren Tengsted.

0: Goedenavond allemaal, welkom. Als je net inschakelt bij GPR Sportradio, we zijn in de avond aangeland. En er wordt op dit moment volop gevoetbald. Dus laten we eens even een blik werpen in ons livecenter, die ook langzaam maar zeker de avond in gegaan zijn. Maar energie genoeg daar aan de Vetkampstraat, Daaf?
1: Ik heb aan twee ogen eigenlijk niet genoeg. Er gebeurt genoeg. Go Ahead Eagles, zoals net al eventjes snel genoemd, op een 3-2 voorsprong gekomen. Søren Tengstedt schoot de 3-2 binnen en nog iets minder dan 10 minuten te gaan. Een enorme kans hier ondertussen op 4-2. Die gaat net over. Daar had de beslissing kunnen vallen, maar het blijft nog enorm spannend in Deventer bij die wedstrijd. Ondertussen wordt er ook in La Liga volop gevoetbald. Nou ja, volop. Eén wedstrijd is bezig. Vooralsnog Alavés tegen Atletico Madrid. Het staat 1-2. Atletico Madrid scoorde nog in de 87ste minuut via Cristian Romero om dus op voorsprong te komen en hoogstwaarschijnlijk de winst binnen te halen. En daarmee een virtuele tweede plek in ieder geval in de wacht te slepen. Op 2 punten afstand van FC Barcelona, dat wel nog moet gaan spelen. Dat zo gaat doen, ook in de Bundesliga zijn alle wedstrijden van 3:30 afgelopen, maar begint er straks een mooie. Dat is Leipzig tegen Frankfurt. Dat is om 6:30. Ook om 6:30 een kraker van je welste in de Premier League, waar wij in ons programma nog een 30 minuten van meepakken en de avondploeg natuurlijk volop mee doorgaat. Dat is Manchester United tegen Tottenham Hotspur. Maar ook in de Eredivisie gaan we los om 7:15 met Feyenoord tegen AZ. Wij blijven erbij.
0: Ja, dat zou je een hele mooie affiche kunnen noemen.

0: Simple Plan op GPS Sportradio met Your Love is a Lie. We schakelen weer naar de Vetkampstraat. Eén wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie is ons behoorlijk aan het trakteren, Daaf Beuze.
1: Ja, we naderen de ontknoping bij Go Ahead Eagles tegen Sparta, waar de 87e minuut nu gaat lopen. Go Ahead Eagles meermaals op voorsprong kwam, maar Sparta heel goed is teruggekomen. Keer op keer, het staat nu dus 3-3. Kasper Terho, die de gelijkmaker zojuist binnenschoot in de 84e minuut. Nou, toch wel een cadeautje van de defensie van Go Ahead Eagles. De Eagles over het algemeen toch de bovenliggende partij in deze thuiswedstrijd. Dat uit zich ook in het balbezit. Maar Sparta is dodelijk effectief in de counter. En heeft nog 3 minuten om misschien zelfs er met de overwinning vandoor te gaan. We blijven erbij. We blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen daar in Deventer. Als ik ook nog eventjes de eindstanden van de Premier League met je door ga nemen. Want die had ik nog te goed gehouden eigenlijk. Arsenal heeft met 2-1 uiteindelijk gewonnen van Leeds. Dat had ik al even gemeld, want die wedstrijd was al om half twee, maar de wedstrijden van 4 uur zijn ook allemaal klaar. Aston Villa Brentford geëindigd in 2-2. Chelsea Bournemouth geëindigd in 5-1. Ipswich heeft met 2-1 gewonnen van Fulham. En Brighton, ondanks een rode kaart, met 2-0 gewonnen van Sunderland. Als we dan kijken naar de stand in de Premier League, staan Manchester City en Arsenal allebei op 15 punten. Man City nog eerste en nog een wedstrijd te goed. Die spelen morgen een absolute kraker tegen Liverpool, in Liverpool. Die wedstrijd is om 17:30 en is morgen uiteraard ook live te volgen hier bij GPR Sportradio.
0: En er wordt zoveel gescoord aan de Vetkampstraat daar in de Adelaarshorst, moet je het formeel natuurlijk noemen, dat we er gewoon even lekker bij blijven. Geeft mij gelegenheid om eens even naar de derde divisie B te gaan, want daar is één wedstrijd momenteel bezig. In Noordwijkerhout is het VVSB tegen Blauw-Geel 38 en de bezoekers die leiden daar met 0-1. 5 wedstrijden afgelopen. Vandaag gespeeld Achillesveen tegen EVV Echt, 1-0 de eindstand. Excelsior Maassluis verslaat TOGB, doet dat met 3-0. En Noordwijk maakt zijn naam als titelpretendent meer dan waar. Het wint met 4-0 van de Gemert. Waar ook Lisse Rijnvogels, de toen nummer 1 tegen de nummer 3... toch ook een hele spannende wedstrijd was, is het 2-0 geworden voor Lisse. Zometeen kijken we naar de competitiestand. Portugal en UNA die maakten er een 1-0 wedstrijd van. En vanavond om 7 uur in Roosendaal het duel tussen RBC en Zwaluwe. Kijken we naar de stand in de competitie. Na 9 gespeelde wedstrijden, 22 punten, 9 duels voor zowel Noordwijk als Lisse, waarbij Noordwijk een beter doelsaldo heeft, omdat het meer scoort en minder tegenkrijgt. Daarom staan ze bovenaan. Lisse tweede en Rijnvogels vinden we terug op de derde positie. Nog 1,5 minuut formeel te gaan aan de Vetkampstraat in Deventer. We gaan weer naar Daaf Beuze, die kijkt naar Go Ahead Eagles tegen Sparta.
1: Ja, het is Go Ahead Eagles dat vooral aanzet met nog inderdaad minder dan 2 minuten officiële speeltijd te gaan. Er zal nog wat blessuretijd bij komen. Nog altijd de stand 3-3 tussen de nummer 8 en de nummer 12 van de Eredivisie. Belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. We maken ons ook op voor 2 andere prachtige wedstrijden. Over iets meer dan 10 minuten begint in de Premier League Manchester United tegen Tottenham Hotspur. En ook in de Eredivisie staat een kraker van je welste op de planning, want om 6:15 begint Feyenoord tegen AZ.
0: Kijk ik in de tussentijd met het risico dat er een doelpunt valt. Maar oh, die Daaf die is scherp. Mooi schot van afstand. Nou, die gaat lekker over. Kijk ik even naar de derde divisie A. Daar zijn verder geen wedstrijden meer gepland dit weekend. Alles is klaar. Genemuiden wint thuis van Dovo. Doet dat met 3-1 tegen de ploeg uit Veenendaal. Remise in Assen. ACV Purmerstein 1-1. En Harkemaasse Boys in het verre Friesland weet met 2-1 van Hogeveen te winnen. In Heemskerk is het ADO 20, die Excelsior 31. Op dat moment de nummer 1 in de competitie. Straks meld ik de competitiestand van nu. Maar ze winnen met 3-1. En vorige week hadden we de trainer van Excelsior 31 aan de lijn. Die stonden toen, zei hij zelf, geflatteerd op de eerste plek. Staan ze nu niet meer. Ik ga het alvast verklappen. DVS 33 tegen Eemdijk eindigt in een 2-2 gelijkspel. En Scherpenzeel verslaat bij Sparta Nijkerk de ploeg met 0-2. In Tiel is het TEC tegen SVZW, die in 1-0 eindigt. En geen doelpunten in Utrecht op Voordorp, waar Hercules en Sportlus 46 de punten delen, maar geen doelpunten maken. Veel doelpunten wel in Hoorn, waar Hollandia verliest van Staphorst, doet dat met 2-4. Dat resulteert in de volgende tussenstand na 9 gespeelde wedstrijden. Scherpenzeel ondertussen aan de leiding. 22 punten uit 9 duels. 1 punt eronder Genemuiden. Daar weer 1 punt onder ACV en Harkemaasse Boys. En de voormalig leider van de competitie Excelsior 31 uit de Rijzen staat met 19 punten op de 5e stek. Gecombineerd met TEC. Met andere woorden, binnen 3 punten de nummer 1 tot en met nummer 6. Noem maar eens dat het niet spannend is in die derde divisie A. Gaan wij weer naar de Vriendenloterij Eredivisie, waar er nog 3 minuten formeel te spelen is tussen Go Ahead Eagles en Sparta, Daaf.
1: Ja, een gigantische kans zojuist voor Thibaut Baten aan Go Ahead Eagles zijde om op voorsprong te komen. Er zijn 4 minuten blessuretijd bijgetrokken daar in Deventer als een volgend afstandsschot van Go Ahead Eagles over het doel van Brouwer zwaait. Nog 3 minuten te gaan dus. Eagles meer aan het aandringen, meer op zoek naar die winnende treffer in eigen huis. Sparta aan het verdedigen. De volgende kans dient zich wellicht aan voor Go Ahead Eagles, maar goed verdedigend werk van Sparta. En zo lijkt die wedstrijd in 3-3 te gaan eindigen, maar ik sluit ook niet uit dat er nog een grote kans gaat komen in die laatste 2,5 minuut. We zien in Spanje dat er een einde is gekomen aan Deportivo Alavés tegen Atletico Madrid. Het is daar 2-1 gebleven voor de uitploeg. Cristian Romero maakte een doelpunt laat in de tweede helft in de 87ste minuut. En Atletico Madrid verstevigt daarmee de tweede positie in La Liga. Moet alleen nog FC Barcelona voor zich laten. Barcelona dat later deze speelronde nog in actie komt. Dus sterker nog, die wedstrijd begint over minder dan 10 minuten thuis tegen Getafe. Getafe die Dani Carvajal ingelijfd leek te hebben, maar die transfer lijkt toch afgeketst te zijn. Dat ook nog interessant is voor Ajax, dat Getafe later in de Conference League nog een keertje tegenkomt. Een tegenstander waar Ajax niet al veel goede herinneringen aan heeft.
0: Nee. In Amsterdam worden ze dan wel eens een keertje zenuwachtig van. 2 minuten formeel nog te gaan. 1 wedstrijd in de tweede divisie die momenteel bezig is. We hoorden het net al van Davies, de treffers tegen Barendrecht. Barendrecht achter daar in Groesbeek, waar de treffers dankzij een treffer van Waterink op een 1-0 voorsprong staan. En als je ziet in welke minuut hij gescoord is, in de eerste. Dus dat is inderdaad vanaf de aftrap. 1 keer schieten op doel. En dan maak je gewoon een doelpunt binnen de 60 seconden. De laatste minuut is bijna aangebroken bij Go Ahead Eagles tegen Sparta.
1: Ja, Go Ahead Eagles echt met z'n allen in de aanval. Een voorzet gaat er komen vanaf de rechterkant. Die komt in de 16, maar wordt goed weggewerkt door Sparta. Maar die bal die blijft daar maar hangen. Het is echt zorgen dat dat punt over de streep wordt getrokken voor Sparta tegen een Eagles. Dat alle ballen de 16 inpompt. Maar er net voor kan zorgen, ook nu weer, dat een verdedigende actie een schot op doel van Go Ahead Eagles voorkomt. De volgende voorzet gaat daar komen. De redding van Brouwer, de doelman van Sparta. En de seconden tikken weg. Er zijn nog zo'n 30 seconden te spelen in die blessuretijd, waar Go Ahead Eagles nog maar weer eens een nieuwe aanval op gaat zetten. Sparta daar bijna met een gevaarlijke onderschepping. Die onderschepping is daar. Wordt het dan misschien toch Sparta voor de overwinning? Nu richting de 16. Even inhouden. Schieten. Is het Sparta? Nee, het is Sparta niet. Een gigantische kans op uiteindelijk toch nog een overwinning. André Kostic moet eigenlijk profiteren van de slordigheid achterin bij Go Ahead Eagles. Maar doet dat niet en spaart daarmee de Eagles. Het was ook wel een onterecht doelpunt geweest, moet ik zeggen. Want het is vooral de Go Ahead Eagles die het spel heeft gemaakt hier vandaag. En ook in de slotfase nog aandringt. Nu tikken echt de laatste seconden weg. En zal het misschien dan toch nog wel Sparta zijn dat het meest zure gevoel overhoudt aan deze wedstrijd door die gigantische kans van Kostic. Nu is het echt afgelopen. Thriller zou ik het bijna willen noemen. Hier in op de Adelaarshorst in Deventer. Deventer eindigt in 3-3.
0: Ja, ze delen de punten, maar de winnaars, dat zijn de mensen in het publiek. En jullie als luisteraar hier bij GPR Sportradio. Want wees eerlijk, was het spannend of niet? En er is één boos, dat is Milan Zonneveld. Want die had heel graag die bal van net willen hebben. Het is bijna 5 minuten voor 6:30. Welkom nogmaals bij GPR Sportradio.

0: Voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp.

0: Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Alle verf super voordelig.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more from Extra Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
11: GPR Spotradio. Verkeer.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
11: GPR Sportradio.
13: De Sound of Sport.
11: Pieter Tammens.
14: Nog een klein kwartier en dan gaat het van Akit in de Kuip. De onvervaste

0: Goedenavond, GPR Sportradio, daar luister je naar. We gaan de avond in, daar zijn we al aanbeland. Maar er is ongelooflijk veel te doen. Maar er wordt op dit moment zelfs ook al volop gevoetbald. Natuurlijk weer even een blik in het livecenter bij Daaf Beuze.
1: Ja, golazo, want na nog geen 2 minuten voetbal staat het al 1-0 voor FC Barcelona. Die dus net heeft afgetrapt tegen Getafe. Een mooie actie van Anthony Gordon op het randje van de 16... waar hij zelfs nog een verdediger van Getafe door de benen speelt. Zijn schot gaat dan iets wat fortuinlijk via een verdedigend been van Getafe achter doelman Soria. Maar dus de toon gezet door koploper van La Liga FC Barcelona, dat vroeg op voorsprong komt. In de Premier League is de topper Man United tegen Tottenham Hotspur begonnen. Nog 0-0 na 8 minuten voetbal. Een grote kans daar in het begin voor Tottenham spits Dominic Solanke. Dat had eigenlijk al de 0-1 voor Tottenham moeten zijn. Dat goed aan de wedstrijd begint. Vooral United dat slordig aan de wedstrijd begint. Een fout achterin lag ten grondslag aan die gigantische kans. Dus voor Tottenham in de beginfase. Dan op een iets ander niveau. De tweede divisie van het Nederlands amateurvoetbal. Maar niet onbelangrijk, want daar staan de Treffers met 2-0 voor inmiddels tegen Barendrecht na 37 minuten voetbal.
0: Nou, laat het Theo Jansen nou niet horen. Die heeft echt wel het idee. En dan snap ik ook dat hij een van de kanshebbers is om die tweede divisie te winnen. Maar ik geef het onmiddellijk toe. Dan praat je wel over een iets ander niveau. Je luistert deze avond natuurlijk ook weer tot laat naar GPR Sportradio. Waar we aanwezig zijn in de Vriendenloterij Eredivisie. Waar alle internationale competities volgen. En we zometeen gaan jullie luisteren naar Leon Mastic en Ruben Driessen. Maar dat is allemaal nu nog niet. Want wij zijn er ook nog lekker. Dus we laten nu de radio aan niemand minder dan Mr. Glow, oftewel Rick James.

0: KPR Sportradio, goedenavond. Leuk dat je luistert. En dat je gaat luisteren naar Daaf Beuze. Want er wordt nog steeds volop gevoetbald daar in, in Manchester, toch?
1: Ja, in Manchester tussen United en Tottenham Hotspur. Na 12 minuten voetballen staat het daar nog 0-0. Tottenham begon voortvarend met een grote kans voor Solanke. United begint nu iets meer de controle over de wedstrijd te krijgen in Old Trafford. Maar tot een grote kans heeft het nog niet geleid voor de thuisploeg. Barcelona kwam dus vroeg op voorsprong tegen Getafe dankzij een doelpunt van Anthony Gordon in de derde minuut. Barcelona goed begonnen aan de wedstrijd. Getafe heeft nog niets te vertellen in Camp Nou, zoals misschien ook wel de verwachting was. In de Bundesliga wordt er ook gevoetbald tussen Leipzig en Frankfurt. Daar staat het al 2-0. Dat stond het al na 5 minuten. Doelpunten van Banzuzi en van Nkunku zorgen dus voor die 2-0 voorsprong voor de thuisploeg. Leipzig dat virtueel op een 5e plek staat in de Bundesliga met 9 uit 5. In de Kuip zie ik dat de spelers de tunnel uitkomen. Daar gaat de wedstrijd van de Vriendenloterij Eredivisie van deze speelronde plaatsvinden. De spelers en de scheidsrechter zullen het veld gaan oversteken. En dat wordt een pot om in de gaten te houden. Dat begint dus over 2 minuten. Feyenoord tegen AZ.
0: Ja, een onvervalse topper daar in de Vriendenloterij Eredivisie. Kijk ik nog heel even naar die wedstrijd in Noordwijkerhout tussen VVSB en Blauwgeel 38. Ze stonden al voor de ploeg uit Veghel. Maar dat staan ze zeker nu ze een 0-2 voorsprong hebben genomen daar in die derde divisie B.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa op GPS Sportradio, waar de bal is gaan rollen in de Kuip. En we gaan eens even kijken bij Daaf. Er is natuurlijk nog vrij weinig van te zeggen. Maar wat wel grappig is, eerder vandaag, Daaf, zei jij iets over Manuel Neuer. Die had nu, na dit aantal seconden, de bal al redelijk achter zich liggen.
2: Ja, al 3 keer. Na 6 seconden was het inderdaad klaar voor Bayern. Tenminste, toen lag de 1-0 erin voor Augsburg. Na een toch wel flinke blunder van de ervaren doelman. Die toch niet meer het allerbeste in zich heeft wat we van hem gewend waren, denk ik zo. Feyenoord AZ is nu inmiddels 40 seconden onderweg. De eerste kans van Feyenoord is wellicht direct al onderweg. Nee, dat wordt tegengehouden door een goede verdedigende actie van Koopmeiners. We gaan het goed in de gaten houden wat er daar gebeurt in de Kuip uiteraard. Ook wordt er gevoetbald in Manchester. Manchester United tegen Tottenham Hotspur, waar er net alweer een grote kans voor Tottenham zich afspeelde. Bergval schoot van afstand en daar had Lammens alle moeite van de wereld mee. Het is dus vooral Tottenham dat gevaarlijk is in die eerste 18 minuten op Old Trafford. En United dat slordig is achterin en de kansen zelf een beetje weggeeft. FC Barcelona ondertussen na 14,5 minuut nog altijd op een 1-0 voorsprong. Dankzij Anthony Gordon in de tweede minuut van de wedstrijd. Daar is het iets rustiger geworden. Een paar kansjes gezien voor Barcelona. Maar Getafe lijkt het iets beter onder controle te hebben dan de eerste 5 minuten. Toen er echt een Catalaanse storm zich afspeelde daar op Camp Nou. Ondertussen is er ook een doelpunt gemaakt in de tweede divisie. Waar de treffers met een 3-0 voorsprong de kleedkamer ingaan.
1: Zijn gewoon lekker aan de thee. Daar hebben ze ook groot gelijk in. GPS Sportradio, daar luister je naar. En zometeen luisteren natuurlijk ook naar Leon Mastic en Ruben Driessen. Die nemen het van ons over. Niets hoef je te missen als je GPS Sportradio luistert.

0: GPS Sportradio, waar we weer gaan kijken in de Kuip. Ruim 5 minuten onderweg, Daaf.
1: Ja, in de Kuip is Feyenoord vooral aan het aanvallen. 5,5 minuut onderweg in de thuisploeg. Duidelijk het initiatief. Het is aan de rechterkant Harts Moussa die veel aan de bal is. Het regent pijpenstelen in de Kuip. Het zijn barre omstandigheden. Daar houdt een groot gedeelte van de tribunes het ook niet droog. Ik zie veel poncho's en capuchons die daar opgaan. Als Feyenoord een hoekschop neemt, een korte variant. De voorzet komt dan van Targalin, maar die kan weggewerkt worden. Nee, hier is het Targalin, de randje 16, die kan gaan uithalen. Van richting veranderd, maar net naast. Het is Feyenoord dat aanzet. En AZ dat iets moet gaan bedenken om onder die druk van Feyenoord uit te komen. In Manchester is het nog altijd Tottenham dat het initiatief heeft. 5 schoten al tegen 0. Tottenham is duidelijk van plan om de eerste overwinning van het seizoen te boeken. Maar moet daarvoor wel een doelpunt maken. Dat lukt vooralsnog niet. Een gigantische kans net van Mohamed Kudus. Ongeveer vanaf de penalty stip kon hij vrij schieten, maar schoot een metertje naast. Daar komt Manchester United erg goed weg. Goed weg komt ook Getafe, want Barcelona blijft ook kansen creëren. Kwam al op een 1-0 voorsprong via Gordon in de tweede minuut. Het staat nog steeds 1-0, maar het zou me niks verbazen als ik snel de 2-0 kan melden.
0: Zou hartstikke leuk zijn. Dan doen we dat nog in dit uur. Mocht dat niet lukken, dan horen jullie straks de verrichtingen vanuit de Vriendenloterij Eredivisie, vanuit de Kuip van Feyenoord en AZ. Natuurlijk bij Leon Mastic en Ruben Driessen.
2: GPR. Sportradio.
3: Sportradio. Talk.

0: Dark is the Night van Chuck Attack hier bij GPR Sportradio. We hebben nog een blik in de Kuip waar het spannend is, maar waar er nog vrij weinig gebeurt.
1: Ja, het is Feyenoord, zoals ik net al aangaf, dat AZ in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Iets meer dan 11 minuten inmiddels gespeeld. AZ komt er echt niet uit, de koploper van de Vriendenloterij Eredivisie. Als Feyenoord vandaag wint, nemen ze die koppositie van AZ over. En dat lijken ze te willen ook, want het is Feyenoord dat opnieuw in de aanval gaat over de rechterkant. Hartsch Moussa, de smaakmaker van Feyenoord, zeker vandaag tot nu toe. Het schot van hem gaat net langs de paal aan de verkeerde kant voor Feyenoord. Een volgende mogelijkheid dus voor de thuisploeg. En AZ dat verder en verder achteruit gedwongen wordt. En ook de eerste gele kaart moest incasseren in de persoon van Lewis Schouten. We houden dat allemaal goed in de gaten. En we zien ook dat Barcelona nog altijd op een 1-0 voorsprong staat tegen Getafe. Natuurlijk de bovenliggende ploeg is volledig in lijn der verwachtingen. Bij Manchester United tegen Tottenham staat het nog altijd 0-0. Een iets betere fase voor Manchester United, waar het Tottenham Hotspur is, dat we de kansen aan elkaar reeg in die eerste 20 minuten. Maar het staat dus nog altijd 0-0.
0: Heel veel plezier zometeen hier bij GPR Sportradio met Leon Mastic en Ruben Driessen. Zij blijven je vol in de... Oh, wacht, we hebben gewoon nieuws. Die gaan we gewoon live even melden.
1: Jazeker, het is 1-0 voor Feyenoord. Hij hing al eventjes in de lucht. Het is Nacho Ferri die de bal binnenwerkt, binnen schiet achter de doelman de Busser. 1-0 dus, 13e minuut.
2: GPR Sportradio.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. De ter dood veroordeelde Christa Pike is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in de gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, waar ze al meer dan 30 jaar zit. Anderhalve week geleden mislukte haar executie. En even werd gedacht dat ze hersendood was, maar een paar dagen geleden werd ze wakker. Opnieuw een steekpartij op een school in het Poolse Warschau. Daarbij raakten 3 mensen gewond en een student is opgepakt. Hij zou de slachtoffers niet kennen. Het is al de 3e steekpartij op een Poolse school deze week. En bij die van donderdag kwam een medewerker om het leven. In een dierentuin in het noorden van Engeland is een man aangevallen door een tijger. Hij is zwaar gewond. De man was het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of het gaat om een verzorger of een bezoeker. Op socials gaan beelden rond van de aanval. Go Ahead Eagles heeft thuis tegen Sparta met 3-3 gelijk gespeeld. Het is al het 5e gelijkspel in 8 wedstrijden voor de club uit Deventer. Sparta-spits Zonneveld scoorde vroeg met een knappe volley, maar werkte later de bal in zijn eigen doel. Go Ahead leek lang te winnen, maar Terro maakte vlak voor tijd de 3-3. Vanavond buien, vooral in het noorden. In het zuiden geleidelijk droger. Morgenochtend in het noorden nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon en een graad of 14.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Bij Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
15: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
23: Het eten is klaar, aan tafel.
24: Zo, dat ziet er lekker uit.
25: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
26: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
0: De Kuip in vuur en vlammen en Nacho Ferri doet het. De Spaanse spits schiet Feyenoord op voorsprong in de topper tegen AZ. Een lekkere avond vol live voetbal en heel veel dartende Nederlanders in actie in Basel.

0: de zaterdagavond van GPR Sportradio. Met Queen en David Bowie. Het is even over zevenen. En Under Pressure, ja, dat is precies wat we ook zien gebeuren volgens mij bij die wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie bij Feyenoord tegen AZ, de topper van dit weekend. In het livecenter Ruben Driessen. Goedenavond, Ruben.
1: Goedenavond, Leon.
0: En die goal was wel, Under Pressure was wel van toepassing op die goal die Feyenoord maakte volgens mij. Hè?
2: Under Pressure, ja, Wouter Goes kwam even Under Pressure en daar profiteerde Nacho Ferry van. En die kwam 1-op-1 op de keeper en maakte me echt feilloos af. Een hele goede goal van de spits van Feyenoord.
0: En dat betekent inmiddels 24 minuten onderweg in die 1-0 tussenstand. Hoe verloopt die wedstrijd verder tot nu toe?
2: Feyenoord begon sterk aan de wedstrijd. AZ is nu iets feller aan het terugkomen. Probeert een beetje grip op de wedstrijd te krijgen. En is nu ook in balbezit achterin. Schouten en Wouter Goes zijn aan het opbouwen. Terwijl Peer Koopmeiners nu de bal heeft. Dus AZ probeert echt iets. Probeert een beetje weer in de wedstrijd te komen. Na een goed begin van Feyenoord.
0: Ja, en het spannende van die wedstrijd is natuurlijk dat degene die deze pot wint, die staat daar dit weekend bovenaan. Ja, want die mag zich na de eerste topper natuurlijk wel een beetje in de favoriete rol gaan drukken.
2: Ja, want jij had het over Under Pressure, maar ja, AZ staat nu wel onder druk om de koppositie te verliezen. En Feyenoord staat nu virtueel op de eerste plek.
0: En ik hoorde Leroy Echtold, de trainer van AZ, niet zo lang geleden nog zeggen in Rondo dat de kans dat Max Meerdink met de kampioenschaal in zijn handen zou staan aan het einde van het seizoen ongeveer 80% is. Nou ja, deze wedstrijd moet natuurlijk nog wel eventjes vergaan, maar laat in ieder geval zien dat die wedstrijd, de krachtsverhoudingen dicht bij elkaar liggen.
2: Ja, AZ is natuurlijk goed beginnen aan het seizoen, maar ze moeten het nu een keer gaan waarmaken. Ook om echt die droom een keer waar te kunnen maken natuurlijk.
0: Ja, het is een van de grote wedstrijden die we vanavond voor je volgen hier bij GPR Sportradio. Maar ook in het buitenland wordt natuurlijk gevoetbald. En ook, dat is het mooie van het livecenter hier, ontzettend veel schermen. Welke wedstrijden heb jij nog meer voor je, Ruben?
2: Ja, we hebben voor ons Manchester United tegen Tottenham. De twee ploegen die kwakkelend aan het seizoen zijn begonnen. Manchester United heeft nog maar 5 punten en Tottenham zelfs maar 3. Het geplaagde Tottenham dat vorig seizoen net de degradatie ontliep. En nu echt onder de rode streep staat. En we hebben Barcelona-Getafe. Barcelona staat met 2-0 voor. De 2-0 kwam op de naam van Gabriel Jesus. De nieuwe spits van Barcelona die vandaag in de basis mag beginnen.
0: Kijk aan, je hoort het hier allemaal bij GPR Sportradio. We zijn er nog de hele avond en je weet het. Je hoeft hier niets te missen. Goed dat je erbij bent. Met af en toe ook ruimte voor hele fijne muziek. Bijvoorbeeld deze. Dat is een mooi motto. Viva la vida van Coldplay. Hoor je bij GPR Sportradio.

0: the world. GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: 18 minuten over 7. En dat betekent dat de 18:45 wedstrijd van de Vriendenloterij Eredivisie inmiddels een half uurtje onderweg is. Wordt gevolgd voor ons in het livecenter door Ruben. Ruben, Feyenoord 1-0 voor door Nacho Ferri. Goeie goal, goede openingsfase van de Rotterdammers ook. Hoe gaat die wedstrijd er verder aan toe?
2: Ja, Feyenoord heeft de bal. Feyenoord controleert en Feyenoord probeert de aanval te zoeken. Vooral via de rechterkant met natuurlijk Reed en Anis Hajmoussa. Die ontzettend sterk, spelen. Nu ook Feyenoord aan de bal probeert de aanval te zoeken. En in de 16 meter van AZ te komen. Van Houten heeft nu de bal. Die gaat zoeken naar rechts. Maar gaat door het midden. Hij zoekt Targalin die een baasplaats heeft. En Anis Hajmoussa die probeert de combinatie te zoeken met Targalin. En hij geeft nu de bal waarschijnlijk voor, maar dat gebeurt niet, want hij wordt geblokt en Feyenoord heeft een hoekschop.
1: Kijk aan, dan hebben we ook ruststand in de Premier League. Manchester United tegen Tottenham Hotspur. Nou weet ik dat met name Tottenham Hotspur moeilijk tot scoren komt. Mag ik geld op inzetten op de nul?
2: Daar zou ik nu wel halverwege al de nul op zetten, inderdaad. Want die kans wordt steeds groter. Maar het is 0-0, gebeurt vrij weinig aan beide kanten. En we gaan de tweede helft zien wat daar in Engeland gaat gebeuren.
1: En ook nog in de Primera División, Barcelona. Ja, ik zat even naar die doelcijfers te kijken. Die hadden tot vandaag 7 wedstrijden gespeeld. Alles gewonnen, betekent 21 punten. 31 doelpunten voor en maar 7 tegen. Ja. Topscorer is Rafinha op dit moment met 12 goals na 7 wedstrijden. Ja, en Maldia die bakte eigenlijk helemaal niks van. Die loopt 1-1 maar, hè?
2: Nee, die loopt maar 1-1. Die bakte echt helemaal niks van, inderdaad. En dan moet, ze hebben vandaag alweer 2 keer gescoord, Barcelona. En dan moeten ze eigenlijk Rafinha nog missen. Want die kwam terug met een blessure, een bovenbeenblessure uit Brazilië. Dus ze spelen eigenlijk nog met een gemankeerde aanvalslinie, Leo.
1: En toch al 2-0 voor tegen Getafe. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. En dat geldt ook voor het darten. De Swiss Darts Trophy. Damien van Putten, ook goedenavond. Jij ook aan de andere kant van het livecenter te vinden.
3: Ja, goedenavond.
1: Ontzettend veel schermen voor je. Met ook heel veel Nederlanders daarop volgens mij vanavond.
3: Dat is bizar. In Basel wordt het toernooi gespeeld. Het zijn 8 wedstrijden vanavond. Die we waarschijnlijk alle 8 kunnen meenemen. Met daarin 6 Nederlands en 1 halve Nederlander. Met onder meer Maaike van Gerwen vanavond. Nummer 9 van de wereld. Beetje afgezakt. Gian van Veen. Danny Noppert, Dirk van Duivenbode. Kortom, fantastische wedstrijden.
1: En dan is dadelijk dat eerste duel wordt gespeeld. Zit je daar ook al gelijk een Nederlander in?
3: De eerste is nu bezig en dat is de enige zonder soort van Nederlander. Dat is George Rock tegen Dave Chisnell. En daarna hebben we Stephen Bunting tegen Jeffrey de Graaf. Nederlandse naam, maar is geen Nederlander. Hij is wel geboren hier in Nederland, maar het komt tegenwoordig uit voor Zweden. En alle 6 wedstrijden daarna, Nederlanders in actie.
1: Nou, je volgt het hier allemaal bij GPR Sportradio. Het voetbal, het darts en al het andere dat gebeurt in de sportwereld. Goed dat je erbij bent, ook op deze zaterdagavond.

0: Goedenavond. Ja, het is wel weer een avond om lekker van te smullen, hoor. Niet alleen van die heerlijke muziek bij GPR Sportradio, maar ook van al dat heerlijke live voetbal. En dan is het maar goed dat we een live center hebben hier bij GPR Sportradio met ontzettend veel schermen, want dat stelt ons in staat om alles goed te volgen. En ja, dan beschikken we ook nog over een kanjer als Ruben Driessen. En die geniet voor ons van Feyenoord tegen AZ, de topper in de vriendenloterij Eredivisie, Ruben. Het is best wel een lekker potje om te volgen ook, hè?
1: Zeker, het gaat lekker op en neer. De spanning zit er natuurlijk goed op in deze topper. En je ziet dat de AZ probeert echt er wat van te maken om de 1-0 achterstand goed te maken. Ze gingen net aan de aanval en in de aanval aan de rechterkant van het veld. Ovkier zocht Dijkstra, zijn maatje Dijkstra. Maar het was buitenspel, wat uiteindelijk dus niet tot een goede voorzet leidde. Feyenoord probeerde ook wat te doen. Kreeg een vrije trap op ongeveer 25 meter van de goal. Maar Segiel, ja, die schoot hem wel heel ver over.
0: Kijk aan, en zo staat het dus nog steeds 1-0 bij Feyenoord tegen AZ. Hoeveel staat de Barcelona tegen Getafe? Want die zijn nog bezig, denk ik, of niet?
1: Nou, daar is het net rust en daar blijft het 2-0 voor Barcelona tegen Getafe. Doelpuntenmakers Gordon. De eerste volgens mij in Camp Nou voor hem.
0: Er was veel over te doen deze week over Gordon, hè?
1: Ja, maar daar weet jij meer van, toch? Of niet?
0: Oh, ja, dat was meer de categorie shownieuws. Ik zag op de cover van de Men's Health staan en zo.
1: Echt waar, ja.
0: Dat is die andere Gordon, die overigens vloeiend Spaans spreekt, hè? Die man die van Newcastle United voor 80 miljoen naar FC Barcelona ging.
1: Klopt, ja. Die had al heel lang van tevoren geïnvesteerd in zijn Spaanse taal. Die zag het al een keer gebeuren dat hij bij Barcelona ging voetballen. En toen werd hij ook nog verrassend genoeg voor hemzelf ook gebeld. En dat hij een transfer naar Barcelona gemaakt. En hij heeft gescoord.
0: Ik heb het visioen ook vaak, moet ik zeggen, hoor, dat ik ooit bij Barcelona speel. Ik ben inmiddels 35. Wat, ja. Wil je inzetten op de haalbaarheid van dat plan of niet?
1: Ik denk dat jij met een hele goede carrière bezig bent, Leon. Laten we daarop houden.
0: Zeker weten. Het is een feest hier bij GPR Sportradio om het allemaal voor jou thuis of in de auto te volgen. En wat wel leuk is, bij Feyenoord heeft die Ferry natuurlijk alweer gescoord. Die maakte openingstreffer. En zijn voorganger, die werd natuurlijk getransfereerd naar Lille. Nou, laat die nou net ook hebben gespeeld in de Ligue 1 in Frankrijk tegen Le Havre. Die wedstrijd begon om 16:45. Betekent dat die is afgelopen inmiddels. Even kijken, Ueda kwam daar in de 57e minuut in de ploeg voor Giroud. Toen stond het al 1-0 door een doelpunt van Bakwa. En verder daar ook in

0: is Ezekiel Banzuzi. En die kennen we natuurlijk nog uit Nederland. Kwam uit voor Jong Oranje, maar speelt inmiddels de Interlands voor Congo. Staat daar dus 4-0. Nou, laat PSV gewaarschuwd zijn. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. Het is goed dat je erbij bent. Het is de zondagavond, of de zaterdagavond. De zondag moet nog komen. Nog veel meer om hiervan te genieten. Ik zou zeggen, blijf erbij.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
11: Even bollen met z'n LED.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: NTR Sportradio.
1: De Sound of Sport.
0: Leon Mastic.
2: Oeh, wat is het spannend in de Kuip. Makkeli kijkt en kijkt en kijkt en gaat hij hem geven. Meerdink staat op met de hand, de bal in zijn handen.

0: Van YouTube. En dat maakt het dat het inmiddels 6:06 is op de zaterdagavond. Goed dat je erbij bent hier bij GPR Sportradio. Het is een heerlijk voetbalavondje met name. Maar ook voor de andere sporten zit je hier gebakken bij GPR Sportradio. Fijn dat je de avond met ons deelt. Heel blij dat je erbij bent. En ik zit te denken, Ruben, in het livecenter. Die Danny Makkely, zou die ook ambities hebben voor die plek in dat livecenter? Want die zat lang naar die schermen te staren.
1: Hij
0: 4 minuten heeft gekeken.
1: Hij heeft 4 minuten gekeken. Wel maar 3 minuten bij blessuretijd trouwens. Maar hij heeft lang moeten kijken om een beslissing te maken. Want het was ook discutabel.
0: Wat gebeurde daar?
1: Ja, Segio werd onder druk gezet richting de cornervlag. En speelde de bal terug naar Ernst, de keeper Ernst van Feyenoord. Maar daar was de nieuwbakken Oranje International Max Meerdink. En die was er als een kip bij. En dan ontstond de vraag, werd hij aangeraakt, ja of nee?
0: Want hij speelde de bal eigenlijk links om Chark Ernst heen. Hè? En dan krijg je zo'n moment dat 100 keer in slow motion wordt afgespeeld.
1: Ja, de bal van Segiel was iets te kort. Dus Ernst moest er naartoe en Max Meerdink was als de kippen bij. Ja, en toen, ik denk toch dat hij een beetje met zijn linkerpootje werd aangeraakt, Max Meerdink. Dus,
0: en dat is de vraag, verlos ons, wat heeft Makkely uiteindelijk besloten na al dat gekijk?
1: Makkely heeft geen penalty gegeven en het is nu ook rust en dus gaat Feyenoord met een 1-0 voorsprong de rust in.
0: Door die goal van Nacho Ferri, die natuurlijk al vroeg in die eerste helft werd gemaakt binnen het kwartier. Zijn er de afgelopen minuten nog grote andere kansen geweest die noemenswaardig zijn wat jou betreft?
1: Nee, geen grote kansen. Nog wel even een overtreding op het middenveld van Targalin. En daar kreeg hij een gele kaart voor. Maar voor de rest gebeurde er niks noemenswaardig.
0: Nou, dan is het ook nog wat goed om te noemen dat ook Schouten en Daal namens AZ al geel te pakken hebben. Daar dus rust in de Kuip is een heerlijke avondwedstrijd. Heerlijke sfeer. En we neem je daarin mee natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Net als bij het darten, de Swiss Darts Trophy in Basel, Dewin. Die hou jij in de gaten. Een hoop partijen met een hoop Nederlanders. Er was er, nou, laten we zeggen, 1,5 partij zonder Nederlander. Die is al gespeeld inmiddels, hè?
2: Is zeker al gespeeld. Dat was de wedstrijd tussen Josh Rock en Dave Chisnell. Spelen om 6 gewonnen legs. En daar was Josh Rock als eerste bij. Het werd 6-5. Het was een beslissende leg voor nodig. Maar Josh Rock is door naar de volgende ronde. En ook hier is het even pauze, even wachten op de volgende namen. En dat zijn toch wel een leuke naam altijd. Stephen Bunting met Titanium komt hij op. De People's Champion noemt hij zichzelf altijd. Tegen Jeffrey de Graaf, de Nederlandse Zweed, Zweedse Nederlander. Officieel komt hij uit voor Zweden, maar we claimen hem gewoon als Nederlander.
0: Vanmiddag waren er natuurlijk ook al een aantal partijen in de middagsessie. Ik ben me even benieuwd naar William O'Connor. Als ik die naam noem tegen jou, wat zeg je dan?
2: Dan zeg ik, dat is een barbaar eigenlijk, hè?
0: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Heeft hij vandaag eigenlijk gewonnen of niet?
2: Hij ligt er dus uit.
0: Hij heeft vandaag dus verloren van Ross Smith. En gisteravond had hij het beter voor elkaar. Want toen won de Ier met 6-1 van de Finn Jani Havisto. De ene na de andere pijl raakte hij toen dus. Maar dat was lang niet het enige wat hij raakte.
3: Willie O'Connor is just having a bit of a smile. What's happening here? Have we got a Basel bug? Well, Willie's just killed it. Calm down, Willie. The sheer bloodlust of Willie O'Connor.
4: James on the first leg.
5: He's gone back in.
4: Second leg, I need to throw first.
5: There was some sort of insect. Willie O'Connor has mortally wounded it, hit a winning double and then finished it off in the most merciless fashion possible.
0: Ja, een genadeloze manier om hem af te maken. Het ging over een gigantisch insect. Ja. Wat was dat verhaal nou, joh?
2: Nou ja, je hoort die commentatoren die denken, dat heeft in de... Bijna alsof hij een klein vliegje heeft vermoord. Maar het was echt een enorm beest eigenlijk. Die kwam bijna uit Jurassic Park, dat beest. Nou was de camera natuurlijk redelijk ingezoomd. Maar hij had de hele vier. Hè? Hij zat op de vier volgens mij. Nou, die kon je niet meer zien. Het was een enorm beest. Nou, en hij gooide dus die dubbel en hij dacht, trap hem nog even na, ik trap hem helemaal dood. Nou, hij heeft ervoor betaald vandaag. Hij is lekker naar huis, terug naar Ierland.
0: Je hoorde het hier bij GPR Sportradio. Niet alleen de livesport met bijvoorbeeld Feyenoord AZ, maar ook de achtergronden bij het nieuws. Als het om darten gaat bijvoorbeeld. Leuk dat je erbij bent. Het is zaterdagavond. En dit zijn de Pointer Sisters.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: AS Roma moet het voorlopig stellen zonder doelman Miles Svilar. De Servische keeper heeft op de training zijn kleine teen gebroken. Ja, ik weet niet of je het wel eens hebt gehad, maar dat doet flink pijn. Hij is daardoor naar verwachting minstens een maand uitgeschakeld. En dat betekent dat de club van onder andere aanvaller Donjan Malen en ook Divine Rens, die daar natuurlijk speelt, het in een reeks belangrijke wedstrijden zonder zijn eerste keeper moet doen. Flinke tegenvallen voor de Italiaanse club, die voorlopig moet bogen op de reservekeeper. En dan gaan we eventjes naar de andere kant van de plas. Een stuk noordelijker naar Engeland. De Premier League. Arsenal heeft een overwinning geboekt op Leeds United. De Londense club won in eigen huis met 2-1 na een 1-0 achterstand. De ploeg van Arteta wist dat dus te kantelen in de tweede helft. De doelpunten kwamen op naam van Riccardo Calafiori en Bruno Guimarães. Dankzij de zege houdt Arsenal de druk op de concurrentie in de top van de Premier League. En het voorkomt puntverlies. Over Premier League gesproken, ook Manchester United tegen Tottenham Hotspur in actie op dit moment. De aftrap was daar om 6:30. Betekent dat die wedstrijd nog lekker bezig is. En tevoren is hier bij GPR Sportradio. Wordt gedaan door Ruben. Ik zei al, Tottenham komt moeilijk tot scoren. United ook nog niet je van het op een 12e plek met slechts 6 punten uit 6 duels. Op dit moment virtuele stand, maar... Ze scoren net wel, volgens mij.
2: Ja, er is net een doelpunt afgekeurd van Bruno Fernandes. Maar dat was duidelijk. De bal was al over de lijn. Het is nog steeds 0-0.
1: Over de achterlijn, denk ik dan, of niet?
2: Over de achterlijn, zeker. Ja. Nee, de stand is nu nog steeds 0-0 in de 58e minuut. Waar op dit moment een corner wordt genomen door Tottenham. Dat probeert te scoren. Ze proberen wel vaker te scoren. Maar Shaw haalde ook nog een bal van de lijn. Maar dat resulteerde niet in een doelpunt. Dus nu een corner, maar die gaat richting Van Hekken. Maar dan wordt hij toch uiteindelijk door Maguire zelf over de achterlijn gekopt. Dus het blijft 0-0 bij Manchester United en Tottenham.
1: En dan hebben we nog eventjes wat eindstanden van de duels die eerder in die competitie zijn gespeeld. Aston Villa tegen Brentford werd 2-2. Chelsea boekte een ruime overwinning op Bournemouth. Het werd 5-1. Ipswich Town tegen Fulham 2-1. En Brighton, dat won bij Sunderland van Brian Robbie natuurlijk met 0-2. En bij Brighton viel nog een rode kaart voor een Nederlander. Pascal Struik moest daar het veld verlaten in de 57e minuut. Hij ging er met rood vanaf. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio. We'll be right back.

0: gaan richting achter bij GPR Sportradio. En dat betekent ook dat we zometeen weer gaan beginnen aan de tweede helft bij Feyenoord tegen AZ. Maar ook dat we richting de aftrap gaan bij die andere wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie. FC Twente tegen Fortuna Sittard om 8 uur de aftrap. En dus geldt voor ook voor die ploeg, FC Twente, dat ze er weer eventjes moeten inkomen na 2 weken interland voetbal. Er werd natuurlijk gewoon getraind. Trainer John van den Brom kon beschikken over een vrijwel fitte ploeg. Kon dus lekker een beetje oefenen. Er werd ook een oefenduel gespeeld tegen Werder Bremen. Met veel succes. 7-0 winst voor Twente. Allemaal leuk en aardig. Maar Van den Brom is wel weer toe aan een potje in de Eredivisie. Zegt hij tegen RTV Oost.
1: Ik was wel blij met de vrije dagen na de laatste wedstrijd. Dat was wel even lekker. Maar we hebben nu een voorbereiding van 2 weken. Met een bijna totaal fitte groep. En dan heb je ook wel weer zin om weer te starten. Ja. En we weten wat eraan komt. We hebben een programma voor de boeg. En ja, ik denk gewoon dat we daar klaar voor zijn.
0: Gaan we zo meteen zien. Natuurlijk hier te volgen bij GPR Sportradio. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met een tegenstander. Fortuna Sittard, want die had zo zijn eigen voorbereiding. Of beter gezegd, trainer Danny Buijs die had zijn eigen voorbereiding. Hij trainde deze week wel een heel speciaal team in Fortuna Sittard. Het ging om een G-voetbaltoernooi bij RKSV Wittenhorst. Een evenement voor voetballers met een lichamelijke en verstandelijke beperking. En we zien op de beelden in ieder geval dat Buijs die spelers succesvol penalties kon laten nemen. Echt de een na de ander vliegt erin. En hij kon ook nog even oefenen op het hoofdstuk. Hoe ga je om met lastige wissels?
2: Ja, hij wou eruit, maar zei hij, ik wil meer. Nou ja, dat is wat je wil horen. Ja, dat hebben we vaak bij Fortuna ook als ik Iataren eruit haal. Die is ook altijd boos. Nee, dat is super.
0: Super, dat zegt Danny, trainer Danny Buijs van Fortuna Sittard tegen L1. Zometeen dus de aftrap in Sittard bij dat duel tegen Twente. Ja, Ruben, jij hebt de opstelling inmiddels van dat duel dat over 10 minuutjes van start gaat. Wat zijn die opstellingen? Zit er nog bijzonderheden? Bijvoorbeeld Iataren?
3: Ja, Iataren speelt zeker. Die staat voorin en wordt geflankeerd door Zeefuik en Zand. Wel wat verrassingen bij Fortuna ook. Want er zijn wat blessures. Ivan Marques kan niet spelen. En ook Jasper Daalhuis, toch normaal gesproken de vaste linksback, speelt niet. En ook Ole Romane is niet aanwezig. Die won nog wat in Indonesië afgelopen. Die won de Asian Cup nog in Indonesië de afgelopen week. Maar is niet beschikbaar vandaag. Dus die speelt niet.
0: Puzzelen om 8 uur daar de aftrap. En we volgen natuurlijk ook Feyenoord tegen AZ voor je. En die heerlijke partijtjes in het buitenland. Je bent bij GPR Sportradio. Fijn dat je er bent. En blijf dat ook nog eventjes lekker doen. Voor het live verslag van die wedstrijden zit je hier aan het juiste adres. En ook voor fijne muziek geldt dat. Maar dat is as always. Dit is Bon Jovi.
4: This Romeo is bleeding.

0: zaterdagavond van GPR Sportradio met heerlijk veel voetbal. Met inmiddels in de tweede helft aanbeland Feyenoord tegen AZ. Het staat daar 1-0. Ruben, zijn er wissels gepleegd in de rust?
1: Geen wissels bij Feyenoord AZ. Dezelfde 22 spelers zijn het veld opgekomen. En we zitten nu in de 49e minuut waar AZ de bal rondspeelt op de helft van van Feyenoord.
0: En zometeen dus Fortuna tegen Twente. Je hebt net al eventjes wat verklapt over de opstelling van Fortuna. Bij Twente nog bijzonderheden zometeen aan de aftrap?
1: Bij Twente zeker bijzonderheden, want Oya Setter en Thorvaldsen zijn niet beschikbaar vanavond. En Rots en Piazza staan op de flanken bij FC Twente.
0: Je blijft het hier.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Tussen Rotterdam en Delft rijden tot zeker morgenavond 11 uur geen treinen. Afgelopen nacht is er brand gesticht in een technische ruimte bij een spoorbrug bij Delfshaven. De deur was opengeslepen. En volgens ProRail zijn 15 kabels helemaal doorgebrand. Die moeten worden vervangen en dat kost tijd. De man die vanmiddag werd aangevallen door een tijger in een dierentuin in het noorden van Engeland is overleden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar wat er nou precies gebeurd is. Op socials gaan beelden rond van de aanval. De man was zelf het tijgerverblijf binnengegaan. Het is niet duidelijk of hij bij de dierentuin werkte. Een enorme brand vanmiddag bij een kippenschuur in het Zeeuwse Biervliet. Het vuur greep zo snel om zich heen dat alle 18.000 kippen in de schuur zijn omgekomen, zegt de veiligheidsregio. Er waren ook flinke rookwolken, dus kregen mensen in de buurt het advies om alles dicht te houden. En de brandweer is nog aan het nablussen. Orkaan Azayas heeft in de Verenigde Staten 2 mensen het leven gekost. Volgens lokale media kwamen ze om door omvallende bomen. De orkaan kwam afgelopen nacht aan de oostkust aan land. Zo'n 800.000 mensen zaten daardoor zonder stroom. Inmiddels is de orkaan afgezwakt, maar hij veroorzaakt nog wel harde wind. In het noorden buien en verder droog. Morgenochtend is het noorden ook nog buiig, maar 's middags wordt het overal rustiger. Met geregeld zon en een graad of 14.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan.
10: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
14: Thuisin, mooi wonen.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots, 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
17: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code ROOD Gaat lukken!
20: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
23: Nacho Ferri heeft hem op zijn hoofd. Een heel grote kans voor Feyenoord, maar hij gaat net over. En ook AZ krijgt een enorme mogelijkheid via Chaves. Het spel gaat op en neer in de Kuip. En Man United komt voor tegen de Spurs.

0: Weer Sportradio en de spinners. En ik zie dan zo voor me dat die wissers, die ruitenwissers, zo lekker heen en weer gaan in de regen. Terwijl je luistert naar GPR Sportradio. Al die sport volgt. En het is smikkelen geblazen. Want er gebeurt van alles. Twee vriendenloterij eredivisiewedstrijden onderweg. We hebben bijvoorbeeld Fortuna Sittard FC Twente. 5 minuutjes onderweg. Het is daar 0-0. Maar het spektakel gebeurt bij Feyenoord tegen AZ in de tweede helft. Uurtje onderweg, Ruben. En Feyenoord komt op 2-0 door een man die tot nu toe nog niet zoveel speelde, maar door blessure gevallen ineens in de basis staat.
1: Ja, klopt. Lopez tikt hem echt op 2 meter binnen. Wat stond hij vrij of wat staat hij vrij? En daarmee maakte Feyenoord 2-0 en de Kuip in vuren vlam.
0: En het was niet het enige spektakel. Want het is echt een lekkere topper in die vriendenloterij Eredivisie die op en neer gaat. Hè? Want aan allebei de kanten kunnen we echt wel kansen opschrijven.
1: Zeker. Max Meerdenk geeft hem aan Chaves. En die tikt hem echt op 10 meter van de keeper. Schiet hij hem net over. En ook een goede voorzet van Hadji Moussa op Valente. Die trok hem terug nog voor de 2-0. Maar Nacho Ferri die kopte net over.
0: Kijk aan. En dan hebben we ook nog. Ja, ik wil vragen, is het een voetbalupdate of was het meer een MMA-update, want je hebt ook voor je Manchester United Tottenham Hotspur in de Premier League. Ik heb daar net 3 minuten naar het vrijworstelen zitten kijken, volgens mij.
1: Ja, vuur en vlam, zei ik net al. Maar dat is bij Manchester United tegen Tottenham zeker het geval. 1-0 geworden door een mooie goal van Mbeumo. Maar een overtreding, een bijna overtreding van Betancourt op Shaw. Maar Shaw, natuurlijk met een groot blessureverleden, ja, die reageerde wild op Betancourt, waar Betancourt weer een kopstoot geeft aan Shaw. Dus toen was het echt. Toen, ja, 2 minuten lang was het een opstootje. Dus maar nu is de rust weer wedergekeerd. Ik zie wel een grove overtreding van Bruno Fernandes op onze eigen Jean-Paul van Hekken. Maar ze spelen gewoon door. Dus Manchester United Tottenham 1-0.
0: En even voor de administratie ook een rode kaart voor Betancourt. En ook een gele kaart voor Van Hekken daar bij Tottenham.
1: Tottenham speelt inmiddels met 10 man en ook Van Hekken met een gele kaart.
0: En daar nog maar een paar minuten te spelen in de tweede helft. En we hebben ook nog het oog op Barcelona tegen Getafe in de Primera División. Hoor je zo ook meer over. Maar we gaan ook eens eventjes kijken bij het darten. Bij Damien van Putten. Damien, jij volgt daar de Swiss Darts Trophy. Veel Nederlanders in actie. En we hadden net al een halve Nederlander die begon aan zijn partij. Hoe staat het daar?
2: Nou, die is net klaar. Die kwam knap 4-1 voor tegen Steven Bunting. Eerst met 6 legs. Die wint die partij. Maar sloegen de zenuwen een beetje toe. En toen werd het nog 4-4. Maar toen wist Jeffrey de Graaf het toch nog om te draaien. De man uit Den Helder wist te winnen. Kleine stunt wel daar in Basel. 6-4. En ondertussen is het al bijna tijd voor de volgende wedstrijd. Ja, met de fantastische cultheld is het bijna wel Dirk van Duivenbode. Die gaat het opnemen tegen James Wade.
0: Kijk, en dat blijf je allemaal volgen hier bij GPR Sportradio natuurlijk. Vinden we ontzettend fijn. Laat ook eventjes wat weten. Laat wat van je horen via bijvoorbeeld de GPR Sportradio app. Heb je mooi een button rechtsboven in beeld zitten. WhatsApp ons staat daar. Nou, als je daarop drukt en je stuurt je berichten, dan zien we hem hier binnenkomen in de studio. Vinden we hartstikke gezellig als je eventjes meepraat. Als je de spanning wilt delen. Misschien even stoom afblazen. Want het is niet niks zo'n zaterdagavond. Bommetje vol met heerlijke sport. Het is GPR Sportradio. Het is je zaterdagavond.

0: Three Doors Down. Je hoort het bij GPR Sportradio. Ja, en pak de pen en papier er maar eventjes bij. Want het is notuleren geblazen. Er gebeurt ontzettend veel op de velden her en der. Alleen wel pen en papier als het verantwoord is natuurlijk. Als je aan het rijden bent bijvoorbeeld, zou ik dat niet per se aanbevelen. Luister dan goed mee naar Ruben, want die heeft de administratie voor je op orde. Laten we even beginnen in de Vriendenloterij Eredivisie. Fortuna tegen Twente. Net begonnen. 1-0 voor Fortuna.
1: Ja, in de 12e minuut zijn we nu bij Fortuna Twente. 1-0 dus door een mooie goal, mooie kopbal van Descot. En Fortuna, ja, dat goed begint in de Eredivisie. Stond voordat de speelronde begon op de 6e plek tegen de nummer 4 Twente. En ja, begint nu ook goed op met een 1-0 voorsprong.
0: Zo interessant. Het zijn echt de ontzettende overperformers, zoals je dat tegenwoordig zo mooi zegt. Ik zag zo'n staartje dat Opta berekent in de Interland break. Dat ze staan nu 7e of 6e in de Eredivisie. Ja. Als je kijkt naar de expected goals, dus de gemaakte goals en de goals tegen ook, had Fortuna stijf onderaan gestaan. Maar ze flikken het weer. Speelden natuurlijk al gelijk tegen PSV uit. Vorige keer voor de Interlandbreek kwamen ze goed weg tegen Willem II. Maakten ze de winnende. Zijn lekker bezig daar. Nou, dan richten we ook even de blik op dat andere scherm van jou in het livecenter. Feyenoord tegen AZ. Natuurlijk de topper van dit weekend. Het staat 2-0 voor Feyenoord. Hoe verloopt die tweede helft tot nu toe?
1: Het wordt in ieder geval wat heter in de Kuip. Je ziet veel armgebaren en je ziet her en der ook wat overtredingen. Goes, gele kaart gekregen op een flinke overtreding op Valente. Die werd toch wel aardig geraakt. En voor de rest blijft het 2-0. AZ geen grip op de wedstrijd. Feyenoord wel, want staat met 2-0 voor. En gaat naar de nummer 1 in de Eredivisie als het zo blijft.
0: Ja, en het is voor de liefhebber, als je het op voetbal aankomt, wel echt smullen geblazen. Want ja, je hebt zoveel schermen hier voor je met heerlijk voetbal. Ook Manchester United tegen Tottenham. Dat is natuurlijk niet per se een affiche van topvoetbal op het moment. Want het zijn twee niet zo lekker presterende ploegen. Maar het is daar ook wel een heet potje daar in Manchester.
1: Een heet potje. We kennen allemaal Lisandro Martinez natuurlijk uit zijn Ajax-periode. En uit zijn, als Argentijnse nationale speler haalde net ook Bruno Fernandes onderuit. Met een fikse schaar, zoals je het zo mag noemen. Met twee benen zo, hup, tak, bij elkaar naar elkaar toe. En daar lag hij uiteindelijk. En ik zie nu wel dat Tottenham op gelijke hoogte komt. In de 92e minuut. Tonali juicht met de Zerbi. Maar wie scoort er? Dat is, denk ik, Solanke. Die staat voor het uitpubliek van Tottenham Hotspur te juichen.
0: Kijk aan, het is daar het gebeurt als je erbij bent hier bij GPR Sportradio. En dan hebben we ook nog een ander lekker potje. Barcelona tegen Getafe. Het stond 2-0. Hoe staat het daar nu?
1: Barcelona staat 3-0. Voor de rechtsback Jules Condé maakte het doelpunt. Ja, Barcelona natuurlijk soeverein aan de leiding in La Liga. En straks moet Real Madrid echt gaan winnen om een beetje in de buurt te blijven. Want ze staan al 6 punten achter. Dus ze moeten echt winnen van Villarreal. En die wedstrijd begint om 9 uur.
0: Het is echt niet normaal. Hè? Als je die uitslagen kijkt, 7-2, 5-2, 4-0, 5-1 bijvoorbeeld tegen Feyenoord in de Champions League. Dat Barcelona blijft maar scoren. Je krijgt wel waar voor je geld daar, hè?
1: Ja, de ticket kost wat in Barcelona, maar je krijgt er zeker wat voor. Dus er gebeurt veel op de velden vanavond.
0: Kijken we nog heel eventjes naar de goal van Tottenham. Want ja, dat is ook niet heel best verdedigd wat ik daar vanuit mijn ooghoek op jouw scherm zie, hoor. Dat is
1: Een duel tussen Lisandro Martinez en Solanke. Ze duwen en trekken naar elkaar. En eigenlijk met een beetje geluk weet Solanke hem achter de doellijn te krijgen. We zien de trainer ontzettend blij zijn. Want die staat natuurlijk meteen al onder druk in het begin van het seizoen. Maar weet nu met een punt op Old Trafford wel een beetje zijn gezicht te redden.
0: Het is GPR Sportradio. En dit is the first, the last, eternity. Ik wil niet zeggen dat we zo lang doorgaan, maar we zijn er nog een hele tijd. Het is GPR Sportradio, hier zaterdagavond.

0: SGPR Sportradio. Sportradio.
1: De
0: Update.
1: Zaterdagavond richting 20:30. En dat betekent dat ook over een goed half uur wordt afgetrapt in de Amsterdam Arena. In die laatste avondwedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie. En dat is ook een lekker potje hoor. Ajax, NEC, beide ploegen hervatten net als de rest van de Eredivisie vanavond de competitie na een interlandperiode van 3 weken. Ajax heeft de nodige blessures. Terwijl NEC natuurlijk ook al de nodige blessures te dealen heeft in dit seizoen. Zo op een goed resultaat in Amsterdam. Eens even vooruitblikken met Erwin Schipper van RN7. Die is daar al in de arena. Goedenavond, Erwin.
2: Hey, goedenavond.
1: Laten we eens eventjes beginnen met het belangrijkste nieuws. Heeft NEC er ook voor dit weekend weer 11 kunnen vinden die kunnen spelen, of niet?
2: Ja, ze hebben er 11 kunnen vinden. Wat nog wel een mooi feitje is dat Delay Thomas, of mooi feitje, die is om disciplinaire redenen achtergebleven in Nijmegen. Dus dat wil wat zeggen, want Dick Schreuder heeft natuurlijk een aantal blessures al in de gelederen. En dat hij dan ook nog zo'n talentvolle jongen thuis laat. Dus daar moet iets gebeurd zijn. We weten ook wat Dusan Tadić natuurlijk gezegd heeft in een interview met nu.nl. Heeft de boel op scherp gezet. En als je hier zo in de wandelgangen je oor te luisteren legt. Heeft dat er wel mee te maken dat de brug tussen jong en oud een beetje te ver is doorgeslagen. En dat Tadić verlangt van de jeugd. Dat is inzet, dat is hard werken. En daar is natuurlijk Delay Thomas ook onderdeel van. Net als Tahawi hadden mensen in de basis verwacht vandaag. Maar daar is dus wat aan het gebeuren. En niet in positieve zin voor de jonge spelers van NEC.
1: Nee, laten we het zo eens even hebben over die uitspraken van Tadić. Want daar valt misschien ook nog wel wat over te zeggen. Maar als we kijken naar die opstelling van NEC vandaag. Met de Kretas op doel, Storm, Schuurs, Bras, Kers, Von Wiel, Nejasmic, Le Breton, Tadić, Sherry en Linse. Zijn het de meest logische 11 namen die we vandaag zien?
2: Nou, je verwachtte daar eigenlijk Tahawi wel in de basis. Kevin Kersten, die maakt zijn basisdebuut in de laatste wedstrijd. Hij krijgt de voorkeur, maar als je ook kijkt, dan zie je 4 verdedigers. En dat bij Dick Schreuder, die toch meestal met 3 verdedigers speelde. Je hebt nu Gabriel, je hebt Schuurs en je hebt Storm achterin. Von Wiel verwachten we dan een beetje aan de linkerkant. Zoals vorig jaar Bashar Eunal speelde en bijvoorbeeld Clément Bisschop. Die is nog niet helemaal fit. Die zit wel op de bank vandaag. Dus helemaal logisch is het niet. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat Delay Thomas thuis is gelaten. En dat ze met 4 verdedigers in ieder geval aantreden. En hoe het dan zal staan. Ja, dat zal waarschijnlijk wel de normale opstelling zijn. Met de 3 achterop. En dan die 2 buitenste spelers. Kers en Von Wiel aan de zijkant.
1: Ja, en als we dan hebben over die Tadić. Die dus weer een beetje.

0: gewoon hardwerkende spelers hebben. En niet die dit soort uitspraken doen. Want dat valt natuurlijk ook niet goed bij de collega's, zou je dan zeggen. Dat hij zegt, ja, ik ben Ajax gewend. Dat is dan tot daar aan toe. Dat hij zegt, ja, ik leg de lat hoog. Maar ja, dat hij daarmee aangeeft dat hij af en toe aanvallen opzet en dat hij de bal niet terugkrijgt omdat hij niet begrepen wordt. Het is een beetje, ja, ik tegen de rest. Dus ik, echt handig van Tadić is het ook niet. Al leggen ze er bij NEC niet heel erg wakker van. Maar ja, het zijn wel pikante uitspraken. Ja, dat is een ding wat zeker is.
1: Ja, er speelt natuurlijk nog een oud Ajaxiet bij NEC. Ook in de basis vandaag, Per Schuurs. Ik zat ook eventjes te kijken naar de statistieken van NEC. Want het, ten opzichte van vorig jaar, die verwachtingen zijn natuurlijk ook hoog naar vorig seizoen. Maar het loopt niet zoals je hoopt als Nijmegenaar en omgeving daar. Per Schuurs is een van de topscorers inmiddels. Met 2 goals en een assist. Dus dat is een belangrijke bijdrager. Ja. Dat zegt wel veel.
0: Ja, dat zegt inderdaad ontzettend veel wat je zegt. Vorig seizoen natuurlijk een geweldig seizoen gedraaid. NEC als derde geëindigd, maar dit seizoen willen nog niet echt vlotten. En dan zegt Dick Schreuder ook, ik heb zoveel nieuwe jongens, zoveel nieuwe spelers aan boord. En dat klopt ook wel, maar ook het echte spel wil maar niet echt naar voren komen. Getuigen ook de afgelopen uitslagen natuurlijk. 3-0 verliezen in Friesland. Ja, dat is ongekend voor NEC en daarna nog verloren van Feyenoord, van Juventus. Maar het wil nog niet echt van de grond komen. En dan ben je uiteindelijk blij met een gelijkspel thuis tegen Go Ahead Eagles. En dat Per Schuurs inderdaad 2 goals heeft gemaakt en een assist. Het is hartstikke leuk natuurlijk voor de mensen en voor de spelers die Per Schuurs is. Maar het wil inderdaad wel wat zeggen dat NEC uit standaard situaties gevaarlijk wordt. Terwijl het zo frivol voetbal op de mat legt in het vorige seizoen. Ja. En dat wil, daar wil Schreuder ook wel mee naartoe. Maar met die 2 wedstrijden in de week is dat lastig.
1: Zullen we heel positief gaan eindigen dan? Ajax laat veel punten liggen in eigen huis. En NEC heeft geloof ik al 3,5 jaar niet meer verloren in de arena. Wat verwacht je van vanavond? Korte voorspelling.
0: Ik verwacht een 2-2 uitslag vanavond.
1: Kijk, daar houden we hiervan bij GPR Sportradio. Ja. Lekker doelpuntrijk duel straks om 9 uur de aftrap in de arena. Erwin Schipper van RN7 is erbij. Dankjewel, Erwin.
0: Graag gedaan.
2: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Zin in een huis.

0: is waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
11: GPR Sportradio.
12: The Sound of Sport.
11: Leon Mastic.
13: Feyenoord hard op weg naar de koppositie. Vlak voor tijd tegen AZ staat het nog steeds 2-0. Maar Van der Elshout, jongen, alleen voor de keeper. Maar je raadt het al.

0: Kevin DeGraw, and not over you. Bij GPR Sportradio. En die Gavin DeGraw en al die andere fijne muziek... Dat zijn maar een paar van de ingrediënten die zaterdagavond invullen. Maar we hebben ontzettend veel heerlijke sport voor je. Bijvoorbeeld in de Vriendenloterij Eredivisie. In de blessuretijd, de topper Feyenoord tegen AZ. Ruben, ja, waar moeten we beginnen? Want we hebben het er al eerder over gehad vanavond. Vanzelfsprekend natuurlijk. Oh, ja, vinger omhoog betekent doelpunt.
1: Ja, een doelpunt zeker. Fortuna Twente 1-1. Ik zie Robin Prupper juichen. Ik zie hem ook geëmotioneerd. Ik ben benieuwd waarom. Maar het is 1-1 voor 1-1 bij Fortuna Twente in de 34e minuut.
0: Kijk, nou laten we dan gelijk eventjes verder gaan op die wedstrijd. Hoe loopt die tot nu toe?
1: Ja, evenwichtig. Gelijkwaardig. Maar Fortuna kwam dus goed op voorsprong. En uiteindelijk FC Twente dus met een gelijkmaker. Dus... het wordt een spannende wedstrijd.
0: Wat kun je over die goal zeggen?
1: Goeie voorzet aan de rechterkant. Snijdt naar binnen. En dan tikt... Nou, dan gaat hij via Wout Weghorst. Die schiet hem eigenlijk naar binnen. Maar dan raakt Robin Prupper hem eigenlijk met veel geluk aan. En waardoor hij op de naam van Robin Prupper komt te staan.
0: Kijk, en dat is lekker. Neem ons ook eventjes mee naar die andere wedstrijd. Die om 6:15 aftrapte. De absolute topper van dit weekend. Feyenoord tegen AZ in de 93e minuut. Hoeveel blessuretijd is er? En neem ons maar even mee.
1: Ja, dus we zitten ook in de derde minuut van de blessuretijd. En dat is ook totaal aan blessuretijd op dit moment. Dus er wordt zo afgevlogen. Het staat 2-0 voor Feyenoord. En de laatste half uur is echt een open wedstrijd geweest. Met veel kansen over en weer. Aan de AZ-kant zagen we Oefkir een kans missen. Hij schoot net over. We zagen Kovac van dichtbij de bal misperen als het ware. En ook Peer Koopmeiners had nog een schot op afstand. Dat was eigenlijk een rolletje. En grote kansen voor Valente. Die kwam 1-op-1 op de keeper. En ook dus van Danel Zout, wat jij net al aangaf. Twee keer, ook in tweede instantie, miste hij van dichtbij op de keeper. Ja, die bussen.
0: Nou, de laatste 20 seconden zijn bezig. Laten we die gewoon even lekker volgen, Ruben.
1: Ja, we zien Chavez aan de linkerkant van het veld. Zien we nog één keer de middenveld oversteken. We zijn echt in de laatste seconde van Feyenoord AZ. En er wordt gejuicht in de Kuip, want Feyenoord wint met 2-0 en is koploper in de Eredivisie na speelronde 8. Van Bronckhorst, cool als altijd. Nacho Ferri kijkt ook rustig om zich heen, maar is blij met met weer een doelpunt. Wat een fenomeen is dat aan het worden, zeg Nacho Ferri. Leroy Echtold zagen we springen langs de lijn af en toe uit frustratie. En kijkt, ja, die kijkt niet vrolijk. Want AZ verliest voor de eerste keer dit seizoen in de Eredivisie.
0: Kijk aan, die wedstrijd zit erop. Zometeen even een overzicht over alle gespeelde en nog te spelen wedstrijden. We houden je natuurlijk ook op de hoogte van die wedstrijd die nu bezig is. Fortuna tegen Twente. En we gaan weer eens even kijken bij Dewin, ook in het livecenter. Er zijn nog meer schermen hier te vinden. Met heel veel darts in Zwitserland. Hoe gaat het daar met de eerste Nederlander in actie inmiddels?
2: Ja, het is Dirk van Duivenbode tegen James Wade. Zit in de allerlaatste leg van de wedstrijd. Dat betekent dat het 5-5 staat. Ja, en dat mag een klein wonder heten. Want Dirk van Duivenbode had je eigenlijk al moeten verliezen. James Wade. In de vorige leg kreeg hij nog 3 matchdarts. Missen die allemaal. En nu staat hij op 70 om de wedstrijd uit te gooien. Van Duivenbode op 55. Maar het is eerst James Wade die het mag gaan proberen. Hij mist de triple 10. Dat is vervelend voor James Wade. Dan gaat hij maar 1 matchdart krijgen. Die gaat hij waarschijnlijk krijgen op zijn geliefde dubbel 20. Gaat hij die dan ook gooien? Nee, dus Van Duivenbode kan deze wedstrijd eigenlijk nog winnen. Het zou niet helemaal terecht zijn. Van Duivenbode heeft zichzelf een paar keer gered met de hoge finishes. James Wade heeft het een beetje afgelaten. Maar Van Duivenbode nu 2 matchdarts ook op diezelfde dubbel 20. De eerste pijl gaat er gelijk in en Van Duivenbode wint hier in Basel. Ja, tegen de verhouding in, maar hij wint wel. En hij is morgen terug in de Swiss Darts Trophy.
0: Kijk, Dirk van Duivenbode, die flikt het morgen natuurlijk ook weer te volgen hier bij GPR Sportradio. En zo zie je het, je kan ver achter staan. En is het toeval of niet? Maar dit is een mooi motto van Journey. Don't stop believing. Je hoort het op de zaterdagavond.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: 8:45 zaterdagavond. En dat betekent dat we midden in Fortuna Twente zitten. We gaan daar op de rust af. Het is 1-1. Maar eerder vanavond trapte Sparta Rotterdam al af tegen Go Ahead Eagles in de Adelaarshorst. En die wedstrijd eindigde in 3-3. Spectaculaire wedstrijd. Een van de meest besproken mannen daar was Milan Zonneveld, de spits van Sparta. Hij pakte weer eens een hoofdrol. Want hij scoorde namelijk 2 keer. Een vroeg openingsdoelpunt. Maar zijn tweede was helaas voor hem in eigen doel. En het werd dus natuurlijk een voorbode van een buitengewoon doelpuntrijk duel. En zojuist heeft hij teruggeblikt bij de microfoon van de NOS op de 2 verloren punten van vandaag voor Sparta.
2: Ik denk tweede helft knotsgek. Eerste helft komen goed op voorsprong. Spelen een goede eerste helft. Tweede helft... ook een aardige wedstrijd wat denk ik op en neer gaat, veel kansen krijgt. Alleen als je zo goals tegen krijgt, dan wordt het lastig om een overwinning te halen hier. En ik denk dat we dat gewoon beter moeten doen. En we moeten gewoon wat zakelijker zijn daarin.
1: Zegt hij tegen NOS Milan Zonneveld, de man die 2 keer scoorde. 1 keer in zijn eigen goal. Maar gelukkig voor hem ook 1 keer aan de goede kant. Het duel eindigt is 3-3. Andere duel heb je net gehoord hier bij GPR Sportradio. Feyenoord AZ, de topper in de Vriendenloterij Eredivisie, is geëindigd in 2-0 door goals van Ferry en Lopez. Spaanse avond, daar zou je kunnen zeggen, als daar reacties van zijn, dan hoor je dat natuurlijk hier bij ons. Ben je als eerst op de hoogte, maar we gaan ook even vooruitblikken op die wedstrijd die nog gespeeld gaat worden. Over een klein kwartiertje de aftrap in de arena tussen Ajax en NEC. De nummers 5 en 11 tegenover elkaar. Bij Ajax hebben ze deze interlandperiode de tijd goed kunnen gebruiken om nog beter op elkaar ingespeeld te raken. Want trainer Michel had de beschikking over een hoop spelers die geen verplichtingen hadden bij hun land. Nieuweling Bissouma kon bijvoorbeeld een beetje herstellen, net als Aaron Bouwman na die kleun van Bommel vorige maand in de topper tegen PSV. Allemaal goed nieuws voor de Amsterdammers. Maar dan zal je net zien, gaan er toch een paar naar eigen land voor interlands en keren er ook een aantal geblesseerd terug.
3: La desgracia ha sido la lesión importante de Dolber en el parón de selecciones y bueno, el proceso con con Daily Blin es un poco más largo y todavía no está disponible, al igual que Stephen. Y el que se nos ha caído a última hora ha sido Anton con un problema y tenemos que ver un poco el alcance de la lesión para determinar el plazo para que pueda volver.
1: Ja, ik zie jou lachen, Ruben Dries, in het livecenter. Ja. Je denkt natuurlijk, ik hoor alleen maar namen. Nou, gelukkig heb ik een cursus Spaans gedaan. Dus ik zal even zeggen wat trainer Michel zei op de persconferentie. Hij deed het natuurlijk in het Spaans. Hij zei onder meer dat het slechte nieuws natuurlijk van Kasper Dolberg kwam. Dat is natuurlijk de man die naar Denemarken ging en daar op de training geblesseerd raakte aan zijn knie. Ligt er misschien wel een jaar uit. Hij zei verder dat het herstel van Daley Blind en Steven Berghuis, die naam hoorde je voorbij komen, langer duurt dan gehoopt. En er kwam nog meer slecht nieuws uit Denemarken, want Anton Gai, die raakte ook geblesseerd. Maar de ernst van die blessure is nog niet duidelijk. En dus weten we niet wanneer hij weer in actie kan komen. Maar ik denk zomaar, Ruben, dat zometeen te vroeg is. Jij hebt de opstelling van Ajax.
4: Ik heb de opstelling van Ajax inderdaad. In de goal staat Marc-André Ter Stegen. Van rechts naar links achterin Rosa, Kerer, Baas en Wijndal. Op het middenveld Amrabat, Mokio en Julian Brandt. En voorin Tsigankov, Tolu en Oscar Kloek.
1: Kijk, toch ook weer wat aanpassingen daar. Maar ze zijn niet de enige ploeg met wat issues. Want ook NEC heeft te maken met blessures. Eigenlijk het hele seizoen al. We hadden het er net al eventjes over natuurlijk. En dat is er ook niet minder op geworden deze interlandperiode. En dat levert trainer Dick Schreuder de nodige hoofdbrekens op. Zegt hij tegen het clubkanaal van NEC.
5: Je hoopt dat het gewoon zeg maar beter gaat. En dat heeft in de zin te maken met de blessures. Met de spelers die geblesseerd zijn gekomen. Met Schuurs en met Kan. Met Devron die een blessure op. Het is allemaal een beetje in de achterste lijn in die positie. Nuiting nu die blessure gelopen. Surops. Daarin ben je wel constant aan het nadenken. Maar dat ben ik eigenlijk al vanaf dag 1. En dat is niet veranderd tot nu toe. Nee. En we zullen denken dat het allemaal is opgelost. Is het dus helemaal niet opgelost. Nee.
1: Ja, je hoorde, Dick Schreuder kan dus niet echt rustig op vakantie gaan. Die moest de nodige puzzels oplossen. En hoe heeft hij dat gedaan vandaag, Ruben? We hoorden net al een klein beetje die opstelling. Maar jij hebt nog een update, geloof ik, hè?
4: Ja, er was net natuurlijk het nieuws van RN7... dat Dele Thomas gedisciplinair thuis is gelaten. En die zou eigenlijk aan de buitenkant moeten gaan starten. In de kenmerkende 3-4-3-opstelling van NEC. Aan de buitenkanten, rechts dus en links. Links Kevin Kers. En rechts start Tobias Storm. En dat betekent eigenlijk dat Bonville, die verrassend in de basis staat na zijn blessure, toch achterin speelt en niet aan de linker zijkant.
1: Kijk, je hoort de updates hier bij GPR Sport Radio. Zeg ik nog even dat het rust is bij Fortuna Sittard tegen FC Twente. En we houden je natuurlijk op de hoogte ook van het darten. En af en toe hele fijne muziek bij GPR Sport Radio. Bijvoorbeeld Miley Cyrus. Dit is Midnight Sky.

0: Halverwege de avond bij GPR Sportradio Miley Cyrus. En ik heb nog eventjes gekeken. We zagen net die beelden weer hier voorbij komen in het livecenter. Van die spectaculaire pot toch wel tussen United en Tottenham. Het is geëindigd in 1-1. Veel blessuretijd. Tottenham kwam na een opstootje met 10 man te staan. Bettencourt kreeg namelijk rood. Nog een hele zwik aan gele kaarten over en weer. Maar uiteindelijk slagen ze er toch in om nog een punt over de streep te trekken. Door een doelpunt van Dominic Solanke. Rashford, Heaven kwamen er nog in bij United. Maar de 3 punten die werden niet meer behaald daar. Gaan we eens eventjes kijken richting de Amsterdam Arena. Waar zometeen Ajax tegen NEC trapt. Met een lekkere spandoek daar, Ruben.
1: Ja, spandoeken komen naar beneden. En natuurlijk voor Dusan Tadic. 241 wedstrijden in de Eredivisie. 105 doelpunten en 112 assists. En hij wordt verwelkomd met een groot spandoek. Once our captain, always one of us.
0: En ik neem aan dat het een spandoek is van Ajaxide.
1: Ja, zeker.
0: Benieuwd hoe het valt in Nijmegen? Je volgt het hier bij GPR Sportradio. Het is je zaterdagavond met de Simple Minds.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. Er rijden tot zeker morgenavond geen treinen tussen Rotterdam en Delft. ProRail moet de schade herstellen van de brandstichting vannacht bij Delfshaven. Het was in een technische ruimte. De toegangsdeur was opengeslepen. Alle kabels moeten vervangen en ook getest. En dat is op zijn vroegst morgenavond klaar. Misschien pas maandagochtend. In Helmond is een man van 19 opgepakt die zwaar vuurwerk op zak had. Het ging om meerdere mortiergranaten. Dat was nog niet alles, want in zijn huis lag ook nog vuurwerk. In een garagebox en in zijn slaapkamer. Alles bij elkaar zo'n 20 kilo. Het is door specialisten op een veilige manier afgevoerd. President Trump vindt het tijd dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Die kan misschien wel de oorlog met Rusland stoppen. Zelensky had een paar kansen, maar pakte die niet, zegt Trump. Die wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat wil Zelensky wel, maar alleen als Rusland hem ook niet meer aanvalt. Feyenoord heeft in de Kuip van AZ gewonnen met 2-0... en is nu koploper in de Eredivisie. Ferry kopte de club al snel op voorsprong. AZ leek vlak voor rust een strafschop te krijgen, maar dat ging door de VAR niet door. Lopez maakte nummer 2. Eerder speelde Go Ahead Eagles 3-3 tegen Sparta. En Fortuna Sittard Twente is nog bezig. In het noorden buien, verder is het droog. En morgenochtend is het noorden ook nog buiig. Maar 's middags wordt het overal rustiger met geregeld zon. En een graad of 14.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Ik ook niet.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
15: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Onzekere energiemarkt?
18: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
17: Ik heb zoveel vragen.
18: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
19: De grootste energieslurpers in huis?
20: Wat kost al die kleding nou echt?
19: Wat heb je nog aan zonnestroom?
21: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
22: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
23: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
24: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
25: Ik heb hier de biefstuk Bali.
26: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
25: Geniet ervan.
24: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
23: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
0: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: GPR Sportradio. Leon Mastic.
3: Ajax trapt in de Johan Cruijff Arena af tegen NEC. Kunnen de Amsterdammers dichter bij AZ en FC Twente komen? AZ verloor net. Twente staat nog op 1-1 tegen Fortuna. En een kansloze Nederlander in Zwitserland.

0: en partytime. Ja, dat mag allemaal best wel. Maar beloof me dan wel dat je gezellig bij ons blijft. Om al die sport te volgen waar ook vanavond weer te genieten valt. Door middel van ons heerlijke live center. Ik heb Ruben eventjes een reactivatietraining laten doen. Ook klaar voor zijn tweede helft. Ja, we zitten hier vanaf 7 uur. We gaan nog door tot 11. Maar dat is geen straf. We hebben Feyenoord AZ al gezien in de Vriendenloterij Eredivisie. En nu bezig Fortuna tegen Twente. En zojuist afgetrapt Ajax tegen NEC, Ruben. Laten we met die laatste pot even beginnen. Je vertelde net al over een groot spandoek voor Tadić, die natuurlijk nu bij NEC speelt. Nog diep in de harten van de Amsterdammers en alle mensen die Ajax een warm hart toedragen. Hoe verlopen die eerste minuten daar in Amsterdam?
1: Ja, het is nog even aftasten tussen NEC en Ajax. Maar ik zie nu een goede bal van Per Schuurs. Ook oud Ajax ziet natuurlijk. Speelt hem op Tadić en legt hem uiteindelijk terug waar Noné Lebreton een rolletje produceert. En net naschiet op het goal van Marc-André ter Stegen. Ajax nu weer in de opbouw, maar het is nog 0-0. En dat is het in de 6e minuut.
0: En dat betekent dat de tweede helft bij Fortuna tegen Twente dus ook weer is begonnen. Daar een minuut bezig. Zijn daar nog wissels? Want Twente, ja, die ziet natuurlijk AZ verliezen van Feyenoord. Dus dat betekent dat Feyenoord van zijn weg loopt. Dat AZ te pakken is. Weet ook dat Ajax tegen NEC speelt. Dat zijn allemaal ploegen die daar bovenin meespelen. Dus de belangen zijn groot. Die gaan denk ik op jacht naar een overwinning.
1: Dat klopt, zeker. Die gaan op jacht naar een overwinning. FC Twente wil natuurlijk al helemaal de seizoenstart. Ja, van FC Twente verwacht je meer dan van Fortuna Sittard. Maar we zien nu in het matchcenter.
0: Dit is het leuke van GPS Sport Radio. Ja, het gebeurt gewoon nu.
1: Het gebeurt heel snel. Een goal voor Ajax. We zien Mokkio lachen, maar we zien vooral Tolu jachen. En we zien hem een shirt omhoog houden van Casper Dolberg. 1-0 door nummer 99, Tolu. Het is dus 1-0 voor Ajax in de Amsterdam Arena.
0: Nou, dat is een voortvarend begin van de Amsterdammers. Ja, mooi eerbetoon aan Casper Dolberg, die natuurlijk naar Denemarken ging. Daar weer bij de nationale ploeg mocht. Na een hele lange tijd. En daar op een van zijn eerste trainingen een zware knieblessure opliep. Ligt er waarschijnlijk een jaar uit. En Tolu scoort dus en de ploeg haalt zijn shirt omhoog.
1: Ja, het is een aanval. Het is een prachtige aanval van Ajax over vele schijven. Uiteindelijk komt de bal aan de rechterkant van het veld bij Mokkio terecht. En Tolu knikt hem echt op 10 meter van de goal. Tikt hij hem echt heel, of kopt hij hem echt heel mooi binnen. Krachtig en feilloos. Het is 1-0 voor Ajax dus. En Michel, die we net hoorden in het Spaans, die juicht ook.
0: Ik zie net het streepje, de bovenkant van jouw televisiescherm waar Ajax op te zien is. En die Tolu is natuurlijk ontzettend lang, meer dan 2 meter geloof ik. Maar die gozer kan ook ontzettend hoog springen, hè? Want ik zie heel veel spelers, kan ik niet zien vanuit mijn positie hier. Bij jou in het livecenter, maar ik zag ineens dat hoofdje er zo bovenuit komen.
1: Ja, hij springt bijna de tv uit. Het is ongelooflijk. Wat een lengte, wat een kracht bij die nummer 99 van Ajax. Toch een van de revalidaties van Ajax en een goede aankoop tot nu toe van Jordi Cruijff.
0: Kijk aan, hij wordt geloof ik gehuurd met een optie tot kopen. Dus in ieder geval waar voor je huursom, zullen we maar zeggen. En je zegt van hij past eigenlijk niet in het scherm. Het zou toch wat zijn dat Tolu ervoor gaat zorgen dat we op een ander beeldformaat gaan werken. En tegelijkertijd laat het ook zien wat voor mooi medium radio dan is. Hè? Want daar heb je helemaal geen last van. Weet je, die ether die gaat maar door. Die is oneindig. Hier bij GPR Sportradio volg je het allemaal. Net als het darten. Devin, jij volgt al die Nederlanders die in actie komen bij de laatste 32 in Zwitserland. De afgelopen minuten, wat zijn er voor opvallende dingen gebeurd daar in Basel?
2: Nou ja, we hebben een tijdje geen update gehad. Maar eigenlijk viel het wel mee hoe lang dat was. Maar er was wel gewoon een hele wedstrijd in die tijd. Het was namelijk Johnny Clayton, de nummer 6 van de wereld, die het opnam tegen Mike Kuivenhoven. Die staat op plekje nummer 72. En het was knipperen met je ogen en het was al voorbij. Het 6-1 voor Johnny Clayton. Die fantastische wedstrijd stond te spelen. 108 gemiddeld. Mike Kuivenhoven eigenlijk kansloos. Maar zeker niet de laatste Nederlander die we in actie zien vandaag. Want eigenlijk nu het podium opkomt. Mensur Suljovic, dat is geen Nederlander. Dat is een Oostenrijker. En die neemt het op tegen de kale sloopkogel. Het is Michael van Gerwen zijn beurt hier in Basel. De nummer 9 van de wereld helaas tegenwoordig. Hij is flink aan het zakken en na het WK zal hij nog wat terugzakken. Maar die gaat het nu opnemen tegen Mensur Suljovic.
0: En dat is nog steeds niet de laatste Nederlander die we vanavond gaan volgen.
2: Nee, zeker niet. We hebben er nog een paar op de planning staan. Daarna hebben we de wedstrijd tussen Luke Humphries en Kevin Doets. Ook een beetje een Zweed. En Gian van Veen komt nog in actie tegen Nico Springer, de Duitser. En als laatste vanavond hebben we nog Danny Noppert tegen Damon Hetta.
0: En dan heb ik even een hele brutale vraag. Tot hoe laat kan je vanavond?
2: Ik kan tot het einde door, hoor.
0: Kijk eraan, je hoeft helemaal niets te missen bij GPR Sportradio. Want ik weet dat ook een beetje de agenda's van Ruben en mezelf. Wij zijn er ook gewoon bij tot 11 uur. Het is GPR Sportradio op de zaterdagavond. Goed dat je erbij bent. Met af en toe ook even adempauze. Met heerlijke muziek staan we ook onbekend. Dit zijn de Plain White Tees en Hey.

0: NTR Sportradio.
1: Sportradio.
0: Voetbal update.
2: Gaan we nog heel eventjes kijken in het Live Center. Want twee wedstrijden bezig in de Vriendenloterij Eredivisie. Ruben, hoe staat het ervoor op de velden? Nog bijzonderheden daar?
3: Ja, Ajax-NEC is 1-0. Doelpunt van Tolu. Die steeg boven Per Schuurs uit. Per Schuurs natuurlijk ook oud Ajax-ziet terug in de Amsterdam Arena. En heeft het moeilijk tegen de boomlange en sterke spits. Het spel gaat verder op en neer. NEC zet ook wel druk en komt er af en toe uit. Maar Ajax heeft het meeste balbezit. En heeft tot nu toe dus de meeste en belangrijkste spelde prik. Want ze hebben gewoon gescoord. 1-0.
2: En dat telt als je kijkt naar zoals Co-Adriaans het ooit noemde, de scorebordjournalistiek. Nou, laten we dat bij GBR Sportradio dan ook gewoon eventjes doen. Ja. 1-0 daar de stand. 1-1 is de tussenstand bij Fortuna tegen Twente. Hoe verloopt die tweede helft zo far?
3: Ja, Fortuna en Twente zijn echt in evenwicht. Twente de eerste helft wel een beetje sterker. Meer kansen, meer schoten op goal. Maar nu zien we Fortuna en Twente gewoon gelijk opgaan. Net een vrije trap van Iataren. Die slingert hem voor. Maar Goed weet niet raak te koppen. Dus het blijft 1-1 bij Fortuna Twente.
2: En we zien ook inmiddels met een schuin oog dat Linsson de eerste minuten in een lange tijd gaat maken daar. Hij komt in de ploeg voor Piazza. Die wedstrijden nog eventjes bezig. Natuurlijk te volgen hier bij GP. Sportradio, even naar een competitie aan de andere kant van de Noordzee. Te weten Engeland. De Premier League, daar zijn de wedstrijden al uitgespeeld voor vandaag. Ik neem ze even met je door. Arsenal, Leeds United, dat werd 2-1. De wedstrijd speelde er al om 2:30. Leeds kwam nog op voorsprong door Justin, maar in de tweede helft. Calafiori en Guimaraes die de stand naar 2-1 brachten. Arsenal doet het dus goede zaken. Aston Villa, Brentford werd 2-2. Dat was een spectaculaire wedstrijd met doelpunten over en weer. Jarmoliouk die opende de score voor Brentford. Jackson deed wat terug. En vervolgens gebeurde McGinn en Ayer. Die maakten er 2-1 en 2-2 van. En dan kijk ik nog heel eventjes daar of dat daar toevallig ook Nederlanders in actie kwamen vandaag. Nee, daar kwamen geen Nederlanders in actie. En dan zie ik het vingertje van Ruben ondertussen weer omhoog gaan. En
3: Het hoeft niet zo enthousiast hoor. Ik wilde alleen even toevoegen, we zijn ook nog in Spanje actief. Real Madrid, Villarreal. Geen Dumfries in de basis, maar wel Trent Alexander-Arnold. Dus Dumfries moet even banken deze keer.
2: Kijk aan, nou ja, je ziet het, als jij je vinger omhoog gooit... Ja, dan luister ik. Ik ben heel plezier wat dat betreft, Ruben. Het is de eerste keer dat wij hier samen zitten, maar dan weet je het maar van me. Ga ik even verder met het Engels voetbal, als je dat goed vindt. Chelsea tegen Bournemouth werd een grote uitslag voor de Londenaren. Het werd 5-1. Jordan Henderson mocht daar meedoen. Nou, en dat had succes. Na 2 minuten had hij het doelpunt al te pakken. En een minuut later, in 3 minuten, was het Morgan Rodgers op aangeven van Henderson. En toen stond het 2-0. Het werd dus uiteindelijk 5-1. Onder andere door 2 goals nog van João Pedro. En ook Henderson deed de laatste duit in het zakje. Het werd 5-1. Tussendoor deed Evan Nielsson iets namens de bezoekers. Werden er nog meer duels gespeeld. Ipswich Town Fulham werd 2-1 voor Ipswich. Sunderland, dat ging... dat kregen Brighton op bezoek. En bij Brighton, onder andere Boskakli, de oud-PSV'er natuurlijk in het team, speelt daar eigenlijk alles, kreeg geel. Maxime de Kuyper, een Belg, die maakte de 1-0 voor Brighton. En vervolgens kreeg Pascal Struijk, ook een Nederlander, de rode kaart. Nou ja, deerde de ploeg niet, kwam wel onder druk te staan. Maar via Hajam werd het uiteindelijk in de blessuretijd zelfs 0-2. En bij Sunderland natuurlijk geen basisplaats voor Brian Robbie. En ook geen invalbeurt, want die viel geblesseerd uit. Ja. Gaan we weer naar het Live Center, ja. Want ja, die Ruben, die ziet weer het vingertje. Ik luister er toch maar weer naar.
3: Ruben die ziet heel veel gebeuren in de Amsterdam Arena. Het vingertje gaat inderdaad omhoog, want er is een penalty bij Ajax-NEC. Guse Bouyouk heeft ook een gele kaart gegeven aan Mokyo. Wat er gebeurde, Kevin Kers, die maakte een goede actie aan de linkerkant en brak door in de 16 meter gebied. En de bal kwam bij Linssen terecht. En die deed het toch heel vernuftig. Met een hakje ging de bal naar Noé Libreton. En die werd onderuit getrokken door Jordi Mokyo. En dan staat Chéri klaar voor vanaf 11 meter tegenover Marc-André Ter Stegen. Charon Cherry, die ook dit seizoen niet geweldig is begonnen, maar nu de kans krijgt om Ajax en NEC op gelijke hoogte te krijgen in de 19e minuut. Marc-André Sazegen staat rustig op de lijn, maar Cherry is onberispelijk. En het staat 1-1 in de Amsterdam Arena. Ajax en NEC, het wordt een leuke wedstrijd. Het is spannend. 1-1. Cherry maakt het gelijk in de Amsterdam Arena.
2: Kijk, het is spannend. Je bent erbij bij GPR Sportradio. Dan ga ik toch voor de volledigheid nog maar die laatste eindstand ook noemen in de Premier League. Want dat was natuurlijk het duel tussen Manchester United en Tottenham Hotspur. Dat eindigde in 1-1. Later vanavond nemen we alles nog een keer met je door. En dan zeg ik ook even hoe de Premier League erbij staat. Je hoort het, de nieuws, de achtergronden en natuurlijk heel veel live hier bij GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent.

0: West bij GPR Sportradio. Even snel buurt in het livecenter bij Ruben. Want het is een heerlijk potje in de vriendenloterij Eredivisie. Dat Ajax NEC met kansen en mogelijkheden en gedoe over en weer, zou ik zeggen.
1: Ja, het spel golft op en neer. En de NEC doet goed mee in de Johan Cruijff Arena. Net ook een grote... Ja, de NEC nu deed even niet goed mee. Want Schuurs levert de bal zomaar in. En de bal kwam terecht bij Joffi Mokkio. Die dus in de fout ging bij de penalty. En hij schiet hem op de lat. Kretas was al kansloos. Maar voor de rest gaat het spel op en neer en is het aantrekkelijk in de Johan Cruijff Arena.
0: Hebben we ook nog Fortuna Twente. Er staat daar 1-1 en er wordt gedard. Dewin, Michael van Gerwen, de kale sloopkogel. Hoe gaat het daar?
2: Helemaal niet zo heel erg goed aan de wedstrijd. In de eerste leg werd hij gelijk gebroken door Mensur Suljovic, die ondertussen 2-1 voor staat. Van Gerwen deed iets terug, had ook kansen om op 1-1 te komen. Dat lukte niet. Zijn eigen leg wist hij de tweede keer wel te behouden. Nu moet Mensur Suljovic deze top gooien om op 3-1 te komen. Dat lukt hem niet. Van Gerwen heeft dus 3 pijlen om op 2-2 te komen. Op diezelfde dubbel 20. Eerste spel raakt dus 2-2 in Basel.
0: Het is GPR Sportradio. Met voetbal, dart, zometeen ook.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
6: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuis-in,
11: mooi wonen.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: vinden.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: GPR Sportradio.
5: The Sound of Sport.
4: Leon Mastic.
6: Van Gerwen inmiddels 4-2 achter tegen Sujovic. Wel balans in de Eredivisie. Ajax NEC 1-1. Fortuna FC Twente 1-1. En Noah No op je feestje.

0: zaterdagavond. We gaan richting 10 uur. Dit is Coldplay and Paradise. Ja, misschien kunnen ze ook eens een nummer maken over het sportparadijs. Want als dat bestaat, dan komen we er bij het GPR Sportradio toch aardig dichtbij. Want wat is het smullige geblazen op deze zaterdagavond. We hebben Feyenoord gezien, de topper in de Vriendenloterij Eredivisie. 2-0 gewonnen door de Rotterdammers. Eerder ook al Go Ahead Eagles tegen Sparta Rotterdam. Een heerlijke 3-3. En nu ook nog twee wedstrijden bezig. In het livecenter Ruben. En die kijkt onder andere in die Eredivisie naar Ajax, NEC en Fortuna tegen Twente. Laat ik het aan jou. Waar wil je beginnen, Ruben?
1: Ja, Ajax NEC. Het is een lekker potje. Het hele veld is 1-1, zeggen ze dan. Iedereen staat tegenover elkaar. En dat zorgt voor, ja, dat zorgt voor een open potje. Maar eigenlijk nog niet zoveel kansen. Het gaat heel snel op en neer. Maar kansen zijn er niet. Maar het is wel aantrekkelijk om naar te kijken. Dus dat is leuk. Fortuna Twente is iets minder aantrekkelijk om te kijken. In de laatste fase moet er wel wat gebeuren. Dus je ziet nu dat het spel iets meer op en neer golft. En Bart Van Rooij moest net ook even aan de noodrem trekken. Die moest Michu naar beneden halen. En die kreeg daarvoor ook een gele kaart. Ook bij Ajax NEC een gele kaart. Linse die schopte de bal weg na een overtreding. En daar kreeg hij een gele kaart voor van Gusubiuk.
0: Ja, het is natuurlijk ook leuk om eventjes die wedstrijden in het buitenland te volgen. Bijvoorbeeld waar een Nederlandse link te vinden is. Nou, hebben we in de Serie A vandaag al Genoa gezien. Dat won met 2-1 van Fiorentina. En wat wel leuk is, bij Genoa staat natuurlijk Justin Bijlo, de oudkeeper van Feyenoord, onder contract. Speelde ook in de basis en Genoa won weer eens dus. Dus dat is leuk. Inter Parma eindigde in 3-0. Door goals van Susic, Calhanoglu en Marcus Thuram. Dat was eerder vandaag. En ook bezig inmiddels Napoli tegen Frosinone. En dat is ook wel een leuke ploeg. Want bij die oud-kampioen van 23 en 25 in de Italiaanse Serie A. Spelen natuurlijk ook wel wat Nederlanders. Bijvoorbeeld Sam Beukema. Nog niet geen minuten gemaakt dit seizoen. Noah Lang af en toe wel. En Napoli kwam op voorsprong in de 27e minuut. Dachten ze in ieder geval. Want Højlund mocht aanliggen voor een penalty. Maar die miste. Maar de Belgische vriend Kevin de Bruyne, die denkt, nou, laat mij het dan maar eventjes doen. Die pingel moest overgenomen worden en die schoot wel raak. En toen Ruben, Noah Lang, komt aan zijn minuten. Ja, hij heeft die goal er even bij gepakt, hè? Hij scoort, Noah No.
1: Ja, Noah Lang liep goed mee in de aanval. Na een kluts in de aanval kreeg hij de bal voor de voeten en wist hij de 2-0 te maken. En dat betekent zijn eerste doelpunt in de Serie A in dit seizoen.
0: Kijk, en de ruststand is daardoor dus 2-0. Gaan we ook nog eens eventjes kijken naar bij Dewin, want die volgt het darten in Zwitserland met heel veel Nederlanders in actie. We hadden net al, ik wil bijna zeggen, de escape room van Dick van Duivenbode, die heel goed wegkwam met 6-5 nog won. De kale sloopkogel. Zit er ook zo'n stunt in? Of tenminste zo'n comeback?
2: Nou, die zou het ook met 6-5 moeten gaan doen. Het stond daarnet 5-2 in het voordeel van Mensur Sujovic. Ja, hij is nu wel teruggekomen naar 5-4. Sujovic miste een matchdart op dubbel 20. Maar je ziet af en toe Michael van Gerwen dingen doen die we eigenlijk niet van hem gewend zijn. Ja, misschien de laatste jaren wel wat meer, maar je ziet hem op de 19 gooien en hij gaat, ja, ik wil bijna zeggen 4 centimeter naast gewoon de enkele 3 in. Ja, het is nu een Mensur Sujovic in zijn eigen leg die een ruime voorsprong heeft van 80 punten. Dus ja, het einde lijkt nabij voor Michael van Gerwen vandaag. Maar het kan nog altijd. Mensur Sujovic is nou ook niet een echte killer. Dus het zou nog kunnen, maar het wordt lastig.
0: Nou ja, en we hebben in ieder geval nog andere kansen. Dus als je een Nederlander supporter, komen er nog meer in actie. Je volgt het allemaal hier bij GPR Sportradio.

0: snel naar het darten. GPR Sportradio volgt de Swiss Darts Trophy met Dewin in het Live Center. En Dewin, ik zie hem met een beteuterd gezicht. En dat betekent denk ik slecht nieuws voor Michael van Gerwen.
1: Ja, want we zien op dit moment een juichende Mensen Sujevic. En dat betekent dat hij Michael van Gerwen uit heeft geschakeld op de Swiss Darts Trophy. Ja, van Gerwen kreeg in deze laatste leg nog wel kansen op de dubbel 16. Maar voor de tweede keer in dezelfde leg valt er gewoon een pijl uit het bord. Ja, en dan wordt het ook lastig. Hij geeft nog wel een applausje en een handje aan Sujevic. Maar ja, die gaat helemaal los. Die speelt een soort een halve thuiswedstrijd. Het is een Oostenrijker in Zwitserland, in Basel. Niet heel ver natuurlijk. Maar Van Gerwen, ja, die druipt af. En het is niet voor het eerst dat hij vroeg afscheid moet nemen van het publiek de afgelopen week. Het gaat nog niet de goede kant op met
0: je vreest ook een beetje voor zo'n world ranking, zei je net. Hè? Want ja. Hij staat nu negende, maar je vertelde al de resultaten van deze week. Ja, hij gaat gewoon verder zakken. Ja, en ver weg ook.
1: Niet alleen deze week, maar vooral aankomend jaar. Het is namelijk het WK komt eraan. En daar is heel veel geld te verdienen. En de ranking is gebaseerd op het geld. En het van de afgelopen 2 jaar wat je bij elkaar hebt gesprokkeld. En 2 jaar geleden stond hij in de WK-finale. Dus alles wat hij daaronder haalt, dat is ongeveer 2,5 ton aan Engelse pond. Dat hij daar moet verdedigen. Maar als hij er dus vroeg uitgaat, ja, dan verliest hij dat geld. En dan zou hij echt kunnen gaan kelderen. Nou, laten we. Ik wil niet op de feiten vooruitlopen. Maar buiten de top 20 is best reëel.
0: Ja, dat is toch wel treurig. Gelukkig staan er wel andere goede Nederlanders inmiddels hoog in die top 10. Hè? Met Van Veen op 3, geloof ik. Ja. Noppert 7. Dus we hebben nog wat andere ijzers in het dartsvuur, zeggen we dan maar eventjes. Gaan we ook eventjes kijken naar die andere kant van het livecenter. Want we hebben het je wel eens verteld, hè, als je hier naar GPR Sportradio luistert. Ontzettend veel schermen en die zijn buitengewoon geschikt voor al die schermen. En die wedstrijd bij Ajax-NEC, ja Ruben, kregen er net ook reacties over. Het lijkt wel een golfslagbad.
2: Ja, een golfslagbad. En er is ook veel regen in de Johan Cruijff Arena. Dus misschien gaat het wel echt gebeuren. Je weet maar nooit. Maar nee, de kantjes over en weer. Linssen met een schot op goal. En Tolu schampte de bal met zijn hoofd. Maar nou, net deze keer net niet goed. Dus hij kon de bal niet richting het goal krijgen. En net stak Jurie Baas, de aanvoerder vandaag, stak het spel, middenveld over. En een schotje die Kretas niet eens hoefde op te pakken. Dus het blijft 1-1 in de 45e minuut. We gaan bijna naar de rust in de Johan Cruijff Arena.
0: En dan kijk ik een scherm omhoog en dan zie ik daar ook de tussenstand bij Fortuna Twente. Die zijn al wat verder. Die zijn aan het einde van de tweede helft. Zie ik dezelfde stand staan. Doet dat een beetje recht aan het spelbeeld?
2: Dat doet zeker recht aan het spel. Je ziet Twente wel net iets meer in de aanval. Net iets meer op de helft van Fortuna Sittard. Maar echt grote kansen krijgen ze nou ook weer niet. John van der Brom die kijkt ook niet tevreden langs de lijn. En probeert ook een extra spits in te zetten. Fennegoor van Hesselink is inmiddels in het veld gekomen. En ik vermoed dat Fortuna Sittard wel blij is met een puntje. Maar FC Twente doet er alles aan om nog een voorsprong te creëren.
0: Kijk, 2 schermen aan en dan weet ik, dan heb jij nog een scherm. Want jij hebt altijd ruimte voor nog meer voetbal en meer sport hier bij GPR Sportradio. Bijvoorbeeld Primera Division, Real Madrid in actie. We hebben Barcelona al met 3-0 zien winnen van Getafe vandaag. Real ongeveer ook een helftje onderweg inmiddels. Hoe gaat het daar?
2: Ja, daar staat het 0-0. Dus het is voor in het Santiago Bernabeu. Dat is niet prettig voor Real Madrid. Er komt niet eens blessuretijd bij. Er wordt nu afgefloten voor de eerste helft. En er gebeurt eigenlijk heel weinig in het Santiago Bernabeu.
0: Spelen tegen Villarreal, hè?
2: Villarreal, ja inderdaad. En die doen goed mee. En ook bij Ajax-NEC is het nu rust. Dus we gaan even thee drinken, Leon.
0: Lekker. Ook dat kan hier. GPR Sportradio. Met thee voor ons en pink voor jou.

0: GPR Sportradio, de zaterdagavond. Goed dat je erbij bent. We gaan hard richting 10. Betekent ook dat we hard richting de zondag gaan. En ik heb alvast in het draaiboek zitten spieken. Ook morgen weer een enorme bak sport waar je gelukkig van wordt. Met de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, die alweer om 11:15 opstart. We zijn er vroeg bij. Je hoeft niets te missen hier bij GPR Sportradio. Je hoorde bijvoorbeeld eerder vanmiddag al Go Ahead Eagles tegen Sparta. Weer 3-3. En vanavond, je hebt het hier vanavond kunnen volgen. Feyenoord tegen AZ. Dat toen nog koploper was. Maar dat veranderde in de Kuip. Na een zakelijke 2-0 overwinning voeren de mannen van Giovanni van Bronckhorst nu zelf de ranglijst aan in de Vriendenloterij Eredivisie. Luciano Valente, die speelde, werd niet opgeroepen voor Oranje natuurlijk. Hij praat met ESPN over de wedstrijd en het feit dat het clubvoetbal na 3 weken eindelijk weer terug is. En ja, dat is toch wel weer lekker als je dan om je heen kijkt.
1: Nee, prachtig. Ik heb dit wel gemist, moet ik zeggen. Ik denk dat we de eerste 35 minuten heel goed waren. Dominant, goed aan de bal. Tweede helft worden we iets naar achter gedwongen. Maar wat je ziet is dat ze gewoon goed de onderling afstanden houden, waardoor ze bijna niet tot kansen komen. Dus nee, super blij dat we het vandaag de koppositie hebben gepakt.
0: En dat zei hij dus tegen ESPN. Valente is blij. Gaan we nog heel eventjes kijken in het Live Center bij de allerlaatste minuten van Fortuna tegen Twente. Die wedstrijd die om 8:00 begon. Die gaat voor 10:00 finishen, Ruben. Het staat 1-1. Ja. Gaat er nog een winnaar komen daar?
2: Ik vermoed van niet, Leon. Twente probeert tevergeefs ruimte te vinden in de verdediging van Fortuna Sittard. Maar ze komen er niet doorheen. Het zorgt wel voor een klein countertje van Fortuna Sittard. Een afstandsschot van Descott. Die gaat toch wel 5 meter naast. Dus ik vermoed met nog 1,5 minuut te spelen dat het 1-1 eindigt in Sittard.
0: En het goede nieuws voor jou is, je volgt hier bij GPR Sportradio de laatste minuten. En natuurlijk ook Ajax NEC, waar het rust is. Het staat daar 1-1. Het is GPR Sportradio, je zaterdagavond.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Robert-Jan Knook. In Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Ze willen dat Israël stopt met aanvallen op Gaza. Afgelopen week was het 3 jaar geleden dat Hamas Israël aanviel. Volgens de Palestijnse overheid zijn sindsdien meer dan 70.000 mensen door Israël gedood. Een Belgische militair is omgekomen tijdens een oefening in de Pyreneeën. Hij viel in een ravijn en kon niet meer worden gered. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk, onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis, meldt de regiozender. Hij kwam thuis met een paar jerrycans. Of die gevuld waren is niet duidelijk. Buurtbewoners vertrouwden het niet en sloegen alarm. Volgens de politie dreigde hij zijn woning in brand te steken. Op verschillende plekken in Nederland is vanavond het noorderlicht te zien. Vooral in het zuiden, daar zijn de minste wolken. Het gaat om fotografisch noorderlicht. Dat is niet of nauwelijks met het blote oog te zien, wel met een camera. Wie het wil zien, kan het beste naar de noordwestkant van de hemel kijken. In het noorden nog buien, in het zuiden vaker droog. Aan zee zware windstoten. Morgen vooral in de ochtend nog buien, in het noorden vooral. 'S Middags droger met geregeld zon en 14 graden.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
11: Oeps, I did it.
10: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
18: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 2 dagen.
23: Big deals bij Keukenconcurrent.
22: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
2: Doets heeft een zware avond tegen Luke Humphries. Real Madrid zonder Dumfries. Twente komt niet langs Fortuna. En Ajax heeft het lastig. Thuis tegen NEC. Je volgt het hier.

0: Zaterdagavond. GPR Sportradio en iets wat je niet zou moeten doen. Robert De Niro's Waiting. Ah, een beetje de manier is toch wel netjes. Ik zie dat ineens voor me dat hij dan ja, toch wacht op zo'n kopje koffie. Dat als 's morgens bij hem op bed wordt gebracht. En ineens een soort brain fart dat ik heb. Maar goed, daar gaat het allemaal niet om natuurlijk. Je bent hier voor de sport. Fijn dat je de zaterdagavond met ons doorbrengt. Een bomvol live center met David en Ruben die hier zitten. En die je op de hoogte houden van alle sport die er maar is. Veel eredivisie voetbal, maar er wordt ook gedart in Zwitserland. En David, ja, ik zit twijfelen bij jou waar ik naar moet vragen, want ik zou er ook een roei-update van kunnen maken. Is darts een beetje een trendgevoelige sport?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. De bekende liedjes die worden vaak uit de kast getrokken. En normaal gesproken kennen we het roeien. Nog van Noorwegen, van het WK voetbal.
0: De Viking Row.
1: De Viking Row, maar in Zwitserland doen ze er gewoon lekker aan mee. Ja. En dan stoppen ze ermee en na 2 minuten gaan ze het weer doen. Ja, dat is het darts publiek.
0: En is Haaland dan ook aan het gooien? Dan ook, of is er geen Noor in het spel?
1: Ja, Kevin Dutz is ook deels Zweeds. Die woont tegenwoordig ook in Zweden. Net als Jeffrey de Graaf. Maar Kevin Dutz komt nog wel uit onder de Nederlandse vlag. Dus misschien dat ze het even de topografie niet op orde hadden daar in Zwitserland. Hij is wel nog lekker bezig eigenlijk, Kevin Dutz. Ja, hij stond 2-0 achter al heel snel tegen Luke Humphries. En daarna bleven ze elkaar eigenlijk maar breken. Humphries kreeg daarnet een match dart. Die miste die. En Dutz brak hem weer voor 5-4. In het voordeel van Humphries is dat. En Kevin Dutz nu aan worp in zijn eigen leg. Dus als hij deze uit 5-5. En we gaan weer tot de 6 leg. Zoals alle andere wedstrijden vanavond. Dus hij maakt echt nog wel kans. Maar dan zal hij hem wel nog een keer moeten breken zo meteen.
0: En is hij nou de laatste Nederlander van vanavond in actie?
1: Nee,
0: hebben we nog meer te gaan?
1: Nee, we hebben er zelfs nog 2 hierna. Ja, het houdt niet op. We hebben hier nou nog Gian van Veen tegen Nico Springer. 2 best wel talentvolle spelers. En daarna hebben we nog Danny Noppert ook nog. Dus we gaan nog even door hier zo.
0: Nou, helemaal goed. En ook in het livecentrum Ruben, die kijkt veel voetbal. Bijvoorbeeld, ja, ik zou bijna zeggen, we gaan van het WK roeien naar het golfslagbad van Ruben. Want het spel gaat op wanneer bij Ajax en NEC hoorden we in de eerste helft. Het regende ook nog, dus er zijn best wel wat basisvoorwaarden op orde. De tweede helft is daar begonnen, Ruben.
2: Ja, en het regent nog steeds in de Johan Cruijff Arena.
0: Maar geen doelpunten.
2: Maar geen doelpunten inderdaad. Wel Ajax in de aanval. En dat gebeurt, is net gebeurd. Ajax breekt door naar de 16 meter gebied. Maar ja, er wordt een kans gemist door Ajax. En dat is jammer.
0: Je denkt natuurlijk Fortuna Twente. Waar is dat gebleven? Ja. Dat is inmiddels afgelopen. Dat is 1-1 geëindigd. Je hebt ook nog voor je Real Madrid tegen Villarreal in de Primera División. En daar is toch wel een opvallende bankzitter.
2: Ja, zeker. Daar is een opvallende bankzitter. Vinicius Junior die speelt. Of die zat op de bank, maar die gaat er zo in komen. Die wordt nu gewisseld. Hij is veel in het nieuws de laatste tijd, Vinicius Junior.
0: Ik zag allemaal van die complottheorieën voorbij komen. Is dit wel de echte Vini? Want hij heeft natuurlijk een kaakoperatie laten doen.
2: Ja,
0: een soort reconstructie. En er zijn ineens allemaal foto's dat ze sixpack heel anders uitzien. Allemaal tatoeages die hij eerst had, maar nu niet meer heeft.
2: Ja, nee, dat klopt. Die foto's die gaan rond op het internet. En hij speelde ook al een tijdje heel slecht. Hij scoorde bijna niet. Dus ze vragen zich achteraf, is dit wel de echte Vinicius Junior?
0: Ja, het zou weer gebeuren. Ik heb laatst toevallig die documentaire zitten kijken over de spookvoetballer. Dat zou toch wat gebeuren als dat op het niveau van Real Madrid gebeurt. Dat is dat verhaal van die kerel die in Chili speelt en in Denemarken en bij allemaal clubs.
2: Ja, ja, overal een
0: contract tekent, maar nergens gaat spelen. Uiteindelijk valt hij door de mand.
2: Zeker.
0: Gaan we eens even kijken of dat er nog wel echte darters rondlopen daar in Zwitserland. Dutz in actie. Je hoopt hem misschien nog op een comeback. Hoe staat het ervoor, Devin?
1: Nou ja, hij maakte net de 5-5 en in die leg daarna moest hij Humphries nog een keer breken. En dat ging eigenlijk best wel goed, totdat hij een pijl gooit. En zijn tweede pijl. En met die tweede pijl tikt hij zijn eerste pijl eruit. Allebei de pijlen op de grond. Ja, en dan scoort hij maar 20. Dus nu Humphries voor 60. 2 matchdarts. Ja, en die gooit hem erin. Ja, je gaat dan toch denken, als die pijlen er niet uitvallen, heeft hij dan nog een kans. Uiteindelijk komt hij net tekort tegen de nummer 2 van de wereld. Laatste keer dat ze tegen elkaar speelden, verloor hij ook. Dat was op het WK vorig jaar. Ja, op zich, goede comeback van Kevin Dutz, maar ja, net niet genoeg. 6-5 voor Luke Humphries.
0: Later deze avond nog 2 Nederlanders daar in actie. Je volgt hier bij GPR Sportradio. Fijn dat je er bent.

0: The Script bij GPR Sportradio. En The Man Who Can't Be Moved. Nou, dat is niet van toepassing op het duel tussen Ajax en NEC in de Johan Cruijff Arena. Want het is spectaculair wat we ineens zien gebeuren, Ruben, in het livecenter.
1: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het gaat op en neer bij NEC en Ajax. Ajax al eerder met een kans voor Gloek, die van de lijn werd gehaald door Darko Nejasmic. Daarna een schot van Kevin Kers, die van 20 meter mocht aanleggen. En net Bras, die verkeerd terugspeelde. En Tolu kwam ertussen, maar kwam net te kort. Of Kretas was net op tijd om de bal tegen te houden. Het golft dus weer op en neer. En Ajax nu in de aanval geeft de bal voor, maar dat gaat mis. Dus het blijft 1-1 bij Ajax NEC.
0: Het is een belangrijk potje voor Ajax, hè? Dat wisten we aan de voorkant al wel. Maar we hebben natuurlijk vandaag, we hebben gisteren al PSV zien winnen. Nou ja, dus die lopen per definitie niet uit. Maar daar kan Ajax dus niet op inlopen. Maar AZ verliest punten vandaag. Die verliezen van Feyenoord. Twente speelt gelijk tegen Fortuna. Het zijn allemaal ploegen die boven Ajax staan. Dus ik neem aan dat Ajax deze graag zou winnen.
1: Ja, dat neem ik aan van wel. Ze moeten winnen om echt aan te haken om nog voor de titel te kunnen gaan, misschien wel. Dus anders wordt het gat toch wel echt groot. Dus Ajax moet straks gaan aanzetten om van NEC te winnen.
0: Je hebt ook Real Madrid voor je zonder Denzel Dumfries, maar met Diomande en inmiddels ook Vini, zei je. In de tweede helft tegen Villarreal. Hoe gaat het daar?
1: Ja, Villarreal doet het eigenlijk hartstikke goed tegen Real Madrid. Ze houden Real op 0-0 in het Santiago Bernabéu. En ik zie nu een corner die niet wordt gekopt door Tchouaméni. En Villarreal kan wegwerken. Dus ook voor Real Madrid eigenlijk hetzelfde als voor Ajax. De achterstand wordt alleen maar groter op de nummer 1 in hun eigen competitie.
0: We zijn erbij. Altijd als het gebeurt. En je hoort de verhalen, de duiding en de achtergronden. Wij zijn GPR Sportradio. Goed dat je er bent.

0: Richting 10:30 op je zaterdagavond. GPR Sportradio is het station waar je naar luistert. Je bent aan het juiste adres voor de live sport. Formule 1, voetbal, darten, judo, hockey. We hebben het allemaal. Fijn dat je je avond met ons deelt. Met Ruben in het Live Center. Waar zitten we naar te kijken? In de Vriendenloterij Eredivisie. Ik zie jou lachen, maar ik ben bang dat je het weer gaat zeggen.
1: Ja, er gebeurt echt heel veel. Laten we daarop houden.
0: Hoeveel grote kansen hebben wij de afgelopen 3 minuten kunnen tellen, Ruben?
1: Nou, we hebben wel 3 à 4 goede kansen en zelfs een afgekeurd doelpunt. Thierry stond net buitenspel, waardoor de 2-1-2 werd afgekeurd. Dus er gebeurt heel veel. Linssen gaf voor, maar daar kon een NEC'er niet de poot tegen de bal aanzetten. Dus dat ging dan net mis. Een kopballetje van Bras nog. Maar ook weer het duel Tolu-Schuurs. Dat is ook wel een beetje het verhaal van de avond. Schuurs verloor het duel van Tolu en die kon alleen op de keeper af. Maar die schoot hem wel heel erg ver naast. Dus het blijft spannend in de Johan Cruijff Arena. En we zien inmiddels ook in beeld Ouazzane. Die is ingevallen bij Ajax.
0: En je volgt ook Real Madrid tegen Villarreal voor ons. En volgens mij zijn daar ook ontwikkelingen.
1: We zien blije gezichten in het Santiago Bernabeu stadion. We zien ook, we hadden het er net over Vinicius Junior, maar de andere man die aan de andere kant van het veld staat, aan de rechterkant, dat is Diomande, dit jaar overgekomen van Leipzig. Die krijgt de bal van Ernesto Valverde en die Diomande schiet hem diagonaal achter de keeper van Villarreal. En dat maakt het 1-0 voor Real Madrid. Real Madrid komt weer een beetje dichter bij Barcelona dus.
0: Kijk aan, 65 minuten gespeeld daar. We blijven je het voor je volgen hier bij GPR Sportradio. Net als het darten in Zwitserland. Devin, we hebben geloof ik 6 Nederlanders en een halve Nederlander die half zweet is in actie vanavond. Wel er nog 2 Nederlanders te goed. Is die ene laatste Nederlander inmiddels ook aan het gooien? Zal ik jou anders eventjes...
2: Dat zou handig zijn.
0: Ja, doe ik even die andere open, dan hoor
2: zeker,
0: ik je ook.
2: Die is zeker begonnen. Gian van Veen is dat. En zojuist de tweede leg is gespeeld. En het leek net alsof ik naar een herhaling zat te kijken. Want in de eerste leg is het Gian van Veen van 107, triple 19, een enkele 18, dubbel 16. Leg 2, triple 19, enkele 18, dubbel 16. 2 keer 107, 2-0 voorsprong, Gian van Veen.
0: Kijk aan. En zo is hij goed op weg. En we hebben nog 35 minuten tot 11. Ik denk dat we het wel gaan rondkrijgen in die tijd.
2: Deze wedstrijd wel.
0: Kijk,
2: Danny Loppert, die zullen ze waarschijnlijk te goed moeten hebben. In de auto, thuis of waar je ook luistert naar ons.
0: Je bent altijd aan het goede adres bij GPR Sportradio. Het is de zaterdagavond met nu Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: gang, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
14: GPR Sportradio.
15: The Sound of Sport.
14: Leon Mastic.
16: Ouazana komt heel goed weg. Een snoeiharde overtreding, maar hij krijgt slechts geel. En José Mourinho die sprint om een doelpunt te vieren. Maar ook daar is het ineens rood.

0: girls. And now they'll keep me down. And this ain't a love song. Bij GPR Sportradio op de zaterdagavond. Met nog steeds veel live sport. Het gaat maar door. Ja, en het is echt moeilijk kiezen wat we je het eerst gaan vertellen. Want er gebeurt er zo ontzettend veel. Bijvoorbeeld in de vriendenloterij Eredivisie Ajax-NEC. Dan is er een moment en dan denk je, ja, is het groot? En dan vervolgens zie je José Mourinho in Spanje over het veld rennen om een doelpunt te vieren van zijn Real Madrid. Dat doelpunt gaat dan ineens niet door. En daar valt dan wel een rode kaart. Bij Ajax viel die niet. Laten we daar beginnen, Ruben, in het livecenter. Het gaat over Ouazzane. En niet in de meest positieve zin die je zou willen.
1: Zeker. Ouazzane ingevallen bij Ajax. Ja, die probeerde de bal aan te nemen. Maar hij schoot van zijn voet. En daardoor kwam die in een clash terecht met Linssen. Maar zijn been was wel heel erg naar voren. En raakte hem vol op de enkel. En dat had zeker een rode kaart kunnen zijn voor de Ajax-ziet. Maar Kusubiyuk gaf hem niet. Dus het is nog 11 tegen 11 bij Ajax
0: en
1: NEC.
0: En dat is dan wel een beetje het thema. Want ik zie ook een 11 tussen Ajax en NEC staan. En dat betekent dat de tussenstand daar na 75 minuten 1-1 is. Real Madrid leek op 2-0 te komen tegen Villarreal.
1: Ja.
0: Goed doelpunt.
1: Goed doelpunt. Bellingham die haalde de achterlijn, trok hem voor. En Vinicius Junior dacht te scoren. Maar dat gebeurde even niet. Want de
0: er zat ook nog wel even tijd tussen. Want ik zag José Mourinho met een recordtijd die 100 meter. Usain Bolt zou er jaloers op zijn. Ja, stond daar te vieren.
1: Mourinho is natuurlijk af en toe een hitsig mannetje. Die kreeg daarvoor ook al een gele kaart. Dus het was wat. En toen er werd gescoord, sprintte hij naar Vinicius Junior toe om het doelpunt te vieren. Maar ja, het doelpunt ging niet door. Want waarom? Hij trok Vinicius, die zette de aanval zelf op voordat hij aan Bellingham de bal gaf. Maar hij trok gewoon aan de haren van de Canadees Nathan Saliba van Villarreal. Dus dat werd gezien door de VAR. En toen kreeg hij gewoon een rode kaart.
0: En dat gebeurde allemaal op eigen helft nog. Hè? Dus echt heel ver voor dat doelpunt. Hij was er wel verbaasd over, maar als je de beelden zag, het was wel terecht. Hè?
1: Het was terecht, zeker. Hij trok gewoon echt aan zijn haren om hem voorbij te kunnen met zijn snelheid. Ja, dat was toch wel een raar gezicht en een terechte rode kaart naar mijn mening.
0: Ja, we zeiden net al, er is veel te doen over die Vinicius Junior. Nou, dat zal na deze wedstrijd dan niet minder zijn. Ja. De laatste kwartier met 10 man tegen Villarreal en dus maar een 1-0 voorsprong. Gaan we ook nog eventjes kijken bij het darten in Zwitserland. In Basel, Dewin. Ja, een walkover, hè? Ook een sprint. Maar dan eentje zonder rode kaart. Ook geen gedoe, gewoon 6-0 klaar.
2: Ja, ik zei daarnet, Danny Noppert, die zullen we misschien niet meer helemaal in actie zien. Maar misschien wel, want hij komt nu al het podium op. High Hopes, Panic at the Disco horen we daar. Want Gian van Veen, ja, die dacht, ik wil hem ook de zendtijd geven hier op GPR Sportradio. Ik win gewoon even 6-0 van Nico Springer. Het was tik, tik, tik, klaar. Heel simpel. En dit is ook een leuke wedstrijd hoor. Danny Noppert tegen Damon Hetta. Damon Hetta, zijn bijnaam, The Heat. Wat denk je dat de bijnaam is van Danny Noppert?
0: The Cold.
2: The Freeze. Dus dit is The Freeze tegen The Heat. Ja, leuke wedstrijd. Vuur tegen ijs. Laten we hopen dat de ijs vandaag overwint.
0: Je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio. We volgen het voor je op de zaterdagavond. Leuk dat je erbij bent.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
1: Oh, wat is het smullen de zaterdagavond. Met op de late avond nog bezig in de vriendenloterij Eredivisie Ajax-NEC. En we volgen ook Real Madrid-Villarreal voor je in de slotfase. Ruben, we beginnen natuurlijk eventjes in de Johan Cruijff Arena. In de laatste 9 officiële minuten. Het blijft doorgaan met dat golven.
2: Het blijft doorgaan met het golven. NEC af en toe in de aanval. Ajax af en toe in de aanval. Net nog een grote kans gezien van de Oezane. Die hem tegen Kretas aanschoot. We zien ook inmiddels veel wissels. Wel interessante wissels ook. Want Bouwman is teruggekeerd naar... natuurlijk zijn overtreding van Van Bommel. Staat hij nu weer in het veld. Leonardo heeft Tolu vervangen. En ook bij NEC interessante wissels. Want Mitchell Bakker is terug in de Eredivisie. Na een rondje PSG, Atalanta en Bayern Leverkusen is hij weer terug op de Nederlandse velden. En
1: ook een verleden bij Ajax natuurlijk.
2: Zeker, absoluut. Dus,
1: ik zag er nog één inkomen met een verleden bij Ajax. Kaplan kwam er ook in bij NEC.
2: Amatjan Kaplan inderdaad is overgekomen. De duurste aankoop ooit van NEC. Die is erin gekomen. En die komt natuurlijk van Ajax. Dus dat is opvallend.
1: En dan hebben we ook nog Tadic die speelt. Of is die er inmiddels al uit?
2: Tadic die zie ik nog steeds met nummer 10 druk wijzen en doen. En die staat er nog steeds in het veld. Ik zag wel een aparte statistiek dat hij in de eerste helft de minste balcontacten van iedereen had, maar 9. Dus we gaan straks wel zien hoeveel hij in de tweede helft heeft.
1: Hij heeft eerder gehad over hoeveel er momenten doen was natuurlijk, over de uitlatingen die hij had gedaan over NEC. Zijn oude liefde Ajax, dat eigenlijk ook nog steeds stiekem zijn liefde van nu is. Veel over te doen, maar goed, hij speelt nu namens NEC in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Nog 7 minuten officieel te gaan, daar staat het 1-1. Het staat bij Real Madrid tegen Villarreal in de Primera División nog 1-0. Komt Real een beetje onder druk daar sinds ze met 10 man staan na die rode kaart van Vini?
2: Nee, dat valt wel mee. Real Madrid houdt zich goed staande. En dat gaat nu waarschijnlijk alleen maar beter worden. Want we zien in de 86e minuut dat Denzel Dumfries het veld binnenkomt. Voor de doelpuntenmaker Diomande, die een mooie doelpunt maakte. Net geen buitenspel. De VAR keek er nog even naar, maar het was echt op het randje. Maar Real Madrid staat nog steeds in de 86e minuut met 1-0 voor tegen Villarreal.
1: Buurten we ook nog heel eventjes bij Dewin. Want die volgt het darten met de laatste Nederlander van vanavond in actie. Noppert, hoe gaat het daar?
3: Ja, die is net op een 2-0 achterstand gekomen. Het is tot nu toe de man met een heel mooi matje, Damon Hatter, en een fantastische snor. Ja, het is een mooi figuur, de Australische Damon Hatter. Die is op een 2-0 voorsprong gekomen door een hele mooie dubbel 18 finish. Fantastisch van Damon Hatter. Iets minder fantastisch voor Danny Noppert. 2-0 dus voor de Heat.
1: Je volgt het hier ook de laatste minuten bij GPR Sportradio.

0: Radio met Dua Lipa, Love Again. In de slotfase van Ajax-NEC. En Ruben Driessen in het Live Center. Ja, Ajax moet. Maar lukt het ook?
1: Nee, het lukt vooralsnog niet. Ajax probeert wel met balbezet door de verdediging van NEC heen te komen. Maar NEC weert zich gewoon krachtig en komt er zelf ook nog af en toe goed uit. Nu wel aan de zijkant Oezane, die toch wel goed invalt hoor. Een talentvolle jongen. Hij komt, haalt de achterlijn en probeert de bal langs Kretas te krijgen. Maar het lukt net niet. De bal belandt in het zijnet. Leonardo met de handen in het haar. Ja, hij valt weer niet zo goed in. Hij schoot net ook weer ruim naast. Ja, dat is toch niet de spits waar Ajax op deze laatste momenten en minuten op zit te wachten. Oezane ook gefrustreerd. Schiet de bal in het publiek en ook het publiek in de arena. Ja, dat maakt zich zorgen.
0: Kijk aan, we blijven het volgen hier zometeen. De apotheose van NEC op bezoek bij Ajax. En natuurlijk ook Real Madrid. Dat speelt tegen Villarreal in de Primera División bij GPS Sport Radio.

0: Queen and Heaven for Everyone bij GPR Sportradio op de zaterdagavond. En we gaan heel snel naar die razendspannende slotfase met Ruben Driessen, Ajax NEC. Ruben.
1: Ja, Ajax dringt aan in de laatste minuten in de wedstrijd tegen NEC. We zien nu de handen omhoog gaan van Darko en Jasmus. Want wat is er aan de hand? Is er een corner? Ja, het is een corner. Maar er ligt ook iemand van NEC in het strafschopgebied. De spelers van Ajax verzamelen zich in het 16-meter gebied voor de corner in de laatste minuut van Ajax NEC, waar het nog steeds 1-1 staat. Net ook een goede kans van Simon Adinkra die erin is gekomen. Maar hij miste. Kretas kon de bal eenvoudig oppikken. Maar er gaat een... Nee, de Kusebiuk die wijst. Die maakt een gebaar. Het is even afwachten wat dat gebaar is. Is het een overtreding? Of is waar gaat de bal liggen? Het is gewoon een corner. Het is een doeltrap. Kijk, dat gaat nu gebeuren. Kretas die gaat achter de bal staan. Er was even consternatie. Wat was er nou aan de hand? Maar Kretas mag uitschieten in de laatste 40 seconden van de wedstrijd. De bal is weer bij Ouazane. Ouazane op het middenveld. En hij speelt goed. Hij passeert toch wel echt heel makkelijk. Maar geeft nu de bal zomaar weg bij Mitchell Bakker. Mitchell Bakker geeft hem aan de linkerkant van het veld naar Montero. Montero die is ingevallen. Die dribbelt. Die probeert Kerer voorbij te spelen. En geeft een voorzet. Maar het is een slap voorzetje. En Amrabat kan ertussen komen. Amrabat schiet nu weg richting het midden van het veld waar Leonardo een duel aangaat met Kaplan. En Kaplan wint dat duel en die stoomt op door het middenveld heen naar Ajax en speelt de bal mooi naar de rechterkant van het veld. De rechterkant van het veld is het NEC die doorbreekt. Voorzet en Ter Stegen die raakt hem net aan en de bal gaat raken links voorbij. Willemsen gaf de voorzet en die is er ook net ingekomen. En dan ziet Tadic kijkt naar beneden. Tadic ziet het einde van de wedstrijd naderen. Toch een speciale wedstrijd voor hem. Mitchell Bakker schokt nog naar de zijlijn om een ingooi te nemen. Hij pakt de bal op en gaat proberen nog een medespeler in de allerlaatste seconde van de wedstrijd te vinden. Maar we zijn aan de kant waar NEC het doelpunt moet maken. Dus Ajax staat niet aan de goede kant om deze wedstrijd te winnen. En ja, nou, Kerer die pakt de bal van Mitchell Bakker, gaat ingooien. En dan gaan echt de allerlaatste seconden. We verwachten dat de scheidsrechter zo fluit. En dat gaat hij nu doen. Nejasmic pakt de bal op. En Dick Schreuder die geeft de handdrukken aan zijn medespelers. En dan is het 1-1 tussen Ajax en NEC.
0: En dat betekent dat Feyenoord de winnaar van dit weekend lijkt. Die staan bovenaan na 8 wedstrijden met 20 punten. En Ajax blijft de vijfde. Dat was het voor vanavond wat ons betreft. Maar voor GPR Sportradio natuurlijk niet. We gaan gewoon lekker door. Bijvoorbeeld morgen op zondag weer heel veel sport. En zometeen Ben Liebrand. Ik wens je een hele fijne avond. Blijf luisteren. Tot later.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Oekraïne kan rekenen op de volledige steun van de Britse premier Burnham. Dat zei hij in een telefoongesprek met president Zelensky. Die is kritisch over de dieseldeal van Rusland en Amerika. En daar is Trump dan weer boos over. En die zei dat Zelensky misschien daar beter kan opstappen. In Wijchen bij Nijmegen zat een hele wijk zonder stroom vanavond. Het komt door een brand in een elektriciteitsruimte. Om die te kunnen blussen had de brandweer de stroom er voor de zekerheid afgehaald. Als het goed is, moet alles het rond deze tijd weer doen in de wijk, zegt Omroep Gelderland. Het zit erop voor Bauke Mollema. Hij heeft vanavond zijn laatste wedstrijd gereden als wielerprof. En dat was afzien van start tot finish, zei hij na afloop. Hij kwam als laatste over de streep en is blij dat het erop zit. Mollema had een rijke carrière. Hij won onder meer etappes in de Tour de France en de Vuelta. En FC Twente heeft punten laten liggen tegen Fortuna Sittard en blijft daarom vierde in de eredivisie. Anthony de Scott maakte de openingsgoal voor Fortuna. De gelijkmaker werd gemaakt door Robin Prupper, die daarna emotioneel werd. Waarom is nog onduidelijk. Eerder vanavond won Feyenoord met 2-0 van AZ en daarom hebben zij nu de eerste plek. Vannacht vooral in het noorden buien. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden, maar in de middag is het overal droog en dan wordt het 13 tot 15 graden.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
6: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
7: Is dit het?
8: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: GPR Sportradio.
18: The Sound of Sport.
0: Ben Liebrand.
18: GPR Sportradio.
19: This is Ben Liebrand in the mix. Music non-stop.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen. Dat komt door een aanval van de Houthis, een rebellengroep uit Jemen die solidair is met Iran. Het is het hoogste dodental in Saoedi-Arabië sinds de oorlog tussen Amerika en Iran begonnen is. Afgelopen dagen waren er al meerdere aanvallen op Riyadh. In het Brabantse Bavel is een hoogbejaarde vrouw uit haar brandende huis gered. Ze zat achter een deur, maar kon volgens Omroep Brabant niet wegkomen. Hulpverleners wisten haar mee te nemen, terwijl de benedenverdieping al in vuur en vlam stond. Het huis is daarna geblust. Het is niet duidelijk hoe het nu met de vrouw is. Steun voor Oekraïne vanuit Britse hoek. Premier Burnham zegt solidair te zijn met president Zelensky, nu de Amerikanen ineens een oliedeal maken met de Russen en president Trump vindt dat Zelensky weg moet. Critici vrezen dat Rusland met de opbrengsten van de oliedeal de oorlog tegen Oekraïne kan financieren. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen en zijn niet echt dichterbij de huidige top 3 van de Eredivisie gekomen. Ajax speelde tegen NEC en dat werd 1-1. De Amsterdammers blijven op de vijfde plek. FC Twente speelde tegen Fortuna en ook dat werd 1-1 gelijk. Zij blijven vierde. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.
5: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
8: Haibu.
7: Haibu.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
8: GPR.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Door aanvallen op de luchthaven van Riyadh zijn zeker 12 doden en meer dan 300 gewonden gevallen. De luchthaven in de hoofdstad van Saoedi-Arabië heeft al de hele week last van aanvallen. Die worden gedaan door de Houthis uit Jemen. Die hebben al langer ruzie met de Saoedi's. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Bij een militaire oefening in de Pyreneeën is een Belgische commando omgekomen. Het gebeurde tijdens een trektocht. De man viel in een ravijn en raakte zo gewond dat hij kort daarna overleed. De Belgen oefenen in het zuidwesten van Frankrijk onder meer hoe ze het best luchtdroppings kunnen doen. En het is met het blote oog praktisch niet te zien, maar wie vannacht een camera richt op de hemel heeft kans om het noorderlicht te zien. Het is vooral goed te zien in het zuiden. Dan moet je de camera richten op het noordwesten. Het noorderlicht is niet goed te zien als het regent of als er wolken zijn. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.
1: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

NTR Sportradio.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio.
2: Sportradio.
1: Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Daan Langkamp. Het is onrustig in het Midden-Oosten. De Houthis uit Jemen blijven raketten afsturen op Saoedi-Arabië. Er is er vannacht eentje onderschept. Anderen raken wel doel. Bij een aanval op het vliegveld in de hoofdstad Riyadh bijvoorbeeld, daar vielen zeker 12 doden. En van de honderden gewonden zijn er sommigen slecht aan toe. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een vriend van de familie doodgeschoten. Onder hen ook een jongetje van 5 en een meisje van 1 en een vrouw die al 8 maanden zwanger was. Daarna schoot de dader zichzelf dood. Waarom hij het allemaal deed is nog onduidelijk. Een dierentuin in het Engelse Doncaster blijft ook vandaag nog dicht na een dodelijke tijgeraanval. Een man was het tijgerverblijf ingegaan en werd daar gepakt. Hij raakte zwaar gewond en overleed later. Waarom hij het verblijf inging, dat wordt nog uitgezocht. De tijger is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. En zowel Ajax als FC Twente hebben punten laten liggen in de Eredivisie. Ajax speelde in eigen huis tegen NEC en kwam niet verder dan 1-1 gelijkspel. En ook bij FC Twente werd het 1-1 gelijk. Zij speelden tegen Fortuna Sittard. Feyenoord won wel met 2-0 van AZ en neemt daardoor de koppositie over van PSV. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden.